State of Trance, this is my last track. Thank you so much.

0: Goedemiddag, welkom bij Viaplay. We gaan kijken naar de Slovaakse Darts Open. En dat is voor het eerst in de historie dat we in Slowakije zijn. Tenminste, wij zijn er niet, maar de collega's van de mensen die dit allemaal in beeld brengen. Wel, dit is Luke Woodhouse. Hij won in Q, Eurotour 8. Dat zou tijd worden ook voor Luke Woodhouse, dat dat is gebeurd. Hij was daar buitengewoon opgelucht over. Zo'n speler die er altijd wel is, maar nooit wat wint. En daar is dus nu een verandering in gekomen. Het is lang niet vol, maar mij is door Marco Meijer, die ter plekke is, beloofd dat er uiteindelijk zijn vanmiddag 800 mensen zullen zitten in die zaal. We beginnen zo meteen tegen Justin Hood, tegen Benjamin Pratnemer, dan Sadacek tegen Thorpe. Gilding tegen King, dat zal even zitten worden, maar dat geeft niet, want daarna is er Kevin Dutz tegen Owen Bates. Niels Schisonneveld tegen Jan Sliacki. William O'Connor tegen Jeffrey de Graaf, toch halve Nederlander. Ryan Joyce tegen Johan Engström. En we eindigen deze middag Dave Chisnell tegen Adrian Dudek. Dudek, eigenlijk een voetbalnaam. Dan is het zometeen tijd om naar onze collega Filip te gaan, Brzezinski. Niet voordat ik gezegd heb dat mij de eer weer heel erg groot is. Ik mag naast hem zitten. Co Stompé. Hallo Co.
1: Goedemiddag Koert.
2: Goedemiddag.
0: Ga je lekker?
2: Ik ga hartstikke lekker. Een hele fijne vakantie. Je gaat helemaal uitgerust. Dus we kunnen weer vol goede moed er tegenaan.
0: Dat klinkt als een klokje, jongen. Dat klinkt als een klokje. Een uitdagend programma, zullen we maar zeggen. Vanmiddag, maar wel drie Nederlanders in de gelederen. We gaan beginnen.

0: welcome on stage our referee of the first two matches of today. It's Charlie Costafin.
1: Er leek geen einde te komen aan de opkomst van Justin Hood, Pocket Rocket, inmiddels 33 jaar. Favoriet natuurlijk in deze wedstrijd, maar nog zonder echt heel veel aansprekende resultaten. We hebben hem natuurlijk aan het werk gezien op het WK, daar was hij een smaakmaker. Maar verder heeft hij alleen maar een toernooi gewonnen op de Challenge Tour, dat was in Leicester in 2024. De rest van zijn contrietenstaat zijn allemaal qualifiers. En dat was het dan zo'n beetje. Bij Pratnemer is het zelfs zo dat hij nog nooit wat won in de PDC. Omdat hij vooral een carrière heeft gehad bij de WDF-co, hè?
2: Ja, hij speelde hoofdzakelijk WDF-toernooien. Ja. Voorheen BDO zat daar toen nog bij aan. Yes. Dat is nu allemaal WDF. En ja, dat is ook wel met gemengde resultaten. Maar een wisselvallige speler. Ik verwacht niet al te veel van hem. Aan de andere kant, je verwacht heel veel van Justin Hood. Ja, zoals jij zelf al zei, kwartfinale op het WK. Ja. En dat was echt een smaakmaker, maar ook met fantastisch spel. Ja. Ik kan me nog herinneren met die dubbels, dat was helemaal niet normaal.
1: Niet normaal.
2: Dat was echt ongezond. Maar daarna is het wel een beetje stilgevallen.
1: Zoals het ook in deze zaal een beetje stilvalt. Omdat het natuurlijk een vrijdagmiddag is. Wat dat betreft, Cole, is het misschien voor ons ook wel een veegteken dat wij hier met z'n tweeën zitten op vrijdagmiddag. Nee, geintje natuurlijk. Maar dat is dat altijd op de Eurotour. Vrijdagmiddag zijn de meeste mensen, waar we ook komen met die tour, toch nog gewoon aan het werk. Maar, kijk eens, er is wel sfeer en dat is fijn.
2: Ja, ik ben toch benieuwd naar deze wedstrijd een beetje. We hadden het al even over Justin Hood. Het is zijn vierde deelname aan een Eurotour. Eén keer eerder in Duitsland ging hij in de eerste ronde zitten. Dat was vorig jaar in oktober. En twee keer heeft hij aan de Baltic Sea Darts Open meegedaan. Daar heeft hij drie wedstrijden weten te winnen. En kijk, die Pratnemer even brutaal. 180 openen.
1: Niet verkeerd.
2: Tweede beurt, derde beurt. Van de tweede beurt. Dat is best netjes. Goede opening. 98. Ik zei het al eventjes, Hood. Ja, die won twee weken geleden nog in de eerste ronde van Max Hopp. Daarna van Jermaine Wattimena. Om vervolgens te verliezen van Kevin Doets. En dat is zijn beste resultaat op de Eurotour.
1: Nou, Pratnemer zou zichzelf hier in dienst kunnen bewijzen. 20 dubbel 20 lijkt me inderdaad de route die hij gaat nemen. Oeh, wel een beetje hoog.
2: Kan naar de linkerkant toe.
1: Hij dubbel 10. Ja, mooi. Ja.
2: Goed hè, prima openingslek.
1: Zeker. Kijken wat Hood doet in zijn eerste leg hier in Bratislava.
0: 60.
2: Ja, ik denk dat hij voor zichzelf ook heel veel verwachtingen geschept heeft na die kwartfinale op het WK natuurlijk.
1: Zeker.
2: Prijsgeld was natuurlijk enorm verhoogd. Dus hij maakte een enorme sprong op de ranking. Hij heeft zich daarin niet verbeterd. Hij staat nog steeds nummer 46 van de ranking. Van de World Ranking. Van de PDC. Ja, voor iemand die een kwartfinale speelt op de WK. Verwacht je toch dat hij wel iets hoger staat.
1: 100%.
2: We zijn inmiddels een half jaar verder, Koert. Hè?
1: Ja, en Justin Hood zal dat zichzelf ook wel realiseren. Hij was toch de man die zo graag een eigen Chinees restaurant.
2: Ja, het was eigenlijk een vraag die ik aan jou wilde stellen. Heb jij daar al iets over gehoord?
1: Ja, ik heb er nog niks over gehoord. Nee.
0: 140.
2: Maar goed, hij heeft tijdens de WK wel laten zien dat hij weet wat dat is.
1: Zo. Ja, als het een sfeerdarter is. En dat denk ik een beetje bij Justin Hood. Die maakt niet alleen sfeer. Hij gedijt ook heel goed op sfeer.
2: Ja.
1: Dan zal hij het vanmiddag toch lastig krijgen.
2: Ja, zeker in de openingswedstrijden. Ja. Ze zijn net binnen.
1: Ja. Eerste biertjes moeten nog vallen eigenlijk.
2: Nou,
1: bij de mensen
2: niet hoor. Gewoon opdrinken. Dat zou zonde zijn zeg.
1: Pratnemer moet toch een trippeltje raken. Wil hij iets van druk op Hood zetten, dat lukt niet.
2: Zijn openingsleg was beter dan het vervolg. Ja, dit waren dingen die Hoed tijdens het WK zo fantastisch goed deed.
1: Ja. 100. Zet hem op 56 neer of weg, mag je zeggen, want 187 kan niet uit. 186, mooi op het even getal gezet.
2: En dan gaat hij nu weer oneven worden.
0: Ja. 78, Justin McCoy, 56.
2: 16, dubbel 20. Favoriete dubbel van Hoed. Die kon hij niet missen tijdens het WK, dat was onvoorstelbaar.
0: 36.
1: Lijkt wel of hij te weinig kracht heeft.
2: Ja, hij lijkt een beetje duwen. 109. Triple 19, dubbel 16. Nou, dit keer niet.
0: 57.
2: Nou, 52 over.
0: Justin McCoy, 20.
1: Pakt ook zijn eerste leg. 1-1. Zonder veel indruk te maken.
2: Hij blijft wel altijd lachen.
1: Altijd.
2: Ja, ik ben even door die resultaten van partnemen bij de WDF-tour gelopen, Koert. Ja, en als je dan toch echt kijkt, is het over het algemeen één wedstrijdje, twee wedstrijdjes winnen.
0: 57.
2: Dan heb je het wel gehad.
1: Nou, hij heeft natuurlijk vorig jaar bij het WDF-WK... zat hij bij de laatste 16.
2: Ja.
1: Toen verloor hij van de Belg Sieblen Gijbels.
2: Klopt.
1: 3-1. Oh, de laatste 16 is acceptabel, denk ik.
2: Zeker acceptabel. Maar we moeten ook concluderen dat wat we vandaag de dag binnenkrijgen vanuit het WDF-circuit, die het goed doen op een WK, toch ook niet direct meer doorstoten binnen de PDC.
1: Zie je Jimmy van Schie.
2: Bijvoorbeeld. En dat is toch echt een serieus goede speler. Maar
1: zeker weten.
2: De concurrentie is zo enorm groot.
1: Ja, weet je, het is ook wennen. Hè? Ik bedoel, je bent het WDF gewend met de bekende gezichten van Detta Hedman, die er altijd is, tot Jacques Nieuwlaat, bij wijze van, die er dan altijd bij betrokken was.
0: 97.
1: En dan kom je ineens bij die PDC. Andere ruimtes, andere venues, andere mensen. Je moet je plek helemaal weer vinden. Hè?
2: Dus... Andere eisen ook, hè? Want
1: ja, zeker.
2: Ze zitten vol met regeltjes bij de PDC, dat bij de WDF allemaal nog eens een beetje los is. Ja. Van, ja, joh. Weet je, als jij je wedstrijdje speelt en je doet een beetje normaal, vinden we alles goed.
1: Jij bent een minuutje te laat, maakt niet uit. Gaan we lekker gooien.
2: Gaan lekker gooien, ja.
1: Nou, dat is bij de PDC wel anders.
2: Ja, dat kun je vergeten.
0: 93.
1: Hoed kan hier met een 140 bijvoorbeeld goede zaken doen voor zichzelf. Maar schenkt hem in de enkele 5 en boven de triple 20.
0: Voelt hij vol.
2: Ja, dan geeft hij het toch weer een beetje terug aan Pratnemer.
1: Ja.
2: 2-dags finish. Dit is een hele hoge hoor, voor Hoed.
1: Hij had hem ook niet gooien.
2: Hij tovert hem niet uit de grote hoed.
0: 64.
1: Nou, hoe goed ben je, Benjamin Pratnemer? Want ik denk, als je zo eens kijkt naar de cijfers van Justin Hoed, dat je een aardige kans hebt op de volgende ronde. Als je dit bijvoorbeeld gooit.
0: 60. Justin McCoy, 100.
1: Moet er ernstig bij zitten.
2: Hoed wel dan. Die krijgt 2 das. Voor de lek.
1: Zag je nu dat hij wat extra power gaf in zijn borst?
2: Deze plus in die borst. Gaat iets sneller die arm. En dan gaat de dart ook stappen. De eerste break is geplaatst. Ze hebben in Slowakije ook een sfeermaker gevonden, zie ik goed.
1: Ja.
2: Het is geen Obelix, maar...
1: Nee, Obelix is het niet.
2: Wat me ook wel opvalt bij Hoed is dat hij ook alles meekrijgt wat er in de zaal gebeurt. Je ziet hem ook lachen op de achtergrond, dan denk ik...
1: Hij is niet gefocust.
2: Waar is je focus dan?
1: Ja.
2: Kijk, ook nu weer.
1: Ja, maar ja, als individuele mensen naar je gaan roepen...
2: Ja, dat, ik snap
1: het ook wel, weet je wel.
2: Maar... gaat toch ten koste van je speel, ben ik bang.
0: 60.
1: Nou ja, als ze je net hebben toegezongen en je gooit dan geen triple. Weer verder vanaf, hoor. Het switchen lukt wel. Oeh, pech. Die leek in de triple te gaan. Maar daar zat dus al een pijltje.
2: Ja, je kan nooit twee keer op dezelfde plek gooien.
1: Nee. Er is nog plek, Benjamin. Oh, nee, niet daar. Nou ja, als ze voor Hoed doen, doen ze het ook voor Prat nemen.
2: Of niet?
1: Hij de eerste Sloveen met een tourkaart, deze man, die we hier in het gezicht kijken. Dat is toch knap. Deed dat januari dit jaar, dus hij is voor 2 jaar onder de pannen. Maar goed, zonder resultaten ben je er ook zo weer, ben je hem ook zo weer kwijt.
2: Ja, precies. Hij staat na een half jaar nog steeds nummer 121 op de Order of Merit.
1: Dat is niet genoeg.
2: Nee. 43. Daar moeten nog 57 plaatsjes vanaf.
1: Ja. Nou, nu daarnaast. Nee, lukt niet. 100. Scorend gemiddelde van Pratnemer is zelfs 10 punten beter dan dat van Hoed.
2: Ja, het is de eindfase die hem een beetje in de steek laat. Kijk, ja, ook hier weer, dan gooit hij toch een 3. Dan moet alweer een triple af, dat lukt dan verdubbelt 10. De breek terug.
1: Bij die 60 vind ik dubbel 10 toch prima.
2: Ja, die 136 ligt niet in de lijn de verwachtingen zoals de heren nu spelen.
1: Is te hoog gegrepen. Zit hem wel lekker weg op dubbel 20, maar dubbel 10 nog altijd voor de Sloveen. Dubbel 5, dat is gevaarlijk. Die wil je niet aan de binnenkant. Dus te ver aan de buitenkant, nog één pijl. Nee, kansen nu voor Hoed hoor, op 3-1. Is het natuurlijk wel zijn lekko, maar het is wel even lekker. Ja, als het lukt.
2: Als je gebroken bent, dan wil je meteen terugbreken. En die kansen waren er en je krijgt nog een kans. Ja, dit zijn mannen die spelen zonder enige vorm van zelfverzekerdheid.
1: Hmm.
2: Dubbel 2.
1: En dat zelfvertrouwen wordt er op deze manier natuurlijk niet beter op. Kijken hoe Hoed het oplost.
2: Hij gaat een keer uit.
1: Hij moet een keer. Ietsje hoger, vriend. Daar ja. Oh, bovenkant, onderkant lat moet je zeggen.
2: Ja, geloof me dat dit een hele opluchting is hoor. Want hij zal allerminst tevreden zijn met het getoonde spel. Maar ja, er staat wel 3-1 voor hè.
1: Zo is het. En hij is op de helft.
2: Ja, deze cijfers, kijk even. Die eerste is toch verschrikkelijk. Fantastisch, maar de rest is echt
1: 27 darts, ja. Laat het de heren maar niet horen, als ze het al niet weten.
2: Nou, dat voel je wel, hoor. Ja, dat voel je wel. Ja, ja, en dat is het probleem met dit soort wedstrijden. Pratnemer wil winnen en Hoed moet winnen.
1: Kijk. Daar heeft hij zijn 180 te pakken.
2: Ja, dat komt allemaal door die opluchting van die dubbel die hij gooit in de vorige leg.
1: Het is natuurlijk een hele happening voor de Slowaken die van darten houden. Eindelijk komt het grote circus een keer naar hun land. Ja, dat is hij weer te lachen, hè?
2: Ja, hij hoort alles. Ja, je speelt tegen een Sloveen en of Slovaak.
1: Nee, Sloveen.
2: Sloveen. Nee, je speelt tegen een Sloveen en ze staan jouw naam te schanderen. Ja. Dat is best wel raar.
1: Kijk, daar passen er nog wel twee bij.
2: Makkelijk.
1: Nu wordt het tricky, maar 140 is ook oké. Dan lijkt het er toch op dat Hoed afstand gaat nemen.
2: Ja, maar zie je ook meer ontspannen spelen nu, hè?
1: Ja.
2: Kijk, weer met het publiek bezig. Het is nu bij hem ook binnengekomen dat Pratnemer niet in goed te doen is.
1: Nee, als hij dat al ooit is geweest.
2: Ja, de eerste leg, 12 das, die was mooi. De belacht.
1: Oh, goed gedaan. 124, hoogste finish tot nu toe. En Pratnemer is gebroken. Letterlijk en figuurlijk.
2: Letterlijk en figuurlijk, ja, absoluut.
0: 99.
1: En dus kan de ontspanning zich meester maken van Justin Hood. Er zit ergens in het hoofd van Pratnemer nu al van... hoe laat ben ik straks thuis?
2: 55. Ik weet niet of hij in de buurt woont. Volgens mij is hij in Maribor geboren.
1: Oké. Okay. Maribor is hij dus.
2: Ja. Ja.
1: Echt trippels nodig. Daar is er een voor hem. Nog eentje erbij. Ja hoor, dat lukt. Iets van druk natuurlijk op Hood wel proberen te zetten.
2: Ja, dat is ook echt nodig, Koert. Want hij is al twee keer gebroken.
1: Ja.
2: En hij mocht de wedstrijd beginnen. Dus hij moet sowieso weer twee breaks plaatsen. Om nog een kans te hebben.
1: Wow.
2: Ja, dat is vervolg, hè.
1: Als die op de triple 20 gemikt was, dan oi, oi, oi. Diepe zucht bij de Sloveen. Die ook wat met de schouders gaat hangen. Dit kan Hood zich wel veroorloven.
2: Ja, maar het gaat ook zeker niet vanzelf bij Hood, hoor.
1: Neemt iets meer de tijd nu. Tussen de pijlen. En dat betaalt zich uit. De derde 180 van de wedstrijd. Plus 84 is te doen.
2: Ja, hoe toch boven de finish, boven de 100.
1: Ah, die lukt niet.
2: 14 of triple 14. En ik heb 14 bullseye.
1: Poeh.
0: 43.
1: Ja, Benjamin.
0: Justin McCoy, 107.
2: 50 over. 10 dubbel 20, want dubbel 20 is zijn favoriet.
0: 67. Benjamin McCoy, 41.
2: Dubbel 16.
1: Je goed gemaakt.
2: Ja, dan kan het momentum zomaar weer omkeren. Ook hij kan natuurlijk de ontspanning vinden op een gegeven moment. Als hij er weer in gaat geloven.
1: Nou ja, die 180 ging er toch mooi in. Vorige leg.
2: En die dubbel meteen.
1: Ja.
0: 97.
1: Het idee dat Benjamin Pratnemer al blij is met een beurt met een triple erin.
2: Ja, dat ga je dan ook zoeken natuurlijk. Koert. Als je niet lekker gooit, dan probeer je in ieder geval elke beurt één triple te pakken. Dan weet je, dan gaat het spel wel weer samenkomen. En dan volgen de beurten met twee en drie triples vanzelf wel.
1: Pratnemer die een van zijn sponsors heeft moeten afplakken. Waardoor ik gelijk benieuwd ben.
2: Ja, dat heb ik dan ook altijd. Maar goed, dat moet dan concurrerend zijn met iets wat bij de PDC hoort.
1: Ja.
2: Of wat voor 18 jaar en ouder is en wat niet overdag gewoon kan. Dat kan ook nog natuurlijk, hè. Goksites, noem het allemaal maar op.
1: Ja. Weer geen trippels. Kijken of Justin Hood daar gebruik van gaat maken.
2: Hij heeft alweer de overhand genomen in de lek van Pratnemer.
1: Ja hoor. Oeh, de triple 18 gaat makkelijk.
0: Twee keer toe.
1: Mooi.
2: Prima finish voor hem staan. Er is niet veel wat Pratnemer kan doen in deze beurt. Je hebt buiten 180 gooien. Nou, dat gaat niet gebeuren.
0: 96.
2: Geen finish. Zullen jullie nog met elkaar in gesprek?
1: Ja, dat kan ook. Je kunt ook gewoon met elkaar in gesprek. Daarvoor zijn er te weinig mensen.
2: Nog zo één. En toch vind ik dat een vreemde keuze voor Justin Hood, die dubbel 20 als favoriete dubbel hebt. Nou, daarna, als je die mist, komt dubbel 10. Dus waarom ga je niet voor twee keer triple 19 en dan dubbel 10? Dan gaat hij nu voor triple 16, voor triple 17, voor dubbel 16. Nee, het was even leuk die break terug van Prat nemen, maar ik vrees met grote vrezen voor hem.
1: Moet wel even opzij. Het gaat vaak ten koste van.
2: Ja, omhoog gaat niet goed. Zou zo op zijn.
1: Nee, maar zeker Justin Hood is natuurlijk niet de grootste.
2: Nee, precies.
1: Hé, hey, had andere plannen.
2: Hij dacht, ik gooi zoveel trippels, ik ga gewoon voor die triple 20.
0: 58. Justin, you require 40. Ja,
1: dat moet toch 5-2 worden.
2: Twee mooie markers.
1: Via die twee pijlen dan.
0: 20.
2: Ja, er wel onderdoor, maar
0: Benjamin, you require net iets te veel.
2: Dubbel 16.
0: Game,
2: ja, dan houdt hij toch nog zijn eigen lek.
1: 4-3.
2: Dan moet hij toch even aan gaan zetten hoor, Hoed. Anders kan het nog wel eens listig worden.
0: 96.
2: Laat zich ook een beetje in slaap sukkelen, denk ik, heb ik het gevoel.
1: Ja, maar die communicatie steeds met het publiek, dat bevordert ook niet. Je focus, we hadden het al eigenlijk in het begin al gelijk erover.
2: Ja, kijk, en Pratt gaat er weer in geloven natuurlijk. En je denkt ook, nou, twee lekkers op rij, er kan nog wel een derde bij ook.
0: 100.

0: 19.
1: Ja, er is geen goed gevolg gegeven aan die 140. Oei. Justin toch. Lieprootnemer. Die profiteert. Ja, daar kan er heel mooi één bij. Ja, en nog eentje.
0: 125.
1: Dat is een dure. Dat betekent geen finish. Ik snap ook niet waarom hij op die 20 door bleef gaan. Want bij een enkel had hij geen finish gehad. Maar dan de actie gemoeten.
0: 97.
1: Nee, nou moet je juist boven blijven. Ja, komt goed uit. 17 gegooid, dus 60 over.
2: Zet hem weg op tops.
1: Nog 2 voor dubbel 12. Oeh, die was dicht bij zich.
0: 128.
1: Wordt het 4-4.
2: Als hij inderdaad dit doet, precies in het midden. Er zat zelfs al een gaatje. Ja. Van de eerdere pijl.
1: En dan heeft hij zelf weer in de hand.
2: Zo.
1: En dan ja, kan Hoed zich alleen zichzelf van alles kwalijk nemen. Dat hij niet doorgedrukt heeft bij die 3-1 voorsprong.
2: Toch weer aan zijn setup bezig. Is dit Hoed?
1: Pratnemer krijgt er weer geloof in, hoor.
0: 100.
2: Kijk, hij is aan het draaien.
1: Die gemiste dubbels van Hoed. Ja, dat was kostbaar.
2: Gaat het hem helpen?
0: 60.
1: En dit is wel het moment waarop je ziet dat hij dan toch nu wel zijn kop erbij gaat houden. Die zit maar niet meer zoveel met het publiek bemoeid. Maar is dat nog op tijd? Want kijk eens aan.
0: 140.
1: Iets andere
2: 23 gram heeft hij opgegeven van de targetpijlen die hij gebruikt.
0: 60.
1: Nee hoor, die trippels vallen niet meer.
2: En hij mag het zichzelf aanrekenen, dit hoor.
1: Behoorlijk.
2: Daar is Pratnemer die waarschijnlijk al gedacht had, ik ben zo thuis.
1: Nou, toen hij 3-1 achter kwam, en dan die 7e lek helemaal. Waarin Hoed 4 das voor de dubbel krijgt en ze niet raakt. Klein beetje aansluiting, maar waag te betwijfelen. Boeltje eraf misschien? Nee, naar beneden toe.
0: 15 dan.
1: Boeltje eraf als je onder de 100 geweest.
0: 60.
2: Weer geen triple. Voor een pocket rocket.
1: Drie beurten zonder triple in deze week. 84 over. Triple 16. Dan laat hij een mooie dubbel staan.
0: 54.
1: Nou, 48 dan. Is dit nog op tijd? Ja, nu gaat hij mopperen.
0: 137. Benjamin McCoy, 48.
1: Voor het eerst is de eerste lek weer op voorsprong te komen. Dubbel 16. Hij staat weer op voorsprong. Het is toch niet te geloven dit? 4 leks op rij.
0: Game on.
1: Hij moet de volgende 2 leks winnen. Hoed, anders kan hij terug. Een early exit.
2: Nou, het wordt er niet beter op.
1: Nee,
2: hij gaat natuurlijk tegen meerdere tegenstanders nu. Niet alleen het bord en Pratnemer, maar ook zichzelf. Hij blijft wel communiceren met het publiek. Dat is, ja, we hebben het te vaak misschien al gezegd, maar geen goede raadgever. Focus heb je nu nodig. Focus. Ja. Zo ja.
0: Wow.
2: Hij ook op 2.
1: Dan is dat wel weer knap.
2: Bradnemer niet in de buurt. Goeie kans voor Hoed. Maar hij pakt hem niet.
1: Wel een ruime voorsprong. Maar goed, hij is deze week ook zelf begonnen.
2: Marteling moet het zijn voor Justin Hood.
1: Ja, nog een prima 180 in die lek. Oh. En dan weer twee beurten zonder triple. Wisselvalligheid is troef.
0: 60. Justin
1: McCoy. Padnemer is aan het worstelen weer. En dat is best vreemd. Die won de laatste vier legs op rij. Dan zou je toch denken dat je vol met zelfvertrouwen zit.
0: 105.
1: Prima weggezet.
2: Zeker.
1: Gaat hij er druk op zetten? Nog zo eentje en dan laat hij 64 over. Ja.
0: 134.
2: Dat zal hij ervaren als druk, deze Justin Hood. Ja.
1: Ja, 16-20, hè?
2: Oei,
1: dat is
2: oei, oei. Die twijfel, waar komt hij vandaan? Alleen nog dubbel 10 over. En die pakt die 5-5.
1: Wat een lifesaver.
2: Ook mevrouw Hoed is er tevreden over. Maar je zag ook aan haar gezicht. Hij is er nog niet. En Pratnemer heeft het voordeel.
1: Ja, wat is ook voordeel ja. In deze wedstrijd?
2: Het gelijk overkomen. Het zijn eigenlijk allemaal loose darts waar we zitten te kijken.
1: Veel op.
2: Ja.
1: Er zit er enkele goede lek tussen.
0: 60.
1: Maar goed, na deze week hebben we een winnaar.
2: Gelukkig wel.
1: Twee keer een trippeltje voor Prat nemen. Een hoed moet de eerste nog gooien in deze lek.
0: Oh.
2: Daar zullen we hem hebben. Hoed hangt aan een touwtje. Achter het karretje van de... Sloveen.
0: 59.
1: Hij is echt nodig, die trippels nu.
0: 60.
1: Ja, hier schrikt Pratnemer niet van.
2: Pratnemer die met het shirt onder zijn dartshirt. En eigenlijk ook wel zijn hele voorkomen. Lijkt alsof hij gewoon vanochtend nog de deur heeft dichtgetrokken van de boekhandel waar hij werkt. Ik ben zo terug, zei hij.
1: Ja, ik neem even een dartshirt mee.
2: Misschien wel te laat, Justin.
0: Wat hangt er dan vol zijn?
1: Ja.
2: Dit is een belangrijke woord voor Pratnemer. Nu twee trippels.
1: In ieder geval één. Daar is hij.
2: Oh.
0: 100.
2: 86.
1: 150 gezien de wedstrijd. Die verwacht ik niet zomaar uit.
2: Hoogste wat hij gooide was 124 tot nu toe.
1: Hij kan wel, hè. Nog een triple 19. Nee.
2: Hoogste finish voor Pratnemer, 74.
1: 86 is
2: ook kunnen in twee pijlen.
1: Een soortgelijke finish. Triple 18, dubbel 16.
2: Gaat Pratnemer het dan winnen?
1: Dan gaat de hartslag een beetje omhoog. Hè?
2: Zo.
1: Pratnemer wint van Justin Hoed. Hoe is het mogelijk?
2: En dat lijken zij ook uit te stralen. Hoe heb ik dit gedaan? Nou, vooral ook dankzij Justin Hoed, Benjamin Pratnemer. Wat een succes voor Slovenië. Een leuk begin hier in Bratislava.

0: Formule 1 beleef je live op Viaplay.
1: Nu begint het echte werk.
2: Dus hold your horses.
3: En oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Wat is dit? Nee, het is klaar!
4: Oh, joh, dit is lekker, man!
5: Ga ik hem halen? Oh, nee.
6: Ja. Oeh. Ben je helemaal wakker?
0: Wij reizen mee met de koningsklasse en brengen je...
7: altijd een exclusief gesprek met Max Verstappen.
8: Ja, dat is top. Ja, ja, ja.
9: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.

0: En dat voor de Tsjech hier in Slowakije. Toch behoorlijk populair. Al is er niet zoveel haat en nijd onderling tussen Tsjechië en Slowakije. Ooit één land, maar dat was kunstmatig bij elkaar geplaatst. En nu al heel lang van elkaar gescheiden, maar alleen door de grens, niet door hele andere dingen. Hij is gewoon populair hoor, Evil Charlie. En dan Tyler Thorpe, die we eigenlijk niet heel vaak zien. Vooral nog zich bevindend in de development tours. Vorig jaar wist hij er eentje te winnen. Zijn enige echte overwinning eigenlijk. Dat was in Wigan. Inmiddels nummer 120 van de wereld tegen de nummer 59. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, net hadden we de nummer 121 tegen de nummer 46. Dus, ja, ik weet het niet. Nee, je hebt helemaal gelijk, Koert. Het is de tweede Eurotour. De eerste Eurotour waar hij aan meedeed. Die verloor hij direct. Hij heeft alle 22 Players Championships dit jaar meegedaan. Hij heeft dit jaar zijn tourkaart gehaald. En hij heeft daar in 12 wedstrijden weten te winnen. En dat is ook de reden exact waarom hij op nummer 120 staat op de ranking. Karel Sedlacek, Evil Charlie, ja, altijd een geduchte tegenstander. Hè? We verwachten er altijd heel veel van. Maar kijk je naar zijn resultaten, dan is het toch ook heel vaak eerste, tweede ronde exit voor Evil Charlie. En op het WK verloor hij nog in de eerste ronde van Wessel Nijman.
0: Ja,
1: kansloos, 3-0.
0: Maar ja, wie verliest er tegenwoordig niet kansloos van Wessel Nijman?
1: Dat is absoluut waar. Nijman die zit in een... Die zit op een TCV, dat is ongekend.
2: 100.
1: Maar goed, hij is Q-School doorgekomen. En nu heeft hij 2 jaar tijd om het zich eigen te maken. Tyler Thorpe.
0: Moet wel lachen hoor. Want we hebben op de darts-redactie heel lang discussies gehad. Of het nou Sedlacek is of Sedlacek.
1: Ja, ik hoor beide kanten langskomen.
0: En nu... Jacques zei altijd Sedlacek.
1: Ja.
0: Ik zei Sedlacek.
1: Ja, dat zeg ik ook.
0: En... Maar nu hoor ik de Slowaken hem toezingen. En die zingen allemaal Sedlacek. Dus Jacques heeft gewoon gelijk.
1: Jacques en Marco Meijer hebben dan gelijk.
0: Nou, Sedlacek. Nooit meer. Anders dus vanaf nu. Moet naar 10. Dat zou wel eens... Oh, nee. 20.
1: Dat vind ik altijd zo mooi. Dan zijn we nog even kijken of die er echt niet in zit. Nee. Dan denk ik, ja, die scheidsrechter zal het al zien. Nog zo 1 of een 8. Dubbel 16.
2: 32.
0: Dat was lekker geweest voor TNT.
1: Goed tempo in zijn spel.
0: De scheidsrechter zegt weer Sedlacek.
1: Ja.
0: Maar ja, ik heb toch de neiging om Slowaken te geloven. En als een Slowaak tegenover de Tsjech zegt, dit is Sedlacek,
1: ja, dat zal
0: dan is het zo.
1: Sedlacek zijn. Ja, Sedlacek, ja.
0: 16. Ja, dit is toch, ja, toch weer net iets anders. Sedlacek.
1: Sedlacek, ja.
2: 100.
1: Ja, het is natuurlijk logisch dat je bent gaan darten als je check in je achternaam hebt zitten.
0: Zet wat check-out.
1: Ja.
2: 99. 100.
1: Goed uit hoor, bij die jongen als man. Niet onder de indruk.
2: 100.
1: Ja, het antwoord van Sedlacek.
0: Iedereen weer wakker.
1: Zal je altijd zien. Dubbel 6.
0: Nou nou.
1: Keurig hoor.
2: Tyler Thorpe. Third leg is Harold to throw first.
1: Ja, toch is het mooi om te zien, Koert, wat er allemaal via de Jeugd Development Tour en de Challenge Tour doorbreekt. Op het moment. Al die jonge gasten.
2: Viva!
3: bij de heren.
2: 125.
3: Met een scorend gemiddelde van rond de 6,97. Zeer acceptabel.
1: Ja, en het tempo ligt ook een stukje hoger dan de vorige wedstrijd.
3: Dat kan je zeggen, ja. Dat is nodig ook, hè, want ja. Zometeen is het Murph King.
1: Ja, het is al 36 graden buiten. Als je daar toch traag spel erbij hebt. Ja.
3: Goeie focus heeft de Tsjech.
1: Ja, ik moet zeggen, de Engelsman ook wel eigenlijk.

0: Have a break. Oeh.
1: Ja.
2: Goeie markers, Heuvelland.
1: Full thing, it's Tyler to throw first.
0: Dus de hoed is al geweest, jongetje. Zonder tegenvallen.
2: Ja, hij heeft het nou in eigen handen, Thorpe.
1: 100.
2: Ja, is de derde alweer. Als ik me niet vergis.
0: Jij vergis je niet?
2: En weer het antwoord.
0: En weer het antwoord.
1: 96.
0: Ik zal toch een trippeltje moeten vinden.
2: Nou, daar is hij dan.
1: 100. Tyler, you require 125.
2: Thorpe eerst, 125.
0: Dat valt niet mee.
2: Ja, die twijfelt even of hij voor die bol zal beginnen.
0: Ai, ai, ai, dan moet je weer helemaal opnieuw rekenen. En dan kan het ook niet meer.
2: 18 eraf en nu blijft er 40 staan.
1: 85.
2: Dan zet dat check op 121. Triple 17. Bullseye.
1: 96. Tyler, you require 40.
0: Dit zou toch sensationeel zijn als Thorpe hier op 3-1 komt.
2: Goede lek van beide mannen, hoor. Goede lek van beide mannen. Doet het. Maar goed, we hebben eerder een 3-1 stand gezien.
1: 140.
2: Nummer 4.
0: Ik moet ons corrigeren. Het is nummer 3.
2: Oh, is dit nummer 3?
0: Excuus, nee, ik had dat verkeerd gezien toen jij zei, als ik het me niet vergis.
2: Nou, nummer 3 is ook knap.
0: Zeker, en Sedlacek heeft er 2.
2: Is dat best serieus? Serieus?
0: Tyler Thorpe, wat doe je nu?
2: Ja, en als je kijkt naar alle cijfers uit het verleden, dan verwacht je dit niet. Maar kijk eens aan, zeg. 141 naar 6 darts.
0: Ik hoop dat Bratislava zich realiseert dat hier iets unieks kan gaan gebeuren. Helaas.
2: Zo, laat je staan met lekker pijlen.
0: Oei, oei, oei.
2: Ja, knap hoor.
0: Gaat 4-1 worden.
1: Sedlacek
0: is het helemaal kwijt.
2: Daar lijkt het wel op.
1: Ja,
0: wat een sensatie. TNT.
2: Even een 11 dartsetje erin prikken.
0: Tegen Evil Charlie. Oeh, daar zal Karel Sedlacek zich een hele andere voorstelling hebben.
2: Ja, die is 2 keer gebroken al in deze zin. Maar kijk wat de cijfers van Thorpe. 15, 14, 13, 11.
0: Scorend 106.
2: Knap hoor. Zeven van de wedstrijd. 3 voor Sedlacek. 4 voor Thorpe.
1: 84.
0: Oei, oei, oei, oei, oei.
1: 44.
2: Wordt goed geknikkerd, Koert.
0: Nou.
2: Sedlacek onderweg om een break ongedaan te maken. Maar ja, schrijf die Thorpe nou nooit af.
1: 140.
0: Oei, dat is niet zo handig. Kijk even naar een scherm.

0: Sifo. Kijken waar hij in zat.
1: Ja, toch. Daar kun je ook nog eens lelijk in vergissen. Want wat op het schrijfbord staat, dat telt.
2: 100, carry required 84.
0: TNT haakt aan. Deze moet, denk ik.
1: 14 boel.
0: Settler check. De boel.
1: Dat is ver weg hoor. Nou, 76.
0: Triple 20 gooien blind, jongen.
1: Dubbel 8. Eerste foutje wat ik zie.
0: Eigenlijk wel, hè.
1: De positie voor Charlie dan.
2: Game Sean Sickler.
0: Heeft hem terug.
1: Eén break ongedaan gemaakt. Ja, hij staat nog steeds een break achter.
2: Game on.
1: Come on. Zet Tyler Cole tegen zichzelf.

0: 140.
1: Hij zit echt goed op die trippels, hoor.
2: Ja, weet je, het is wel heel slim. In het dagelijks leven is hij medewerker van een dartshop.
1: Dat is altijd wel handig.
2: En daar is altijd natuurlijk een baas die zegt, joh...
3: Gaan
4: we even een uurtje trainen.
1: Ja. Ja.
2: En je hebt daar
4: die winkels staan niet de hele dag vol.
2: Daarom?
1: Ja.
2: Dus als je een professionele dartscarrière najaagt...
1: Ja,
2: is het wel handig om
1: daar niet
2: bij zo'n shop te gaan werken.
1: Ja. Ja, je krijgt ook als allereerste de nieuwe, laatste ontwikkeling.
2: Lekker alles proberen.
1: Ja, ze zouden wat nieuws doen, maar dan kom je bij een van de eerste die het ziet. Nog zo één. Voor dubbel 10.
0: Oh, 130.
2: Maar goed, 160 voor Sedlacek is ook niet zomaar gegooid.
1: Nee, die heeft er net een break ongedaan gemaakt. Maar het ziet eruit dat hij nu zijn eigen leg gaat verliezen. En dan komt hij toch 5-2 achter.
0: 60.
2: En dan is het nog een end, hoor.
1: Gaan we voor dubbel 5 of gaan we splitten?
2: Uit welk hout is TNT gesneden? Uit het juiste. Aanvallen die af. 5-2 coach.
1: Ja.
2: Nummer 120 van de wereld, hè?
1: Ja, en een half jaar al meespelen. En niet verder zijn gekomen dan één rondje winnen steeds.
2: Dit is een van de dingen die de Eurotour zo leuk maakt om naar te kijken.
1: Ja.
2: Je leert nieuwe gezichten kennen. En er komen ook gezichten voorbij waarvan je denkt van... Nou,
1: dat zou nog wel eens wat kunnen worden.
2: Die Thorpe, die gaan we nog wel eens een top 10 terugzien. Is nog heel vroeg om dat te concluderen, maar er zit een hele goede dartskop op.
1: Ja.
2: Hij is stoïcijns. Gooit lekker door.
1: En hij speelt tegen een zeer ervaren speler. Hè?
2: Een vechter, hè? Maar daar is vandaag niets van te merken. Er is niets evils aan Charlie vandaag. Behalve dan zijn spel.
1: Beneden.
0: Oh, ja, hoor.
2: Alles lukt.
1: Voor de wedstrijd. 88 over. En nu nog 40. En er is niets wat Sedlacek er tegen kan doen. Hij kan hem hooguit ook op 40 zetten.
0: 137. Tyler, you require 40.
1: Drie messas.
0: Game, shots. And the match.
1: 6-2. 103 gemiddeld. Ja, dat is toch wel een binnenkomertje, hoor. Zo is de ronde wedstrijd 103,30 gemiddeld. Ja, en Sedlacek was gewoon toeschouwer in deze wedstrijd. Dat kunnen we wel concluderen goed.
2: Volgende ronde bij hem, Chris Dobie.

0: meter telt.
1: Maximum risk.
0: En fouten direct worden afgestraft.
2: Nog 9 rijders in de strijd om de punten.
0: 1 Nederlander.
3: Allemaal.
0: Tussen de beste van Europa.
2: Wie pakt dan de pole position?
1: Voor mannen.
0: Kijk live naar de DTM. Via Play. De beste kijk op sport.

perpetrator lost both his name.

0: please also welcome on stage our next referee of this afternoon. It's German Eye Candy, Franz Engerer.
1: King tegen Goldfinger. 60 jaar is hij inmiddels, Merv King. En Goldfinger, 5 jaar jonger. Maar dit is wel de wedstrijd, Co, waar we denk ik het langst mee bezig zijn vanmiddag.
2: Ja, qua naam zijn er twee bekende spelers, goed. Geen onbekende...
1: Geen koekenbakkers.
2: Zeker geen koekenbakkers. Dan kun je vraagtekens zetten bij Mervyn King in de laatste jaren.
1: Ja.
2: Over zijn niveau. Ik bedoel, hij heeft wel 6 Players Championships gewonnen, een Eurotitel gewonnen. Maar de laatste dateert alweer uit 2018. Mm-hmm. Maar goed, Gilding, nummer 26 op de ranking, momenteel tegenover 101 voor King. Ja, die heeft pas 2 toernooien bij de PDC gewonnen. Waaronder de UK Open natuurlijk in 2023. En voor het eerst een Players Championship in dit jaar in Leicester.
1: Laatste 2 ontmoetingen gewonnen door Gilding. Dit jaar nog 6-5 op de Players Championship 21. Dat is niet zo lang geleden.
2: Dat was afgelopen week.
1: Ja. En dan moeten we 2 jaar terug. In een laatste ontmoeting tussen deze twee. Werd het ook 6-5 voor Gilding. Op het Players Championship 13. Head-to-head totaal 9 keer King, 5 keer Gilding. Maar in het verleden behaalde resultaten bieden ook hier geen enkele garantie voor de toekomst. Of het heden. Laten we even los van alle perikelen rond Merv King de afgelopen jaren wel constateren dat dit nog steeds een van de helden van de Tour is.
2: Dit is een oude icoon. Dat hij nog is. Echt.
1: Ja, geweldig.
2: Is echt een icoon.
1: Icoon. De man.
2: Die deed al mee in het begin van het millennium.
1: Ja.
2: Heel wat battles uitgevochten met Van Barneveld en Adams en Fordham. Ja, noem ze maar op. De oude garde.
1: Ongetwijfeld was Merv King ook weer vanochtend om 6:30 aan de deur aan het rammelen van mag ik al naar binnen?
2: Kijk of de hal al open was, ja. Ja, die heeft toch wel bepaalde zaken die hij altijd hetzelfde doet. En dan denk ik, ja joh, je wordt er niet, hè. We horen er 60 jaar inmiddels.
1: Pas op, jongen.
2: Nou, maakt niet uit, hij eet zo op als ze op de grond hebben gelegen. dat maakt die kinderen niet zoveel uit.
1: Ah, gelukkig, het is geregeld.
2: Ja, onze mensen daar pakken altijd de etende massa op, hè? Op de een of andere manier.
1: Ja. Dat geeft ook precies de juiste sfeer weer. Kijk, daar staat hij rechtsboven. Staat hij leuke shots te zoeken. Nou, zijn beide heren al geen snelle gooiers, maar als het ook...
2: deze scores gaat.
1: Precies.
2: Ja, en dan weten hoe goed King was, hè. Ja, en dan de combinatie van zijn leeftijd, inmiddels 60 jaar. En ja, elk jaar komt er toch alweer een paar kilootjes bij. Ja, dat doet hem ook geen goed.
1: Hij heeft in ieder geval gelukkig nog geen rode, zwetende kop. Zo hebben we Merv King de laatste jaren veel gezien. Gilding drukt als eerste zijn punt. Letterlijk en figuurlijk. Als je dat dan zo ziet, hè, Co, dan denk je wel eens... hoezo sta jij eigenlijk 3 uur lang in te gooien?
2: Ja, als je het zo ziet wel, ja.
1: Dat je denkt, maar doe het niet.
2: Nee,
1: het heeft geen zin.
2: Nee, precies. Kijk, ik kan uit ervaring spreken, Koert, als je 97. Ouder wordt... Het duurt wat langer voordat je spieren weer soepel zijn en lekker verzeild. Maar dat
1: weet ik ook.
2: Dan hoef je geen 3 uur voor te staan ingooien. Nee. En je verspilt zoveel energie... die je niet meer over hebt voor in de wedstrijd.
1: Dat hebben we zo vaak gezien, hè? Dat hij echt moe werd en wegzakte.
2: Ja, en dan begint het zweten en dan wordt hij rood... en dan gaat hij zich extra inspannen en dan is het gedaan.
1: Wordt hij ook narrig?
2: Ja, nou is dat wel bijna zijn tweede naam, hoor.
0: 140.
1: Bijna de eerste 180 van dit duel.
2: Maar enorm gedisciplineerd. Dat is hij wel, Murphy King.
1: Ja. Gilding die natuurlijk in 2023 zomaar ineens... Hey, 180, ja, nummertje 1.
2: 140 in de vorige beurt en 180 daarna. Ja, de eerste zweetdruppeltjes dienen zich al aan, hoor, op het hoofd van Mervyn.
0: 80.
1: Winnaar van het UK Open, dat 46. Wilde ik nog even kwijt. En ook Players Championship 16 dit jaar in Leicester. Andrew Gilding.
0: Andrew Cole, 130.
2: Gemiste kans van King hier.
1: Oh.
2: 58. Niet uit.
1: Over gemiste kansen gesproken.
0: 58.
1: Oeh, 58.
0: America 32.
2: Nog drie darts voor de lekker.
1: Hoe is het dan met dubbel 16? 55.
0: Mervyn King. Third leg, it's Andrew to throw first.
2: Dat is zijn hele carrière een wapen geweest, hoor, die dubbel 16. Nooit ook maar iets aan die stijl veranderd. Altijd dezelfde flights gehouden, dezelfde shots gehouden.
1: Even dat draaien van die pijl, hè, voordat hij gooit.
2: Die twee kuiltjes erin, waar de duim en de wijze en de middelvinger in liggen. Dan heb je ze wel altijd hetzelfde vast, hè.
0: 140.
2: Alleen de grip erop verandert hij nog wel eens. Maar dat is dan ook wel het enige.
0: 100.
2: En ze gaan nog steeds strak naar het bord.
1: Dat kun je wel zeggen.
0: 125.
1: Heren strijden om een plek in de tweede ronde. En dan weten ze al dat als dat lukt, dat ze dan Luke Woodhouse gaan tegenkomen.
2: Dat is de winnaar van het laatste Eurotoernooi.
1: Zeker. Die is in vorm. En ik ben nog vergeten te vermelden bij de eerste partij dat de heer Pratnemer, die won hem toch?
2: Ja,
1: natuurlijk. Ja, Wessel Nijman ontmoet, dus veel succes.
2: Ik heb ook zo lol op.
0: En Rekwas 68.
2: Nou, en Tyler Torp.
1: Als we dat hadden gezegd, dat was Chris Dobie.
2: Oh ja, Dobie, ja, had je gezegd. Klopt. Dubbel 4, dubbel 2 dan.
0: 64.
2: Klein kansje voor King hier.
0: Mervyn Equal 114.
2: Trippel met de eerste, twee das. Eén trippeltje nodig. Daar is die trippel. Dubbel 20. Oh, die zit er nog maar net in die 14.
0: 17.
1: Dat was hem wel geweest, hoor. Poeh. Voor de King.
0: Andrew Equal 4.
1: Nee, niet voor niets. Goldfinger. Daar zit ook het nodige geluk aan gekleefd.
0: Games
1: hij pakt het cadeautje uit.
2: Voor nog zijn gelijk weten te houden. En nou ligt de bal weer in de hoek van King.

0: 140.
1: 30 plus dat er staat op de bingo-kaart.
2: Ja. Nou, 27 hadden we.
1: Ja, dat was er bijna.
0: 60.
2: Oeh, dit is vervelend van Murph King.
1: Ja, toch 100 voor is eigenlijk.
2: Kijken of Gilding daar iets mee kan. Hij vindt geen triple nog.
0: 57.
2: Dat valt tegen.
1: Geen
2: voordeel King.
1: Geen schade voor King.
2: Nee.
0: 97.
1: Goeie laatste. Naar boven. Nog zo één erbij.
0: 139.
1: Ja, uitstekende coach, bro.
0: 164.
1: Ja, nog zo één erbij, heeft hij geen finish. Je zag hem al kijken naar boven. Ja. Ik denk, ja.
0: 92.
2: 18 werd hem nog.
1: Heel links. Even de boel eraf.
0: 65.
2: Nou, Murph.
0: 11 equals 72.
2: 72 heb je vaker gedaan.
1: Dubbel 12. Dubbel 6. Nee hoor.
0: 60. En equals 100.
1: Nou, loop je de kans om je eigen lek te verliezen.
0: 60.
2: Nog altijd dubbel 6.
0: Games on the fourth leg. Mervyn King. Fifth leg, it's Andrew.
1: Blijft nog even inhangen, King. 2-2. Maar hij heeft het alweer zwaar, hoor. Kijk, blazen en zweet staat alweer op zijn voorhoofd.
0: 100.
2: We hebben ook een collega van wie, voor wie, ja. Andrew Gilding de favoriet is.
1: Nou ja, als Gilding wint, dan mag hij misschien morgenmiddag.
2: Oh ja?
0: 100.
2: Nummertje 3 voor Murph King tegen 0 voor Gilding.
1: Nu moet Gilding triples gaan raken. Anders dreigt hij zijn lek te verliezen.
0: 100.
1: Is dat genoeg?
2: Met 100 kom je een eind.
1: Nou, na de 180ers van King viel er meestal niet heel veel achteraan.
2: Ook nu niet goed.
1: Nee,
0: 95.
2: Als je dit beeld ziet, zo van de zijkant van een darter, hoe die staat, hoe die gooit, dan weet je wie de regisseur is. Dat is Dion.
1: Ja.
2: Of in ieder geval
1: een van de jongens.
2: Een van de jongens die door Dion groot zijn gemaakt.
0: 57.
2: In het realiseren van darts. Dat is echt de handtekening van die school, van Dion. Als je ook ziet, dat achterloze rechtop, hè?
1: Ja.
2: De meeste darters proberen toch wat centimeters te winnen door voorover te buigen. Dan ben je toch iets dichter bij het bord.
1: Ja, maar ja, maakt dat verschil.
2: Kennelijk niet.
1: Je moet toch constant een bepaalde afstand overbruggen. En of dat nou 2 meter is, of 2,20 of 2,30.
0: Ja. 140. En record 18.
2: Dubbel 9 wil je niet in de single gooien. Wat zei ik nou?
1: Ja, maar jij bent geen goede coach. Jij print hem in zijn hoofd dat hij het wel moet doen.
0: 14.
1: Je hersenen kennen geen ontkenning.
0: Nee, ben ik wel. 14.
1: Gooi je in enkel. Dubbel 20 voor King. voor het breken. De eerste van de wedstrijd.
2: Ja, ja.
0: Games on the fifth leg.
2: He's got it.
0: Mervyn King.
2: Yeah, baby, he's got it. Dat is een tijd geleden.
0: Sixth leg, it's Mervyn.
2: Had dat handdoekje misschien ook een keer voor zijn bolletje kunnen gebruiken. Ja. Als je erop gaat letten. Ja, dat is een handdoekje. Dat zou handig zijn voor hem.
1: Ja, heeft hij ook liggen, hele grote witte. Hij gebruikt hem alleen niet.
0: 140.
1: Maar goed, breken is één ding. Die je eigenlijk wil houden. Twee verkeerde trippels.
2: Eerste frustratie eigenlijk die we bij King zien.
1: Ja, hij weet natuurlijk dat hij nu moet doorpakken. 4-2 voorsprong is natuurlijk hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Zo, ja, komt hij er toch wel weer achteraan.
2: Nummertje 4.
1: Kijk, je weet ook voor King hoe langer die wedstrijd gaat duren, hoe meer moeite het hem gaat kosten. Zo, de grote ouderwetse snatch.
0: 26.
2: Oh, wat een beurt.
1: Ja, dit herkent elke supporter in de zaal.
0: Ja. 64.
1: Nee, dat doe je bij 180.
2: Precies.
1: Niet bij 26.
0: Nee,
2: uit
0: de
2: schouder. Niet uit de arm vandaan. Ach, ach. Twee prutbeurten achter elkaar.
1: Richting de 18. Nog zo één. Of een enkele. Dubbele boel.
0: 85.
1: De hoogte was goed. De richting wat minder.
0: 140.
1: Oh, die zit wel heel lekker. Dubbel 10.
0: Oh. 130.
2: Nou, kan Merv King alsnog zijn break verzilveren. Ach, ach, ach. Die was denk ik voor de 5 bedoeld.
1: De bedoeling was de 5, ja. Dubbel 8 dan.
0: 21.
1: En die staat het hier 10. Helemaal zelf te verprutsen nu. Oké, okay, Andrew, je wil dus niet in de enkele vijf.
0: Games on the sixth leg.
2: Coach, stop.
0: Andrew Gilding. Seventh leg, it's Andrew to go first. 134.
1: Ja, dit heeft King toch echt aan zichzelf te danken.
2: Als het zo doorgaat, gaat King gewoon weer van zichzelf verliezen, zoals zo vaak de afgelopen jaren.
1: Ja, precies dat.
2: Want het is niet dat Andrew Gilding als een jonge god staat te spelen met iets meer dan 90 scorend gemiddelde.
1: Ja, dat is best rijkelijk laag.
2: Voor scorend gemiddelde, ja. Zeker.
0: 78.
1: Ook nog geen 180.
0: Henrik wel 127. Nee.
2: Het is niet echt meedogenloos wat Gilding nu laat zien. Maar hij komt ermee weg.
1: Ja, King is niet thuis deze lek.
2: 6 pijlen voor 70.
3: Dat moet lukken.
1: Nou, dat is geen garantie.
0: Nee,
1: dat is niet 6 heeft.
0: Andrew Klaas 17.
1: Kans is wel groot. Wat kan met 2? Als hij dubbel 20 raakt.
0: Okay, the seventh leg.
3: Goed gebruik gemaakt van de pijl daarboven.
0: Eighth leg, it's Mervyn to go first.
3: Toch, hè, Ko? Het is natuurlijk geweldig, hè, dat King er is.
1: Ja,
3: maar als je op je 60ste nog naar Bratislava gaat, of moet gaan eigenlijk.
1: Ja, moet gaan, want dat is het een beetje
3: aan
1: bij.
3: Om een paar centjes te komen.
1: Ja, ik denk dat hij ook liever thuis had gezeten.
3: Dat heeft ook iets treurigs.
1: Het heeft ook iets treurigs, maar ja, dat is wel de oude
0: 28.
1: Generatie. Die hebben natuurlijk niet die luxe meegemaakt die vandaag de dag er is. Dat je in 2 jaar je vermogen binnen kan halen. Hij heeft in zijn leven zat titels gewonnen. Het heeft hem alleen niet opgeleverd wat het vandaag de dag zou doen.
3: Nee, pijnlijk. Dat geldt voor de hele generatie.
1: Dat geldt voor elke sport. Ook Ruud Krol had gewoon een sigarenwinkeltje, winkeltje. Hè? Of een snackbar. Of wat die jongens allemaal niet hadden, die voetballers in die jaren.
0: 180.
1: Als ik nu altijd zeggen, wij hebben de weg geplaveid voor de generaties na ons.
3: Ja.
1: En nu is Gilding even een spoorbijster.
0: Mervyn Class 64.
3: Dubbel 8.
1: Dan ineens heeft hij gewoon bam bam. Hè? Ja, hij heeft hier gewoon nog lekker tussen zitten. Het gaat er nooit helemaal uit natuurlijk.
0: 140.
3: Zo staat dat weer gelijk.
1: Tja, kijk hier. 4 en 12 allebei.
3: Oh, hoe gelijk kan het staan?
1: Ja, er zit niks tussen.
0: 83.
3: 90.6 en 90.5. De scorende gemiddeldes. Daar kunnen we het ook niet aan aflezen.
1: Nee.
0: 100.
1: King de meeste 180ers.
3: 5.
1: Gilding de meeste 140ers.
3: 7.
1: Ja, dan hou je elkaar toch in balans.
0: 99.
3: Nu goed wegzetten. Met 1 of 2 trippels. Is het voor de 17.
0: 91.
1: De big fish blijft over. Ja, nu hoppelt King er weer achteraan.
3: Die stond ook op die bingo kaart van dat jongetje, toch? De big fish. Ja. Hoop ik voor dat jongetje.
1: Dat hij er eentje kan afkrijgen.
3: Ja, dat zou toch wel leuk zijn. Ja.
0: Andrew Cohen, 117.
1: Zo scherp die mannen. Daar is de eerste.
3: Oh. Dat is jammer.
0: 84.
1: Nou, die gaat nog wel vallen dit weekend.
0: 92.
3: Blijft een eentje 86. Uit de buurt.
1: Maar ook King staat nu op de big fish.
3: Dat zou wel
1: zijn. Als Gilding nu mist.
3: Oeh.
1: Nog een 18. Nee, dat is slordig. Daarom moet je ook niet voor die triple gaan met die tweede.
0: 17.
3: Toegegeven, de kans is niet groot, maar het is een kans.
1: Ja hoor. Nu niet meer. Nog eentje daarnaast voor dubbel 18.
0: 84.
3: Die zat er inderdaad naast.
0: En 16.
3: Kilding. Dubbel 8 is nooit een probleem. Nu ook niet.
0: Van de 9 flag. En de Kilding. 10 flag, it's Mervyn.
3: Maar Mervyn mag beginnen.
0: Toen
1: nog even een trippeltje met die laatste.
3: Ja, komt hij weer. Als die eerste er toch goed in zit, met nog mogelijkheden links en rechts van die eerste pijl, dan valt hij toch wel vaak, hoor.
1: Ja, dat heeft hij nog steeds in zich.
3: 680ers in zo'n kort format.
0: 16.
1: Ik denk dat hij liever 6 dubbels had gehad.
3: Ik denk het ook.
1: Zomaar een triple daarna, na een 180 worp.
0: 131.
3: Oeh, wat zet hij een klasse weg zo. Blijft natuurlijk een grote mannenfinish, 90. Maar kijk eens waar Gilding nog vandaan moet komen.
1: Ja, van een andere planeet.
0: 140. Mervyn Kwan, 90.
3: Heeft de tijd, neemt hij ook.

0: 140.
1: Ja, nu is er geen ruimte meer om te missen.
2: Zo is het.
0: 140.
2: Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, 20. Oh, Murph King.
1: Dit kan wel eens heel...
3: Voor de wedstrijd.
1: Kan wel eens heel kostbaar zijn. Kilding. Ja, dubbel 4. Boom. Wat een surprise. Toch nog, als je deze wedstrijd hebt gevolgd. Dan zit je op te maken voor een beslissende lek. Dat doet Murph King alsof hij de won heeft. Maar het was toch echt Andrew Kilding. Die dus zich kan gaan opmaken voor de partij tegen Luke

0: Welkom op de Red Bull Ring. 71 ronden vol actie.
1: Oh, en Verstappen wordt geraakt.
0: In het hart van de Alpen.
1: Komt hij aan de buitenkant, last minute. Nu is er een kans om te counteren.
0: De Grand Prix van Oostenrijk, kijk je live.
1: Wat is dit een heerlijk gevecht.
0: Viaplay, de beste kijk op sport.

0: eigenlijk klopt het niet. You Give Love a Bad Name. Met de nieuwe liefde in het leven van Kevin Dudes. Is het juist andersom? Is het juist goed? Voor Hawkeye, inmiddels opgeklommen. De world rankings tot plek nummer 30. Klasse gedaan. Twee keer eerder tegen Owen Bates aangetreden. De laatste keer was het begin van het jaar in een Players' Championship. Dudes won toen met 6-1. En die andere keer dat ze elkaar tegenkwamen, dat was in 2022 op de Development Tour. Toen won Bates. In kort format, 4-1 werd het. Dus twee keer een behoorlijke veegpartij tot nu toe, maar...
1: En vandaar ook die hartelijke begroetingen naar elkaar toe. Ja. Ze kennen elkaar al vanuit de jeugd.
0: Zeker.
1: Maar daar zien we wel dat Doet zich toch wel een stuk beter ontwikkeld heeft dan Owen Bates.
0: 100%.
2: First leg, it's Owen. Throw first.
1: Die wedstrijd die Owen Bates won van Doets, hadden ze beide een gemiddelde van 90, bijna 91. En die wedstrijd die Doets won dit jaar,
2: Doets
1: 113.
0: Dat meen je niet.
1: Gemiddeld.
0: Op de vloer.
1: Op de vloer.
0: Wauw.
2: 137.
1: Dus ik verwacht een eenzijdige wedstrijd, maar... Ik had ook niet verwacht dat partnemers zou winnen van Justin Hood. En in poeltjes doe ik het ook nooit goed. Dus echt, alsjeblieft, aan mijn voorspellingen geen waarde.
2: 85.
0: Ben toch benieuwd naar wat dat nou is. Die sponsor.
2: 96.
1: Welke sponsor hebben we het over, Koert?
0: Nou, ik zal het je zo vertellen.
2: 99.
3: Nikkei, je typofani. Het kon wel Amsterdams wezen.
1: Nee, Ko, je vaart niet.
3: Nikkei, je typofani, jongen.
0: Nee, het is een gokbedrijf uit Slowakije.
1: Oké.
0: Een van de oudste en de grootste.
1: Nou, dan weten we dat dat ook niet afgeplakt is bij het partnemer op zijn shirt.
0: Nee. Nou, dat zou natuurlijk dan wel een andere gok...
1: Ja, een concurrerende. Ja, dat zou nog kunnen, ja.
2: 60. Kevin Overigens, 80.
0: Ik die VWO met Latijn heeft gedaan, maar ook nog een paar jaar Grieks. Nikkei betekent overwinning.
1: Oké. Nou, dubbel 20 dan voor de overwinning in deze leg.
2: Kevin doet...
1: 80 werd gemist op Bates. Kevin die doet de break. En die gooit wel die 80 uit. Daardoor forceert hij de break direct in de eerste leg.
2: 58.
1: Vind ik toch wel gewaagd als een of ander gokbedrijf zegt overwinning.
2: Ja. 36.
1: Ik denk 95% kans van niet.
0: En zo is het. Hey, wat dat was met... leuk. Iemand had een bordje met de MVP, de most valuable player, is onze cameraman. Dat vind ik leuk.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dat daar mensen aan denken.
1: Ik zag hem.
2: 43.
0: Er zijn precies... drie Fred Flintstone in de zaal.
1: Ja.
0: En toevallig zitten ze allemaal bij elkaar.
1: Ja. Hebben ze Barney meegenomen?
0: Nee. Barney is thuisgebleven.
1: Die kon niet meer zo hard lopen in de trapauto.
2: 81.
0: Barney zit tegenwoordig in Engeland, hè? Dus ja, dat is een end weg.
2: 95.
1: Om even aan te drukken, maar ja, nog steeds geen... Ja, wel een finish, 164, maar 115 eerst voor Doets. 95, 76, dubbel 8.
2: 59, Owen
1: 164.
2: 59, Kevin 16.
1: Voor
2: 2-0.
1: En
2: 2-0
1: is het.
2: Kevin Owen.
0: Gaat weer lekker.
1: Ja, toch is Bates niet heel ver weg.
2: 140.
0: Boah. Die blik in die ogen hè, van Kevin Dudes. Het is echt een Hawkeye.
1: Hawkeye, ja. En het ziet er ook zo makkelijk uit hè, als hij gooit.
0: Jeetje, man.
1: Alsof het geen enkele moeite kost.
2: 100.
0: Blijf boven.
2: 55.
0: Kan een keer gebeuren.
1: Nou, die begint al te mopperen, Bates.
2: 131.
0: Ja. In zo'n contformat wil je eigenlijk liever niet met 3 legs verschil achter komen te staan. Al moet je ook constateren dat Pratnemer liet zien dat je dat wel kan herstellen.
1: Ja, dat liet hij heel knap zien zelfs.
2: 19.
1: Met hulp van Hoed, dat moeten we er ook bij

0: Rustelijk naast elkaar, of tegenover elkaar eigenlijk.
1: Ja, en Dus hoeft alleen maar zijn eigen leks te houden en dan win je de wedstrijd.
2: Maar dan redden valt ze.
0: De winnaar wordt beloond met een potje tegen Damon Hetta.
1: Er zijn altijd kansen. Ja, heb je altijd kans.
0: Ja, tegen Hetta. Precies dat.
2: 98.
1: Dat is toch ook heel makkelijk weg, hoor, Peets. Blijf boven. Waarom niet? Ziet er allemaal weer heel degelijk uit, hoor, bij Does.
2: 83.
1: 016.
2: 67.
1: Ik denk dat je hiervoor terug mag komen.
2: Kennedy Power 16. Kane on the fourth leg. Kevin doet fifth leg it's all and go first.
1: Het allemaal crescendo voor Kevin. Zoals het nu loopt.
2: 140.
1: Terwijl hij echt wel tegenstand krijgt, hoor, van Peets.
2: 100.
0: Maar van Akte.
2: Only call 121.
1: 11. Oh, 777, dubbel 20.
2: Oh,
1: wat een prima finish.
2: Owen Bates, 6-8 Kevin, go first. 60.
1: Dan kan het toch nog wel eens gevaarlijk worden als Bates zo door blijft gaan.
2: 60.
0: Lekker tempootje, hoor.
1: Ja.
0: Allebei.
1: Beide mannen.
0: Kijk eens.
2: 140.
0: Dat scheelt het.
1: Had er echt naast moeten. Er onderdoor werd heel lastig. Met de stijl van Kevin.
2: 16.
1: 15, 16, 16, 13, 12. Prima niveau, zeg.
2: 140.
1: Ja, je kan ontevreden zijn, maar 2x140 op rij is niks mis mee. Heel veel spelers zouden daarvoor tekenen.
2: 55,
1: Kevin Carl 161. 134. Na 12 pijlen voor Warriors en 13 Dutch Lick.
2: 100, Kevin Carl 24. 18.
0: Niks aan de hand, maar dubbel 3. Dat vindt niemand lekker.
1: Nee, je wil wel het momentum houden ook. Maar goed, niet heel veel schade die hij toegebracht krijgt.
2: Kevin Carl 6.
0: Daar gaan we al. Kijk, daar zul je het hebben.
1: Ja, deze had je echt moeten splitten.
2: No,
1: ja, dan, ja, of je dan dubbel 1 of dubbel 3 moet gooien.
0: Tja. Misschien split hij hem nu wel.
2: 57.
1: Ja, hij staat nog steeds boven de 100. Ik zou het hem niet kwalijk nemen als hij erna is. Dus dat maakt het niet uit.
2: Kevin doet zelf eigenlijk het oor en hoop uit. 84.
1: Ja, die begint nu serieus te mopperen. Die heeft al een paar beurten dat het niet loopt zoals hij wil. Bates.
2: 93. 100.
1: Knap, hoor. Daar heeft je zichzelf prima mee opgepept.
0: 2 nu voor Bates. 1 voor Doets. Bates, Doets.

0: 97.
1: Die selectie zal wel naar... Ja, goed. Ik wil weer eens wat zeggen.
0: Voelt je?
2: Ja, je hebt gelijk hoor.
1: Ah, een goede score hier. Nee, zit er niet in.
2: 100 moet kunnen voor Owen Bates. En de 4-3.
1: 20. Dubbel 10 dan.
0: Kees van de Celtic. Owen 4-3. Bates. 8 seconds Kevin. Go first.
1: Eigen likje houden. En de voorsprong van twee...
2: Ja, jij zei het al. Komt daar ook de tweede aan jou, hoor. Van Kevin Doets.
1: Kijk, ja, hij heeft geen antwoord op hoge scores van Doets.
2: Van Veen gaat het winnen, zegt die jongen.
1: Zo.
2: Dat zijn voorspellingen, hè?
0: 100.
2: Ik denk dat hij gewoon de... ranglijst had gevolgd. Met Darters die er wel zijn. Ja, Gia van Veen is natuurlijk eerste geplaatst.
1: Ja, die is nog één geplaatst, klopt.
2: Omdat de Lukes geen zin hadden in Bratislava. En dat is een slechte keuze.
0: 140.
2: Ik ben daar ooit een paar weken geweest. In die stad is echt mooier dan Praag. En Praag is al zo mooi. Bratislava.
1: Ja, het is op een gegeven moment niet meer vol te houden, Koert, zoveel als dat die jongens moeten spelen. Kijk eens aan, zeg. Eigenlijk gehouden.
2: Lekker achterloos.
1: Ja, de ene dame heeft nu veel meer glimlach dan die andere.
0: Ja.
2: De dochter van Bruno Rangel, de Braziliaanse darter, is tegenwoordig de levenspartner van Kevin Doets.
1: Ja, dat doet hij toch maar even mooi, die Doets.
2: Doet ze goed?
1: Ja.
0: 100. 140.
1: Ja, prima weggezet hoor. In de lek van Bates. 84 voor de wedstrijd.
0: 140.
1: En een 6-3 overwinning. 14 bullseye. Dubbel 11 dan.
2: De achterloosheid waarmee het gebeurt, Koop.
1: Ja, het is onvoorstelbaar knap hoor. Goed gespeeld weer. Kijk eens even, 102,5 gemiddeld. Een degelijke overwinning van Kevin Doets. En die gaat in de volgende ronde koers.
2: Wat zei ik ook alweer? Damon Hetta.
1: Oh ja, Damon Hetta. Nou, kan
2: iets te doen.
1: Zeer goed te doen. Zeker.

0: Kees, lekker, hè? We mogen weer.
1: Heerlijk.
2: Ja, ik zeg te trappelen.
0: Wanneer sta jij eigenlijk niet te trappelen?
2: Bijna nooit.
0: Nee, hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
2: Komt ja.
3: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
2: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
1: Nou, dat is niet waar. Want
2: dan kun je precies...
0: Ik neem
2: met
0: even
2: alles, alles wat...
1: Ja, doe dat maar. Maar dat is niet waar. Want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies wat gaan er geen aanhouden.
2: En het even over andere dingen hebben.

36, a European Tour semi-finalist. And

0: It's now time to complete our refereeing team here in Bratislava. Time to welcome the Kirkulator, Kirk Bevins.
1: Kirk Bevins, ook naar Bratislava afgereisd. Ja. Jan Sliatski.
2: Nou, mooi, dan kunnen we ook zien hoe die eruit ziet, Koert. Want ja. wij beschikken natuurlijk over een complete database. Ja, IDARS. Dus ik denk, ik ga dat eens even opzoeken.
1: Ja.
2: Hij heeft het hoogste lidmaatschapsnummer van de PDC gekregen. Ze zijn gisteren begonnen om hem in te schrijven. Ja, het is, ze weten de geboortedatum niet. Helemaal niets is er bekend over deze speler die dus de Home Nations Qualifier heeft gewonnen. Dat is ook het enige resultaat wat bekend is in onze tas. Dus als u denkt van, ja, waarom zeggen die mannen helemaal niks over die Jan... Probeer maar eens wat te vinden.
3: Die vindt helemaal niks.
2: Echt absoluut helemaal niets. Nou zijn wij geen detectives, Willem. Dat geef ik dan direct toe. Ze zullen ongetwijfeld ergens op het wereldwijde web... Ja, best wel iets staan over de beste man. Dus wij laten ons verrassen, net als u zelf.
3: Maar dat ze achter hem staan, dat is duidelijk.
2: Ja.
3: De Home Nation Qualifier maakt de Eurotour ook weer zo leuk.
2: Ja, is geweldig toch? Ja, en dan Niels Sonneveld, die is toch aardig aan de weg aan het timmeren de laatste tijd, Koert. Ik bedoel, best prima resultaten.
3: Ja, maar zal zelf ook zeggen, dat wordt ook wel tijd.
2: Dat is zo.
3: Loopt al een poosje mee, hè?
2: Ja, maar het begint er wel uit te komen.
3: Ja.
2: Ziet er verzorgd uit.
4: 58.
3: Zoals heel veel jongens, hikt hij aan tegen een keer iets winnen. Een titeltje.
4: 45.
2: Ja, er zijn zoveel concurrenten. Hè?
3: Ongelooflijk. Maar zijn positie op de World Ranking onderstreept jouw gelijk ook. Inmiddels toch weer de nummer 36 van de wereld.
2: Ja, dan kom je al in de buurt van waar je zijn wil.
3: Dat is wat ik bedoel.
4: 65.
3: En op de European Tour staat hij 9e.
2: Ja, prima resultaten hoor.
3: Ja, prima. Ik heb het gevoel dat ze hem Jano of Janoes noemen.
2: Ja.
4: 55.
3: Eens kijken of ik...
2: Voor de eerste leg.
4: Games on the first leg, Niels Zonne. Second leg, Niels to throw first.
2: Nou, meteen de break geplaatst. Ja, het is voor die jongen allemaal nieuw, hè. Detective Westerman is naastig op zoek naar informatie. Ja, dus zit die,
3: Ik vind wel Jan Sliakis, maar dat zijn allemaal oudere mannen.
4: 45. 120.
3: Kijk eens eventjes.
2: Hij gooit alles gewoon van zich af.
3: Oei, Niels. Hij doet het nog steeds, hè, bij zijn laatste worp.
2: Ja, naar voren.
3: zal hij straks ook alweer het shot van de zijkant krijgen. En dan is goed te zien dat hij inderdaad bij zijn laatste pijl al onderweg is naar het bord als hij de pijl loslaat.
2: Maar er zit sowieso al een beweging in. Hè? Want als je kijkt naar zijn rug en het publiek, ja, dan zie je dat hij eigenlijk bij elke dat al naar voren beweegt. Ja. Een beetje. Niet zo erg als bij John Henderson, maar. Ja, wat ik nu even lees, dat verrast me toch ook alweer. Van de laatste 25 wedstrijden heeft Niels er 15 verloren. Dat had ik niet verwacht.
3: Nee. Overigens gaat de winnaar van deze partij morgen naar de avond toe.
2: Dubbel 6 voor 2-0. Tegen
3: Steven Bunting. Dat zal te maken hebben met de mogelijkheid dat Sliaki dit wint. En dan hebben ze natuurlijk met een Slowaak een trekkertje.
2: Dan hebben we nog een dingetje morgen voor de Nederlanders die spelen. Dubbel 6, wederom voor 2-0.
3: Kom op, jongen.
2: Hij moet er wel een keer in nu, hè.
3: Oh. 6.
4: Jani Rikwa, 71.
3: Splitten of gewoon voor de dubbel? Gewoon voor de dubbel.
2: Ja, we weten hoe laat die Nederlanders morgenavond spelen. Dus je hebt natuurlijk ook Gian morgen bijvoorbeeld.
3: Als mijn volgorde klopt. Michael Gian is dan 1, 2, 3, 4 de partij. Michael 5 de partij.
2: Oké. Okay. En Niels eventueel
3: de ene laatste.
2: Nou, dan kunnen ze rustig. Ik zou zeggen, doe het niet. Maar dan kunnen ze in ieder geval het Nederlands elftal bekijken.
3: Oh ja, dat is natuurlijk morgen ook.
2: Ja, maar ja, is het handig om zo'n wedstrijd te gaan kijken terwijl je met je voorbereiding bezig bent? Dat is een dilemma voor de mannen.
3: Het zal aanstaan, maar er zal niet heel aandachtig naar gekeken worden.
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Sick. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat Michael denkt, mijn tegenstander, wie is mijn tegenstander? Oh, nou, die win ik wel. Ik kan wel voetballen kijken.
3: Ja, maar ik weet eigenlijk niet of Michael ook een Nederlands elftal fan is. Het is natuurlijk gewoon een blinde PSV'er.
2: Ja.
3: En dat bedoel ik blind voor PSV.
2: Ja, precies.
4: 97.
3: Of dat ook voor Oranje geldt, weet ik eigenlijk niet. Bolijk, ja, waarom niet?
2: Ja, ik vind het toch niet. Ja, ze zullen bijna op voor die jongen.
3: Iemand moet het zeggen.
2: Bolijk, ja, is waar.
3: Jan Sliaki heeft een buitengewoon aangename uitstraling. Maar ondanks dat Niels verre van groots staat te gooien...
2: Nee, precies.
3: Komt hij er niet aan te pas.
2: Zou Sliaki zijn die C ervoor staat? Ik weet het niet hoe goed.
3: Ik bedoel... Ja, ik ben begonnen met dat te zeggen, maar ik hoor het publiek Sliaki zeggen.
2: Oh, oké. Okay. Dubbel 20.
4: 23.
2: Nee, dat gaat ook bij Niels niet makkelijk, hoor.
3: Dat zeg ik.
2: 16 dan. Pijl op een dubbel. Zo.
3: Slakken worden gek.
2: Hij zelf ook. Hij is al lang blij dat hij een lek gewoon heeft. Zie je dat?
4: Ja.
2: Papa ook. Daar ga ik even gemakshalve vanuit.
3: Zo komt zijn gemiddelde richting de 67. Niels 77, echt ver onder zijn kunnen, hoor. Score het gemiddelde nogmaals. De 3-dart average. Zie je, er komt nog wat achter, Jan. Ja, no, of zoiets.
2: Ja, ja, no, ja.
4: Voel zijn vader.
2: Nou, misschien dat Zat die niet meegekregen heeft. Maar ja, in alle eerlijkheid, het is best lekker als je zelf niet goed in je spel zit. Wat je dan zo'n tegenstander treft in de eerste ronde.
3: Ja, dat geluk heb je soms.
4: Zicht.
3: Kijk, daar kun je wat mee.
2: Dit zijn we gewend van Niels. Tot 20 voor 3-1.
4: 96. There's a required 20.
2: Yes,
4: ja, Voortleuk Niels Zonne. Het leuke Jan te throw first. Game. Okay. 55.

0: Ja, al die goed bedoelde aanmoedigingen, ik weet niet of het hem helpt.
1: Nee.
2: 56.
0: Het is ook heel lastig om in je spel te komen in zo'n wedstrijd, Koert.
1: Ja, maar we weten van Niels dat hij zoveel beter kan.
0: Ja. En geloof me, hij doet zijn stinkende best. Maar er zit geen enkele uitdaging in voor.

0: 45,
1: measured 194. 76 nog.
0: 54.
2: Goh, wat een worsteling.
1: Ja, het is
2: voor onze landgenoot, zeg.
1: Heel hard werken.
0: 92. 0-0-40.
1: Voor 4-1.
2: Kom op, Niels.
0: Keurig.
1: Lekker hoor. Ja, zoals je al eerder mee bereed, Koert. Je hoort alles uit die zaal.
2: Ja. Je hoort ook als ze gewoon niet kijken en met elkaar aan het praten zijn.
1: Ja, precies dat.
2: Dat is ook niet echt motiverend.
1: Tegen wie mag de winnaar aantreden?
2: Wat zei je ook alweer?
1: Ja, je had het gezegd.
2: In de avond tegen Steven Bunting.
1: Dat was het.
2: Krijgt hij in ieder geval tegenstand. Heeft hij een volle zaal.
1: Ja, weet je, ze staan ook in die ingooiruit. En dan zie je ook wel wat er een beetje uit de handen komt van je tegenstander. En als daar dit ook al het geval was. Ja.
0: 125.
2: Ik voel wat je bedoelt. Hij gooit ook met zijn rechteroog, hè? Op het moment dat hij de pijl weggooit, knijpt hij ook zijn rechteroog.
1: Ja, misschien probeert hij tegen Niels de aard knijpen van ogen toe.
0: 43.
2: Dus dat is Jan niet gegeven. Nou, 60 voor de 5-1. Kom maar door.
1: Hij is linkshandig, dus dat kan er mooi langs.
0: Hier
1: een kansje.
2: Ja. Ja.
0: Oh. Ik
2: denk dat Niels, ook al wint hij deze zometeen dik, niet blij is.
1: Nee, absoluut niet. Maar dat begrijp ik ook wel. Hij weet alleen dat hij wel weer een goede 30 uur de tijd heeft om het allemaal weer op de race te krijgen.
0: Nee,
1: dat wil echt niks lukken bij die jongen.
2: Maar ik vind wel mooi hoe die heel professioneel, teleurgesteld reageert. Als hij geen 180 heeft gegooid. Dat trouwens helemaal nog niet gegooid. Deze partij. Ook niet door Niels.
1: Nee, maar dat kun je ook wel zien aan de gemiddelde Koert. Met alle respect.
2: Ja.
0: 81.
1: Eigenlijk een prima lekje van Sonneveld nu onderweg. Is inmiddels wel boven de 80 uitgekomen.
2: Ja, dus in ieder geval iets van progressie waar te nemen in die cijfers.
0: Het
2: zou lekker zijn als dit gelukt was.
0: 65. 90. 0-0-56.
1: 16, ook weer net aan, dubbel 20.
2: Vraag niet hoe, maar Niels wint hem. Met dank aan Jan Stiaki. Straks na de onderbreking een half. halve Nederlander. Jeffrey de Graaf tegen William O'Connor.

0: William O'Connor heeft het boelen gewonnen. Hij mag dus deze partij beginnen. Jeffrey de Graaf, nog niet lang geleden dat hij Players Championship 19 wist te winnen. Milton Keynes, een jaar eerder ook al in Milton Keynes succesvol. Dat zijn de enige twee titels. Voor de man die zowel een Zweedse mouw als een Hollandse mouw heeft. Maar hij gooit met Holland rechts. Dus dat is het beste te zien. Struikelt over de hockey. Oei. Ja, en William O'Connor. Zombie gaat wat ver.
1: Ja, sorry, het bordje. Ja.
0: Maar als stoïcijns een gezicht had, dan leek het verdacht veel op het gezicht van William O'Connor.
1: Game. Ja, dan staat hij voor in de rij.
0: Ja. Kijk maar.
1: Zes eerder ontmoetingen, Koert. Oh, de twee mannen. En het staat 4-2 voor O'Connor.
0: Oh, dan heeft Jeffrey een taak. Gelijk 180.
1: Dat is wel een lekkere opening, hè?
0: Zo.
2: 96.
1: Ja, bij de Graaf is echt zo'n speler, dan moet het lopen. Als het eenmaal loopt, dan ziet het er ook hartstikke goed uit. Maar hij wil ook nog wel eens worstelen met zichzelf.
0: Ja.
1: Helaas.
2: 100.
1: Maar goed, die zes ontmoetingen was over een tijdsbestek van een goede 9 jaar. Dus je kan er ook weer niet echt al te veel over zeggen. De laatste keer was in 25. Voor de World Masters, een kwalificatie. Ja, toen gooide de Graven gemiddelde van 77.
2: Vol zien vol.
0: Ja, maar ik zie hier staan 2-1.
1: Ja, maar goed, ik sta hier in de... Ik zit in de Schachse database te kijken.
0: Ook.
1: Nou, ik leg hem even bij je neer.
2: Oh, dat doet een fool, zeg. Okay.
0: De PDC zegt hier deze 2-1 bedoel ik.
1: Ja, maar gemiddelde van 77.
0: Nee, maar goed, dat zijn... Waren dat 3 legs of 3 sets?
1: Nee, 3 sets.
0: 3 sets, ja.
2: 97.
0: Ja, dan is het wel vervelend.
1: Ja, hij wint er toch nog een set mee.
0: Ja.
2: 96. William Iroquois, 80.
1: Maar goed, O'Connor heeft al laten zien, er is wel werk aan de winkel. Je gaat het niet cadeau krijgen als het aan mij ligt. Die zit akelig in de weg. Die tweede moet daar precies langs, of bovenlangs. Maar dan blokkeert die dubbel 20 weer.
2: 60.
1: Ja, en die vlieg drukt die laatste dart naar beneden. Die had geen vrije vlucht.
0: Nou, Jeff.
1: Dubbel 20.
0: Boom!
1: Als dat geen linkse directe is...
0: Dat is even lekker, hè, van Jeffrey de Graaf.
1: Kijk, van stoïcijns naar boer met kiespijn.
0: Ja. Heeft hem op de kin gekregen. Zie je, daar zit precies een puntje.
1: Kuiltje, ja. Hij zat er volop. Ik dacht dat het links was, maar het was een rechtstreeks.
0: Ja.
1: Ja, leuk dat je met 180 opent. Maar zo'n 111 finish doet toch net even wat meer.
2: 134.
0: Schitterend. Kijk of Jeffrey het kan doorzetten, want...
2: 77.
1: Ja, O'Connor schiet niet zo gauw in de vlek, hè?
0: Helemaal niet zelfs.
1: Die gaat echt wel door. De chip die breek nu veroorzaakt, moet je nu even doorzetten. Het moeilijkste is gedaan.
2: 57.
0: Gelukkig werkt hij een beetje mee, de Ier.
1: Oké, een Graaf maar zien. Oh ja, de Graaf.
2: 104, zeg.
0: Het is geen bee, maar een wasp. Maakt verder niet uit.
1: Ah, let it be.
2: 100.
1: De Graaf goed onderweg in zijn eigen lek. En geen druk van O'Connor, geen extra druk.
0: Nee hoor, geen nikke je type Vani.
1: 36 over.
2: Games on the second leg.
1: Wauw, nou, dit is wel... 102 scorend, jongen, Jeffrey. Ja, en het hogere finishwerk, hè. 100% op de dubbels.
0: Inderdaad. Ook kon er nog geen dubbel van.
1: Zit er strak op.
2: 60.
0: Toch wel opvallend eigenlijk, Ko. Als je kijkt naar Doets, Nijman, De Graaf. Beetje allemaal dezelfde generatie.
1: Ja.
0: Gaat hartstikke goed.
1: Ja, dat gaat heel goed. Ja, we mogen echt niet klagen als Nederlands zijn. Want we hebben het wel altijd over Van Gerwen, Van Veen.
0: Maar, en terecht.
1: Ja, zeker. Maar er zit een lichting achter. Dat is echt ongekend goed.
0: Eigenlijk hoort Gian daar ook bij.
1: Ja, en dan heb je ook nog wat Imena. En je hebt achter zijn er zoveel momenteel.
0: Nee, maar ik bedoel van die generatie.
1: Ja, ja die
0: van die Imena is toch een beetje een tussengeneratie. Ja. Hè? Net als Van Duivenbode, Noppert.
1: Ja. We lopen net even wat langer mee weer.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja, maar we zitten wel goed in de was met die Nederlandse dansspelers. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, maar ja, als ik soms ook mensen hoor over hoe het in het buitenland georganiseerd is. Namelijk niet in Duitsland. En kijk dan in Nederland, die hele darts-infrastructuur die loopt als een tierenlier.
1: Ja, maar goed, die buitenlanders kunnen daarvoor terecht bij de PDC natuurlijk. Hè? Want laten we heel eerlijk zijn, waarom komen er zoveel talenten doorgaan? Het begint met die jeugd- en development tour, de challenge tour.
0: Ja.
1: Wat heb je allemaal niet nog meer?
0: Maar daarvoor en in eigen land is het natuurlijk ook van belang.
1: Ja, zeker.
0: Oei, oei, oei. O'Connor.
2: Jeffrey Recon, 148.
1: Ja, nee, daar kunnen we zeker ook de NDB wel credits in geven.
0: 100% man.
1: Ja, zeker. Deze leek is het allemaal net even 58. Wat minder. Maar O'Connor speelt het spelletje nog even mee.
0: Goh.
2: Cash on the third leg, William O'Connor.
0: Staat op het scorebord.
2: Jeffrey de throw first. Game.
1: Eigen likjes houden. Dat is het devies. Daar rit hij zich nog een beetje met de laatste. Ik ben ook weer heel benieuwd hoe we aan het einde van het jaar weer op het WK vertegenwoordigd zijn. Of we weer een record aantal Nederlandse deelnemers krijgen.
0: Ik geloof het zo hoor.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Ja.
2: 93.
0: Aan de andere kant, Ko, hoeveel van de jongens waar we nu aan zitten te denken die dat zouden kunnen halen, hebben nog geen WK gehaald. Zoveel zijn dat er ook niet, hè?
1: Nee, dat zijn er niet heel veel. Kijk, en je hebt natuurlijk wel dat je nu veel meer deelnemers hebt, hè?
0: Ja, ook dat.
1: De Big Fish.
2: 98.
1: 72 over.
2: Jeffrey Rickmore, 72.
1: 65 nog.
0: Oeh, die komt niet slecht uit, zeg.
1: Nee, was een risico wat hij nam.
0: Had ook een dubbele kunnen zijn. Ja, die zat er verdacht dichtbij.
1: 15 is meestal de keuze die gemaakt wordt, maar...
0: Oeh, hij bloot zichzelf niet. Ook Conor dan van 110.
1: Hoort tot zijn capaciteit, hoor, 110. 90 over. Dubbel 15.
0: Oh, een eindje weg.
2: Jeffrey
1: nu mag je niet meer missen, Jeffrey.
2: Zo eentje.
0: Ja, dan ga je toch hyper corrigeren, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja.
2: Games on the fourth leg, William ook.
1: Ja, deze is
0: ongedaan gemaakt.
1: Deze is duur.
2: Game.
0: Deze had niet gemogen.
1: Heb je een mooie tik uitgedeeld in die eerste leg met die 111 finish. En dan geef je een tik aan jezelf.
2: Fifth 45.
1: Oeh. Nou, instappen maar.
3: Pas nog genoeg naast. Ja hoor, daar. Plek zat.
2: 45.
1: Goed overgenomen. Nou, even een trippeltje erbij.
2: 60.
1: Dat is jammer.
3: Ook pizza. Het zal de schoonmaakcollega's in deze zaal niet veel moeite kosten om hem schoon en klaar te maken voor vanavond.
1: Nee, alles ligt bij elkaar, hè?
3: Alles ligt bij elkaar. En meer dan de helft is niet gebruikt. Dat zal vanavond anders zijn, mag je aannemen.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja.
2: 58.
1: Nou, instapmomentje weer. Om over te nemen.
2: 45. William de Koe, 161.
1: Ja, nou is het voor beide mannen eventjes schrapen. Nog zo eentje dan? Ah, zo dichtbij hoor. Oh, corner. 97. Om op voorsprong te komen voor het eerst in de wedstrijd.
3: Oei. Ja, het doet het. Vanavond Dirk van Duivenbode in actie. Uiteraard allemaal te zien hier op Viaplay. Hij gaat gooien tegen Maros Rasma. Dat is lastig zat. Ook Kim Huibrechts die weer op de weg terug is.
1: Ja, het kreeg van de week toch nog wel een aardig pakje slagen ergens op de Players Championship van iemand. Ja. Maar inderdaad, ja, op dit moment denk ik de betere Belg.
3: De betere Belg. Dat zou ook een Suske en Wiske kunnen zijn. Nou, Suske en Wiske en de betere Belg.
1: Nou, kijk dan. Kim Huibrechts in de hoofdrol.
3: Mooi. Maar voor de Nederlandse vertegenwoordiging zijn we dan wel klaar met Dirk van Duivenbode. Kim Huibrechts is natuurlijk een Belg. Weet ik ook wel. Maar
1: maar hij spreekt Nederlands.
3: We bellen hem ook altijd om zijn WK-loting te bespreken. Dus. En dan nog wat local heroes. Tajski tegen Christo Reyes kan natuurlijk een schitterende pot worden.
1: Jazeker.
3: Daryl Gurney, Jim Long.
1: Maar dat kan wel zo'n lange wedstrijd worden.
3: Ja. Very long. Jeffrey moet wel echt even iets vinden.
1: Ja, het is te wisselvallig in de legs.
2: 96.
1: Er zijn echt wel mogelijkheden. Maar misschien forceert hij zichzelf wel een beetje te veel, hè? Te graag. Te graag wil.
2: 59. Jeffrey Rigon, 110. William Rigon, 143.
3: 97 lukte. 143 lukt niet.
1: 63. Triple 13 of triple 17. Hij gaat voor de 13 als ik het zo bekijk.
2: 93. Jeffrey Rickwaard 51.
3: Nou, dit moet uit hoor.
1: Ja, zeker. Dubbel 18. Goeie marker.
2: Ai.
3: Weer die hypercorrectie.
1: Dat is de tweede leg dat hij het zelf weggeeft. Daarmee liet hij O'Connor terug in de wedstrijd.
2: 18.
1: En hij krijgt een herkansing.
2: Jeffrey Rickwire, 18.
1: Strak aan de buitenkant plaatsen.
2: Yes, op de middenin. Jeffrey Rickwire. 7th leg, William to throw first. Game. One hundred.
3: Ja, redt zijn check-out percentage daar wel mee met die laatste pijl. Allebei de heren stonden op 25%.
1: Het is toch allemaal een beetje wisselvallig.
3: Ja, je zei het.
1: Maar voor beide mannen hoor, overigens. Dat zie je ook terug in de gemiddeldes. Een hele goede beurt. Worden afgewisseld met mindere.
2: 60.
1: Veel trippelloze beurten erbij.
3: Daar heb je er weer één.
1: Ja, dan zijn er toch weer twee op rijen.
3: Zo.
2: 129.
1: Ja, hij hoeft er natuurlijk niet voor die finish te gaan, dus...
3: Had het wel moeten doen, vind ik.
1: Ja, ik bedoel, ruimte zat, je krijgt er nog wel 60.
3: 281, kom op.
1: Ja, ik hou er ook wel van, hoor. Ik deed het zelf ook altijd. Ik bedoel, dubbel is een dubbel. 97.
2: William O'Connor, 32. Games on the seventh leg, William O'Connor. Eighth leg, Jeffrey to throw first. Game.
1: Ja, hij blijft nu achter de feiten aanlopen, Jeffrey. Hij moet een keer de overhand gaan nemen. Want hij moet hem nog ergens gaan breken ook nog.

0: bijna een onmogelijke opgave. Want Okolle gaat er natuurlijk steeds meer in geloven.
1: Nou, dan moet je weer 3 achter elkaar winnen. En dat gaat met de vormer Jeffrey nu de laatste legs opereert. Gaat het niet worden?
0: Nee.
2: 60.
1: Dit wil dus net op tijd zijn.
2: Wilmer 161.
0: Ja, maar het is toch eerst al corner. En ik weet niet of het echt nodig is om hem uit te gooien op dit moment.
2: Dus
0: dit is wel een lekker laatste voor de graaf.
1: Deel 1 gelukt. Ai.
2: 140. Wilmer 74.
1: Zet hem neer op 8. Hoi.
0: Geen trippeltje hier, dus een 20 en dubbel 20. 1 dart voor de dubbel, voor 5-3.
1: Ja hoor, dat is wel knap. Heel cool gedaan, dat is wel knap.
2: Game.

0: 65.
1: Ja, het kan nog slechter. Ja, Jeffrey de Graaf laat zien hoe. 42. En dan is hier O'Connor met 1, 2 triples, 3, nee.
0: 120.
2: Kijk, vrees met grote vrezen, Koert.
1: Ik ook. En ik heb eens even die zaal ingekeken. Ik stel vaak aan mensen die er verstand van hebben de vraag of er serieus mensen zijn die overwegen of echt ook doen om een shirt van William O'Connor te kopen. En weet je wat ik zie in de zaal?
2: Ja.
1: Iemand met het shirt van William O'Connor.
2: Echt waar?
1: Echt niet normaal. Daar heb ik dan wel weer heel erg veel respect voor. Nee, het zit er niet in voor Jeffrey.
2: Nee. Dus, hij had het even zelf in de hand.
1: Zo goed beginnen, door die, het antwoord op die 180 in de eerste beurt. Natuurlijk is dit geweldig, maar het is te laat.
2: Te laat. Dat denk ik ook maar voor. Alhoewel het finishpercentage van O'Connor niet al te hoog is. Maar ja, dit is wel een uitgesproken mogelijkheid.
1: En het lukt hem. Hij verslaat uit Zweden Jeffrey de Graaf. Die natuurlijk ook Nederlander is. Hij ligt eruit, Jeffrey. Zo met de Ryan Joyce tegen Johan Engström. Ben benieuwd.

0: Aronson open.
1: Ja, niet normaal.
0: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
2: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: komt er niet vaak tegen. Darters met het shirt in de broek. Maar de Sweet Ferret, zoals die wordt genoemd. Johan Engström, 49.
1: Sweet Ferret ook.
0: Ja.
1: Okay.
0: Die doet dat netjes wel. De nummer 163 van de wereld. Gooit met lichte pijlen, 21 gram. Dimitri van den Berg. Pijlen zijn het.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dus ja, het is een beetje een merkwaardige man, Johan Engström.
1: Ja, hij is de nummer 91 van de Challenge Tour ranking. Dus hij waagt wel pogingen.
0: Hij waagt wel pogingen.
1: 17 van de laatste 25 wedstrijden gewonnen. Maar ja, dat is allemaal wel een beetje BDO, Challenge Tour en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Het is... Het houdt niet over.
1: Nee. Maar hij heeft toch wel eens een keer een gemiddelde van 104,86 gegooid.
0: Kijk.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Ryan to
0: throw first. Daar zou hij vandaag denk ik wel zijn potje mee winnen.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Van Relentless. Die uitstekend ook begint. Ja, William O'Connor'sje doet hij.
1: Dat gebeurde in de eerste wedstrijd van de dag. Dat gebeurde in de vorige wedstrijd.
0: Ja,
1: ja, niet allemaal door Joyce, want die mag maar één keer spelen.
2: Fluit, maar...
1: Ja, we zijn nog wel een paar uur onderweg. Maar het publiek gaat nog steeds niet echt los. Er zijn er een paar die het proberen, Koert, maar...
0: Ja, je hebt steeds die jongen met die Slovaakse vlag om.
1: Ja.
0: Die probeert de boel aan de gang te krijgen.
1: Ja, die probeert ook gratis entree te krijgen. Zoals
0: Obelix, ja.
1: Dat is ook weer zo'n speler, hè, Joyce. Altijd erbij. 57. Altijd goede wedstrijden ook wel. Een hele degelijke speler. Twee winsten zitten er niet echt in voor.
0: Nee, twee pro-toertjes, daar is het bij gebleven. In 2020 de Summer Series en in 23 Barnsley. Dat is / was het.
1: Ja.
2: 94.
0: Ja, Joyce gaat ook alweer een poosje mee. Hij is toch nummer 24 van de wereld, hoor.
1: Ja, hij is zeker ook niet slecht, maar daarom zeg ik ook. Hij is er altijd bij. Het is altijd een degelijke speler.
0: Maar dat vind ik dus het mooie aan onder andere de dartsport. Is dat je dus min of meer zonder iets te winnen toch 24ste van de wereld kunt zijn.
1: Ja, en dan verdien je gewoon een goede boterham.
0: Ja, dan hoef je niet bij te verdienen of zo.
1: Nee hoor.
2: 58.
1: Maar ja, het lijkt me dan ook weer niet een speler die vaak uitgenodigd wordt om ergens demonstraties te geven. Ja, in zijn eigen regio waarschijnlijk wel natuurlijk. Waar hij woont.
2: Resideert.
1: 52 voor de eerste leg, dubbel 16. Dat is het hoekje wat hij altijd opzoekt.
2: Game show on the first leg.
1: Ja, dit is wel een van zijn krachten. Die finishes die zijn altijd nog goed bij.
0: Daar is hij dan toch echt relentless in.
1: Ja. Ik kan me nog een WK-wedstrijd herinneren. Die speelde tegen Martimena. Die ging helemaal tot het gaatje. Dat waren ze alle twee sterk, zeg.
0: Ja.
1: Maar elke finish die hij kreeg, gooide die uit.
2: 100.
1: En toch ga je ook steeds vaker Zweedse spelers zien in, hè, uit Finland.
2: 96.
1: Ja, allemaal die Baltic, of wat is het, die Noordic en Baltic Tour doen.
2: 45.
1: One.
2: Johan Jurakai, 109.
1: Ja, kansje.
2: Game, en gooit Sean, the second leg.
1: Onder regen uit voor 1-1.
2: Goh. Third leg, it's Ryan to throw first.
1: Dat is wel weer typisch Joyce. Die maakt je de pis niet lauw. Ziet er toch allemaal degelijk uit bij de zweet. Die zit nog in het uiterste hoekje van die triple 20.
2: Dat
1: is toch nog een aardige opdracht hoor, 64 over. En de bullseye.
2: 93.
1: Sporten wist het even niet meer.
2: Johan Jurakai, 44.
1: Om heel brutaal Ryan Joyce te gaan breken.
2: Ja. Sean the third leg. Johan Engström.
3: Dat is wat er gebeurt.
2: Full thing, it's Johan to throw first. Game on.
3: Johan Engström.
1: Ja, zo zie je maar weer. Die Baltic Tour, die Nordic en Baltic Tour, die zorgen er toch voor dat die jongens zo regelmatig wedstrijden spelen.
3: Ja.
1: Dat ze best gewend zijn aan wedstrijdspanning.
2: 100.
1: Helemaal kaasrecht in het pot, hè, die das.
2: 99.
1: Joyce, die hangen een klein beetje.
2: 45.
1: Nog boos ook dat hij ernaast zit. Mooi, hè?
2: 132.
1: Goed hersteld, hoor. Joyce heeft gewoon een probleem hier.
3: Kijk hem dus hangen.
2: 100.
3: Toch nog een triple.
2: Johan Jurakai, 136.
1: En waar staat er nog steeds 120 achter? En deze drie. Alle tijd en alle ruimte voor Johan Engström.
2: 96.
1: Keurig weg op 40. Er is niks wat Joyce er tegenin kan brengen nu.
2: 58. Johan Jurakai, 40.
3: Ook niet in de buurt.
1: Nee, niet eens. We moeten ook toegeven dat Engström best goed zouden spelen. Dat zijn we ook van Joyce gewend.
2: No score.
3: Oeh, dan is hij toch niet relentless genoeg. Johan Engström, dat hoort dan bij deze man.
1: Ja, maar die kan niet uit.
3: Die kan niet uit. Maar kan hij een beetje iets neerzetten waar Engström nog... denkt van...
2: 60. Johan Jurakai, 40.
3: Ik ben toch een beetje engst.
2: Game, nee. Sean, the fourth leg.
1: Ja,
2: Johan Engström.
1: 3-1.
2: Fifth leg, it's Ryan to throw first. 94.
1: Maar Joyce toch normaal gesproken de speler is die vaak dubbele trippels raakt in een beurt. Maar dat is nu Engström.
2: 125.
3: Vorige week tijdens de World Cup een discussie met Marco Meijer over de ronddraaiende flights.
1: Ja.
3: Hij zegt als scheidsrechter is het verschrikkelijk, die dunne lange punten. Want daar komt het door,
1: ja,
3: hè?
1: Daar komt het door, ja.
3: Engström heeft die punten, dus ook, kijk maar, boem, dat ja. Draai je nog even.
1: Ja, maar dat is wel lekker, want op het moment dat je een dart er tegenaan gooit, kijk eens, hij draait mee, ja. Zodat je zo min mogelijk deflectie krijgt opzij. Ja. En uiteindelijk gaat het om de speler, hè, en niet om de scheidsrechter. Het kan best irritant zijn, maar ja.
3: Die man die in beeld gebracht werd, dat kon wel eens een broer zijn van Ryan Joyce. Veel van hem weg.
1: Ja, dat heb je wel even nodig.
2: 139. Ryan Joyce. 157.
1: Die Engström komt er weer eng dichtbij in jouw lek.
2: En
1: toch weer een trippeltje met die laatste. Twee gelijkwaardige finishes. Dubbel 8 voor Joyce.
2: Game oh. Sean the fifth leg.
1: Life saver.
2: Ryan Joyce. Sixth leg is Johan to throw first. Game on.
3: Wel nog steeds advantage Engström natuurlijk.
1: Ja, hij heeft die breekvoorsprong te pakken.
3: Ja, dat zijn vast niet de enigen die Humphries missen.
2: 140.
3: Wat dat betreft is de PDC af en toe ook wel slachtoffer van zijn eigen successen.
1: Ja,
3: door de... Kijk, geweldig dat hij mogelijkheden om mee te doen aan iets relevants zijn toegenomen. Dat het prijzengeld zo is toegenomen. Maar... Het heeft ook. Het werkt ook in de hand dat spelers als Humphries, Lidler, om veel vaker verstek laten gaan.
1: Ja, ja, het is
3: en niet alleen dus de vloertoernooien. Nou ja, de maar grote, dus ook de Europese Tour.
1: Ja, maar de grote schuldige is natuurlijk die Premier League.
3: Ja,
1: maar ja, die ga je echt niet laten lopen.
3: Nee, want dat is een van de belangrijkste cashmachines van de PDC.
1: Ja, ja, je ziet dat jongens nu ook al die World Series in Australië en Nieuw-Zeeland laten lopen.
3: Michael ook niet, hè? Die gaat ook niet.
1: Nee, gaat ook niet. Dus Gian van Veen is de enige... En James Wade klaagde dan over dat hij niemand bij zich heeft. En je mag iemand meenemen, maar...
2: 98.
1: Zegt hij, ja, dat vond me zwaar.
2: Ryan McKay, 141.
3: Snap ik. Maar wat ik bedoel met slachtoffer van je eigen succes... is dat natuurlijk de aantrekkingskracht afneemt.
1: Ja, maar aan de andere kant is het wel weer voor het publiek... Ja, die missen natuurlijk wel. Hè. Ze willen natuurlijk
3: je wilt toch Littler zien?
1: Littler, Humphries zien, uiteraard, weet ik wel. Maar aan de andere kant is het wel weer mooi voor de sport... dat je nu ook gezichten ziet.
2: Ja,
3: dat is voor jou leuk, dat is voor mij leuk. Wij zijn blind fan van de sport. Maar als jij een kaartje betaalt...
1: Ja, dan wil je...
2: Game, Sean the sixth
1: ja, verhaal Messi in...
2: Ryan
1: in ja, natuurlijk. Ja,
2: seventh leg, it's Ryan's
1: ja,
2: first. Game on.
1: Maar Joyce trekt dus dan toch wel weer even gelijk. Dus het is nog niet gedaan. Nee, dat wil je wel. Maar het is voor die jongens denk ik onmogelijk geworden om alles te gaan spelen.
2: 140.
1: En vaak zie je ook spelers die alles spelen... op een gegeven moment een vormdip krijgen... De boog kan niet altijd gespannen staan.
3: Nee.
1: Dat gaat niet.
2: 58.
1: En in alle eerlijkheid, Koert, ik vind die Premier League helemaal niet zo heel leuk om naar te kijken.
3: Ik vond hem dit jaar heel leuk, omdat er 8 spelers in zaten, misschien op Bunting na. Die er elke avond gewoon weer spektakel van maakt. En ik snap dat, dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen, ja, maar het was wel steeds dezelfde tegen de... Ja, dat is waar. Maar er zaten eigenlijk alleen maar toffe partijen tussen. Waar
1: ja,
3: je van
1: dat is absoluut waar. Dit jaar zijn we wel meer verwend. Maar we hadden allemaal wel na 2 jaar, 3 jaar met deze competitie voor hem, dat we iets hadden van, nou...
3: Ja, precies. Maar met 8 doorgooiers van het hoogste niveau.
1: Ja, een stuk beter om aan te zien.
3: Had je misschien nog Espinol erbij willen hebben in plaats van Bunting? Dan was de showboot helemaal compleet geweest.
1: Ja, maar hij wint toch weer 2 avonden, Bunting.
3: Ja, zeker. Maar als je... Als ik zeg Bunting was eigenlijk de minste, dan hebben we een luxe probleem, hè?
1: Dat is absoluut waar. En inmiddels neemt Joyce toch weer het heft in handen.
3: Ik had het wel een beetje verwacht, hoor. Het leek een beetje op beginnersgeluk van Engström.
1: Maar hij speelde wel goed.
3: Hij speelde echt goed. Maar zoiets hou je dan toch niet.
1: En Joyce speelde niet echt goed.
3: Nee, lang genoeg vol.
1: Dubbel 18 voor de voorsprong.
3: Ai.
1: Nou, hij mag nog een keer terugkomen. Nee, maar als er iets zou moeten wijken om al die spelers weer acte de présence te laten geven, ja, dan zou ik zeggen, ja, haal die Premier League weg. Maar dat gaat natuurlijk nooit van zoveel dagen gebeuren. Nee. Hij split hem. Verstandige keuze, denk ik.
2: Game, ja. Sean, the 7th leg. Ryan Joyce, 8th leg, it's Jansen, throw
3: first. Maar Joyce is nog zeker niet tevreden over zijn prestaties tot nu toe.
2: 84.
1: Nee, maar hij is ook wel beter gewend van zichzelf. 100. Dus ik snap dat wel. Het is zo frustrerend als je weet wat je kan en je krijgt het er maar niet uit. Maar het lijkt er nu inderdaad op dat hij niet veel te ducht meer heeft van Engström. Of die moet weer ergens een gaatje vinden om er weer doorheen te kruipen.
2: 96.
3: Nou ja, in ieder geval nog een trippeltje voor hem. Er zitten allebei toch nog 86, 87 scorend gemiddeld, hoor. Dus ja, daaraan ligt het niet voor Engström.
1: Nee, maar voor Joyce is het te weinig.
3: Ja, zeker.
2: 53.
3: Maar toch is het jammer dat de Zweed deze wedstrijd waarschijnlijk niet gaat winnen. Want de volgende tegenstander van de winnaar van deze partij is Johnny Clayton. Dus dan krijgen we dus de Ferret.
1: Tegen de Ferret.
3: Tegen de Sweet Ferret.
1: Sweet Ferret, ja. En dan gebruiken we Daryl Gurney zijn opkomstmuziek, Sweet Caroline. Nou, dat is compleet hoor.
2: Goed, 77.
1: You're on your requirement, 98. Moet uit. Anders geef je niet veel meer. Triple 18. Nou ja, blijft op die 20. Geen verstandige keuze, die is geblokkeerd.
2: Ryan, you're required 32.
3: Ja, dan zal dit wel de afstraffing zijn.
2: Game, Sean the 8th leg. Ryan Joyce. Ninth leg,
1: it's
2: Ryan to throw first.
1: Nee, die overdenking, waar is het verkeerd gegaan? Ik stond er wel echt 3-1 voor.
3: En dan gaat Joyce ook nog met een triple beginnen.
2: 140.
3: Twee triples zelfs.
1: Ja,
3: het is een fel mannetje.
1: Heel boos op zichzelf.
2: 96.
1: Hundred.
0: op weg naar de laatste partij van deze middag. Dave Chisnell tegen Adrian zal het wel zijn. Dudek. Ook daarvan zijn de gegevens beperkt bekend. Hij is ook via de qualifier binnengekomen. Het enige wat ik hier in de database van hem heb is dat hij 50 jaar zou zijn.
1: Ik heb nog iets meer gevonden, Koert, maar daar gaan we straks wel over.
0: Ja, dat is, daar gaan we niet op vooruit lopen.
2: 53. Jan Jurekai, 145.
1: Een huzarenstukje wordt er gevraagd. En dat huzarenstukje komt er nu niet. 75 erover nog. En dubbel 12.
2: 121.
1: Nou, misschien mag je er wat terugkomen. Denk Joyce daar ook zo over.
0: Oei.
1: Dubbel 20 voor de wedstrijd.
2: Oh. Game, shots.
0: Hij doet het. En Johan Engström baalt als een ongelofelijke stekker. Joyce dus door naar morgen. En zo meteen dus Chisnell tegen Dudek. De laatste partij van deze middag in Bratislava.

0: nieuw gezicht. Adriaan Dudek. Heel benieuwd wat hij kan. Sowieso natuurlijk de gunfactor van het zaaltje, wat het nog is. En dan Dave Chisnell. Ook al een eeuwigheid erbij.
1: Nou Koen, zal ik je vast even een beetje uit de brand helpen?
0: Vertel.
1: Prijzenruil van deze Dudek over de laatste twee jaar is 51 Britse ponden. Hij heeft nog nooit in de finale gestaan, dus laat staan een toernooi te winnen. Maar hij heeft wel deze kwalificatie gehad. Dus eigenlijk is dat ook voor hem wel weer een toernooiwinst. Maar we hebben 15 geregistreerde wedstrijden van hem staan. Die ga ik niet allemaal opnoemen, maar ik kan je wel vertellen dat het gemiddelde over die 15 wedstrijden in zijn spel 76,58 is.
2: Thank you, ladies and gentlemen.
1: Dus moeten we er heel veel van verwachten? Of schrijven we vast 6-0?
2: Game on.
0: Ja. Want deze man, Dave Chisnell, 18 Players Championships is die al te winnen. En ook nog bijna meer dan een handvol, met twee handen vol, Eurotour toernooien. Is het toch alweer sinds 2024 dat hij dat voor het laatst deed.
2: 140.
0: Dan won hij de Flanders Darts Trophy en de European Darts Open. Een echte major.
2: 100.
1: Ja, dit is echt zo'n speler.
0: Is dat nooit gebeurd?
1: Nee, hij heeft wel, ik geloof, 10 finales verloren of zo.
0: Ja.
1: Iets in die geest.
0: Dat zou best kunnen, ja.
2: 100.
0: Hey, 100 voor Dudek en de zaal wordt gek.
1: Enthousiast zijn ze.
0: Tuurlijk man, dat is toch leuk. Dit heeft het effect van...
2: 43.
0: Ken jij dat fenomeen wedstrijd van je leven?
1: Ja, ja. Ja, heerlijk toch?
0: Dat je dan als amateurclub dat je dan een wedstrijd kan winnen tegen oud-profs. En dat het echt helemaal in beeld wordt gebracht. Alsof het, ja. Doet maar dit een beetje aan denken.
1: Ja, precies.
0: Die Dudek heeft gewoon de wedstrijd van zijn leven gewonnen.
1: Of zoals Heracles toen nog van Ajax wist winnen.
0: Oh, ja, ja, dat is ook nog zoiets.
1: Ja, inderdaad. Ik snap precies wat je bedoelt.
0: Dus die moet er gewoon van genieten dat hij op dit podium staat. En dat hij hier gewoon, als die 96 uitgooit, op 1-0 kan komen. Ja,
2: hij doet het.
1: Ja, dit is toch wel geweldig.
0: Hij doet het gewoon.
1: Het is
0: nog
1: niet.
0: Het is nog een keer hoe hij zich moet gedragen. Adriaan Dudek doet het.
1: Die denkt ook, wat heb ik nou weer...
0: Wat een baas, joh.
1: Hij is er helemaal van geschrokken, zo.
0: Hij heeft niet eens een sponsor.
2: 26. Ja,
0: de toernooisponsor heeft hij op moeten plakken. Op zijn mouw en op zijn shirt. Maar hij heeft gewoon ergens een dartshirt vandaag gehaald.
1: Ja, en dan noem je net een lijstje op van Chisnell, hè?
0: En dan pak je de eerste
1: plek. Ja. 2024 deed deze man mee aan Q-School. 3 keer eerste ronde zitten.
2: Ja. 85.
0: Wat een baas.
1: Geweldig.
2: 140.
1: Hij krijgt vogels.
0: Wat heeft hij lang moeten wachten tot hij aan de beurt was vanmiddag.
2: 27.
0: Maar wat profiteert hij ook van de echt waanzinnig stipte manier waarop onze Nederlandse collega's die Eurotour toernooien laten verlopen. Het is bijna
1: op
0: de klok altijd gaat. Hè?
1: Ja, Zwitsers uurwerk.
0: Ongelooflijk hoe die jongens dat doen, zo stipt als ze zijn. Dus de spelers weten ook echt... Ik ben als laatste en bij bijna alle toernooien, als je als laatste bent in de middag of de avond, dan
1: je
0: is het echt
1: geen idee.
0: Dan tas je volledig in het duister.
2: Ja.
0: Hier weet je, even kijken, dan is dat dus 4:30.
1: Ja. Ja, geweldig.
0: En het is 4:30. Niet normaal. Nou, Chizzy.
1: Ja, die is er opgeschoten.
0: Ja, die is er helemaal van de weg.
1: Die denkt, wat is dit nou?
0: Hey! Oh, jammer.
2: 87.
0: Hopelijk vinden jullie thuis niet zo erg dat wij heel even heel erg voor Adrian Dudek zijn. Want het komt echt wel goed met Chisnell in deze wedstrijd.
1: Daar ga ik wel vanuit.
0: Sterker nog, dat is hierbij al begonnen.
1: Nou, dat weet ik niet. 63.
0: Jawel, maar...
1: Hij komt er net 96 uit. Oeh, 59 over. 19-20.
0: Yes. Oh,
1: nou, dat was een big snatch, hoor.
2: David required 24.
0: Dan komt Chisnell gelijk.
1: Daar ga ik wel vanuit.
0: En die leg terugpakken.
2: Zo. Game, ja. Sean, the second leg.
1: Dat was Chisnell Mark.
2: Dave Chisnell. Third leg, it's Dave to throw first. Game
0: on. Dat vind ik nog, wat is mij toch overkomen? Dit is
1: een Wonderland.
0: Ja, okay. Als de wedstrijd van zijn leven is, dan is dit ook het verhaal van zijn leven. Ik heb Chisnell bijna helemaal gek gekregen.
1: Ik heb hem op achterstand gespeeld.
2: 140.
1: Oké, het was 1-0, maar toch.
0: Het was 96, toch? Wat
1: ja, 96, ja.
2: 45.
1: Ja, hij nog een pijl ook gekregen in die tweede leg. Dan zou er 2-0 voor kunnen staan.
0: Ja.
1: We hebben Roger nog niet in beeld gezien.
2: Nee. 60.

0: 133.
1: Chisnell heeft het weer helemaal terug.
0: 95. David Rukai, 132.
1: Goh, wat een sensatie.
2: Ja, hij was wel even leuk.
1: Dan zal het hier 2-1 worden, dubbel 18.
0: Game Sean the third leg.
1: En dan was het leuk geweest voor Adrian Dudek. En ook voor ons, want dit vergeet ik niet snel meer.
2: Nee, en dit zijn wel weer verhalen voor die jongen om zijn werk te vertellen. Dat is
1: zeker.
2: Heeft hem ongetwijfeld nog een volgdag gekost ook dit. Ja. Maar dat was de moeite waard. Nu al.
0: 180.
1: Toch zit in de pijlen er verdacht dichtbij hoor, bij die triples als hij ze mist.
2: Ja, misschien is Chisnell wel de beste speler die nooit een major heeft gewonnen.
1: Ik denk dat dat klopt.
2: De tweede poging vandaag komt eraan om een 9000 record te krijgen.
0: David Rukai, 141.
2: Het is nog niet de middag na, dat moet wel eerlijker zijn.
1: Nee, absoluut.
0: 91.
1: Triple 18 redt hem nog. In de zin van...
2: Ja, dat we nog een leuke lekker gaan worden. Ja.
0: 100. David Rukai, 50.
2: Is dat irritant hoor. Als je het hoort.
0: Game Sean the fourth leg. Dave Chisnell.
1: Op zijn Chisnells. Dus
0: Stage to throw first.
2: Ook een hoopbeweging.
1: Hoopbeweging ook na de release. Chisnell een van de vele darters die een periode van afvallen achter de rug hebben. Alleen heb ik bij Dave het gevoel dat hij wel nog zijn oude maat shirt en broek aan heeft.
2: Ja, sorry, dat was mij net ook nog. Ik denk, ik ga er niet over beginnen.
1: Nee, maar ik wel.
2: Ik ben blij dat jij doet.
0: 28.
2: Ik ben nou ook niet bepaald van de modepolitie. Dus,
1: nee, ik ook niet. Maar ik bedoel, je ziet echt dat hij niet naar de shop is gegaan om van een XL een L shirt te kopen. Of te halen, gewoon. Dat hij ook dat niet te betalen natuurlijk. En ook die broek, die is nog steeds dezelfde broek. Er zit alleen heel veel ruimte bij nu.
2: Ja.
0: 60.
1: Voor Dudek is het klaar, denk ik.
2: Ja, die heeft zijn spel, beste spel al laten zien.
1: Maar kijk, hij blijft genieten van de...
2: Maar dat is ook wat je moet doen, Koert. Kijk, ja. Hij weet op voorhand ook wel dat hij niet de betere speler is van de twee.
0: 45.
2: Ja, dat zou hem dan nog wel even kunnen, die 180.
0: Easy.
2: Ja, die werd afgeremd door die dart die er al in zat.
1: Doet deze klaar mee.
2: Ja, hij is er echt klaar mee.
1: Maar dat is niet erg. Want hij blijft lachen.
0: 11.
1: Dit lijkt me een super relaxte gozer om...
2: Daar kun je gezellig
1: nog een biertje mee te gaan drinken in de stad.
2: Ja, dat lijkt mij ook.
1: Dan kun je namelijk heel goed in Bratislava.
0: Game hey, het
2: is al ook 96.
0: Sickberg is Adrian to throw first. Game on.
2: Ja, goed, ik weet niet hoe zijn talenklobber is. Of hij behoorlijk Engels speelt. Maar...
1: Dat is een ander spelletje, Adriaan, wat je nu aan het doen bent.
0: 22.
1: Niet te geloven, die worp van Chisholm.
2: Ja, en het blijft echt.
1: Dat die pijlen in die vakjes gaan.
2: Het is onvoorstelbaar. Niemand snapt het. 22 gevolgd. Door 19. Ja, moet kunnen.
1: Ja, jammer dat deze ongelofelijke baas niet vanavond is geprogrammeerd. Ja. Voor een volle zaal. Dat had hij verdiend.
2: Ja, had hij verdiend. Maar ja, goed, dat weet de PDC ook niet op voorhand. Hè?
1: Nou ja, die weet dus niet wie eerste, tweede, derde, vierde...
2: Ja, precies dat.
1: En ja... Dus het wordt wel ingevuld, alleen ze weten natuurlijk niet welke naam erbij hoort. Dat wisten ze gisteravond pas.
0: 45.
2: Oh, dat is wel lekker om te zien hoe een speler kan mopperen wanneer die 4-1 voor staat.
1: Ja.
0: 100.
2: Je ziet nog wel lekker erbij voor Dudek.
1: Je zou het hem toewensen.
2: Geniet van elke minuut dat hij op het podium staat. En dan misschien niet zozeer van zijn spel, maar wel van de omstandigheden. Ja, ga maar door, joh.
1: Ja, doe nog maar een trippeltje erbij, vriend.
2: Kan toch geen kwaad?
1: Heel goed. Nou, die zou wel eens op 2 legs kunnen komen. Ja, 2 legs geeft hij ook aan. Ja, met het victorieteken.
2: Of 2 darts.
1: Of 2 darts, dat kan ook nog, ja.
2: Gaat hij nog een beetje cocky worden ook, hè? Nee,
1: 31.
2: Ja. 15-8. Daar denkt hij heel anders over.
0: 24.
1: Maar goed, hij heeft tijd.
2: Ja, tijd zat. Chisholm is het even kwijt, hoor.
1: Ja. Chisholm heeft deze rek al gedoneerd.
0: No score.
1: Dat is jammer. Dat doen, hè?
0: David Rekai, 156.
1: Nou, Adriaan, 20. Dat is 2 keer 10.
0: David Rekai, 20.
1: 2 keer 10. 2 keer is dubbel. Dubbel 10.
2: Ja, en hij zit op 10 voor half.
1: Marker.
0: 15. Taker requires 73.
1: Ah, dit vindt hij niet zo leuk.
2: De blacht. Voor 5-1. Chisholm.
1: Hey. 57. Dudek krijgt nog een kans.
2: Ja, gaat hij die 1 gooien?
1: Gooit hij 1 of 20?
2: Hij gooit 1.
1: Gooit 1. Ja! Hij doet het gewoon!
0: Wel, hoor.
1: Hij doet het gewoon weer!
0: Heerlijk.
2: Slecht gelijk voor Chisholm, hè?
1: Ja, dat kan wel zeggen, ja.
2: Ja, bij een club hebben ze nog eens een keeper gehad met zo'n naam, hè?
1: Zeker. En die moet wel de beroemdste Dudek blijven, vind ik, hoor. Dus het moet niet gek worden, nou.
2: Nee, maar die heeft meer wedstrijden gespeeld. Deze is... Ja. Ja, dingen kunnen gek lopen in het leven, goed, maar Chisholm, die
1: dat loopt even niet.
2: Dat loopt niet, hoor.
1: Toch pakt hij af en toe best wel zijn trippeltjes, ja, hè?
2: Dubbele trippels, genoeg.
1: Zit gewoon op 80.
2: Ik zit te wachten op die 180 voor hem.
1: Ja.
2: Dat is het enige wat er ontbreekt. Mooie 96 finish gezien. En, FLX gewonnen.
0: Adrian Rakai, 140.
2: Kijk uit dat je niet stuk gooit.
0: 100.
2: Heel goed.
0: David Rakai, 156.
1: Slowaken worden gek, man.
2: Moet je eens dat te breken, hè?
1: Slowaken worden gek. Onwelvoeglijke taal van Chisnall. Tegen zichzelf.
2: En als hij straks die 40 uitgooit... dan mag hij gewoon zelf beginnen om de stand gelijk te gaan proberen te trekken.
1: Dat kan niet waar zijn. Wat een moment voor Dudek. Weer een moment voor Dudek in deze partij. Ja!
0: Adrian Dudek.
2: Ja, deze komen ook binnen bij Chisnall. Hij gooit dus al twee legs ver beneden ze kunnen.
1: Kijk dan. Dat is binnenkomen, hoor.
2: Ja, en het publiek, dat gaat natuurlijk er ook in geloven.
0: 45.
1: Dat is Dudek dan te langmoedig. Hoe noem je dat?
2: Ja, te lief.
1: Ja,
2: we zien. Maar ja, aan de andere kant. Je ziet toch ook dat Chisnall aan het nadenken is. Van dit zal moeten niet gebeuren.
0: Wat 140.
2: Wel goed ingestapt.

0: Kijk, ruimte. Weet je erbij? Ja! Misschien is het nog mogelijk. Ja, hij gaat er zelf ook niet geloven natuurlijk. Of zegt Chisnell tot hier en niet verder. Oh, schenkt hem weer helemaal in de vijf. En in de één. Het gaat alle kanten op.
1: Hij staat wel op 100. Tweede als finish. Kan u weer op de ronde brengen?
0: Ja, dat kan niet. Kijk maar. Nog eentje erbij. Ja, nog eentje erbij.
2: Xavier Kaya 100.
0: En is er toch weer volle bak druk hoor voor Chisnell hier.
3: 20 eraf, 80. Dan hoef je het niet te vragen, vriend. Dat zie je toch.
0: We zijn er twee keer bovenin gegaan. Dat is te hoog.
3: Ja, één keer is te weinig.
0: En je hoort ook achtergrond het publiek. Ja, wat er is. Die komt ook binnenbij. Hè?
3: Ja, ja, ja.
0: Nog een dubbeltje.
3: Oeh, marker.
2: 38.
3: Nu is hij echt teleurgesteld. Want hier had hij op 4-4 kunnen komen.
0: Ja, misschien wel moeten komen. Maar ja, zo zeker is Chisnell ook niet die dubbels in. Wat zeg ik hier?
2: Thank you.
3: Toch nog.
2: Een
3: kans. Voor Dudek. Dubbel 5.
0: Nee, die was met angst gegooid.
3: Ja.
0: Veel te snel.
2: No score. Taker
0: dat was meer. Ik hoop dat hij erin gaat.
3: Chisnell, hoe rustig ben je nu? Oh! Dudek! Het 5 of 6e cadeautje dat hij krijgt.
0: Ja, en geloof me, Chisnell schaamt zich helemaal rot hoor.
3: Ja! 4-4!
2: Adrian Dudek!
3: Wat gebeurt hier allemaal?
2: Thank you. Ninth leg, it's
3: time
2: to throw
3: first. Ja, wel gelijk.
2: Game on.
3: Ja, hij moet het even vragen.
0: Nee, Chisnell. Nou, dat was geen vraag, dat was een opdracht.
3: Charlie heeft wel gelijk, hè?
0: Ja, absoluut.
2: 44.
0: De schaduw is aangericht, hoor. Want hij lapt er wel bij, Chisnell. Maar hij snapt er werkelijk helemaal niets van. Er komt niets fatsoenlijks uit zijn handen.
3: Zal eens kijken of de PDC wel zo slim is geweest om de winnaar van deze partij morgenavond
2: 100.
3: Te programmeren. Nee. De winnaar van deze partij moet tegen Jermaine Latimena en die speelt morgenmiddag.
0: Oh jeetje. Chisnell 8 van de laatste darts op een dubbel gemist.
3: God.
2: 25.
3: Hij wordt helemaal gek man, Chisnell.
0: Hij raakt niks meer. Hij ligt helemaal overhoop met zichzelf ook. Ik wil niet zeggen dat hij gaat verliezen hoor, maar...
2: 26.
0: Want Dudek werkt aardig mee. Die had hij ver voorbij kunnen zijn hè, aan Chisnell.
3: Man, man, man.
2: 44.
3: Mr. Eurotour. Hij zit helemaal kwijt en heeft geluk dat deze onervaren rookie...
2: 60.
3: Zo mag je hem toch wel noemen. Hij is natuurlijk wel op
0: respectabele leeftijd.
3: Dat denk ik wel, maar nog nooit dit podium behaald. Of een soortgelijk podium. En Chisnell, die
0: is
3: veel winnaar van de Eurotour. En de Players Championships. Daar verdient hij zijn centjes. En die is het helemaal kwijt en heeft hier geluk dat Dudek
2: 100.
3: Gooit.
0: Staat nu wel op een finish, Dudek. Het is nog niet. En daar moeten nu echt 2 triples in. Ja, dat denkt hij zelf ook waarschijnlijk. Ja, hé hé.
2: 140.
3: Als hij dat nadingetje heeft he, met zijn rechterarm, dan gaat hij vaak wel beter dan...
0: Ja.
3: Ik denk niet.

0: Dat doet hij toch serieus gedacht heeft dat hij 170 überhaupt kon uitgooien.
1: Ja. Maar ook dan toch.
0: Oh. Hij is twee keer op dezelfde plek.
2: Xavier Require 108.
1: Ja, dan zie je, 140 van Chisel en dan twee bouncers. Ja, dan gooit ze zelf twee keer tegen die andere dat dan. Ja. 89 nog, triple 19, nummer 16.
2: 48.
1: Ja, dan zijn er maar 20 punten afgegaan door die twee bouncers. Nou. Nou, nummer 15.
0: Ja!
1: Nou.
0: Wat is dit?
1: Hoe kan dit nou?
0: Dat kan toch helemaal niet?
1: Complimenten van Chisnell, die ook niet meer weet hoe hij het heeft. Wat een fenomeen. Adrian Dudek is de naam.
2: 60.
1: En die staat op matchpoint tegen Dave Chisnell.
3: Wat komt deze nou vandaan dan?
1: Deze man heeft helemaal niet eens een ranking. Dan misschien nog een Slovense succes vandaag na Pratnemer. Zou wel een daverende verrassing zijn dit, zeg. Hij moet het wel in deze leek doen, he, want dit is zijn leek. Maar het is wel het moment waarop Chisnell in moet stappen en ook echt instapt.
0: Lijkt mij niet iemand die heel veel stress heeft zometeen als die eventueel voor de partij zou mogen gooien. Ach, de kans is nog steeds heel klein dat dat gaat gebeuren, maar kijk eens naar die stand.
1: Zijn dag kan nu ook niet meer stuk, hè? Nee.
0: De wedstrijd van zijn leven, Koop.
1: Ja, daar houden we het wel over. Ja.
2: 89. Xavier Kyle, 124.
1: Stond met Chisnell niet goed op papier. Nou, dit lijkt me niet fout kunnen gaan voor Chisnell, toch? Alhoewel. Zes van de laatste acht dals op een meer dubbel. Of acht van de laatste acht dals op een dubbel gemist. Komt hij toch weer aankruipen.
2: Kijk.
1: 5-5. Ja, voor ons wilde geen publiek, want die wilde natuurlijk dat hij miste.
2: 11th and final leg. It stays to throw first.
1: Kijk, eerst even likken je vingers en een handje geven.
0: Ik vind dat toch een partijtje gehoord, dat wil jij niet weten. Hup. Chizzy. Mag nu geen fouten meer maken.
1: Natuurlijk heeft het alweer opgegeven. Die schiet naar de cijfer door. Nee. Nee, nee.
0: En precies op tijd komt hij dan met
2: 140.
1: Ja, vorige week deed hij het ook weer 2 keer 140 op rij. Op het moment dat het moet, staat hij er dan toch wel weer.
2: 39.
1: Maar wat een man, wat moeizaam.
0: Ja.
1: Maar het maakt ook voor ons allemaal wel weer een stuk aangenamer.
0: Dit is toch geweldig. Om zo die middag te eindigen. Die lang niet elke partij was
2: 58.
0: Spectaculair, laat het zo zeggen. Maar dit was toch wel het spektakel waar je een beetje op aan het wachten was. En het is allemaal gebeurd dankzij Adrian Dudek. Wat
2: 60.
0: Een baas. Hij was er dichtbij en heeft nu een goede score nodig om nog iets te doen en dat 58. Lukt dan niet. En waar hij in het begin van de partij vooral aan het lachen was naar het publiek, is hij gaandeweg deze partij toch het zelf, denk ik, ook gaan geloven in dat het kon. En kijk, hij haalde het tot 5-5.
1: In ieder geval gaan hopen, ja, 5-4 voor zelfs.
0: 5-4 voor.
1: En ja, als je dan zo dichtbij komt, dan ga je toch hopen. Weet je? Dus ik begrijp wel dat je teleurstelling nu eens dacht van, dat sprookje mag toch helaas
2: 27.
1: Niet...
2: Xavier Require 104.
0: Dat zal Chisnell opgelucht zijn. dat hij tegen de nummer 10.000 van de wereld goed weg is gekomen. Het is dat toch ook een leuk systeem, die Home Nation Qualifier.
3: 20 voor de wedstrijd.
0: En ja, nu waren ze keurig stil. Dave Chisnell struikelde bijna over Adriaan Dudek. Maar net op tijd kon hij zich oprichten. En wat heeft hij, met de geknepen billen lopen gooien? Maar de middag werd gemaakt door de kleurrijke Adriaan Dudek. Dankjewel, Dudek, voor een hele, hele fijne afsluiting van deze middagsessie in Bratislava. We gaan het niet snel meer vergeten. En ik denk, als ik naar zijn gezicht kijk, Cole, hij ook niet.
4: Hij ook niet.
0: Nee, nee toch? Dit zijn de uitslagen van vandaag. Lees nog even lekker mee. Pak je favoriet. Dan gaan we het langzaam afsluiten, Cole en ik. Cole, dankjewel. Voor deze gezellige middag.
4: En de mensen bedankt voor het kijken.
0: Ja, en om 7 uur Dirk van Duivenbode. Hè? Dat is de eerste partij van de avond. Dus we gaan gewoon lekker door in Bratislava. Met een nieuw commentatorenduo. Dus alle reden om dan ook weer te kijken. Dit is het programma dus van vanavond met Dirk tegen Madars Rasma. Ben benieuwd. Ik hoop voor Dirk dat het weer eens een keertje lukt. Bedankt voor jullie aandacht en tot vanavond 7 uur.

goede avond en van harte welkom bij Eurotour 9 van dit jaar. Die wordt gehouden in de hoofdstad van Slowakije, Bratislava. Het is de Slovak Darts Open. Het is voor het eerst dat die wordt gehouden. Ja, en deze Host Nation Qualifier die gooide een geweldig 130 uit tegen Dave Chisnell. Maakte het Chisnell ook nog moeilijk. Uiteindelijk verloor Dudek helaas wel die wedstrijd van Chisnell. Die hier met 104 de overwinning pakte. Ja, verder zagen we ook twee Nederlanders vanmiddag in actie komen. Dat waren Kevin Doets. Hij won van Owen Bates. En ook Niels Zonneveld speelde. En hij won zijn eerste wedstrijd van Sliatski. Dan gaan we kijken naar het schema van vanavond hier in Slowakije. Daar zien we als eerste vanavond aan de hockey verschijnen Dirk van Dijfbode, de Nederlander. Hij gaat het opnemen tegen de kwartfinalist van de World Cup of Darts, Madars Rasma. Dan Kim Huibrechts, onze zuidenbuur, tegen Ierkin Barry. Rob Cross, hij won afgelopen week nog een Players Championship. Hij gaat het opnemen tegen de Host Nation Qualifier Yudai Wohonen. Dan Daryl Gurney tegen de Canadees Jim Long. Ja, en de Duitser die nu een keertje niet in zijn thuisland mag spelen, Nico Springer. Hij gaat het opnemen tegen de Engelsman die aan het begin van dit jaar zijn tourkaart behaalde. En debutant is op de Eurotour, Tom Sykes. Dan Cameron Menzies, die gaat het opnemen tegen de tweede Host Nation Qualifier van deze avond, Gabriel Varalier. En dan Joe Cullen, hij heeft 123 Eurotours na vanavond op zijn naam staan. En hij speelt tegen iemand die hier na vanavond eentje op zijn naam heeft staan. Peter Kellerman, die gaat het opnemen dus tegen Joe Cullen. En dan sluiten we de avond af met Christoph Ratajski tegen Christo Reyes.

28, the winner of six Players' Championship titles, and they won

0: it's now time to welcome on stage our first referee of this Friday evening session. It's Gemini Candy, Franz Engelaar.
1: Bratislava is gelijk wakker met Dirk van Duivenbode die op het podium stapt. En dat is maar goed ook, want het is gelijk een mooie wedstrijd om deze avondsessie mee te beginnen. Nederlander Dirk van Duivenbode tegen Maras Rasma. Ja, het is helaas ook de enige Nederlander die we vanavond dan gaan zien. Vanmiddag dus, zoals in de intro gezegd, al wel twee Nederlanders in actie zien komen. Die wonnen dus allebei, Kevin Doets en Niels Zonneveld. Ja, en hopelijk kan Dirk van Duivenbode zich bij die andere twee mannen scharen. Hij moet het dus op gaan nemen tegen Maras Rasma. Die haalde de kwartfinale bij de World Cup of Darts met zijn landgenoot Valters Melderis. Ja, en het is eigenlijk wel, Guy, ben ik heel erg benieuwd wat we van de spelers die op de World Cup of Darts hebben gespeeld in een koppel, daar ook goed hebben gespeeld. Ja. Wat we van die kunnen gaan verwachten. Want we gaan er best wel wat zien vanavond. Van Gerwen, Menzies, Gurney, Reyes en dus ook deze Rasma.
2: Ja. Nou, Van Gerwen komt morgen pas morgen in actie. Maar verder inderdaad zijn al spelers die toch World Cup hebben gespeeld. Het is eigenlijk een ideaal toernooi, de World Cup, om even lekker vertrouwen te tanken voor als je er niet zo lekker in zit. Want nou ja, je kan het bijvoorbeeld, Johnny Clayton had een heel goed voorbeeld. Die kon ooit aan de hand van Gerwin Price de World Cup winnen als speler van Team Wales. En daarna is Clayton zelf als solospeler ook heel veel prijzen gaan winnen en doorgegroeid, zal ik maar zeggen. En nu wil ik niet zeggen dat een van de namen die jij net opnoemt nog drie majors gaat winnen dit jaar. Maar wat ik ermee bedoel te zeggen is dat de World Cup wel een toernooi kan zijn waar je jezelf een soort van opnieuw kan uitvinden wat je singlespel ook heel erg kan gaan helpen. Nou, misschien gaan we daar wel een voorbode op zien vanavond, wie zal het zeggen.
1: Ja. Ja, sommige spelers die halen daar voor het eerst een finale van een major bijvoorbeeld. En ja, die komen dan toch over die spanning van zo'n eerste finale of halve finale heen.
2: Precies, precies. En nou ja, je noemt net dat Letland 19. met Rasma en Melderis kwartfinale heeft gehad. Enorm resultaat voor hun. En Rasma als de leider van dat team, nou, die moet daar toch heel veel zelfvertrouwen aan overgehouden hebben. 23.
1: Ja, hij gaat het dus opnemen tegen Dirk van Duivenbode. Die heeft ook uiteraard wel eens op de World Cup of Darts gestaan. Maar afgelopen jaar niet. Toen waren het gewoon Van Gerwen en Van Veen die Nederland vertegenwoordigden. Ja, en de week van Dirk van Duivenbode was best prima, zouden we kunnen zeggen. Op de Players Championship. Nummer 21 en 22 werden afgerond deze week. Op dinsdag en woensdag. Hij haalde een kwartfinale en de laatste 32 dus voor Van Duivenbode.
2: 57. Van Duivenbode die wel meteen vastbesloten is om niet te kijken wat Rasma allemaal doet als hij het gooien is, als hij naar het bord loopt, als hij zijn pijlen uit het bord haalt. Rasma gaat er alles aan doen om het tempo in de wedstrijd zo laag mogelijk te houden, omdat hij weet dat Van Duivenbode daar last van kan hebben.
3: 57.
2: Dirk heeft een plan. Kijk, niet kijken, niet kijken. Ja.
1: En daar gelijk de dubbel 8 voor Van Duivenbode om zijn eigen lek dus te houden. Ja, en Guy, jij zei dat inderdaad. Hij houdt er niet van om uit zijn ritme gehaald te worden. Want dat is Van Duivenbode bij uitstek. Een speler die speelt op ritme.
2: Ja.
1: Ja, en je ziet het ook wel een beetje in het resultaat tegen Rasma. Die weet echt wel wat hij moet doen tegen Van Duivenbode. Dit jaar speelden ze 3 keer tegen elkaar. Rasma won er 2 van de 3.
3: 28.
1: En in totaal won Rasma 8 keer. En Van Duivenbode maar 4 keer van Rasma. Dus dat geeft wel aan dat Van Duivenbode het niet een prettige tegenstander vindt.
2: Nou ja, precies. En Dirk is dan nu de nummer 27 van de wereld. Heeft nog veel hoger gestaan in zijn topdagen. Maar Rasma is de nummer 43 van de wereld. En heeft wel iets hoger gestaan dan dat. Maar niet heel veel hoger. Dus ja, op basis daarvan zou je zeggen, moet die balans eigenlijk omgedraaid zijn. Je mag echt wel een keer van Rasma verliezen. Gaat het niet om. Maar dan kun je dus inderdaad concluderen dat Dirk met iets aan Magas Rasma een beetje moeite heeft. En dan kijk je al snel inderdaad naar het tempo.
1: 100. Ja, toch is de verbeterde blik bij Van Duivenbode vanavond aanwezig. Dat is vaak een goed teken als hij die laat zien op het podium.
3: 136. 89.
1: Ja, dat is toch lookalike, zouden we kunnen zeggen.
2: Dat is van Demonetta. Puiken Demonetta,
1: ja, inderdaad.
2: Zo. Van wie die rechter nou een lookalike was, we moeten er even over nadenken. Van de mensen hebben er in elk geval zin in. In Bratislava. Terwijl Rasma hier al twee keer triple 19 heeft gehoord. En daardoor dus naar tops mag. Vol 54.
3: Second leg. Manas Rasma. Third leg is stuk. Go first.
2: Meteen een Tom Plus finish in de tweede leg van deze wedstrijd. Incheba Expo in Bratislava. Ben je al eens geweest, Bratislava?
1: Nee. Is het een aan te raden stad?
2: Mooie stad. Ja, echt. Ja, zeker. Het is, ja, je vindt het misschien niet zo snel in de reisgidsen en de tips van ga daar eens een keer naartoe. Maar echt heel mooi.
1: Hoogtepunt om te zien?
2: Nou ja, je hebt een kasteel op een heuvel.
1: Ja.
2: De klim is stevig. De Maarden heb je ook gehad.
1: Okay,
2: ja, heb je ook gehad. Dat is mooi. Echt.
1: Mooi uitzicht over de stad.
2: Ja. En dan op je terugweg beneden loop je ook langs allemaal barretjes. Je kan gewoon bijkomen daar. Dat is helemaal geen probleem. En ja, lekker drinken, lekker eten. En met de trein, daar houden we erover op. Met de trein ben je in 3 kwartier ook in Wenen.
1: Oké. Daar ook nog gelijk even wat sightseeing doen.
3: 83.
1: En dus ook een Eurotour meepakken, mocht je daar zin in hebben. Want ja, het is voor het eerst nu dus in Bratislava. En ik moet heel eerlijk zeggen, vanmiddag vond ik de fans die er zaten al aardig zin in hebben. En degene die er vanavond zitten, zijn in ieder geval goed verkleed. Zingen ook een beetje mee.
3: 85.

0: Decacon 135.
1: Dat was de eerste. Dan komt op naam van Rasma in de lijk van Duivenbode. Oeh, kan die erin? Eigenlijk niet, hè?
2: Dat kan hij inderdaad net niet. Dat is zonde voor Van Duivenbode. Mist de dubbele boel. Daarom mag Rasma deze 76 gaan uitproberen te gooien. Mag naar de dubbel 8. Ja, dat is een knappe break van Maras Rasma. Die dus gelijk in de derde leg van de wedstrijd al doet waarvan hij vooraf wist wat hem te wachten stond. Minimaal één keertje Van Duivenbode breken wilde hij deze wedstrijd winnen.
0: 96.
2: Voor Van Duivenbode de taak om die break zo snel mogelijk weer ongedaan te maken. Ja, voor Rasma zijn 40ste Eurotour uit zijn carrière. Voor Van Duivenbode, die heeft er een stukje meer. 84 Eurotours al voor Van Duivenbode op zijn cv. Winstpercentage van allebei wel onder de 50%. Dus je ziet vaak dat ze dus de eerste ronde doorkomen. En dat het dan in de tweede ronde ophoudt.
1: Niet helemaal duidelijk wat er precies aan scheelt.
0: 131, maar dat is ook wel 167. 92.
2: Zit hem inderdaad niet lekker.
1: Ja, en als je vindt dat er iets aan de hand is, want hij kijkt dan af en toe een beetje naar de scheidsrechter, naar rechts. Als je vindt dat er iets aan de hand is, dan moet je dat gewoon zeggen. Dan kan er misschien wat aan gedaan worden. Ja, of het is een fysiek iets dat hij zich even niet goed voelt. Ja, dat kan een scheidsrechter natuurlijk weinig aan doen.
2: 55. Ja, Dirk heeft het volgens mij wel eens vaker gehad dat er op het podium iets irriteerde en dat hij er dan niet iets van gezegd had, waar hij achteraf dan spijt van had.
1: Ja.
2: Je zou zeggen dat hij daar dan, mocht het iets op het podium zijn of iets bij de camera's, dat hij dat dan zou zeggen, dat hij geleerd zou hebben van die momenten uit het verleden.
0: 102.
2: Ja, we weten natuurlijk ook dat hij lange tijd last heeft gehad van zijn rug.
1: Ja.
2: Maar of dat nou ineens terug is?
1: Nee. Dat geloof ik niet zo. Rasma die voor 2-4 gaat. Toch altijd een gewaagde keuze. Zeker als je hem niet gooit.
2: En dan krijgt Van Duivenbode alsnog de kans om die break van die vorige leg gelijk ongedaan te maken. Ja, dat is dan wel knap van Van Duivenbode. Het was een beetje met hangen en wurgen deze leg. Maar de kans die hij gepresenteerd krijgt van Rasma, die pakt hij dan wel. Dat mocht Rasma zich eigenlijk niet laten gebeuren. Had 6 pijlen voor die 167 was het volgens mij. Kreeg hij dus niet uit.
0: 134.
1: Hij was maar een beetje met het publiek bezig. Dirk vooral met zichzelf bezig voorlopig.
0: One Marasequal 136.
1: Nou, 84 voor Van Duivenbode zo dadelijk. Ik denk dat er weinig ritme in zit. Dat hij voor elke beurt, eigenlijk voor elke pijl, heel veel moeite moet doen. Nou, als hij dit uitgooit, dan zal er toch wel ergens een goed gevoel ontstaan bij de Aubergenius. Want het loopt misschien niet. Maar hij staat ook niet voor. En dan kijkt ook even om.
0: Maar dat is wel 41.
2: Dit was een kans die Van Duivenbode misschien wel had moeten pakken. Rasma nu naar de dubbel 16. Ja, en die gaat er dan wel weer in. In de vorige leg miste hij veel pijl op een dubbel. En in deze leg weet hij hem wel in één keer te raden. En dus hebben we de derde break op rij in deze wedstrijd. En is het Rasma die dus de voorsprong pakt. En die gewoon aan het begin van deze leg dan weer op de 19 begint. Dat is ook een teken bij Rasma dat het bij hem ook niet helemaal loopt. Hè? Die,
1: ja.
2: Hij doet het wel eens vaker.
1: Ja,
2: maar
1: dat klopt. Dat klopt. Hij doet het sneller dan iemand anders het zou doen. Maar inderdaad, kijk, als die 20 als een trein zou lopen, dan gaat hij niet per se naar beneden. Maar hij kan wel na 2x60 bij wijze van spreken al denken van oké, nou, dan timmeren die 19 gewoon helemaal vol. Omdat hij dat gewoon goed kan. Hij kan dat best wel goed.
2: Het is fijn dat ze dat gelijk laten zien, hè?
1: Ja.
2: Belangrijke laatste triple nog even voor Van Duivenbode om in ieder geval nog enigszins in de buurt te blijven van Rasma deze leg.
0: 58.
2: Gemiddeld dus van beide heren ook net boven de 90. Rasma zit op een gemiddelde van 91,61. Ja, Van Duivenbode op een gemiddelde van 93,89.
0: 98.
2: Dat is ook nog niet je van het voor beide heren. Rasma die het hier goed gaat weg proberen te zetten. De single boel voor Rasma. En dan heeft hij twee pijlen voor tops. Ja, en die gaat er ook weer gelijk in. Zijn het uiteindelijk die dubbels voor Rasma die dan toch beginnen te lopen. Hier zijn eigen leg houdt om die break dus te verzilveren en op een 4-2 voorsprong te komen. Ja, als we ook kijken naar de kwalificatie voor het EK, want dat is uiteindelijk waar de spelers natuurlijk voor spelen op de Eurotours. Al dat prijzengeld bij elkaar, dat wordt een ranglijst en daarvoor kan je kwalificeren voor het EK.
1: Ja.
2: Van Duivenbode op plekje 32 van de 32 die mee mogen doen met €20.000. En we zien dan Rasma op 39. Dus beide zitten ze. Van Duivenbode die is eerst 180 gegooid. Nee, in ieder geval Van Duivenbode die zit precies op de wip van plaatsing voor het EK. En Rasma die wil nog wat geld bij elkaar sprokkelen om daar in ieder geval 58. Te mogen gaan deelnemen.
1: Ja, we hebben natuurlijk echt nog wel wat toernooien te gaan. En het staat zeker in die regionen nog heel dicht bij elkaar. Dat een van deze spelen een keer een kwartfinale haalt. Dan kun je ook zomaar in één keer 15 plekken stijgen, bij wijze van spreken. Maar inderdaad, we komen nu wel in de fase dat we, ja, dat we die ranglijst een beetje in de gaten moeten gaan houden. Wat we vooral in de gaten moeten houden deze dagen is de plaatsingslijst voor de World Matchplay.
2: Ja, die is over een maandje.
1: Precies, dus dat duurt allemaal niet lang meer. Dat is over 2,5 week. Wordt de inschrijving gesloten, zullen we maar zeggen. Dan gaat de top 16 van de wereld automatisch ernaartoe. En de top 16 van de Pro Tour, Order of Merit, die dan overblijven ook. Van Duivenbode zit wel safe, dat moet allemaal goed komen. Rasma valt er nog buiten en moet ook wel echt hele bijzondere dingen gaan doen. Trouwens, om het spel nog te halen. Nou, dat is ook wel bij een aantal spelers die we vanavond in actie gaan zien. Een dingetje dat ze in het achterhoofd zullen houden. Blackpool, de Winter Gardens. Je wil daarheen. Ondanks de hitte.
2: Ja, je wil er alleen al heen om de cultuur volgens mij. Alles rondom het toernooi.
1: Cultuur,
2: ja, de cultuur misschien
1: Blackpool.
2: Niet, maar toch een beetje de... Ja, wat is het? De
1: Ja, dit is
2: de hype rondom het toernooi. Of
1: zo, ja, precies. Toernooi. Ja, jawel. Dat
2: is het. Het is een schitterende zaal daar natuurlijk. Ja, waar je mag spelen.
1: Ja, de zaal is mooi, maar dat is ook meteen het enige in Blackpool. Nou, Van Duivenbode 93, twee paarden voor dubbel 18. En door nu.
0: Games from the 7th pack. Tuk van Duivenbode. 8th pack, it's mother, support first.
2: Pept zichzelf ook weer even goed op na deze finish. Lijkt dat dus toch echt ergens nodig te hebben.
0: 41.
2: Het is het ritme dat er niet in komt voor Van Duivenbode. En daar heeft hij dat toch altijd moeite mee. Lijkt te lopen en dan gaat hij zichzelf zo meteen hoogstwaarschijnlijk op een 5-3 voorsprong zetten. En dan wordt het een moeilijk verhaal voor Van Duivenbode.
1: Hij krijgt er in elk geval nog op een finish, maar ja, het is een hele hoge. En Rasman mag eerst. En die laat heel weinig kansen liggen op de dubbel. Deze laat hij wel liggen.
0: 82. Het
2: zou een hele mooie zijn voor Van Duivenbode. Maar het is misschien ook wat te veel gevraagd als je het verloop van deze wedstrijd ziet. En dat blijkt ook.
0: 96. Maar dat is ik wel 16.
2: En dan mag Rasma terugkomen voor de dubbel 8. Kan hij hem er tegenaan gooien. Niet helemaal er tegenaan, maar hij zit er wel in. En dat is voor Rasma het belangrijkste.
1: En dan heeft Dirk niks meer weg te geven.
2: Nee, en dan blijkt het opnieuw dat Rasma een lastige klant is voor Van Duivenbode.
1: Het is gewoon een vervelende speler om tegen te spelen. Zeker als je zelf niet helemaal top bent. En Dirk speelt echt niet slecht. Maar goed, heeft de score een gemiddelde van onder de 90. Dat zijn we van hem gewoon niet gewend. Nee, je moet gewoon goed zijn om van Rasma te kunnen winnen. Dat geldt voor Dirk. En in de volgende ronde, mocht Manoj Rasma hier doorkomen, geldt dat voor Danny Noppert net zo.
0: Oh. 76. Dirk ik al 164.
1: Ja, Rasma kan wel rekenen. Althans, nu moet hij even herstellen, want hij was uitgegaan. Dat was een enkele boel. Dan had hij met de single 19 daar nog bij 170 overgelaten.
0: 127.
1: Nu kon hij veilig voor de 20 gaan.
2: Dan gaat de 82 voor Van Duivenbode niet uit. En dus krijgt Rasma een kans om de wedstrijd al gelijk te beslissen. 144. Nee, die trekt hij de 1 in.
0: 46. Dirk Appel 40. Games on the ninth leg. Dirk van Dijvenbode. Tenth leg, it's Madras.
1: En dan nu?
2: Een keertje breken.
1: Dat zal lekker zijn. Dan zie je toch, Rasma die heeft dan nog één goede leg nodig. Moet nog één goede leg houden. En die denkt, kies voor zekerheid. Ga naar beneden. Meteen naar beneden.
2: Ja, en gooit er ook twee triples. Ja, en dan heb je hartstikke gelijk. Zeker als Van Dijvenbode begint met een 43. Dan is er al een groot gat geslagen in het begin van deze leg.
1: Ga al even door.
0: 171.
1: Man, als Rasma die triple 19, dat is echt, als dat loopt, en dat loopt best wel vaak, match made in heaven.
0: 136.
1: Dirk is kwaad.
2: Hij wil ook niet meer weg.
1: Hij zal toch een keer moeten zo dadelijk.
2: En dan komt die 180 er nog. Maar misschien is het wel te laat. Rasma voor 102. Gaat dan naar de 17. Kan die nog niet vinden.
0: 61. Dirk Ekwall 142.
1: Maar geen 142 voor Van Dijvenbode. En dan is het afwachten wat Rasma doet met 41. Die is 50% op de dubbels. Dus dan zal er wel één ingaan.
2: Twee pijlen voor de dubbel 16. Eerst aan de binnenkant naar de dubbel 8. Maras Rasma doet het uiteindelijk. Wint met 6-4 van Dijvenbode. Die ja, echt ontevreden was. Er zat hem iets niet lekker. Uiteindelijk werd de triple 19 de grote vriend van Maras Rasma. En hij wint dus van Dijvenbode. En mag het morgenmiddag opnemen tegen een andere Nederlander. Dan tegen Danny Noppert.

0: elke meter telt.
1: Maximum risk.
0: En fouten direct worden afgestraft.
2: Nog 9 rijders in de strijd om de punten.
0: 1 Nederlander.
3: Allemaal.
0: Tussen de beste van Europa.
2: Wie pakt dan de pole position?
0: Kijk live naar de DTM. Via Play. De beste kijk op sport.

0: De nummer 54 van de wereld tegen de nummer 56 van de wereld. Ze liggen dus dicht bij elkaar, deze Kim Huybrechts en Keen Barry. Het is voor Barry zijn vierde Eurotour van het jaar. Is bij de vorige drie toernooien maar één wedstrijdje te winnen. Huybrechts is toch al wat beter dit jaar. Beter op gang in ieder geval. Het is zijn zesde. En won 9 van de 14 wedstrijden die hij speelde op de Eurotour. Dat was voorafgaand aan dit jaar ook wel belangrijk voor Kim Huybrechts. Want ja, er stond voor hem veel te doen dit jaar. Hij moest aan de bak om in ieder geval te zorgen dat hij bij die top 64 van de wereld zou blijven. En dat hij dus zijn tourkaart zou behouden. Ja, en vanaf het begin van het jaar is dat vrij goed gegaan voor Kim Huybrechts.
1: Ja, zeker. Ja, echt verrassend wel. We zien bij Vlagen ook gewoon zeg maar de Kim die, nou ja, wat is het, 10, 15 jaar geleden de dartswereld een beetje bestormde. Met bravoure, lekker schreeuwen als het een beetje goed gaat. En hij was dat vertrouwen, was hij gewoon lang kwijt. Het glas was half leeg en van die gedachten op het podium van ach ja, tuurlijk gooit hij weer 160 uit, dat doen ze altijd tegen mij. Maar hij heeft dat niet meer. Met dank ook aan de hulp van Erik Clarijs, voormalig topdarter en nu nou ja, begeleider, mogen we het wel noemen, van Huybrechts. Hij is de Belg die op dit moment het beste vorm is.
0: Ja, die we dan helaas niet zagen op de World Cup of Darts. Nee. Want ja, daarvoor was zijn positie op de World Ranking nog net wat te laag. We zagen voor België op de World Cup of Darts Dimitri van den Berg en natuurlijk Mike de Dekker. 140. Huybrechts was goed op weg in deze leg, maar pel 6 is helaas het eindstation voor de mogelijke 9 darter. 140.
1: We hadden het er in de vorige wedstrijd al over. Dat de World Matchplay ook als een soort schaduw boven dit toernooi hangt. En dat geldt zeker voor deze Kim Huybrechts. Op dit moment op de Pro Tour staat hij 19e. Waar je dus in de top 16 moet uitkomen om matchplay te mogen spelen. Barry mag niet naar Bullseye. En dat terwijl Huybrechts dus een dramatisch tweede halfjaar vorig jaar heeft gehad. En dat halfjaar telt hij gewoon in mee in deze ranking. Dus dan kun je wel ongeveer zien hoe goed Huybrechts in vorm is na de jaarwisseling. Het zou echt knap zijn als hij zich nog naar die matchplay weet te spelen.
2: Keener qua 36.
0: Had hij twee pijlen om te breken gelijk aan het begin van de wedstrijd.
2: Games on the first leg.
0: Huybrechts miste en Keen Barry die raakt. Ja, en je ziet het bij veel spelers die wegzakken op de ranking en die dan weer terug moeten komen. Dat heel veel moeite kost, dat ook echt niet makkelijk gaat. Ja, en het lijkt toch bij Huybrechts de hele goede kant op te gaan. Ja. Dat is echt wel knap om zo'n tweede leven aan je carrière te geven eigenlijk.
2: 190.
1: Hij raakt de triples in elk geval erg makkelijk aan het begin van de wedstrijd. 180 en 140 om de eerste leg mee te beginnen en 140, 180 om de tweede leg mee te beginnen.
2: 105.
0: Ja, geeft ook aan dat die eerste leg van Keen Barry ook niet slecht was natuurlijk.
1: Nee.
2: Was 76.
0: Ja, moet het in deze leg wel afleggen tegen Huybrechts die als eerste op de finish staat en 6 pijlen heeft voor deze 76.
2: 64.
0: En het nog niet in 3 weet te doen.
2: 100. Kimmy Kwa 12.
0: Met de laatste pijl voor Huybrechts, maar goed, dat telt ook.
2: 140.
0: Ja, en voor Keen Barry is het eigenlijk altijd een beetje waar hij ronddwaalt. Hè? Rond die positie, nou ja, 50 zo ongeveer. Laag in de 40 heeft hij nog even gestaan, maar het is toch wel de plek voor Keen Barry, waar hij nu dus ook op staat op de Order of Merit.
1: Ja, dit is hoe goed hij is.
0: Ja.
1: En dat is het. En dat is best opvallend, want ik denk dat hij... toen hij steeg op de wereldranglijst, dat iedereen zei van... Oh ja, jongen, groot talent, die gaat nog wel meerdere stappen maken. Maar die heeft hij eigenlijk niet meer gezet. Ja, Keen Barry is een beetje het niveau wat je moet hebben als je, zeg maar, verzekerd wil zijn van een tourkaart bij de PDC, maar ook nooit echt in de buurt komt bij echt prijzen. Dan ben je Keen Barry.
0: Ja, en dan kan je er prima van leven.
1: Oh, zeker.
0: Daar hoef je geen medelijden mee te hebben.
2: 44. Keen Barry 170.
0: Ja, en ik blijf het toch ook altijd lastig vinden als ik naar de pijlen van Keen Barry kijk. Die staan schots en scheef. Dat kan het niveau niet helpen, lijkt mij.
1: Ah, kijk, hij heeft wel een stijl waar hij zijn pijl in elk geval mee kan gebruiken. Want ze hangen dusdanig in port dat hij ze er altijd bovenop kan leggen. Alleen dat is zo vaak ook een nadeel. Kijk, nu moet hij eroverheen. Doet hij het niet, snap ik dan ook weer niet. Ja, kijk, hier. Dat had hij net de pijl eerder moeten doen.
0: Had hij natuurlijk alleen naar de dubbel 15 moeten. Had hij misschien niet gewild, maar ja. Het was wel een perfecte pijl voor de
2: 60. Keen Barry 12. Game shot the third leg. Keen Barry, fourth leg skimmed, no first.
1: Hij heeft er ook gewoon heel vaak een nadeel van. Als hij een 20 pijl op de 20 net boven de triple legt, moet hij er meteen weg. Hij kan ook nog wel eens pijlen die in een dubbel zitten blokkeren, omdat die pijlen niet alleen hangen, maar ook nog een beetje scheef staan. Ja.
2: 96.
1: Hij doet het al zijn hele leven.
0: Het is alweer de derde voor Kim Huibrechts deze avond.
2: 48.
0: Ja, alleen in de vorige leg liep hij scorend wat achter. Maar voor de rest zit dat scorende gemiddelde ziet dat er prima uit voor Kim Huibrechts. 113 stond hij.
2: 100.
1: Nou, dan had hij dus in de vorige leg 4 beurten zonder triple. Dan kom je nog steeds tot een scorend gemiddelde van inderdaad ruim 115.
2: Kim McCall 136.
0: Ja, en zet hem hier ook weer goed weg op tops om daar zo meteen voor terug te komen.
2: 99, Kim McCall 40. Oké, shot the fourth leg. Kim Huibrechts, fifth leg is Keen, go first.
0: Kim Huibrechts die op de Players Championship van afgelopen woensdag 22 goed op weg leek om de achtste finales te gaan halen. Moest daarin winnen van Steven Bunting om dat te behalen. Stond 5-2 voor die wedstrijd alleen met 6-5 uiteindelijk. Dat was zonde voor Kim Huibrechts.
2: 100.
1: ...1400 man in de zaal. De Inchema Expo. Aan de boorden van de Donau.
2: 21.
1: Met dat kasteel waar ik het net over had. Ook echt pal aan de overkant.

0: 125, guinea pig 80.
1: Kansje voor Keen Barry gemist. En dus een kans voor Kim Huibrechts. Hij heeft de triple 20 nodig. Ja, mag dan naar de dubbel 16. Kim Huibrechts.
0: 18.
1: Op het ijzerdraad.
0: Keen equal 14.
2: Dat was zo'n pijl boven tops, waardoor hij eigenlijk die dubbel niet meer kon bereiken. En hij dan maar één pijl voor de dubbel 10 overhoudt. Hij rechts. Van rechts naar links. Maar geen dubbel.
1: Ook hij mist een volle hand op de dubbel dus. Kim Barry. Die krijgt hij er nog mooi langs.
0: 6 seconds Kim, het opent.
1: En dus gaat alles nog steeds met de darts mee. Ja, en gooit Kim Huibrechts prima scores. Maar krijgt hij die Keen Barry nog niet gelost. Zeker ook niet in de legs van Keen Barry. Want ja, in de eigen legs gooit Kim Huibrechts geweldige gemiddeldes. Maar in de legs van Keen Barry is het nog niet al te veel. Daar zit het scorende gemiddelde onder de 100. Terwijl het in zijn eigen legs, nou ja, ruim boven 100 zit. Daar zit het op de 130 zelfs. Hij gooit hier opnieuw 180. Het is zijn vierde al. Ja, en Huibrechts zal toch een keer moeten breken bij Keen Barry. Het was namelijk de ier die de wedstrijd mocht beginnen. En dus moet hij dit ook een keertje laten zien in een leg die Keen Barry gaat starten.
0: 140, give me call 121.
2: Hij heeft ook eigenlijk altijd tijd in zijn eigen leg. Barry weet niet heel veel druk te zetten. Ook nu weer niet.
0: 60, give me call 16.
2: Nou, en als zo'n wedstrijd dan logisch verloopt, dan zou het toch ergens een keer moeten gebeuren dat Huibrechts een leg van Barry afpakt. Maar ja, moet eerst gebeuren.
1: Sport en darten. Zo vaak is iets logisch en gebeurt het uiteindelijk toch niet. Dat is ook het leuke aan sport.
2: Zeker.
0: Ninety-six.
1: Dit lijkt dan toch een leg waarin de kans ligt voor Kim Huibrechts om te gaan breken.
0: 100.
1: Eén druppeltje misschien net te weinig.
2: Van de wegzetbeurt van Dynamite af, maar dat wordt geen hele beste wegzetbeurt.
0: 28.
2: Dat wordt een hele slechte wegzetbeurt zelf. Nou, dan ligt het nu open.
0: 97. 120. Give me a call 108.
2: 4 keer 16. 4 keer 19. Excuus, is een pijl op dubbel 16. Maar het blijft bij 2 keer 19.
0: 56. Give me a call 103. 39. Give me a call 52.
1: Dan moet deze uit voor Huibrechts. En dat gaat ook.
0: On the seventh leg, Kim Huibrechts.
1: En dan heeft hij in die zevende leg van de wedstrijd de

0: te pakken. Waar hij al een tijdje naar op zoek was.
1: Kim to throw first.
2: Het ziet er goed uit voor Huijbrecht. Ik zat even te kijken, want jij zei natuurlijk in het begin van de wedstrijd... Hè, dat ze best dicht bij elkaar staan op de wereldranglijst. Ja. Dat het een close wedstrijd zou kunnen worden als je het op die manier bekijkt. Nou, wij kijken dan van tevoren ook altijd even van, nou, wat is er in het verleden allemaal gebeurd. Zijn er wedstrijden die interessant zijn, die er een beetje uitspringen en zo. Nou ja, dat niet zozeer. Maar dat Keane Barry 6 van de 7 wedstrijden van Kim Huijbrecht wint, dat had ik niet gedacht.
1: 114.
2: Nee. Hij heeft 1 keer gewonnen, Huijbrecht. Ergens op de eerste ronde van een vloertoernooi waar niemand naar heeft gekeken. Daar mocht Huijbrecht een keertje winnen.
0: Ja, dat is inderdaad niet wat je verwacht als je deze twee dat is tegenover elkaar zou zetten. En zou zeggen, waar zet jij je geld op in? Dan gaat denk ik toch het meeste geld naar Kim Huijbrecht. Ja, en dan lijkt hier gelukkig ook voor hem de ban gebroken. Is het opnieuw weer een eigen leg voor Huijbrecht? Ja, daarin is hij gewoon heel goed. En Keane Barry een stuk minder in de legs van Huijbrecht. En dus alle tijd voor deze 121.
1: 81. Kimmy for 40. Okay, shot on the 8th leg. Kim Huijbrecht. 9th leg, it's Keane to throw first.
0: Van Keane Barry weer dicht bij elkaar. Gaat Keane Barry kijken waar hij hem op weg kan zetten. Wow, 44. Sterk gedaan door Barry.
2: Ja, dat is na 12 pijlen natuurlijk gewoon prima in je eigen leg.
1: 97.
2: Huijbrecht zal denken, ah joh, maakt niks uit. Ik heb die volgende.
1: Game on the 9th leg. Keane Barry. 10th leg, it's Kim to go first.
0: Dat is dan wel de laatste leg van de wedstrijd die Kim Huijbrecht mag gaan starten. Mocht hij deze verliezen, dan zal hij opnieuw moeten gaan breken bij Barry. Dus het zou lekker zijn voor Huijbrecht als hij het ook gelijk weet te doen in zijn eigen leg.
1: 100.
0: Die zien we zo meteen. Rob Cross. Daar zat al een fan van hem in de zaal met een mooie Voltage shirt aan.
1: 97.
0: Hij gaat het zo meteen opnemen tegen Holud, de Host Nation Qualifier. Dit is het einde van deze wedstrijd. Waar ze elkaar in de buurt blijven van elkaar. Maar ja.
2: Een leg die Kim Huijbrecht is begonnen is geen leg zonder een 180er natuurlijk.
1: 81. Kim Ikwa 164.
2: En dan was er plots een heel groot
1: 132.
2: Verschil. Hij staat in na 12 pijlen op dubbel 16.
0: Zet hij het heel netjes weg omdat hij wist dat hij de tijd had. Ging hij uiteraard niet voor die triple 18 en bullseye. En is het Barry die baalt van het pijl die op de grond valt. En terecht laat daardoor geen finish over. En dus alle tijd en ruimte voor Kim Huijbrecht om deze 32 uit te gooien. En dat doet hij met zijn tweede pijl. Hij had moeite om Keane Barry. Barry te breken. Uiteindelijk lukte het Huibrechts in de zevende leg van deze wedstrijd. Kwam daar op 4-3 voorsprong. En toen was de band gebroken. En deed dus uiteindelijk te winnen van de Ier Keen Barry met 6-4.

0: jarige triller. De motoren brullen. Welkom op de Red Bull Ring. 71 ronden vol actie.
1: Oh, en Verstappen wordt geraakt.
0: In het hart van de Alpen.
1: Komt hij aan de buitenkant, last minute. Nu is er een kans om te counteren.
0: De Grand Prix van Oostenrijk, kijk je live.
1: Wat is dit een heerlijk gevecht.
0: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: next referee of this Friday evening session. It's the Kirkulator, Kirk Bevins.
1: Kirk Bevins op het podium om deze wedstrijd bij te wonen als scheidsrechter en dus ook te callen. Ja, het waren wat bewogen weken voor Rob Cross, zouden we kunnen zeggen. 9 dagen geleden maakte hij bekend na 15 jaar te gaan scheiden met zijn vrouw Georgia. Hebben samen 4 kinderen. Ja, dan zou je denken, dat is niet lekker. Die zit niet zo lekker in zijn vel. En ineens wint hij afgelopen woensdag een Players Championship, nummer 22. Sinds 1,5 jaar heeft hij er weer eentje op zijn naam staan. Ja, dat zijn toch veel emoties in 1 week misschien voor Rob Crosby.
2: Ja, het was überhaupt verrassend dat hij weer eens een toernooitje won. Dat was lang geleden. En nou ja, inderdaad, zeker ook nog met in het achterhoofd wat er dan allemaal blijkbaar gespeeld heeft in het hoofd van Rob Cross. Maar dan kan ik ook voorstellen dat een potje gaan darten voor je werk misschien ook even lekker is om het hoofd ook leeg te maken.
1: Het relativeert misschien,
2: ja.
1: Waardoor je zou kunnen denken, ach, of deze pijl er nou wel of niet ingaat.
2: Ja, en dat zou kunnen.
1: We zien het vaak genoeg, als je losjes erin staat, dan kan het soms ineens veel makkelijker vallen.
2: Ja. Maar het was in elk geval goed om te zien dat Rob Cross weer bij de Winners Circle hoort. Want ja, dat moet hij zijn. Daar hoort hij ook onderdeel van te zijn. En we zijn toch ook een beetje benieuwd wat we gaan zien van deze Juraj Holub. De Slovaakse qualifier. Een van de 4 Host Nation qualifiers. Hij houdt er in elk geval een aparte stijl op na. Maar hij heeft ook al 121 meegegooid.
1: Zeker.

0: 15.
1: Het draait net voordat hij gaat gooien nog even die pijl, nou ja, naar buiten. Waar dat goed voor is, zou ik niet weten. Maar goed, twee beurten, vier triples. Niks mis mee.
0: 58.
2: Van de eerste pijl duurt het ook net even wat langer. Pijl 2 en 3 die komen er wat sneller achteraan.
0: 57.
2: Er was ook heel weinig over hem te vinden. Hij heeft wedstrijden gespeeld op het kwalificatietoernooi. Dat werd gisteren gehouden. Hier in dezelfde zaal. Nou goed, daar heeft hij dan 5 wedstrijdjes moeten winnen om hier uit te komen. Gemiddeldes die een beetje variëren van, nou wat zullen we zeggen, 69 tot 85. Dat was zijn beste wedstrijd. Hij kan rechtdoor gooien, dat zien we ook in deze leg. Want hij staat op 113. Na 12 pijlen en kost nog op 147. Maar ja, die mag wel eerst.
0: 127.
1: Krijgt hem niet uitgegooid. Zet hem wel goed weg op dubbel 10. En dan Holoop naar de triple 18.
0: 57.
1: Het is te veel gevraagd 20. Voor de Slowaak. Cross nog één pijl.
0: 15.
1: Die trekt hij er dan
0: you
1: onder.
0: 56. Rob, you require 5.
1: Ook de eerste dubbel voor Holoop. Die valt nog niet. En Rob Cross dan gooit een triple 1. Terwijl hij een single 1 wilde waarschijnlijk. Ja, lacht er ook een beetje om. Nou goed, moet het dan op de dubbel 1 gaan proberen. Madhouse.
0: No score.
1: Nog niet voor Rob Cross.
2: Dat is wel een ideale leg voor Holoop. Hij krijgt alle tijd om een dubbeltje te gooien. Om meteen die spanning kwijt te raken. Hij vindt het wel vrij nerveus allemaal.
1: Je ziet de flight van de pijl ook trillen. Ja, en dan weet je dat de spanning op die arm staat bij Holoop. Nu wel de enkele 1 voor Rob Cross. En dus ook de dubbel 2 dan uiteindelijk. Het heeft even geduurd, maar de eerste pijl, de eerste leg die staat op het bord voor Rob Cross. Ja, moeten we wel even zeggen, Guy. Want Rob Cross speelde dus die Players Championship 22. Won die dus. We speelden daar in de finale tegen Mike Kuivenhoven.
2: Ja.
1: Ja, en dat is toch voor de Nederlander Mike Kuivenhoven ook een enorm goed resultaat.
2: Ja, klasse gedaan. Dat is echt heel knap inderdaad. Dat kon hij ook goed gebruiken op de verschillende rankings. Maar ja, kijk, zonder dat je dan niet het laatste stapje nog kan zetten en zo'n titel kan winnen.
1: Ja.
2: Maar goed, ik zag ook zelf op zijn socials dat hij daar heel tevreden mee was. Heel blij was en begrijpelijk. Dus hartstikke terecht. Dus ja, dat is goed gedaan. Overigens zit ik eventjes te kijken. Want de naam van het dartteam van Joray Holoop staat op zijn rug. Dus ik denk, ga eens even zoeken. Hè, waar spelen ze dan? In het Nové Zámky. In de Amsterdam-pub.
1: De Amsterdam-pub?
2: Ja, en ik zit eens even te kijken. En ze hebben dan ook allemaal plaatjes van molens en zo. In die ja, ik vind dit nu wel leuk. En rood licht, hè? Want,
1: tuurlijk. Ja, ja nee, Amsterdam, tuurlijk, Amsterdam. Ja, nee, rood licht.
2: Zijn die helemaal achterlijk natuurlijk. De drie Andreas kruisen komen ook nog ergens terug. Maar daar hangt ook een dartbord. Nou, daar dart deze meneer.
1: Goh. In de Amsterdam pub.
2: Ja.
1: Ergens in Slowakije.
2: Ja, in Nové Zámky. Dat ligt in het midden van het land. Dat ligt best ver weg. En Slowakije is niet heel groot. Maar op een uurtje, anderhalf uur rijden van Bratislava.
1: Een van de weinige extra dingen die we na vandaag dus weten over Joray Holoop.
0: Joray Holoop.
2: Dat is ook echt alleen maar omdat ik daar dartclub Nové Zámky zag staan. Ik denk, nou, ga eens even kijken.
0: Ja, 56. 83. Robbie Require 110.
1: Rob Cross. Mist daar de grote 18.
0: 78.
1: Toch wat slordigheden voor Rob Cross. Wilde een single 1, gooide een triple 1 in die vorige leg. Wil nu een single 18, gooit een single 1. Dan Juraj gaat hij nu wel doen op de dubbel.
0: Ja!
1: Hij heeft even nodig. Maar dan gaat hij er uiteindelijk in. Ja, dat is natuurlijk ook de charme aan de Eurotour en dan de Host Nation Qualifier. Als we in Duitsland zitten, waar we nogal vaak zitten met de Eurotour, Guy. Ja. Dan heb je echt spelers van niveau, vaak in ieder geval, die als Host Nation Qualifier mee mogen doen. Als we in landen, zoals Slowakije zitten, dan is dat iets minder. Ja. En dan zie je dus dat er een speler is die waarschijnlijk door de week zijn competitie gooit. En nu met datzelfde shirtje en twee sponsors erop geplakt mee mag doen aan een Eurotour en aan een PDC-toernooi.
2: Ja. Ja, Juraj Holub staat op dinsdagavond in Novosadsky inderdaad pijlen te gooien in dit shirt. Dan gooit hij af en toe een keer 180. Nou, dan staat de hele Amsterdam-pub op zijn kop. En nu mag je dat in een van de grootste indoorzalen van Slowakije, kan ik me zomaar voorstellen, mag je gaan darten tegen een voormalig wereldkampioen. Ja, hoe mooi is dat?
0: Oh, 87.
2: Dan zagen we eventjes John O'Shea. Hier is een darter. Die kamp Cross als een soort begeleider meegaat. Ook veel met Josh Rock bezig.
1: Ja, Josh Rock die dit toernooi zich voorbij heeft laten gaan.
2: Ja.
1: Die er niet bij is. Ja, we dachten misschien voorafgaand aan dit toernooi. We zijn niet in Duitsland. Dus de kans om Luke Littler te zien op een Eurotour is aanwezig. Maar helaas heeft ook Luke Littler gezegd, ik laat deze even aan mij voorbij gaan.
2: Nou, dat betekent dat we, zoals wel vaker dit jaar, Gian van Veen als eerste geplaatst hebben en Michael van Gerwen als tweede geplaatst. Luke Humphries
0: zijn er niet bij.
1: Het wil nog niet voor Rob Cross. Ja, dat is voor hem dan misschien toch ook lastig als hij vooraf ziet. Ik moet tegen een Host Nation Qualifier die zich gisteren gekwalificeerd heeft. Gemiddeld dus gooit in de 70. Het hoogste voor deze Holub was 85. Dat hij gisteren in ieder geval gooide tijdens zijn kwalificatie. Dan moet je het echt uit jezelf zien te halen om gemotiveerd te worden voor deze wedstrijd.
2: Ja, ik weet niet of Cross die gemiddeldes heeft gezien. Maar goed, die heeft gehoord. Host Nation Qualifier, we zijn in Slowakije. Ken ik Slowaakse darters? Nee, die ken ik eigenlijk niet. Nou, dan als ik niet heel gek doe, win ik. Wat heeft hij gedacht?
1: Ja.
2: En inderdaad, dan moet je dat nog maar net op het podium zien om te zetten in een, in elk geval redelijk niveau. Redelijk genoeg om te winnen. Nou ja, dat is dit voorlopig.
1: Het gemiddelde van Cross op dit moment net onder de 80.
2: Tja, het score en het gemiddelde van Holub is gewoon beter.
1: Ja.
2: Die heeft meer pijlen op de dubbel gehad.
0: 80.
2: Dat had hier eigenlijk 2-1 voor deze meneer moeten zijn.
0: Juraj Require 41.
2: Dat is 1.
1: Dat is 2. Juraj Orlop, 141. Nee toch?
0: 129. Robbie Require, 86.
1: Dat scheelde heel erg weinig voor Orlop. En dan Cross, die gaat zichzelf, als het goed is... Nee.
2: Nee hoor.
1: Ik wilde zeggen Peul de Boel geven, maar dan had hij de enkele 20 moeten raken. En het is voor de derde keer dat Rob Cross een grote single mist in deze wedstrijd. En dus maakt Juraj Holub daar gewoon weer gebruik van.
2: Ja, en die heeft dus nu twee legs geleden al een dubbel geraakt. En nu met 1 pijl. En dat gaat toch iets doen in dat hoofd. Als hij een kans krijgt, dan is hij niet bang om hem te raken.
1: Het gaat iedere keer wat makkelijker.
2: Ja. Nou ja, we zagen het natuurlijk vanmiddag ook al. Met Dave Chisnall die tegen Adrian Dudek nog ontzettend in de problemen kwam. Ja, Dudek gooit nog geen 75 gemiddeld. Komt gewoon op 5-5. Dat kan Cross hier ook gebeuren als hij niet oplet. Moet Horloop ergens zien af te schudden, anders kan het nog heel link worden.
1: Ja, die Dudek wist ook ineens mooie dingen te laten zien. Finished ineens een 150.
2: Ja.
0: 23.
1: En toen werd het toch even billen knijpen voor Dave Chisnall. Ja, eigenlijk tegen dit soort spelers wil je het zo snel mogelijk makkelijk maken voor jezelf. Voorsprong pakken van 3-0. En dan
0: 56.
1: Is meestal wel de ban gebroken bij de tegenstander.
2: Ja, gewoon die break snel te pakken hebben. Ja, Cross speelt ook zo dusdanig matig dat Holub zal denken. Nou, op dinsdagavond kom ik dit ook wel een keer tegen.
1: Ja, en dan voelt hij zich prettig op dinsdagavond.
0: 31. Robbie requires 75.
2: Nou, deze leg zitten wel wat mindere scores van Holub.
0: 65.
2: 23 al gegooid, 43 al gehoord. Verder alleen maar 60.
1: Maar dan moet Cross nog wel die dubbel gooien. Ja, dat gaat gewoon ongelooflijk moeilijk voor Rob Cross deze wedstrijd.
2: Oh, hij is 2 uit 14 nu.
1: Niet goed. Nou ja, hij krijgt nog een keertje de kans. 3 pijlen.
0: Cash on the fifth leg. Ja. Rob Cross.
1: Daar zit hij er dan uiteindelijk in.
0: Game.
1: Hij wint wel meer dan de helft van zijn wedstrijden. 61% voor Rob Cross op de Eurotour. Wedstrijden die hij wint. Ja, dit zijn dan zeker wedstrijden die hij wint. Maar als je kijkt naar wie de legs wint, dan zijn de mindere legs, als je kijkt naar het aantal darts dat wordt gebruikt, die zijn voor Rob Cross. En die andere, die zijn voor Juraj Holub.
0: 100.
1: De eerste van de wedstrijd voor Rob Cross. En die is dan wel in de leg van Holub.
0: 100.
2: Ja, die is die beurten met twee triples die hij aan het begin van de wedstrijd wel nog wat vaker had ondertussen wel kwijtgeraakt. Rob Cross, tweevoudig winnaar van een Eurotour toernooi. 2023 European Darts Grand Prix. 2 jaar geleden, 2024, won hier de Baltic Sea Darts Open.
0: Robbie requires 66.
2: Het finales gespeeld. Nou, het is allemaal al een tijdje geleden. Wie weet, is Slowakije, Bratislava wel zijn grond?
0: 58.
1: Geen zin om voor de dubbel 9 te gaan, Rob Cross. Zag dat hij nog terug mocht komen en dacht, ik ga voor de 10. En dan zet ik hem weg op dubbel 4, want die kan ik wel gooien.
0: Yes.
1: En dat blijkt.
0: Game.
1: Dan is daar de break die hij al een hele lange tijd deze wedstrijd wilde. Lijkt hij toch nu een beetje los te zijn gekomen. Zijn tweede 180.
0: 85.
2: Gaan de mensen in de zaal nog één keer achter Juraj Holub staan. Eerste van de twee Slowaken die in actie gaan komen vanavond. We hebben straks ook nog Gabriel Varaljaj. Die tegen Cameron Menzies mag spelen.
1: Ja, die misschien ook wel zijn goede vorm van de World Cup of Darts heeft meegenomen. Cameron Menzies.
2: Wie weet.
1: Speelde natuurlijk met Gary Anderson. Nou, haalde daar de halve finale.
0: 60.
1: Zag er van beide schotten prima uit.
0: Robbie require 110.
1: Kijkt echt een beetje op voor Holub. En dus weer alle tijd en ruimte voor Rob Cross. Zijn grootste fan uit Slowakije.
2: De Slowaakse Voltage Army.
0: Robbie require 12.
1: Ze zijn er.
2: Ja, het eenmansleger.
0: Yes, on 7th leg, Rob Cross. 8th leg, Juraj to throw first. Game.
1: Dan lijkt het allemaal iets makkelijker te gaan bij Rob Cross, maar gaat het dus ook vooral iets minder bij Juraj.
0: 60.
1: En dan is het uiteindelijk toch Rob Cross die lijkt af te stevenen op een wedstrijd in de volgende ronde. En die zou dan, we zijn het deze wedstrijd al, tegen de nummer 1 geplaatst zijn. Gion van Veen. Dat wordt zijn tegenstander in de volgende ronde.
2: Dit is wel even een tweede ronde partijtje, zeg.
0: 60.
1: Het is er eentje om naar uit te kijken. Uiteraard op de avond ook geprogrammeerd. Dus daar kan je morgenavond lekker naar kijken.
0: 74.
1: Zo twee schermen. Op de ene misschien de voetbalwedstrijd van Oranje. En dan op die andere.
0: Ook
1: nog even het darten meepakken.
2: Klinkt als een leuk avondje zo, hè?
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Zo kunnen we ze wel doorkomen.
0: 93.
2: Als Gian zit te kijken, zal hij niet echt onder de indruk zijn van wat hij van Cross ziet. Maar zal hij ook weten, dat is allemaal leuk voor nu, deze wedstrijd. Dit is een kwestie van doorkomen. Morgen kan er zomaar een hele andere voltage opstaan.
1: 90. Ja, hij heeft deze week echt wel laten zien dat er nog in zit.
0: 99.
1: Maar het is vanavond met heel veel pijn en moeite voor Rob Cross.
0: 145.
1: En dan is dit ineens een hele goede beurt voor Olympia. Geeft Cross er ook nog een boxje voor?
2: Dat hoeft niet.
1: Dat is voor 145 misschien wat overdreven.
2: Ja, dat is ook zo'n boxje van, oh, jij doet ook een keer wat goed. Ja, dat. Het is hartstikke goed bedoeld. Daar ligt het helemaal niet aan bij Cross, maar ja, had niet goed.
1: Nee, wat zeker aan het begin van de wedstrijd liet Holoek genoeg goede dingen zien. Met genoeg hoge scores. En die dubbels die vallen uiteindelijk ook hartstikke goed voor de Slowaak.
2: Ja, na die 5 missers in de eerste leg heeft hij eigenlijk geen fout meer gemaakt. Hij komt alleen maar niet meer op een dubbel, omdat Cross simpelweg beter scoort.
1: Dan kan het toch ineens weer heel erg spannend gaan worden.
2: Ja. Wat er ook gebeurt, ook als hij deze leg nog inlevert. De hoogtepunten DVD van Juraj Holoek. Daar staan best wel wat dingen op ondertussen. 3 lekjes gewonnen, best wel wat beurten met 2 trippels. Staan nu ook al 180 op. Hij kan er gewoon nog één doen. Jawel, Juraj, doorgooien nou.
0: 140.
1: Hij ging er wel voor, Guy. Hij ging er wel voor.
2: Dat had moeten doen.
1: ...78 voor Hoyloop. Op een nog iets te verlengen, maar die schiet dan de triple 4 in.
2: Oh, dat is via 16 een bullseye.
0: 53. Robbie Require 56.
1: Die zitten dan net buiten. Dan is dit voor de wedstrijd. Rob Cross 20 en dan naar die geliefde dubbel 18... Is hij ook nu geliefd?
0: Game shot.
1: Uiteindelijk wel. Hij maakte dit zichzelf bijzonder lastig, Rob Cross. Vooral aan het begin van de wedstrijd was het scorend niet goed genoeg. En ook qua dubbels viel het tegen voor Rob Cross. Uiteindelijk weet hij wel de wedstrijd te winnen van deze Host Nation qualifier, Juraj Holoek. En is Rob Cross dus door naar de volgende ronde. En dan mag hij morgenavond opgenomen tegen Gian van Veen.

0: Kees, lekker hè, we mogen weer.
1: Heerlijk.
2: Ja, ik vind echt te trappelen.
0: Wanneer sta jij eigenlijk niet te trappelen?
2: Bijna nooit.
0: Nee, hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
2: Komt ja.
1: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
2: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
1: Nou, dat is niet waar. Want
2: dan kun je precies...
0: Ik neem even
2: alles,
0: de
2: wat, alles wat...
1: Ja, doe dat maar. Maar dat is niet waar. Dus, want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies, we gaan er geen aanhouden.
2: En het even over andere dingen hebben.

0: ook dit kan de 1400 man in Bratislava. Ja, ze kunnen er wel van genieten. Super Gin, Daryl Gurney met de Sweet Caroline, die dus op het podium is geklommen om het op te gaan nemen tegen Jim Long, de 58-jarige Canadees. Ja, die al sinds januari 2025 zijn tourkaart heeft. Dit wordt pas zijn tweede wedstrijd op de Eurotour. Ja, dat is eigenlijk niet voldoende als je al anderhalf jaar een Eurotour hebt. Speelde vorig jaar in 2025 dus op de Belgian Darts Open. Verloor daar met 6-3 van Martin Schindler in de eerste ronde.
1: Ja, dat was het allereerste Eurotour-toernooi van het vorig jaar. Jim Long had net zijn tourcard, kwalificeert zich meteen voor het eerste Eurotour-toernooi. Lekker, daar gaan we nou eens even op verder bouwen. En we zijn nu anderhalf jaar later en daar is hij weer. Dat is ook niet best, hè?
0: Ja, en Daryl Gurney, die heeft natuurlijk een... ja, wat kunnen we zeggen? Een mooie, een oké World Cup achter de rug. Haalde de halve finale. Was natuurlijk de titelverdediger samen met George Rock voor Noord-Ierland. Had natuurlijk gehoopt om die titel ook daadwerkelijk te kunnen gaan verdedigen. In, nou ja, misschien wel de finale, maar zij moesten het in de halve finale afleggen tegen Nederland. Tegen Gio van Veen en Michael van Gerwen.
2: First leg, Jim to throw first. Game on.
0: Op zich was het spel van beide heren, nou ja, best goed tijdens de World Cup. Ja, het was vooral de 144 van George Rock in de kwartfinale tegen Letland. Ja, die nog wel even bijblijft, denk ik.
1: Ja, dat was een mooi moment inderdaad. Nou ja, en uiteindelijk halen de Noord-Ieren dan wel weer gewoon op basis van hun plaatsing, wat van ze verwacht mag worden, de halve finale. Nou, dan kun je die halve finale verliezen. Dat mag. En ze hebben zich weer laten zien. Het is maar een klein landje, Noord-Ierland, maar op dartsvlak tellen ze gewoon echt mee.
2: 140.
1: Dat is aan Josh Rock te danken, maar ook zeker aan deze Daryl Gurney.
0: Ja, die misschien ook wel wat vertrouwen kan putten uit dat toernooi. Want het is dit jaar nog niet je van het voor Daryl Gurney.
1: Nee, ja, goed.
2: 140.
1: Het is niet de Gurney die we zeg maar kennen van een jaar of zes, zeven geleden. Dat is hij niet meer, dat heeft hij niet meer. Ik heb wel het idee dat hij... ja, in elk geval een soort van vast op de wereldranglijst staat. Hij is gezakt. En nu staat hij ergens waar hij blijft staan. Even kijken of Long 161 gaat uitgooien. Dat doet hij niet. Gurney staat 26e. Op dit moment virtueel.
2: 79.
1: En hij heeft al een halve finale nog gehaald dit jaar op de Eurotour. In Oostenrijk was dat. Dat was ook al een lange tijd geleden. Het is wedstrijdje winnen, wedstrijdje verliezen. Dat doet hij een beetje.
0: Ja. Toch een beetje 50-50 voor Daryl Gurney. Nog één pijl voor de dubbel. 16 voor Long. Ja, die gaat er dan in. Nou, daarmee gewoon zijn eigen lek. Ja, en uiteraard ook voor Daryl Gurney belangrijk om zich te plaatsen voor die World Matchplay. Nou, daar staat hij dan ook op plekje 14 als het gaat om de Pro Tour Order of Merit. We mogen de nummers 1 tot en met 16 van die lijst aan gaan deelnemen. Dus in dat opzicht, met plekje 14 staat hij er oké bij.
2: 99.
0: Zou een rondje hier winnen natuurlijk. Wat extra geld op die ranglijst bij elkaar spelen. Om nog ietsje zekerder te zijn van het zomer-WK. Zoals we dat dan noemen, Guy.
1: Er zijn mensen die dat zo noemen. Ik hoor daar niet bij. Vind je dat echt? Dat...
0: Je vindt het onzin, hè?
1: Oh, man. Het zomer-WK. Hou nou eens op. Er is maar één WK.
0: Dat is als het buiten koud is, sneeuwt en het kerst is. Zo rond kerst, hè?
1: Ja. Ja. En de matchplay is een hartstikke belangrijk toernooi. En een super mooie major. En misschien op het WK na wel de mooiste major die er is. Maar niet te vergelijken met het WK.
2: Wonderful. 130. 70. Darrell Lewicois, 71.
1: Geen pijl op de dubbel voor Gurney. Die zet hem weg op dubbel 4. Had een beetje pech met die bolzaai. Als Long nou echt een beetje lelijk wil doen.
0: Ja, dan gooi je dit uit. Moet hij naar de 19. Krijg geen pijl op de dubbel 16.
2: 69.
0: Mag Gurney terugkomen voor de dubbel 4.
2: Gash on the second leg. Darrell Gurney. Third leg, Jim to throw first. Game. On. 180.
0: Ja, Gurney met recht een routinier zouden we kunnen zeggen 58. Op de Eurotour. 111. Dit is zijn 111e. Ja, dat is een mooi aantal. We gaan er vanavond in ieder geval nog eens zien die nog hoger staat. Joe Cullen.
2: 140.
0: Kan er ook wat van. Die heeft er al 123 op zijn naam staan. En voor Long dus, zoals gezegd, zijn tweede.
2: 85.
0: Maar gooit in deze derde lek ook een prima eigen lek. Begon met 180, gevolgd door 140. Hij staat daarmee redelijk los van Darrell Gurney.
2: 90.
0: En eigenlijk geldt voor Gurney hetzelfde als wat voor Rob Cross in die vorige wedstrijd geldde.
2: Jimmy Requan, 91.
0: Zo snel mogelijk het verschil maken. Zo snel mogelijk die break pakken.
1: Ja, het verschil tussen Cross en Holub was op voorhand natuurlijk wel iets groter dan het verschil tussen Gurney en Long. Maar ja, ik ben het met je eens. Dat het supertje in deze wedstrijd in principe gewoon zou moeten winnen. Hoewel, ja, Long als tourkaarthouder en zeker dit jaar op de vloer... Nou, toch best regelmatig prijzengeld pakt. En dat betekent eerste ronde winnen. En dat doet hij meer dan de helft van de toernooien waar hij aan meedoet. En het is zeker niet zo dat je slechte spelers altijd loopt in de eerste ronde. Helemaal niet. Het is alleen op groot podium waar camera's bij zijn. Als Long daar speelt, komt het er nooit echt helemaal uit.
0: 100. Ja, dat is dan toch vaak lastiger. De ene darter die... Ja, die gedijt erbij, bij het publiek, bij de camera's, bij het enthousiasme. En de ander die heeft daar toch wat meer moeite mee. Ja, en dan is Long natuurlijk ook een darter uit Canada. Wat misschien ook niet, wat het in ieder geval niet makkelijker maakt. Om echt door te breken bij

0: 81.
1: Nou, hij ziet dit ook echt als soort, ook dat hij nu hier is in Bratislava. Hij werkte altijd met sleutelde aan auto's. Daar is hij mee gestopt. Hij kan zich nu fulltime hierop richten. Maar ook gewoon om met zijn vrouw lekkere, leuke reisjes te maken. Dus die is ongetwijfeld weer mee. En dan plakken ze er een weekje aan vast. En ach ja, Jim moet ook nog darten. Prima. Ja, zo kun je het ook aanvliegen.
2: Dus hij gaat dat kasteel aan de overkant van de rivier echt wel bekijken.
1: 100%.
2: Hij speelt daarnaast ook een prima wedstrijd. Gemiddelde van 103 en een scorende gemiddelde van 121 voor Jim Long. Ja, dat zijn hartstikke goede cijfers. Voor Daryl Gurney komen ze allebei niet boven de 90 uit. Ja, die doet niet wat we van hem verwacht zijn.
0: 120.
2: Die nog een finish laat staan. Mocht hij zo meteen 4-1 voorkomen, dan wordt dat een groot gat voor Gurney om nog te overbruggen. Die moet ook gaan proberen een finish over te laten.
0: 56. Jimmy Recall 150.
1: Nou, dat lukt niet. Omdat hij niet zo heel erg slim met zijn pijlen omspringt. Dus heeft Long hier tijd voor.
2: Gurney ziet het ook als hij achter Long staat te wachten. Dat hij geen finish heeft overgelaten. Schudt met zijn hoofd. Ja, had het wel aan zichzelf te danken.
0: 55.
2: En weet ook nu geen triple te vinden. Dan mag Long naar tops.
0: 57. Daryl Lee Recoil 111.
2: Die trekt hij eronder. Een moedje voor Daryl Gurney zouden we kunnen zeggen. 111. De 19 en dan de dubbel 16.
0: 79. Jimmy Recoil 20.
1: Maar het wil allemaal nog niet voor Daryl Gurney. Ja, en Long kan het lekker door.
0: Jim Long. Sick leg, daar wordt het throw first. Game.
1: En ik zag dat gemiddelde net van Long. Dat zat tegen de 100 aan. Het zit er nu alweer wat verder onder, 96. Maar ik dacht, ja, dat heb ik hem volgens mij nog niet zo heel erg vaak zien doen. Dus even kijken. Wanneer heeft Jim Long nou ergens waar een camera bij was 100 plus gemiddeld gegooid? Nergens.
2: Nog nooit.
1: Nee hoor. Hij heeft een keer op de UK Open in de eerste ronde. Maar ja, dat was waarschijnlijk ook op een bijbord.
2: Ja.
1: Heeft hij 92 gemiddeld gegooid. En op groepswedstrijden, de World Masters in 2022. Ja, dat is dan officieel een major. Maar ook daar is echt geen camera bij geweest. Wedstrijden over vier lekjes. Heeft hij dan nog een keer 93, een keer 95 en een keer 103 gemiddeld gegooid. Maar ja, ook daar, dat heeft geen camera gezien. Nee. Geen mens gezien. Dus wat hij hier staat te doen, dat doet hij eigenlijk nooit.
2: En dat doet hij best heel goed, ja, die Jim Long.
0: Voorzitter. 60.

0: Hij heeft ook drie van zijn vier legs gewoon gewonnen. Met vijf beurten. En dat is ook precies wat je nodig hebt voor dat gemiddelde van zo rond de 100. Ja. Eentje in 13, eentje in 14 en eentje in 15 pijlen.
1: 120. Jimmy Ricoeur, 161.
2: Dat is balen, sta je net met je bordje klaar. Springt die laatste eruit. Gurney naar de bol. Hij moet eigenlijk uit. Want Long staat alweer op dubbel 19 te wachten.
1: Jimmy Ricoeur 38.
2: En die laat dit soort kansen de hele wedstrijd al niet liggen.
0: Dubbel percentage voor 50% van Long. En dat wordt zelfs nog ietsjes beter. Want hij gooit deze dubbel 19 gewoon met één pijl. Ja, en dan... doet hij wat we vooraf misschien toch niet verwacht hadden. Namelijk heel eenvoudig winnen van Daryl Gurney. En dan is het in de volgende wedstrijd... aan Nathan Espinol.
2: Nou.
0: Om het op te gaan nemen tegen de winnaar. Want het is nog niet gedaan. Die laatste dubbel kan soms nog heel erg moeilijk zijn. Maar het ziet er bijzonder goed uit voor Jim Long.
1: 100.
2: Nog nooit zo goed gespeeld in het bijzijn van een camera.
1: 129.
2: Weer een beurt met twee trippels. Voor de gentleman.
0: Daar heeft hij er al 10 van gehad. En Daryl Gurney maar 3.
2: Ja. Daar wint hij top. Daardoor heeft hij het scorende gemiddelde van ruim boven de 110.
1: 100.
2: En je mag het eigenlijk niet denken, maar sowieso gaat nu in dat hoofd van Gurney op. Doet hij het tegen mij? Ja hoor. Dat kun jij helemaal niet.
1: 135.
2: Maar toch wel.
1: Jimmy Ricoeur 132.
0: Hij slentert ook weer terug naar achteren, Daryl Gurney. Ja.
1: 100.
0: En dan gaat die laatste triple er ook nog in. Je zag Gurney voordat die pijl gegooid werd al knikken, omdat hij wist. Ja, die gaat er nog in. Dan laat hij zo meteen 2-30 over. En dan is het gedaan. Dan heb ik met 6-1 verloren. Daryl Gurney heeft het al uitgedacht. Het is alleen nog aan Jim Long om het dan ook te doen. Dubbel 16 voor de Canadees.
2: Oh.
1: 16.
2: Dat was pech. Dat was geen slechte gooide pijl.
1: 46.
0: Kan Gurney zichzelf in leven houden? Dan moet hij de dubbel 8 zien te raken.
1: 38.
0: En dat doet hij niet.
1: Jimmy Ricoeur 16.
0: Dan heeft Gurney het ook gewoon aan zichzelf te danken. Hij heeft zichzelf veel te weinig kansen verschaft op de dubbel. Jim Long deed dat een heel stuk beter. Zijn scorende gemiddelde op 112. En dat dubbelpercentage zat ook boven de 50%. Dat zit er niet meer. Maar het is allemaal wel goed genoeg om te winnen van een zeer teleurgestelde Daryl Gurney. En dat is terecht, want het was echt niet goed wat hij deed. En wat Jim Long deed, dat was wel goed genoeg. Scorende gemiddelde van 112. Net onder de 50% op zijn dubbels. En uiteindelijk wint hij de wedstrijd met 6-1 van Daryl Gurney. En een gemiddelde van 96%.

0: jullie ze hebben.
1: Ja, Bie!
2: Af en toe kon je ook gemeen, Jaap?
3: Nee, niet zo.
2: Niet zo?
1: Jij wel.
3: Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
2: Goed getrainde billen wel.
1: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend. Ja.
4: Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma's.
3: Ja, waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
5: Ja, 10 years Manchester.
1: Maar
3: toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
1: Dit is voor mij 100% timber.
0: En hou op, Sauder Mieterij in mijn kroeg. Dankjewel.

0: And it's now time to complete our refereeing team here in Bratislava. Please welcome Marathon Man Charlie Costafin.
1: Weet jij iets over Charlie Costafield wat ik nog niet weet, Guy?
2: Ja, hij is vervent hardloper.
1: Kijk.
2: Hij gaat ook elke ochtend, deelt hij ook allemaal op zijn Strava. Elke ochtend gaat hij een stukje rennen, ook als hij hier dan in Bratislava is. En wat ik niet zeker weet, maar dat leid ik dan af uit de woorden van Filip, is dat hij een marathon gedaan heeft ergens de laatste tijd. Of dat hij dat nog gaat doen. Maar hij is echt vervent hardloper.
1: Maar... Kijk, en dat is dan toch mooi als je dan op je Strava kan laten zien dat je in Bratislava hebt hardgelopen. Ja. Ja. Als het niet op Strava staat, dan is het niet gebeurd.
2: Dat is
1: dus
2: niet
1: dat
2: waar.
1: Is heel goed dat hij die app gewoon heeft en daar lekker op gaat lopen. Goed, hij gaat dus de wedstrijd callen tussen Nico Springer en Tom Sykes. De Engelsman die mag gaan beginnen aan deze wedstrijd. En die zijn debuut gaat maken op de Eurotour. 43. Heeft sinds januari zijn tourkaart bij de PDC behaald. En mag nu dus na een maand of zes zijn eerste Eurotour gaan spelen.
2: Ja.
1: En dat was zoals hij zei voorafgaand aan het interview. Aan de wedstrijd in een interview. Zijn doel van dit jaar om in ieder geval een Eurotour te mogen spelen. Om zich daarvoor te kwalificeren. Dat is dus bij deze gelukt voor Tom Sykes. 119. En dan zijn we heel erg benieuwd wat hij kan laten zien tegen een man die inmiddels al wel wat meer Eurotours op zijn naam heeft staan. En zich ook meestal wel thuis voelt op dit podium. Nico Springer. En ook al zijn we niet in Duitsland, wordt hij gewoon toegejuicht.
2: Ja, dat zal hij mooi vinden. Ja, hij mag in Duitsland natuurlijk vaak aantreden onder luid gejuich. Maar het is toch echt in Hongarije geweest waar hij zijn Eurotour toernooi won. Ja, dus op dat soort locaties voelt hij zich ook op zijn gemak.
0: 56.
1: En belooft alleen door het tempo van beide spelers al een heerlijke wedstrijd te worden. Het is Springer die ook al gelijk weet te breken in de eerste leg van de wedstrijd. Wint hij met 14 darts.
2: 97. Ja, het is niet alleen het tempo, maar ook echt wel het niveau van allebei. Kijk, van Springer zijn we dat gewend. Die hebben we al heel vaak op de Eurotour gezien. Sykes debuteert. En heeft zijn tourkaart pas aan het begin van dit jaar gehaald. Maar dat iedereen verwachtte dat hij dat ging doen. Kwam echt als een van de betere uit het amateurcircuit. Het online circuit, daar maakte hij echt al heel veel indruk. En nadat hij zijn tourkaart behaald heeft, dit is pas zijn eerste Eurotour toernooi. Maar ik zal net even te kijken, er zijn nu 22 vloertoernooien geweest. Op 5 van die 22 vloertoernooien verloor hij in de eerste ronde. In de andere 17 won hij altijd zijn eerste wedstrijd. En hij heeft er een kwart finale bij zitten en nog een keer laatst 16 bij zit. Dat is echt goed hoor. Dat geeft wel aan dat deze jongen gewoon thuis hoort op dit niveau. Dat hij echt wel wat kan. En dat als hij hier zijn niveau haalt, dat hij Springer gewoon moeilijk gaat maken.
0: 133. Nico Ricciardo 122.
1: Hij is op dit moment dus ook al gestegen naar de 90ste plek op de world ranking. Nico Springer.
0: 115.
1: Dat was even er net niet in.
0: 114.
2: Ja, die zat eigenlijk in de weg, die eerste.
0: Nico, you require 7. Five. Tom, you require 20.
1: Ja, dan laat Nico Springer hier een kans
0: Game
1: aan Tom Sykes.
0: Tom Sykes.
1: Die weet er allemaal raad mee.
0: Game on.
1: Breekt dus gelijk terug bij Nico Springer om het weer in evenwicht te brengen deze wedstrijd. Ja, ik ben toch ook benieuwd wat we van Nico Springer kunnen gaan verwachten in deze wedstrijd. Hij zal dus ongetwijfeld weten wat Tom Sykes allemaal laat zien op de vloer. Het hier ook een 180er in de derde leg. Springer voelt zich namelijk wel thuis op de Eurotour. Hij heeft dit jaar al gewonnen van namen als Van Gerben, Bunting, Anderson, Nijman. Die ook goed in vorm is. 180. Sijs volgt zijn 180er op met nog een 180er.
3: 57. Tommy require 84.
1: Maar het zijn soms de wat mindere namen waar Nico Springer moeite mee heeft. Ja. Nou zeg ik niet dat Tom Sykes gelijk een mindere naam is. Want als je dit ziet, dan ziet het er gewoon echt hartstikke goed uit. Maar het is nog geen Anderson, Nijman, Van Gerwen of Bunting.
2: Nee, ze hebben weer allemaal voor de wedstrijd tegen Springer gezegd... Ah, oké, ja, leuke tegenstander waar je tegen speelt, maar deze moet je wel winnen. En dat vindt hij nog gewoon moeilijk om met die rol om te gaan. Speelt veel liever vanuit de underdog-positie. Daar kan hij zijn beste wedstrijd uithalen. Althans...
1: Nico Springer. Ook hij met 280ers in één leg. Hij doet het alleen gelijk vanaf het begin van de leg.
3: 140. Nico, je
2: nou, Bratislava, ga maar staan. Ga maar zitten.
3: 46. ...128. Nico Recline, 95. Game, Sean, the fourth leg. Nico Springer. Fifth leg, it's time to throw first. Game on.
1: Beide heren een keertje gebroken. Beide heren houden hun eigen leg. Ja, het is een heerlijk begin van deze wedstrijd. 100. Elftarten van Nico Springer.
2: Het gaat zo snel, het gaat zo makkelijk. Ja, dit zijn die wedstrijden waar je naar kan blijven kijken. Al helemaal als het spannend is, en dat is het nog steeds. Kijk eens die score er inmiddels. 57. Het is toch fijn dat zo'n speler die het dan op de vloer goed doet... en als hij zich dan plaatst voor een Eurotour van je dan denkt... van, oh, dan hoop ik dat hij ook laat zien wat hij kan, dat hij dat ook doet. De Castle for Tiger.
3: 100.
2: Zoals zijn bijnaam luidt.
1: Ja, daar is over nagedacht.
2: Zeker.
3: 140.
2: Ja, want hij komt uit Castleford. En de Castleford Tigers zijn ook een rugby league club uit dat plaatsje. Dus, ja.
3: 96. 100.
2: Castleford, een dorpje net onder Leeds. Nee, het was geen 180, Nico.
3: 148.
1: Tom Sykes met de 148. Om zijn eigen leg te houden. Ja, niet alleen 180ers dus, maar ook gewoon hele mooie finishes.
3: 96.
1: Van de Engelsman. Ja, 33 jaar. Je zou kunnen zeggen, Guy, dat is misschien wat ouder om door te breken. Er zijn darters die zijn nog ouder op het circuit. Er zijn darters die zijn wat jonger op het circuit. Je kan een lange tijd mee als darter.
2: Zeker.
1: Dat scheelt.
2: Zeker. Vroeger was dit wel ongeveer de leeftijd, 33, waarop je dan echt dingen kon gaan laten zien. Kijk, ja, we hebben nu een idioot die op 16-jarige leeftijd al de meest bizarre dingen deed.
1: Laten we daar niks mee gaan vergelijken.
2: Nee, precies. Een idioot in de absolute positieve zin van het woord. Dus die heeft het allemaal een beetje veranderd, een beetje opgeschud. Maar deze Tom Sykes heeft echt nog een heel dwars leven voor zich. Heeft nu gehoord dat hij op 85 staat.
3: 139.
2: In de leg van Springer. En Springer speelt best oké, maar die moet nu echt het antwoord even schuldig blijven op wat Sykes allemaal doet.
1: Ja, want die laat gewoon hartstikke goed dart zien.
3: Tom Sykes. 7th leg, it's time to throw first.
1: Het is gewoon een 4 uit 6 op de dubbels.
2: 4. Je hebt wel eens van die gasten, Daan, die zien een podium. En die gaan daarop spelen. En die voelen, dit is wat ik wil. Dit is wat ik altijd al heb willen doen. Dit vind ik heel leuk.
1: Ja, en dat maakt een wereld van verschil als je als darter zijnde jezelf thuis voelt op het podium.
2: Ja.
1: Want dat is waar het prijzengeld is te winnen. Dat is waar de prijzen zijn te winnen, waar het echt om gaat. Ja, als je jezelf daar comfortabel kan maken.
3: 81.
1: Dan zou er heel veel moois in het verschiet kunnen liggen voor deze Engelsman.
3: 100. Nico, you require 153.
2: Springer gooit 153 niet uit. Kan hij dan nog een triple vinden om het goed weg te zetten? Ook niet. En dan is het aan Sykes. Die heeft er alweer een triple in hangen via 13 naar tops.
3: 90. Nico, you require 98. 43. Tom, you require 20. 7th leg. Tom Sykes. 8th leg, it's Nico to throw first.
1: En dan maakt Tom Sykes er alweer 5-2 van in zijn voordeel. Ja, Nico Springer die dit jaar 5 van de 8 keer zijn eerste rondepartij doorkwam op de Eurotour. Ja, lijkt hier dan toch tegen een nederlaag aan te gaan lopen. Van een Engelsman die zijn debuut maakt, maar waar het niet op lijkt dat het een debuut is.
3: 119.
2: Score het gemiddelde boven de 100. Overal gemiddelde boven de 100. Finish percentage van 56%. Hij heeft sowieso maar 2 finish beurten laten liggen. Dat was 2 keer dat hij maar 1 pijl op de dubbel had. Dus dat kunnen we hem gewoon vergeven. Derde 180 is dit.
3: Nico, you require 170.
2: Het is genieten. Met Tom Sykes. En die kan het nu gaan afmaken.
1: 103 voor de Engelsman. Gaat hij naar de 17. En dan mag hij naar dubbel 16. Tom Sykes, ja hoor, doet het gewoon met 103. Gooit eerder deze wedstrijd al 148 uit. En gooit een puikenwedstrijd op zijn debuut bij de Eurotour. Uiteindelijk een gemiddelde van 103. En een finishpercentage dat boven de 60% zit. Tom Sykes heeft het hartstikke goed gedaan. Hij wint dus op de Eurotour van Nico Springer.

0: twee heren die er zichtbaar zin in hebben. En daarmee ook de 1400 man in het publiek. Ja, en wij zaten ons hier ook wel te vermaken, Guy.
1: Dit is toch fantastisch. Die Faralja die weet gewoon, dit ga ik één keer meemaken in mijn leven. Dus elke seconde ga ik gebruiken.
0: Nou, ja. En hij heeft elke seconde gebruikt, want het nummer dat werd volledig afgespeeld. En op een gegeven moment was het de MP3-file, die was klaar, die was leeg.
1: Was dus, geen muziek meer.
0: Nee, en toen dacht ze, nou, dan gaan we ook maar Cameron Menzies het podium oproepen. Voor deze wedstrijd in de eerste ronde. Ja, tussen dus Cameron Menzies, die zijn 39ste opwachting maakt in de Eurotour. En Gabriel Faralja, die zijn debuut maakt als Host Nation Qualifier. En hij heeft er in ieder geval van de opkomst al genoten. Laten we hopen dat ook deze wedstrijd nog iets in zich heeft om van te genieten.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First leg is Cameron to throw first.
1: En daar is weer een knuffel.
0: Wij vroegen ons af, houdt Faralja van knuffelen? Nou, wij denken van wel.
1: Jawel.
0: Het is iemand die, als je hem ziet, waarvan je denkt, die wil ik niet in de steeg tegenkomen. Dat zijn eigenlijk de mannen met de kleinste hartjes.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, dit is een lieverd.
3: Straks na de wedstrijd zegt die Cameron, jongen, ik weet nog een heel mooi tentje in Bratislava. Dan gaan we echt helemaal tot het gaatje. Nou, dan wordt het een topavond.
0: Nou, als die mensen uit het publiek ook meegaan, dan wordt dat inderdaad een topavond. Goed, Menzies die natuurlijk afgelopen weekend op de World Cup of Darts stond. Samen met zijn landgenoot Gary Anderson. We hadden daar de halve finale. Verloor uiteindelijk die halve finale van Engeland. Maar Menzies liet daar zoals wel meer... Dat is die we dus vanavond in actie zien. Heel goed spel zien. Ja, en ook bij hem is het dan opnieuw maar weer de vraag. Kan hij dat meenemen? Maar het bord in Bratislava. Als hij het alleen moet doen.
1: Bij hem heb ik daar op zich ook wel vertrouwen in. Want er is voor hem een droom uitgekomen. Spelen voor Schotland samen met Gary Anderson. Nou, dat had niet mooier gekund voor Menzies. Hij zal inderdaad niet ontevreden zijn over hoe hij zelf speelde. Hij heeft het Schotse shirt eer aangedaan. Dus ja, die kan daar alleen maar heel positief op terugkijken. En als het in het hoofd van Cameron Menzies goed zit, dan is het echt een hele goede speler.
0: Ja, want dat is het inderdaad wel een beetje bij hem. Het kan in het hoofd verkeerd zitten of goed zitten. Nou ja, we zagen natuurlijk aan het begin van het jaar dat dat even verkeerd zat. Met het WK en dat de tafelincident. Er is al genoeg over gegaan. Dat was aan het begin van het jaar ook nog een... probleem. Nou, zeker wel. Want hij miste echt een gevoel in zijn hand ook.
1: Ja.
0: Dus dat was echt een probleem. Maar dat heeft hij eigenlijk hartstikke goed om weten te draaien dit jaar. Tot hele mooie solo-resultaten. En dus ook in het shirt van Schotland.
2: Cameron, you require 40.
3: Hij staat op tops, Menzies. Mist al twee pijlen op de dubbel in. De vorige beurt. Hij gooit nu uit. Het zal genoeg zijn. Lex in zes beurten winnen. Even deze Gabriel Faralja uit Košice. In het oosten van Slowakije tegen de Hongaarse grens aan.
2: 60.
3: En ze hebben daar uiteraard ook een dartclub. Daar gooit hij voor. En dat is in de biljart- en dartclub Relax.
2: 60.
0: De Relax?
1: De Relax, ja, zo heet het eentje. En dat is best wel mooi, zie ik nu. Je hebt een oud gemeentehuis in Košice, midden op het Marktplein. En in de kelder daarvan zit die club.
0: Kijk.
1: Het ziet er mooi uit.
2: 60.
0: En gooien zij dan... op dinsdagavond of woensdagavond?
1: Dat vertelt het verhaal niet. Dat is, de openingstijden zijn wel vrij ruim, moet ik zeggen. Door de week tot middernacht. En vrijdag, zaterdag, zondag tot 2 uur 's nachts geopend. Nou, dus er is mogelijkheden genoeg.
0: Nou goed. We hadden eerder al de Host Nation Qualifier, Juraj Holub, die in
1: Amsterdam
0: speelt. Nou goed.
1: Je moet wat op zijn avond dus. Gedaan. Dat is...
0: Het is alleen maar mooi. Ook bij deze Faralja is het weer het geval. Het is het shirt wat hij normaal gesproken tijdens de competitie waarschijnlijk aan heeft. We zagen ook wat teamgenoten volgens mij in het publiek.
1: Die
0: een Ine Moelsing gaf. Die hadden hetzelfde soort shirt aan. Nou ja, dat shirt is nu dus ook uit de kast getrokken. Maar dan met een paar sponsoren erop geplakt. En dat is dan een droom die uitkomt, zoals we al zagen aan het begin van de wedstrijd bij de opkomst. En dat debuut van Holoep, die landgenoot, die viel, dat viel helemaal niet tegen, dat debuut. Die liet echt hartstikke goed spel zien.
1: Zeker, zeker. Ik moet wel zeggen dat de resultaten van Holoep op dat kwalificatietoernooi net iets beter uitzagen dan wat deze Varaljai heeft gedaan. 120. Die is echt niet hoger gekomen dan het gemiddelde van 77. Het zat altijd ergens tussen de 71 en de 77. En nou ja, goed, dat is voor Slovaakse begrippen gewoon hartstikke goed. Maar dat is op een podium als dit bij lange na niet genoeg. 60. En dan moet je ook maar hopen dat hij dat gemiddelde überhaupt aantikt. Dat lukt in de eerste bijna twee legs namelijk niet.
0: En dan blijft het gemiddelde steken boven de 60.
2: 79.
0: Ja, zo rond de 65. Dat is uiteraard niet voldoende om Cameron Menzies moeilijk te maken.
1: Ja, hij gooit in deze leg 4 keer 60, een keer 45, een keer 41 en een keer 59. Als ik dat doe, prima. Als hij dat doet, ja.
2: Game show on the second leg. Cameron Menzies. Third leg, it's Cameron to throw first. Game on.
0: En Menzies die doet in principe gewoon wat van hem verwacht wordt. Namelijk de tweede voorsprong pakken. Gelijk die break pakken aan het begin van de wedstrijd. En zorgen dat je een gat weet te slaan tegen de Host Nation Qualifier.
2: 85.
1: Eén erin. Twee erin. Nee, geen drie erin. Dat lukt Holoep wel. 180 gooien eerder vanavond. Dat lukt Menzies nu ook. Voor de tweede keer al.
0: Ja, ik denk dat bij Holoep dat fragmentje al geknipt is. Dat hij al toegevoegd is aan de CD-ROM waar we het eerder over hadden met hoogtepunten.
1: Ja.
0: Het was een mooie avond voor hem in ieder geval. We zagen Dudek, die vanmiddag speelde, ook al in het publiek zitten. Zojuist bij de opkomst van Varaljai.
1: Ja.
0: Dat was de Host Nation Qualifier die het vanmiddag opnam tegen Dave Chisnell. Daar ook mooie dingen liet zien. Een 150 finish. Wat natuurlijk hartstikke mooi is om te gooien. Ja, moest het uiteindelijk in een 11e beslissende leg wel afleggen tegen Dave Chisnell. Menzies, die laat hier een kans liggen om 3-0 voor te komen.
1: Krijgt Varaljai een pijl op een dubbel. Hij krijgt er zelfs twee. Dan gaan we eens even kijken hoe het gesteld is met de zenuwen van deze Slovaak. Flight gaat niet al te veel op en neer. Hij gooit geen dubbel 16.
2: Cameron, you're required 10. Game show on the third leg. Cameron Menzies.
0: En dan pakt Menzies alsnog de kans die hem gegeven is door Varaljai. Ja, die qua techniek en die pijl een beetje laag houdt. Haalt hem niet helemaal naar zijn oog, wat je natuurlijk bij veel darters wel ziet, zoals Menzies.
1: Ja.
0: Ja, dat doet hij dus niet. Joe Cullen is ook iemand die daarin wat afwijkt.
2: 60.
1: Oh, die haalt hem ook echt langs zijn gezicht, zeg maar. Gaan we in de volgende wedstrijd kunnen zien. Tegen de Hongaar Peter Kelemen speelt. Hij heeft wel een stijl, vooral ja, die vrij vatbaar is voor zenuwen. Omdat hij de pijl maar met twee vingers vast heeft. Als dat dan een beetje, als daar wat spanning op komt, het beetje begint te trillen. Dan gaat zo'n pijl ook meteen alle kanten op. Vervolgens nog heeft hij daar nog onder controle.
2: 100.
0: Minder
2: 58. Gabriel, you require 118. 42. Cameron, you require 124.
0: In de leg van Varaljai. 124 voor Menzies.
4: Een misstand van 14.
2: 84.
1: Zorg.
2: Gabriel, you require 76.
1: Weer twee pijlen. Dubbel 16 lukte niet. Nee, dubbel 8.
0: Eentje omhoog voor Varaljai. Hij zit er toch ver vandaan.
1: Hij is toch zenuwachtig, denk ik.
0: Ja.
2: Game show on the fourth leg. Cameron Menzies. Fifth leg, it's Cameron to throw first.
1: Oh, ja.
2: Game on.
0: Je mag weer.
1: Hij is ook aan het zweten. Vooral, ja, hij heeft hem op zijn voorhoofd staan. Je ziet het ook een beetje aan de bovenkant van het shirt.
0: Een shirt waarbij de sponsoren met plakkertjes erop zitten. Ja, dat is toch ook wel schitterend om te zien, Guy. Ja, die had zich gisteren opgegeven voor het Host Nation Qualifier toernooi. Ja. Ja, dat was gisteren. En dan moet je ineens een dag later op het podium staan.
2: 100.
0: En dan is dit de beste oplossing.
1: Ja, die is vanmiddag de stad in geweest om van die mooie zwarte schoenen te kopen. Want ja, dat moet. Een mooie zwarte pantalon, dat is ook nog gelukt. En ja, hebben jullie ook van die zwarte stickers? Want ik moet nog wat afplakken. Ja hoor, dat is ook nog wel. En ach ja, uiteindelijk gooit hij 73 gemiddeld. Dat zal zijn niveau een beetje zijn.
0: Zal die er heel erg om geven als die terug naar huis gaat morgen.
1: Nee hoor.
2: 57.
1: Tuurlijk zal hij een leg willen winnen. Want 6-0, dat is zonde.
0: Ja.
1: Maar dat is dan voor vanavond misschien even vervelend. En morgen kijkt hij erop terug en denkt hij, bah, dat was wel vet.
2: 100.
1: Overigens valt het met de warmte in de zaal nog wel mee. Het is, nou ja, net als bij ons ook in Bratislava buiten echt drukkend heet. Ze zijn erin geslaagd om het in de zaal best behapbaar te maken.
0: Ja, dat is knap. En dat zonder tocht, want dat is natuurlijk waar darters gelijk over gaan klagen. Als er een windje staat op het podium, dat is niet wat ze willen. Om het dan toch koel te krijgen, dat is knap gedaan door de organisatie.
1: Ja, cool. Het is niet warm.
0: Relatief, ja. Ja, zeker op het podium met alle lampen erbij warmt het natuurlijk al snel op.
2: 110. Cameron, you require.
0: Zet hem hier wel heel goed weg. Menzies dan. 96. Ging voor de twee keer dubbel 19.
2: 80. Gabriel, you require 32.
0: Nog een keertje. Varaljai naar de dubbel. Dubbel 12. En daar heeft hij hem dan. Met een buiging ontvangt hij het applaus van het publiek. Gabriel Varaljai. Vuistje van Menzies. Dat is dan die leg waar we het zojuist over hadden, Guy.
1: Ja, goed ook dat Menzies dat moment even herkent. En voor Varaljai is de avond nu geslaagd.
2: 100.
0: Had hij al een 180? Nee, die nog niet. Nou, nee, misschien nog, nog een 180. Ja. Dan.
1: Ja, zodat dat de hoogtepuntenfilmpje wel dan net even lang is als van Holloop eerder vanavond.
0: 100. Ja, Menzies die ook eigenlijk gewoon lastig te verslaan is hoor op de Eurotour. En zeker in die eerste ronde. Speelde er 38 in de eerste ronde dus. Won er van die 38, 28. Het is gewoon een winstpercentage van boven de 70%. Net iets meer dan 73%. Ja, dat is best goed hoor. Voor Cameron Menzies. Is dus ook geen makkelijke loting natuurlijk.
2: Thanks.

0: 60.
1: De derde voor Menzies deze wedstrijd. Had hem ook wel nodig hoor in deze lek om even langszij te gaan bij Van Rallyhey.
0: Cameron Yubakai, 107. Cameron Yubakai, 96.
1: Dubbel 16 voor Gabriel.

0: Nu moet hij.
1: Het is hem niet voor vooral jij. En dan mensen is naar de dubbel 8. Ja, mag dit soort kansen niet laten liggen hoor. Maar het is voor mensen is geen hele goede wedstrijd. Zet zichzelf dus uiteindelijk wel op een 5-1 voorsprong. Ja, een gemiddelde van 80. Een dubbel percentage. 137. Onder de 25%.
2: Ja, maar daar ligt het dan aan. Hè. Ik bedoel, het scorende gemiddelde ligt nog wel boven de 90 van Menzies. Dat is nog steeds niet fantastisch, maar gewoon... Omdat hij zo ontzettend veel dubbels mist. 26. Ja, lijkt het qua cijfers echt nergens op van de schot. Nou, ook hij heeft de loting gezien. En gedacht, nou die Veralja die ken ik niet. Die komt uit Slowakije. Als ik een beetje normaal doe, win ik. Dan is het lastig om het beste spel hier naar boven te halen. Dat blijkt maar weer.
3: 43. 100.
1: Cameron, you require 164. Voor de wedstrijd mag hij het natuurlijk uitgooien, maar hij doet het niet.
3: 100.
1: Hij bleef al op de 20, Cameron Menzies. Weet namelijk dat hij terug mag komen. En dan mag hij het zo meteen gaan doen. Vanaf 64.
3: Cameron, you require 64.
1: Eén beltje voor de dubbel 16.
3: 32.
1: Nog even wachten.
2: En dit is eigenlijk de eerste leg dat Veralja echt heel erg ver weg staat. In vier legs kansen gehad. Hij heeft zich laten zien. Maar het gaat bij één legje blijven.
1: Maar hij krijgt nog wel drie extra pijlen.
2: Ja, die 180 moet nog, hè?
1: Ja, daarom. Dat weet Menzies ook. Geen 180er, geen finish. Dus opnieuw drie pijlen voor Cameron Menzies. Die dan uiteindelijk die wedstrijdpijl erin gooit. En dus weet te winnen van de debutant Gabriel Veralja. Ja, uiteraard nog even knuffelen. Dat deden de mannen aan het begin van de wedstrijd. Want toen genoten ze al van elkaars opkomst. En Veralja heeft dat zeker gedaan. Zijn debuut op de Eurotour. Het was een eentje om in ieder geval van te genieten. En dat heeft hij gedaan. En Menzies, die gaf het beste spel. En die is dus ook door naar de volgende ronde.

0: Het is de 123ste voor Joe Cullen en de allereerste voor Pieter Kelemen. De Hongaarse jongen van 21. Die zijn debuut gaat maken op de Eurotour dus. Tegen een man die een stuk meer ervaren is. Ja, Kelemen die veel speelt op de Development Tour, de Challenge Tour. Ja, natuurlijk het circuit voor de jonge darter.
1: Ja.
0: 21 dus ook pas. En het nu dus ook op het grote podium van de PDC mag gaan laten zien.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Want je zegt het inderdaad, Challenge Tour ervaring al opgedaan. Maar ook lokale WDF-toernooien gespeeld. En dan in de jeugdcategorieën, de onder 23-categorieën. En daar heeft hij er in de afgelopen 12 maanden gewoon wel even 6 van gewonnen. Dus in zijn regio, in die Hongaars-Oostenrijkse regio, is dit een van de betere, misschien wel de beste jeugdige speler die het Hongaarse darten te bieden heeft. En er wordt superveel geïnvesteerd in darten in Hongarije.
2: 59.
1: Misschien is dit wel het eerste product daarvan. En ook, ja, ook zijn kwalificatietoernooi even bekeken. Ik moet wel zeggen, dat was niet gisteren, maar dat was echt al 2 maanden geleden dat het kwalificatietoernooi voor Oost-Europese spelers werd gehouden, waar Kelemen won. Die gemiddeldes, dat was ik best wel van onder de indruk. Want die zaten eigenlijk allemaal tussen de 85 en de 90.
2: 43.
1: Dus dat heeft hij wel in zich. Alleen, kun je het ook op je debuut tegen Joe Cullen in een volle zaal.
2: 78.
0: Dat is allemaal de vraag natuurlijk. Mooi is dat we daar binnen nu en een half uurtje zo ongeveer, Guy, wel een antwoord op weten.
2: 99.
0: En hij zelf ook. En dat zal hem misschien ook weer in de loop van zijn carrière kunnen helpen. Als hij over een half uur weet hoe hij ervoor staat. Nou ja, tegen de echte toppers. Want daar kunnen we Joe Cullen, ja, ondanks zijn vormdip van toch al wel een tijdje wel onderscharen.
2: 78, zal ik wel 50.
0: En op het podium, wat natuurlijk ook weer anders is.
2: Games on the first leg. Joe Cullen, second leg.
0: Dit gaat in ieder geval lekker vlotjes voor Joe Cullen. 14 pijlen. Ja, Cullen die, en dat hoeft dus ook nog niet zeker is van een EK-plaats. Staat op dit moment 34ste op de world ranking. Moet dus bij de top 32 staan. En het zit rondom die regio nou ook heel erg dicht bij elkaar. Hij heeft op dit moment 19.000 euro. Met 20.000 euro sta je al op plek 20. Dus het zit heel erg dicht bij elkaar. Ja. Ja, mocht je ergens een goede run maken op het toernooi.
2: 140.
0: Oeh, hij telde hem zelf al, hè? Hij zat al even te wijzen. Kelemen, ja, hij heeft er wel zin in.
1: Ah, het is wel een ventje, dat vind ik nu al leuk.
0: Zeker. Een beetje bravoer ook alvast, hè? Als je denkt, deze gaat er wel in, alvast juichen. Ja, het laat in ieder geval ook wat zelfvertrouwen zien. Mag naar de dubbel 5.
2: 77. Joey Kwal, 132.
0: En die dubbel gaat er dan met de tweede pijl wel in.
1: Oeh, er is flink wat Hongaars volk meegekomen. Het Hongaria is duidelijk te horen. Hij komt uit Gior. Dat is Pieter Kelemen. En dat is niet zo gek dat er veel volk is meegekomen. Want dat is een uurtje rijden vanaf Bratislava.
0: Kijk.
1: Het ligt echt helemaal in het noorden van Hongarije. De plaats waar deze Kelemen vandaan komt. En dan is het toch ook wel bijzonder dat hij dan van al die Oost-Europese qualifiers die voor elk toernooi er zijn, dat hij ze voor deze gekwalificeerd heeft. Dat is toch vet.
0: Hij heeft hem erop uitgekozen.
1: Dat moest zo zijn.
0: Een uurtje rijden, dan moet je één keer stempapier schaar doen met de groep. Bepalen wie de Bob is. En dan is het in principe geregeld.
1: Oh, en die baalt?
0: Ja.
2: 162. 83. Joey Clark, 143. Joycar 60.
0: Om de eigen lek te houden, Joe Cullen mag naar tops.
2: Games on the third leg.
0: En gooit hij.
2: Joe Cullen, fourth leg is Peters with offers.
0: Het was wel een beursje extra voor nodig ten opzichte van de eerste leg. Deze ging in 6 beurten in plaats van 5. En ook Kelemen won zijn leg in 5 beurten met 13 pijlen.
2: 140. 59.
1: 88. 81. Het lichaam van Kelemen beweegt veel. Ik zie je pijlen naar het bord gooit. Het is altijd risicovol, omdat ja. Elke beweging extra ook een extra moment is waarop je iets kan doen wat je normaal gesproken niet doet. En wat dus de worp kan aanpassen.
2: 28.
1: Zwaait die arm uit, haalt hem terug, beweegt dan nog even met het lichaam.
2: 95. En
1: uiteindelijk zo'n soort katapultbeweging richting het bord.
2: 100. Payday call 112.
1: 4x19. En dan nu even vragen. En waarschijnlijk was het de bedoeling om naar dubbel 18 te gaan. Want anders ga je niet voor 4x19.
2: 76. Joey Clark 40. Games on the full flag. Joe Cullen.
0: En dan weet Cullen uiteindelijk toch te breken.
2: Full flag, it's Joe to throw first.
1: Breed, glimlachend.
2: 97.
1: Neemt hij het gejuich van het publiek en vooral van zijn publiek in ontvangst. Peter Kelemen als hij zijn eerste 180 gooit.
2: 81.
1: Nou, en bij zo'n jongen zie je dus dat hij meer ervaring heeft dan de Slovaakse spelers die we eerder al in actie hebben gezien. Nou, hij is pas 21. Dit is zulke belangrijke ervaring voor hem. Ja, hij kan echt wel gooien hoor.
2: 140. 93. Peter Kwa 100. 84. Joey Qual 160. 88. Peter Qual 16. Games on the fifth leg. Peter Kelemen. Sixth leg, it's Peter to throw first.
0: Nou breekt die Joe Cullen dan weer terug. Ja. Rockstar die zijn break dus niet kon verzilveren.
1: In 13 pijlen, hè?
0: Ja.
1: Dat is gewoon een prima leg.
2: 100.
1: Hij heeft het echt het gevoel een beetje te pakken nu, lijkt het.
0: Ja, de twee legs die Kelemen won, die gingen dus ook allebei in 13 pijlen.
2: 40. 137.
0: Cullen kwam deze week ook in actie.
3: Goed, hè?
0: Ja, dit is heel goed. Doet hij het nog? Nee, niet. Cullen kwam ook in actie op de Players Championship nummer 22 deze week. Niet op 21, die liet hij even aan zich voorbij gaan. 22 was hij wel. Nam het toen op tegen Jim Long, de Duiter die we eerder vanavond al hadden gezien. De Canadees. Voor die wedstrijd alleen met 3-6. De gemiddelde van Cullen was ook net onder de 87.
2: 93, Peter Kwal 87.
3: Dit is voor 3-3. Om er echt een wedstrijd van te maken. En dat doet hij.
2: Peter Kellerman. 7-5, it's short, both first.
0: Ja, dan is het Joe Cullen die eigenlijk ook best goed darts laat zien. Qua gemiddelde is in ieder geval. Ja, de legs die hij wint.
2: 140.
0: Er zitten er twee bij die in 6 beurten zijn gegaan. Daar zat Kelemen zelf. Liep hij wat achter. Maar anders had Cullen hier een hele zware domper al kunnen hebben. Als hij zelf niet op afspraak was. Zoals we eerder vanavond hebben gezien bij sommige darters die het op moesten nemen tegen een qualifier.
3: Kellerman moest die eerste leg echt eventjes winnen. En de derde leg was ook mooi, maar verder speelt hij echt heel erg goed. Laat hij ook gewoon weer een finish over. Als eerste in de leg die door Cullen was begonnen.
2: Joey Kwal 109. 93.
0: Net geen 109 finish voor Cullen.
3: Weer 4x19 proberen vanaf 112. En nu weet hij het waar hij naartoe moet. Ja, toch? Waarom weet je dat nou niet?
0: Ja, dan gaat hij er weer naast.
3: Ja, tuurlijk.
2: Joey Kwal 16.
0: Een paar legs geleden deed hij exact hetzelfde.
2: Het
0: is Cullen die ontkomt aan een achterstand. Ja, die zal misschien toch ook denken, potverdorie, heb ik weer.
3: Ja. Wat doet deze snotneus hier allemaal?
0: Ja, Cullen die zichzelf ook echt weer omhoog aan het werk is op de World Ranking. Is eigenlijk vanaf het begin van 2024 alleen maar gedaald. Stond toen namelijk nog 12e op de World Ranking.
3: Goh.
0: Aan het begin van dit jaar 35e. Inmiddels iets gestegen naar de 33e positie. Maar het was een neerwaartse spiraal voor Joe Cullen de afgelopen 2 jaar.
3: Ja.
2: 58.
0: Ja, dat is hij toch al langzaam aan het ombuigen, zo lijkt het. Ook dit jaar op de Players Championship gaat het echt wel weer een stuk beter.
2: 85.
0: 36 van zijn 56 wedstrijden gewonnen. Dat betekent een winstpercentage van bijna 65%.
3: Nou,
0: dan lijkt de vorm er langzaam weer een beetje in te komen.
3: Ja, daar stopt hij in elk geval de achteruitgang mee.
0: Ja, het is exact.
3: Nog niet genoeg om echt weer plekjes te pakken. De laatste kwartfinale op een Eurotour bijvoorbeeld is ruim 2 jaar geleden. Dat zijn wel dingen die hij moet kunnen halen, Joe Cullen.
2: 124.
0: En dat zijn ook de echte geldbedragen ten opzichte van de Players Championship.
3: Ja.
0: Ja, hier een Eurotour winnen is 35.000. Players Championship winnen is 15 volgens mij, toch?
3: Ja.
0: Nou ja, dat is een flink verschil. Dit is een kans.
2: Ik
0: wil hem dan moeten pakken. mag hij ervoor terugkomen.
2: 88.
1: En hij had nog niet zoveel kansjes laten liggen. Ja, het wordt spannender. We komen dichter bij het einde. En dan kun je misschien ook wel dubbeltjes gaan missen. En dat zijn er nu toch echt een paar te veel.
2: Joey Aquaf, 40. Game, 78.
0: En dan wordt 4-3 geen 4-4, maar 5-3 voor Joe Cullen. En dan is dat wel het moment om achter de oren te krabben voor Peter Kelemen. Hij had zichzelf hier natuurlijk op gelijke hoogte moeten zetten met Joe Cullen. Ja, hetgene wat hem nu te doen staat, is 3 legs op rij weer. Ja, je ziet het hier. In de laatste 2 legs, 6 pijlen gemist op een dubbel. En vooral natuurlijk in die achtste leg, die 5 missers. Dat had niet gemogen.
1: Nou, ik kan niet zeggen dat hij geen kans heeft gehad.
2: En
1: voor de tweede keer een maximale van de jonge Hongaar.
0: Ja, nu goed wegzetten. Daarmee zou hij zichzelf nog in leven kunnen houden in deze wedstrijd. Hij weet geen triple te vinden. En dan zou Joe Cullen met een goede wegzetbeurt misschien ook wel voldoende hebben.
2: 97.
0: Pak nog een hele triple op het einde.
2: Joey Cross 17.
0: Dubbel 16. De matchdart voor Joe Cullen. Net aan de buitenkant van de draad.
1: Ja, we mogen ook naar dubbel 16. Had die wel moeten gooien.
0: Dat was dat het laatste redmiddel voor Kelemen. Maar hij kon het niet pakken, die reddingsboei. En Joe Cullen, die maakte het dan af. En dat gebeurde vooral in die achtste leg, waar Kelemen er 4-4 had van kunnen en eigenlijk had van moeten maken. Deed hij daar dus niet. Het was daar Joe Cullen die de 5-3 voorsprong pakte. En uiteindelijk dus de wedstrijd weet te winnen met 6-3. En Joe Cullen die mag het morgenavond dus gaan opnemen in de tweede ronde tegen Ross Smit.

0: dat is geweldig. Mensen hebben me heel welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
1: Arend Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
2: So I think we should go now myself.
3: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.

0: Er wordt gedanst op de laatste opkomst van de avond. De laatste wedstrijd van de avond die gaat tussen Christoph Ratajski en Christo Reyes. Beide heren die natuurlijk ook in actie kwamen tijdens de World Cup of Darts. Ja, en vooral Christo Reyes die daar natuurlijk met zijn koppelmaat ontzettend goed spel liet zien. Maakt het in de tweede ronde Engeland bijzonder lastig. Die natuurlijk de favoriet waren voorafgaand. Luke Littler en Luke Humphries. Ja, ze deden het heel goed, Christo Reyes en Justitia.
1: Ja, nou ja, überhaupt al goed dat ze de pool doorkwamen. En inderdaad, in die wedstrijd tegen de Engelsen lieten Reyes en Justitia zien dat ze een taai Spaans koppel zijn. En ja, Reyes is sinds zijn terugkeer op de Tour begin van dit jaar ook gewoon weer echt een speler om rekening mee te houden. Hij heeft al heel wat Eurotours alweer gespeeld. Kwartfinale al op zijn naam gezet. Gestaag aan het stijgen op de wereldranglijst. En die staat aan het einde van het volgend jaar. Als hij dus eventueel die tourkaart in gevaar zou kunnen komen. Maar die gaat nooit in gevaar komen. Staat hij gewoon op plek 40 of 35. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja, en dat is toch echt wel knap van de Spanjaard. Ja, won dus dit jaar 65% van zijn wedstrijden. Ja, dat is ook echt wel heel netjes. Deed natuurlijk vooral ook de Players Championships. Op de Eurotour is het ietsjes meer verdeeld, zou je kunnen zeggen. Won er 7, verloren 6. Dus daar zit het iets meer richting de 50-50. Maar het is knap hoe hij zijn comeback kleur geeft. In ieder geval, ja, Christoph Ratajski, dat is iemand die wel wat meerdere jaren zien op de Tour. En ook op de Eurotour uiteraard. Ja, daar lijkt nooit echt wat aan te veranderen.
1: Hij komt dan af en toe eens de top 20 van de wereld binnen. En dan zakt hij daar ook weer uit, maar ook nooit heel erg ver weg. En iedereen denkt ook eerste ronde Ratajski. Nou, liever niet eigenlijk.
0: Nee.
1: Toch vervelend om tegen te spelen.
0: Bijzonder stoïcijns. Laat zichzelf natuurlijk niet zomaar van de wijs brengen.
1: Nee.
0: Hij heeft zijn eigen tempo. Zijn eigen ritme. Doet zijn eigen dingetje.
2: 98. Chris, you record 102.
1: Dat had een triple 14 moeten zijn, maar het wordt een tamelijk overtuigende single 11.
2: 44. Christoph Erik Moyle, 124. Christoph Erik Moyle, 58. Christoph Uriquois, 41.
1: Voor de break. In de eerste leg. Is dit Christoph Ratajski.
2: Games on the first leg. Christoph Ratajski. Second leg. Christoph to throw first. Game.
1: Dat kun je wel aan de pol overlaten.
0: Ja, twee heren die dus, ja, ondanks een tussenpauze van Reyes, al wel allebei een tijdje op de Tour zitten van de PDC. Toch hebben ze elkaar pas drie keer ontmoet. Pas drie keer tegen elkaar gespeeld. Twee daarvan waren op een Eurotour. En Reyes won twee van die drie ontmoetingen. Die waren dan ook allebei dit jaar. Eentje was op de Belgian Darts Open. Uiteraard in de eerste ronde. En die andere was op de International Darts Open. Ook in de eerste ronde. Dus het is niet voor het eerst dat ze elkaar treffen op de Eurotour.
1: Nou, dat is de beste beroerde loting. Voor allebei.
0: Ja, en daarin is het 50-50 moet ik overigens zeggen. Reyes won een keertje en Ratajski won een keertje.
2: 39.
1: ze zijn allebei niet blij dat ze zo vaak tegen elkaar spelen. Terwijl we daar Peter Kelleman in de zaal zagen. Die is nog even wat mensen een hand gaan geven. Nou, Ratajski is van de Pro Tour qualifiers een van de betere. De nummer 4 op die ranking. En ja, Reyes is van de Tourcard qualifiers misschien ook wel gewoon de beste.
2: 96.
1: Kan gebeuren, Kirk. Niks aan de hand.
0: Gebeurt het niet vaak?
1: Nee. Nooit.
0: Nee. Eigenlijk weinig callers die zo'n fout ziet maken.
2: 57.
0: Gelukkig waren ze er allebei op tijd bij om te zien dat het 127 was. Het gaat niet uit. 48 voor Reyes.
2: Gaat ook niet uit. Your 70. Christa, your 16.
1: Echt, ze er wel heel vaak naast rijden. Zo, die laatste zit nog in de buurt, maar in de buurt is niet genoeg.
2: Ja.
0: En dan verzilverd Ratajski maar die break. Maar dat heeft vooral Reyes aan zichzelf te danken. Die heel veel pijlen daar mist op de dubbel. Ja, die triple die zit wel goed, maar hij staat qua dubbels op 0 uit 7.
1: Tja, hij staat als een dolle te scoren.
0: Daar ligt het niet aan.
1: De laatste wedstrijd in de eerste ronde. Dat betekent dan nog één speler in de tweede ronde. Tegenstander zoekt, dat is Michael van Gerwen. Dus de winnaar van dit onderrondje mag tegen de kale sloopkogel gaan spelen. En dan dansen we dus op zijn Dimitri van den Bergste tweede ronde in vanaf morgen. Met 8 maal een tweede ronde partij in de middag en 8 maal in de avond. Dan komen er ook heel wat Nederlanders bij. Nederlanders die al geplaatst waren. We hebben Gian van Veen al genoemd als eerste geplaatst. Danny Noppert als 5e geplaatst. Jermaine Wattimena als 12e geplaatst. Michael van Gerwen dus als 2e geplaatst. En Wessel Nijman als 11e geplaatst. En aan de andere kant hebben Kevin Doets en Niels Sonneveld zich daar ook nog bij gevoegd.
0: Het was alleen Dirk van Duivenbode die aan het begin van de avond dat niet voor elkaar kreeg. En Reyes krijgt het ook nog steeds niet voor elkaar om die dubbel te gooien. Dan mag hij terugkomen, maar 0 uit 9, dat ziet er toch niet heel lekker uit.
2: 150. Christo, you require 4.
0: Daar is hij dan uiteindelijk. Ja. Dan gaat hij er zelf ook maar cynisch bij juichen.
1: Scorend gemiddelde, Christo Reyes gaat richting de 130, gaat over de 130. Maar hij staat nog altijd achter.
2: 125.
0: Die komt op een heerlijk moment voor Ratajski. Zet zichzelf weg op dubbel 14. Dan moet 141 voor Reyes uit. En dat gaat hij niet.
2: 87. Christoph Jurekwaard, 28.
0: Om de break voorsprong te houden, moet hij wel in de dubbel 14.
2: 14.
0: Dat gaat hij niet.
2: Christoph Jurekwaard, 54.
1: Nou, Ratajski zie je niet zo vaak met drie pijlen in de hand op de dubbel missen. Reyes moet hier echt gebruik van maken. Maar die blijft maar dubbels ernaast gooien.
2: Christoph Jurekwaard, 14.
0: 1 uit 13.
2: Gers van de volgende. Ja. Christoph met Zeiss.
0: Dat blijft niet goed gaan natuurlijk.
2: Is like Christo to throw first. Game.
0: Ja, Reyes die 6 keer op een Eurotour speelde dit jaar dus. Dit is zijn 7e. En in de voorgaande 6 won hij er 3 in de eerste ronde. Verloor hij er 3 in de eerste ronde. Ja, van Ratajski is dat een stuk beter percentage. Die won 7 van zijn 8 eerste ronde wedstrijden. Verloor dus 1 keertje en dat was van Christo Reyes.
1: Ja.
0: Die lijkt dus wel een vaste klant voor de tweede ronde te zijn op de Eurotour dit jaar. Dat is voor hem ook... hartstikke goed qua resultaat natuurlijk.
1: Ja, absoluut. En dan pak je ook je centjes voor de ranking. Dan is het ook niet gek dat Ratajski 13e staat op die Eurotour Order of Merit voorlopig. Al dat eerste ronde winnen en dan af en toe ook nog eens wat verder komen.
0: Ja, en dan stijg je ook lekker op de grote Order of Merit. Van plek 28 aan het begin van het jaar naar plek 23 voorafgaand aan dit toernooi. Dat zijn allemaal mooie resultaten voor de Polish Eagle.
2: Christoph Jurekwaard, 124.
1: Ratajski naar de bullseye. Het was om in 12 pijlen te breken. Maar misschien komt hij nog wel terug. Hij komt nog terug.
2: 38. Chris
0: Avila, nog 32. Er afhalen voor Ratajski om 4-1 voor te komen.
2: Ja,
0: en ook Ratajski is niet de meest zuiver op de dubbels aan het einde van deze avond. Hij 3 uit 12 op dit moment.
2: Christoph Jurekwaard 16.
0: Met hangen en wurgen, Christoph Ratajski breekt opnieuw de Spanjaard Reyes om 4-1 voor te komen. Ja, dan was dit een wedstrijd vooraf, Guy, waar ik best wel zin in had aan het einde van de avond. Om Christo Reyes te zien na de World Cup of Darts, waar hij echt goed spel liet zien. Ratajski die over het algemeen ook vaak best mooi spel laat zien, zo richting de 100 gemiddeld. Valt hem misschien een beetje tegen.
1: Ja, maar ja, goed, als ze nou dubbels hadden gegooid, dan hadden we toch best naar een leuke wedstrijd gekeken.
0: Dan had het er een stuk beter uitgezien.
2: 68.
0: Ja, hier zie je het. Het scorende gemiddelde van Reyes, dat zit op 116. Maar ja, dan is die 1 uit 13 op de dubbels. En ook in de wegzetbeurten van de afgelopen leg ging het niet van harte. Ja, dan kom je op een wedstrijd gemiddelde van onder de 90 uit.
2: 96.
1: Ah, het is meer dan de helft van de scorende beurten van Reyes. Begint hij met een triple. Dan sta je ze echt heel erg lekker te raken. Kijk, hier ook weer. Eerste pijl er bovenin. Nou, oké, die tweede schiet er dan net langs.
2: 94.
1: Maar hij vergeet zich echt te belonen. Eerste leg had hij kunnen pakken, tweede leg had hij moeten pakken. Derde leg wint hij dan, maar met heel veel moeite. Nou, het vierde leg moet hij eigenlijk ook pakken, ja.
2: Christoph 57.
0: Ja, en het is Ratajski die ook niet de wedstrijd van zijn leven speelt. Maar die doet op de momenten dat het dan moet en op de momenten dat hij op een dubbel komt, dan wel hetgene wat, hem, wat van hem gevraagd wordt. Deze 91 gaat hij dan ook nog uit. Ja, die gaat dan ook nog uit.
1: Dat moet dan toch wel de beslissing zijn met Reyes, die met een knappe beurt nog in de buurt kwam. En denkt dan, ja, 91. Misschien krijgen we al een kansje. Maar dat kansje laat Ratajski niet meer over.
0: Goed gerekend door Reyes. Zet hem in ieder geval op 170 weg. De big fish die we nog niet gezien hebben deze avond.
1: Nee.
0: 172. Is ook niet aan Christo Reyes besteed. Het had ook gek geweest als hij hem nu ineens wel had gegooid. Maar goed, des te mooier misschien. Ratajski mag nog niet naar een dubbel. Hij heeft er nog 66 over.
1: Laatste kans, Christo Reyes, dubbel 18. En die valt dan een keer met één pijl.
2: Off the throw first. Game.
0: Uit de beweging, zeggen we dan, Guy.
1: En zo was het ook. Nou, dat is rijkelijk laat.
0: Ja, te laat zou je eigenlijk zeggen. Ratajski die de vorige leg begon met een 180, begint nu met 177.
2: 140.
0: En volgt die 177 op met een 180er. Zijn derde van de wedstrijd.
2: 121. Christophe Duguay, 144.
0: En dan 144. Christophe Ratajski. Nee. Nee.
1: Hij is natuurlijk net iets makkelijker dan de 141, omdat het twee keer rechtdoor kan. Nou, als de eerste pijl boven de triple 20 schiet, dan houdt het allemaal op. Maar het is wel een hele fijne manier om zo'n leg aan te vliegen die je dan moet winnen.
0: En hij heeft alle tijd en ruimte voor 49 als Christo Reyes nog op 180 staat. Ja, en dan kan je een 2 ook nog wel permitteren. Mag hij nu uiteindelijk alsnog naar dubbel 16. Christo Reyes. Die verliest van Christophe Ratajski. En dat ligt vooral aan die eerste 4 legs van Christo Reyes. Want daarin had hij echt alle kansen om gewoon op voorsprong te komen. Maar hij miste daar ontzettend veel dubbels. En dus was het Christophe Ratajski die er uiteindelijk met de overwinning vandoor gaat. En hij gaat zich dus in de tweede ronde van dit toernooi melden bij Mike.

Heel fijne nacht, voetballiefhebbers. Welkom. Dit zijn de catacomben van het Lincoln Financial Fields in Philadelphia. Voor de wedstrijd tussen Brazilië en Haiti. Tweede wedstrijd van beide landen. Brazilië speelde gelijk op de eerste speeldag tegen Marokko. Terwijl Haiti verloor met het kleinste verschil van Schotland. Dit was de man die scoorde voor Brazilië tegen de Marokkanen. Vinicius, mooi doelpunt maakte hij, de 1-1. Hij krijgt nog wat steun. Klopje op de schouder, want straks rekenen ze opnieuw op hem om deze man te kloppen. Johnny Placide links in beeld, 38-jarige doelman van Haiti. En Haiti moet opletten, want door het resultaat van zo net mag er niet verloren worden. Bij nog een nederlaag ligt Haiti uit het toernooi en is de derde wedstrijd tegen Marokko er eentje omzonst. Ze lijnen allemaal op voor de hymnes, zoals u intussen weet. Alle spelers gaan mee het terrein op. Daar zal bij Brazilië geen Neymar bij zijn. Is nog geblesseerd en niet mee afgereisd naar Philadelphia. Dus geen beeld van hem. Beetje underdressed met pet op in de dugout, zoals in die eerste wedstrijd tegen Marokko. Hij doet er alles aan om weer fit te raken. Zo konden we lezen. De aanvoerders vooraan, Placide en Marquinhos. En in de linkerrij, de withemden, kan u, als u de Jupiler Pro League een beetje volgt, een paar mensen vinden die al wel wat wedstrijden in België hebben gespeeld. In een ver verleden of in een recent verleden. Dit is de arena voor vanavond, die voor de tweede keer wordt gebruikt tijdens dit wereldkampioenschap. Ivoorkust tegen Ecuador was de vorige match. De zon is net ondergegaan. Temperatuur een beetje boven de 20 graden, dus goede omstandigheden. Niet te heet, niet te zwoel. Om er hopelijk een aangename voetbalnacht in België van te maken. Misschien bent u nog wakker, misschien bent u net opgestaan om te kijken. Misschien zit u gewoon nog op café om de wedstrijd te volgen. Het kan allemaal op een vrijdagavond. De 6e tegen de 85e op de FIFA wereldranking. Dat is het grootste verschil van alle mogelijke confrontaties op dit uit de kluiten gewassen wereldkampioenschap. En voor Brazilië is de 6e plek op de FIFA-ranking overigens de laagste waarmee ze ooit zijn begonnen aan een WK. Het zegt wat over de vorm waarin de goddelijke Canaries verkeren. Ook de kwalificaties waren al niet best. Slechtste kwalificaties ooit in de CONMEBOL. Daar maar 5e geworden. En toch blijft iedereen Brazilië altijd weer meenoteren als een mogelijke eindwinnaar. Deze man verewigt het nog even terwijl we ons opmaken voor de nationale volksliederen van Brazilië en Haiti. Iedereen heeft er zin in, al van lang voor de wedstrijd. Exotische deuntjes in het stadion. Everybody's happy. Het Braziliaanse volkslied.

Vinicius Junior zingt even hevig als hij op het terrein presteert. En zelfs Ancelotti prevelde een paar woordjes mee, zag je dat? Het volkslied van Haiti beter laat Dessalines naar de revolutionaire leider destijds, Jean-Jacques Dessalines.

En in het groot op de Haïtiaanse vlag, L'Union fait la force, dat klinkt ons in België natuurlijk erg bekend in de oren. Eendracht maakt macht en die eendracht zullen ze nodig hebben vandaag tegen een land dat uiteraard uitgesproken favoriet is, Brazilië, om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. En dat is iets wat Brazilië natuurlijk ook nodig heeft na een prestatie die toch niet bepaald als hoopgevend kon omschreven worden tegen Marokko. Veel kritiek was er in Brazilië. De nationale pers liet zich even flink gaan, want trofee voor de zesde keer winnen leek plots heel ver af. Dus Ancelotti gaf het al aan. Ik zal een paar wijzigingen doorvoeren. Dat blijft al bij al nog redelijk beperkt. Het zijn er maar twee. Met Danilo en met Matheus Cunha die in de ploeg komen. Geen Thiago. Kreeg er ook flink van langs na die eerste wedstrijd. In een redelijk ondankbare rol ook voor hem. Stond vaak op een eiland. Maar het moet dus beter. Het vertrouwen moet wat bijgevijzeld worden.

kunnen de getemperde verwachtingen misschien weer wat groter worden. Maar goed, is het een waardemeter? Kan u dan altijd als vraag stellen. Een wedstrijd tegen de 85ste op de wereldranking. Soms is het dat wel, dat zagen we in Spanje tegen Kaapverdië. Soms lukt het wel. Kan een dwerg het een van de reuzen echt wel moeilijk maken. Alejandro Hernández uit Spanje is de scheidsrechter met dienst. Zijn eerste WK-wedstrijd. Grote halve finales in de Conference League. En ook de videoref Carlos del Cerro Grande. Vrij vertaald van de grote eik. Komt uit Spanje. Dus communicatie kan qua taal al zeker geen probleem zijn. Dit zijn de Braziliaanse elf met dus Douglas Santos rechts achteraan. De rest van de defensie blijft identiek aan de vorige wedstrijd. Het middenveld is ook onveranderd. Maar we krijgen dus wel Matheus Cunha van Manchester United in de aanval. In de plaats van Igor Thiago, ex-Club Brugge. Bij Haiti ook twee nieuwe, onder meer Jean-Kevin Duverne, net als Hannes Delcroix. Ex-Jupiler Pro League, afgelopen seizoen bij AA Gent. Providence, ex-Club Brugge, maar daar nooit gevoetbald. Bellegarde en Jean-Jacques staan op het middenveld. Casimir is nieuw in de basiself, want geen Dietzen. En deze grote man, Frans Di Piero, als u vroeger heel goed hebt opgelet in de Jupiler Pro League, kent u hem nog van bij Excelsior Moeskroen. Maar dan spreek ik al over een jaar of 8 geleden toch. Deze man uit Emilia-Romagna is de bondscoach van Brazilië. En deze minder bekende man, Sébastien Minier, is de hoofdtrainer van Haiti. Was in Qatar 22 de assistent van Rigobert Song bij Cameroen. Dus hij was al wel een keertje op een wereldkampioenschap. Maar nog niet als hoofdtrainer. Brazilië niet in zijn goddelijk gele outfit. Geen Canaries vandaag. Wel een soort van donkerder gevederte hebben ze zichzelf aangemeten.

Hoe lang houdt Haiti stand? Die vraag stellen we ons meteen van bij het begin van de wedstrijd. Gabriel vindt dat het schietgebedje toch nog op zijn plaats is. Veel Brazilianen uiteraard in het stadion. Veel geel zoals je kan zien. De mensen uit Haiti zijn er allemaal die in de USA wonen. Want mensen uit Haiti zelf hebben wel geprobeerd ongetwijfeld. Maar ze zijn er niet in geslaagd om een visum te bemachtigen. Om een wedstrijd van hun Grenadier bij te wonen. Dus ook niet hier in Philadelphia. Haiti, anders dan in de eerste wedstrijd, lijkt met een vijfmansverdediging te spelen. Door de inbreng van Duverne. Met dus ook Arcus, Adé, Delcroix en Martin Experience. Hoewel de bondscoach in interviews vooraf had aangegeven dat hij niet van tactiek zou veranderen, doet hij dat eigenlijk toch. Daar ziet dus alle vijf op een lijn staan met Duverne mee in het centrum. En Arcus die rechter wingback wordt. Experience zal dat dan aan de linkerzijde doen. Een beetje meer zekerheid ingebouwd bij Haiti. En meteen het balbezit. Bij Brazilië van in de openingsfase richting Paqueta gaat de bal. En een overtreding op Martin Experience. Linkerflankspeler van Nancy in de Ligue 2. In Frankrijk geboren ook. En hoewel Haiti heel duidelijke links heeft met Frankrijk, ex-kolonie natuurlijk ook in een ver verleden, zijn de meeste mensen in Haiti fan van Brazilië. Niet van Frankrijk, niet van Les Bleus, maar wel van Brazilië. Dat is wat dichterbij natuurlijk.

Plassieren. Ook een man die in Frankrijk speelt, de doelman bij Bastia op Corsica. Dit is Duverne. En dan gaat het diep richting Josué Casimir. Een van de vier in de hele Haïtiaanse selectie die op het hoogste niveau speelt in een van de grote competities. In zijn geval is dat bij Auxerre in Frankrijk. Maar alle andere in kleinere competities of niet op het hoogste niveau. Het zegt toch wat over het niveauverschil. Marktwaarde van de Braziliaanse selectie om en bij het miljard. En van de Haïtiaanse 56 miljoen euro. Om de verschillen toch maar even te schetsen. Vinicius heeft meteen een eerste tik gekregen. We zijn amper begonnen. Een vervelende botsing natuurlijk. Knieën wat tegen elkaar ook, denk ik, met Denis Jean-Jacques. En dat was ook een overtreding, duidelijk toch, op Douglas Santos. Maar kijk dan meteen wel op zelf de poolzoener. Ja, het is de laatste overtreding, denk ik. Bij de volgende gaat hij op de bom, dat kan niet anders. Dat is twee binnen de minuut. En hij gaat ze nu al krijgen, ja. Steekt ze toch weer weg. Had zijn gele kaart ook duidelijk vast en mag ze hier ook wel trekken. En het was een andere speler. Kijk, het was niet Jean-Jacques die in beeld werd gebracht, maar wel Arcus vandaar. En die heeft wel geel gekregen buiten beeld. Dat zien we op de computer. Niet helemaal goed in beeld gebracht allemaal. Nu wel. Duidelijkheid, gele kaart voor Karlens Arcus. Ooit nog één wedstrijd voor Cercle Brugge gespeeld. In de beker tegen Deinzen. Enkele jaren geleden.

gaat onder de bal door. Makkelijk opgevangen bij Brazilië. Het kan uitvoetballen met Gabriel en Casemiro. Hij was niet geweldig in die eerste match, Casemiro. Hij kreeg geel. Fabinho kwam in zijn plaats en dat was hem niet veel beter. Dus op dit moment heeft Ancelotti, zo lijkt het wel, in een selectie die normaal toch uitpuilt van het talent, maar dit jaar toch wat minder, geen embarras du choix. Cunha zag u even in beeld met rug nummer 9. En dan heeft de doelman te lang gewacht, Placide. En is het een hoekschop voor Brazilië. Het aftellen van Hernandez had hij dan ofwel niet duidelijk gezien. Of hij hield er niet genoeg rekening mee. Ja, dat is doel. Ik kan wel proberen om het tempo wat te breken, maar dat was nog niet echt hoog. Dus echt nergens voor nodig om dit soort van risico nu te nemen. Indraaiend en weggewerkt bij de eerste paal door Pierrot. Die mee verdedigt. En meteen weer de balverovering met onder meer Delcroix. Die nog achter de bal aanholde. Maar nu weer in positie is. Paqueta laat zich even uitzakken. Tussen de centrale mensen. Links is Douglas Costa. Of Douglas Santos, excuseer. Danilo op rechts in die oude verdediging toch wel. En zelfs voor Rafinha is dit moeilijk om te belopen. Want drie flinke dertigers in die Braziliaanse defensie. Alleen Gabriel zit er nog net wat onder met 28 jaar. Maar het is natuurlijk op zijn geheel genomen een oude selectie. Vandaag is Vinicius in de basis of de jongste, hij is 25. Ade, en een goede draaibeweging is dat dan van Casimir. Bal gaat de diepte in richting Providence, maar daar is een eerste keer Alisson Becker. Het opbouwende werk was voortreffelijk, maar de laatste pas was nog wel het een en het ander mee mis. Is Placide blij dat die hoekschop niets heeft opgeleverd voor de Brazilianen. Maar het is duidelijk, ze gaan knokken voor wat ze waard zijn, verdedigen voor wat ze waard zijn. Vinicius, hij ging even zitten, bijna op de bal en draait zich dan toch nog vrij. Even uit zijn evenwicht gebracht en dan tegengehouden door Duverne, maar niets aan de hand. En via Cunha. Doeltrap voor Haiti. Maar daar zag je dan zijn vingervlugheid, zijn behendigheid. Eigenlijk was hij zichzelf even voorbijgesneld. En toch raakte hij nog weg. Als een springveer kwam hij weer recht en vertrok hij. Het zal, zoals in die eerste match, in de eerste plaats van hem moeten komen bij Brazilië. Overtreding op Pierrot. Brazilië is zeker nog geen pletwals gebleken in die eerste minuten. Delcarde richting Pierrot. 2 tussen die twee. En dan diepgang van Pierrot, mogelijk buitenspel. Gabriel had zijn arm al in de lucht, niet afgevlacht. De inworp is voor Brazilië. Maar kijk, Haiti laat zich dan toch al een paar keer zien. Niet dat het kansen oplevert, maar ze durven wel een keertje over de middenlijn komen. En lijken dat met iets rustiger balbezit te doen dan in die eerste match, toen het toch allemaal zonder lijn was en heel overhaast. En daar zijn ze al opnieuw met een stiel. Arcus schuift mee. En
Deze bal zou hij nooit rond Casimir hebben kunnen draaien. Rond Casemiro beter hebben kunnen draaien. Dit is Casimir. Vandaar de verwarring. En Duverne. In de tweede helft van het seizoen. Als huurspeler bij Gent gespeeld. En had op het einde geen allerbeste band meer met de aanhang van de Buffalo's, was toch onze indruk. Zocht het een beetje op. Nog niet zo'n vaart als met Kanga. Maar hij was zeker niet de chouchou van het publiek, om het zacht uit te drukken. Eerder ook bij Kortrijk gespeeld. Daniel. Dat is goed in één tijd doorgetikt naar Cunha. Altijd Cunha. Viva Ade over de achterlijn. Deze man. Of over de zijlijn blijkbaar. Het was een inworp. Het duwtje was niet meer nodig daar in het middenveld. Van Josué Casimir. We voetballen weer. Met de winnaar van de Champions League, Marquinhos. Met de verliezer van de Champions League aan zijn zijde, achterin. Goeie bal in de box, daar is een eerste kans en daar is de doel. Het doelpunt van Rafinha, maar buitenspel. Buitenspel van Rafinha meteen aangegeven. Mooie actie wel van Brazilië. Daar lieten ze nog een keer echt zien wat ze in hun mars hebben. Snel van voet tot voet. Tempoversnelling. En echt wel door die defensie van Haiti gereten. Maar voorlopig gaat het feestje niet door. Definitief niet door.

dat van Tahiti. Geweldig, want je wil het niet voor hebben om zo snel al achter te komen tegen een grootmacht. De laatste keer dat de twee tegenover elkaar stonden, het gebeurde 3 keer in totaal. 3 keer won Brazilië. Maar bij de laatste confrontatie werd het 7-1. In 2016, 10 jaar geleden dus, in de Copa America. Met een, wat zijn Haiti, historisch doelpunt noemen van James Marcelin, die toen die 1 maakte. Bij Brazilië was er een hat-trick van Coutinho. En aan beide kanten zijn er nog 2 spelers overgebleven van de basiself van toen in de selectie dan. Alisson Becker en Marquinhos bij Brazilië. En bij Haiti doelman Placide en Duckens Nazon van STVV destijds. Maar zo las ik in Le Nouvelliste, een Haitiaanse krant. Hij zou geblesseerd zijn en niet kunnen spelen. En dit is Ruben Providence. Hier nog eens het doelpunt, het afgekeurde doelpunt. En het is vrij duidelijk. Bijna met zijn volledige lichaam voorbij de laatste verdediger van Haiti. Rafinha. En voorlopig dus geen 12e doelpunt voor hem bij de Seleção. Duverne doet het goed in 1 tijd, maar het vervolg was lastig voor Arcus. En de snelbalverlies voor Haiti. Kwartier gevoetbald. En zonder afscheiding dus. Het is wel vaker zo, hoe langer dat duurt, hoe meer zo'n klein land in zijn kansen gaat geloven. Kijk maar naar Spanje-Kaapverdië van een paar dagen geleden. Soms in 1 match kan het dan toch een keer om wat te rapen. Daar zit onder meer Ronaldo en Ronaldinho. En het publiek kreeg die beelden duidelijk ook te zien. Want plots gingen de decibels de hoogte in. Daar zat nog wat meer Jojo Bonito in dan in deze 11 die op het terrein staan dan in de hele selectie. Hij moet opletten. Ja, had die bal misschien wat vroeger moeten ontzetten, dan had hij die nog over de zijlijn gekregen. Maar door te wachten kwam Rafinha zo dichtbij dat dat niet meer lukte. Tweede hoekschop voor de Brazilianen. Die eerste weggegeven door Placide. Deze door AD. Een halve Belg, Delcroix, ooit 1 cap voor België. Moet mee verdedigen nu op deze bal. En Placide zit er half bij. Vinicius zoekt het gat en trapt, maar niet zo goed als tegen Marokko. Wel weer een hoekschop. Staat daar bij de tweede paal een beetje met zijn schouder nog te duwen. Speelde tegen Schotland. Overigens een goede wedstrijd centraal achterin bij Haiti. Adé sterk met het hoofd. En Arcus doet dat rustig.

Gerro. Providence moet daar nog even zijn man omzeilen. Balvoordeel gegeven. Providence zit daar nog op de knieën, maar er kan toch gewoon gevoetbald worden inderdaad. En het leek me nu ook niet van die aard dat de ref er zo meteen nog op zal terugkomen voor een gele kaart. Providence nu aan deze kant van het terrein te vinden. Belgarde. Mooi gedraaid van Jean-Jacques. En Casimir. Arcus meegelopen. Casimir goed gedaan. Dan naar Arcus. Randje buitenspel. Nu kijken en iets goed doen. Dat is niet goed. En het was toch buitenspel.

Deze man staat voorlopig pal. Ricardo Ade. Gabriel Magalhães. Casemiro, toe aan zijn derde WK. Tiende WK-wedstrijd voor hem. Ook in Rusland en Qatar was hij al van de partij. Hij kent Carlo Ancelotti natuurlijk door en door en omgekeerd. Vinicius probeert meteen met links. Hij loopt zich vast op die verre. Druk van Douglas Santos is het moeilijk om eruit te komen.

voorzet richting de tweede paal, maar Cunha was blijven staan en dit had Arcus natuurlijk niet moeten doen. En ik had de indruk dat hij meteen gebaarde naar zijn doelman. Communiceer dan alsjeblieft. Derde hoekschop voor Brazilië met Rafinha. En weer staat Perrault op de goede plek. En dan moet hij heel dat terrein weer overlopen. Maar er gaan er nog wel een paar. Onder meer Experience was daar vertrokken, de linksachter. En deze bal is niet goed genoeg. Guimaraes. Goeie pas dit naar Rafinha. Dit moet hem dan worden. Loopballetje en niet erin. En opnieuw buitenspel. Maar schitterende pas wel om die defensie te ontgrendelen. Tweede keer dat hij er tussendoor kan lopen. Hij speelt op het randje. En voorlopig zit het er niet mee. Ja, dit was al nipter dan de vorige.

merkt natuurlijk wel aan dat soort van aanvallen dat ze vroeg of laat wel doorheen zullen raken. Overlies van Haiti. En daar komt de omschakeling met Vinicius. Zal zijn rechter wel zoeken en plaatsen. Placide is erbij. Cunha trapt hem erin. Jawel. Cunha met zijn tweede doelpunt nog maar voor de Seleção. Maar wel op een belangrijk moment natuurlijk op een wereldkampioenschap. Ingestudeerd Tanche. En Igor Thiago zal het misschien met lede ogen aanzien dat zijn concurrent nu gescoord heeft. Al is het maar met alle respect tegen Haiti. De man van Man United. Er werd geschreeuwd om verandering in de spits. En die krijgt voetballiefhebbend Brazilië nu met het doelpunt van Matheus Cunha. Hier Vinicius. Hard maar centraal. En dan komt Delcroix net te laat. Tja, het zou anders misschien nog een home goal geweest zijn. Maar eens kijken. Niet zo duidelijk wie als de laatste bij de bal komt. Het is Cunha. Delcroix tackelt hem tegen Cunha aan. Je kan niet zeggen dat het een gepolijst wonderschoon doelpunt is van Brazilië. Dat is balen voor Hans Delcroix. Zijn vorige maakte hij in de kwalificaties in een 1-4 nederlaag tegen Argentinië, Matheus Cunha. En dit is zijn tweede. En hij vindt het een overtreding. Maar ik had de indruk dat hij toch vooral zelf de bal tegen Cunha aantrapte.

Zijn we de drankpauze vergeten? Vraag ik me af. Minuut 25 al. Daar gaan we nu aan beginnen. Voilà. Eerst weer even voetballen. Na dat doelpunt. En Hannes Delcroix baalt als een stekker. Want hij had die bal nog wel natuurlijk. Maar had er niet op gerekend dat Cunha daar nog in de buurt zou staan. Misschien wel, maar niet daar net op die plek. En dus een vervelend moment voor de man uit Haiti. Maar op 2-jarige leeftijd verhuisd, geadopteerd in België. En zoals ik eerder zei, 1 cap voor België gespeeld. Voor de Rode Duivels, maar nu op het WK met Haiti. Nu vind ik ze wel beter spelen dan in die eerste match tegen Schotland. En bij Brazilië merk je heel hard dat het altijd weer van dezelfde twee moet komen. Rafinha en Vinicius. En dat kan op termijn natuurlijk een probleem worden tegen sterkere landen als ze dat wapen kunnen lamleggen. Hij trapt daar inderdaad nog tegen het been van Delcroix, maar dan is het kwaad wel al geschiet. Dan heeft Delcroix die bal al geraakt.

Dit is hem. 10 doelpunten afgelopen seizoen bij Manchester United. 27 jaar.

thuisbasis van de Philadelphia Eagles in de NFL. Een stadion dat zijn eigen zonne-energie opwekt. Helemaal onafhankelijk is op dat vlak met 11.000 zonnepanelen. En voor een groot deel geen dak, zoals je kan zien. Zoals wel vaker in de USA het geval is, maar er is geen regen voorspeld. Dus geen probleem voor de fans. Twee keer goed weggekomen, Haiti. En uiteindelijk toch het doelpunt van Cunha. Het 239ste WK-doelpunt is dat voor Brazilië in zijn WK-geschiedenis. Dat is exact evenveel als Duitsland. Want Brazilië had een voorsprong. Maar door die 7-1 van Duitsland tegen Curaçao waren de Duitsers plots op één gekomen. Nu staan ze weer gelijk. Het wordt een nevenklassementje tijdens dit WK, heb ik zo het gevoel. Ja, dat is geen verkeerde bal voor Rafinha, maar kan niet meer echt afdrukken.

Piero zet zich zo sterk als hij kan tegen Gabriel. Maar de spits zat afgelopen seizoen bij Rizespor. Klein clubje in Turkije. En de verdediger pakte de titel in Engeland. Klein verschil maar. Al heeft die Piero wel een paar Champions League wedstrijden op de teller met Maccabi Haifa destijds. Een stuk of 6. Heeft wel wat ervaring natuurlijk. Tweede tegengoal voor Placide dus op het WK. Nu wel doorgekopt door Piero. Maar niemand stond echt klaar. En dit lijkt me buitenspel van Vinicius. En er is geen wait and see, dus het moet overduidelijk geweest zijn. Maar hij oogt fris. Enthousiast. En ik denk dat we vandaag nog wel wat acties van hem zullen zien. Dat gaat een gele kaart worden, denk ik. Experience is het slachtoffer. En Rafinha de boosdoener. Hier blijft de kaart op zak. Arcus kreeg die wel eerder in de wedstrijd. Het was nu ook geen doodschop. Dat komt. Dit is nog eens de goal. De actie van Vinicius vanuit het standpunt van de scheidsrechter. En dan die rommelige fase voordoen. Op dit moment ligt Haiti dus virtueel uit het toernooi. En is de laatste wedstrijd er eentje zonder inzet voor Le Grenadier. Vinicius opzij, bijna Lucas Paqueta. Douglas Santos naar zijn maatje achterin Danilo. Van de ene flankverdediger naar de andere. Rafinha voelt experience in zijn rug en dat is een kuitenbijter. Kijk eens aan. Laat zich echt niet doen daar. Tegen de man van en Barcelona en de ervaren Danilo. Ja, goed gedaan van Piero. Kijk eens aan. Kunststukje. Wie is er hier, de Braziliaan? En nog een goede bal van Bellegarde naar links. Providence met een hopeloze voorzet. Dat is jammer. 3 man in de box. Dat soort van momenten moet je natuurlijk uitbuiten. Met de skyline van Philadelphia op de achtergrond.

verdeling van het balbezit is wel duidelijk. Daarvoor hadden we de cijfers niet nodig. Dat spreekt voor zich. Ligt in de lijn van de verwachtingen ook. Belgarde. Naar Experience. Goed balletje in de box. Casimir. En zet nog wat druk. Het was geen overtreding nu wel, denk ik. Ah nee, toch een hoekschop. Niet gefloten. Guimaraes liet zich nog snel op de knieën vallen. En hij is dolgelukkig met zijn hoekschop. Casimir wacht zijn tanden bloot. Je weet maar nooit. Met die grote AD. De muur is zijn bijnaam in Haiti. Hoekschop met Belgarde. Hoog en ver. Bijna Delcroix. Maar toch nog weggehaald voor zijn neus. Arcus helemaal alleen voor Vinicius. Ah, die is een stukje sneller natuurlijk. En dat was behoorlijk slordig van de ster van Real Madrid. Deze man, opa Ancelotti, weer dicht bij hem heeft, zoals in zijn dagen bij Real.

Pierrot was weer nuttig als pivot. Hij is een goede wedstrijd aan het spelen. Gebruikt dat grote lichaam van hem zo goed als hij maar kan. En moet dan hopen op wat steun. En die krijgt hij nu meer dan in die wedstrijd tegen Schotland.

Dat kan kwalijk balverlies zijn. 3 tegen 3. Vinicius, Rafinha op rechts. Het gaat naar Cunha. Maakt hij zijn tweede. Cunha, ja! Kijk eens aan. Vol vertrouwen, misschien met een beetje geluk ook. Hoe hij de bal raakt. En de doelman, Placide, koos gewoon voor de andere hoek. En hij jaagt die bal hoge doel in. Matheus Cunha met zijn tweede. En dat zal een ander verhaal, vrees ik, voor Haiti. Je voelde meteen dat het gevaarlijk zou worden met die snelle mannen voorin. Met Vinicius, met Rafinha. En dat spelen ze aardig uit. Het blijkt de juiste keuze. Matheus Cunha in de spits. Ook al is hij geen was echte nummer 9. Dit doet hij wel goed. Ja, toch raar. Die doelman gaat gewoon op de poep zitten. Oké, het is hard. Oké, het is snoeihard. Maar hier lijkt het wel alsof er niemand in doel staat op deze manier. Hij doet het perfect hoor, vlak naast de paal.

Kuk. Of was dat van Arcus? Maar hij stond al wat te ver. Nee, de rechter stond er met zijn neus op. Dus het zal wel juist zijn. Arcus die moet opletten met zijn gele kaart die hij al vroeg in de wedstrijd heeft gekregen. Je voet aan Cunha. Dat hij met zijn zelfvertrouwen geen blijf meer weet. Zit nu helemaal in de match met zijn twee doelpunten.

is dat Rafinha die daar problemen heeft. Ik denk het wel. Iedereen gaat het even vragen wat er aan de hand is. En als er nu verzorging bij komt, weet je dat het ernstig is met die nieuwe regels. Je gaat niet zomaar zitten. Zit daar maar gewoon wat voor zich uit te staren. Even oponthoud dus. Ja, vreemd beeld. Het is me niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is.

Einde verhaal voor vandaag voor Rafinha. Kijk, er komen nog belangrijkere wedstrijden aan, dus waarom vandaag risico nemen? Ik heb niet gezien waar het precies gebeurd is. En de 19-jarige Rayan komt erop. Ook een flankspeler. Zat dit seizoen bij Bournemouth sinds nieuwjaar. Daar beland van bij Vasco da Gama in Brazilië, waar hij geregeld zijn doelpuntje meepikte. En dat deed hij ook al in de Premier League. 5 stuks in dat eerste halve seizoen. Voluit Rayan Vitor Simplicio Rocha. En die andere tiener, Endrick, blijft dus op de bank voorlopig. Was ook een kanshebber om in de basis te staan. In Brazilië was er echt wel de wens dat de jeugd het zou overnemen. Endrick of Rayan. Uiteindelijk werd het Cunha. En daar zullen ze niks op kunnen zeggen, want hij heeft 2 keer gescoord.

Casimir gaat erachteraan. Dat kunnen ze rustig oplossen bij Brazilië achterin. Rayan een eerste keer. Voelde meteen experience in zijn rug. Hopen maar dat het niet te erg is, die blessure voor Rafinha. Neymar is natuurlijk ook nog altijd niet fit. En de vraag is of dat nog zal gebeuren. En intussen is er ook een probleem voor Josué Casimir. Knieprobleem. Zo is het tempo er natuurlijk helemaal uit na die twee doelpunten van Brazilië. Eerst de drankpauze, dan twee keer verzorging. In de USA gaat alleen een baseballwedstrijd nog trager dan dat die laatste 10 minuten, laat ons zeggen, in deze match. Het verschil in dynamiek tussen de Haïtianen en de Brazilianen. Het heeft allemaal te maken met de stand. Want voor de wedstrijd dansten ze evenzeer, even vrolijk, heen en weer. Hij kan wel nog voort, Casimir. Dus Minier moet nog niet wisselen.

keer wat komt storen.

Zo sleept Haiti zich nu wel naar het einde van die eerste helft. Goeie 1-2, Guimaraes met Ryan. En hij is snel. Goeie tackle nog. En het is geen hoekschop aan het gezicht van Ryan te zien. Dan was het een extra goede tackle van Delcroix.

Caro ging in de lucht, maar kon niet echt deviëren naar de gewenste richting. Zo snel weer Brazilië in balbezit. Dat herenmeester is nu natuurlijk. 6 minuten toegevoegde tijd. Junior laat zich even uitzakken. Cunha doet dat ook. Zo staat er eigenlijk niemand meer centraal voorin nu. Douglas Santos gaat ook mee. Inverted, maar niet op het middenveld, maar helemaal vooraan zelfs. De linksback. Ah, mooi van Vinicius. En uiteindelijk gaat hij toch maar gewoon zelf op stap. Hij wacht niet op Douglas. Dan toch de voorzet naar de tweede paal, waar Experience nog staat. En dat uitvoetballen gaat maar moeizaam. Duwtje van Casemiro. Krijgen we wellicht straks een situatie met 4 punten voor Brazilië, 4 voor Marokko, 3 voor Schotland en 0 voor Haiti. Maar laat ons toch maar hopen dat er nog een beetje weerwerk komt in de tweede helft van de Grenadier van Sébastien Migneux. Toe zijn aan hun tweede WK na het wereldkampioenschap in 1974. Hier is Vinicius weer. En gaat het zelf proberen. 3-0. 3-0 met rust in zicht. Het is al helemaal gespeeld. Carlo Ancelotti kan tijdens de rust al wat bankzitters van de bank halen. En spelers laten rusten. Want bij elke versnelling doet het wel even pijn bij Haiti. En kwam het niet van Rafinha die intussen gewisseld is, dan komt het wel van Vinicius. Net als tegen Marokko vindt hij de weg naar doel. Hij is gewoon te snel, hij is allemaal te snel af. Randje buitenspel. En kijk, hij staat nog weggedraaid met rug naar doel. Kwiek weggedraaid van Adé. Die meteen een achterstand heeft van 1 meter of 5. Lekkere pas in de loop. En dat maakt hij goed af tegenover Placide. Schitterende assist van Paqueta. Hij heeft alles om een van de sterren van het WK te worden. En hij is ook vastberaden om dat te worden. Vinicius Junior. De man van de assist en de doelpuntenmaker verenigd in één beeld. Geen buitenspel. En zo kan het een pijnlijke avond worden voor Haiti. Net zoals 10 jaar geleden. In de Copa America toen het

7-1 werd. Geel voor Pierrot, denk ik. Toch? Ja. Tweede geel dus voor Haiti. En dat is waarom. Er gebeuren wel ergere dingen. Hangt daar wat met zijn hand in het gezicht van Gabriel. Maar niet dat het een elleboogslag was in dat aangezicht. Frans Di Piero. Zijn broer heet gewoon Frans. De I ervan af. En is ook een voetballer bij Galway United in Ierland. Op een iets lager niveau dus. Hard gewerkt in die eerste helft, maar het heeft allemaal weinig opgeleverd. Frans Di Piero. Cunha. Laat zich graag een keer uitzakken. Dat is ook zijn natuurlijke positie. Goeie bal in de diepte, Casimir. En Paqueta doet nu ook daar aan die zijde zijn duit in het zakje met een tackle die nodig was. Goeie stiel van Arcus. Even een tempoversnelling weer van Haiti. Wil nog wat laten zien vlak voor de pauze. Ook al is het kalf verdronken. Ze proberen het nog even aan wal te trekken. Piero, rug naar doel. En was dat dan een trekfout? Hij vindt van wel uiteraard. Bijna weer Vinicius gelanceerd. Adé, goed positiespel deze keer.

En dat was buitenspel, geeft scheidsrechter Hernandez nog aan voor hij meteen ook de eerste helft beëindigt. Wegwerpgebaar van Experience, want ontgoocheling uiteraard bij de Haïtianen. Deze man scoorde 2 keer, Matheus Cunha en Vinicius Junior 1 keer. En zo zitten we al aan een verschil van 3 doelpunten in Brazilië tegen Haiti. Tja. Een mirakel of 3-4 is er nodig om Haiti nog in het WK te houden na deze tweede speeldag. Misschien zelfs meer dan dat, dan 3-4 mirakels. De man in de picture, Matheus Cunha, nieuw in de basis. Heeft de basis gelegd met zijn 2 doelpunten in de eerste helft. Zo gaan we er een kwartiertje uit. En komen we straks terug voor de tweede helft. Tot zometeen. We gaan er bijna weer aan beginnen. Aan de tweede helft van Brazilië. Haiti beginnen in dat geval. Met onder meer Rayan die in de eerste helft inviel voor Rafinha. Die u daar zag voorbij wandelen. En daar in de achtergrond Hannes Delcroix. En de blessure van Rafinha is dan voorlopig het enige negatieve puntje. In die ruime voorsprong die Brazilië beet heeft. Het zag er allemaal niet zo erg uit. Eigenlijk was er helemaal niets te zien. Geen aanleiding tot zijn blessure. Maar hij moest er wel af. Deze man heeft het naar zijn zin, Vinicius. Het lijkt wel alsof je zegt, het is kinderspel om in die mannen hun rug te duiken. Ze kunnen me toch niet volgen. En dat is natuurlijk gewoon de waarheid. Want hoewel Haiti het aanvankelijk probeerde, dat leek toch de bedoeling om een stevig blok neer te zetten en laag te gaan voetballen, werden ze keer op keer in de rug gepakt door de Braziliaan. Eerst door Rafinha een paar keer, daarna door Vinicius een paar keer. En deze man profiteerde, Cunha. Ging ook een keer goed mee in zo'n aanval bij dat tweede doelpunt van hem. Dus zou het nog een zware avond kunnen worden voor die jongens uit Haiti, waarvan velen nooit een voet in Haiti hebben gezet, omdat het er gewoon te gevaarlijk is. Laat ons hopen dat veel Haitiaanse jongens en meisjes zin krijgen om te voetballen dankzij dit WK. Dan is die uitbreiding naar 48 landen toch voor iets goed geweest. En dat als er geld zou overblijven voor de Haïtiaanse bond, dat het goed besteed wordt aan jeugdvoetbal in Haiti. Dubbele wissel. Isidor komt in de spits. Stond in de vorige match in de basis. Wilson Isidor van Sunderland. En Arcus, de man met geel, en Pierrot gaan eraf. We hebben ook Dominique Simon, denk ik inderdaad, gezien. Inderdaad, daar een beeld, een grafiek gebracht met zijn eerste speelminuten in het WK 2026. Speelt in Tsjechië bij Pardubice. Niet meteen een club die tot de verbeelding spreekt. En werd ook een keer uitgeleend aan Tatran Prešov in Slowakije. Zo heeft u wat weetjes over de carrière van die nieuwe man, Dominique Simon, rugnummer 25. En bij Brazilië denk ik voorlopig geen wissels. Het komt perfect. Met een 3-0 voorsprong. Maar Ancelotti denkt, ik wacht even. Laat ze nog maar wat vertrouwen opdoen. Je weet maar nooit dat Cunha er nog eentje kan bijmaken.

En Haiti probeert er maar best ook wat van te genieten. Want het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat ze op een WK staan. Ik gaf het al aan, 1974. Was de enige en laatste keer, 52 jaar geleden. 3 nederlagen tegen Italië, Polen en Argentinië. Doelsaldo 2-14. Hier zitten ze nu voorlopig aan 0-4. Dus dat valt nog mee in vergelijking met toen. Een 0-7 tegen Polen was er toen bij. 1-4 tegen Argentinië. 1-3 tegen Italië. En dat eerste punt pakken op een WK zal wellicht niet voor vandaag zijn. Dat moet dan maar tegen Marokko gebeuren. En dat zou pas niet daar goed kunnen uitkomen om groepswinnaar te worden. Alleen weet je niet zo goed of dat een goede zaak is of niet in deze groep. Want ze komen tegen 1 en 2 uit groep F uit. De eerste en tweede van groep C, waar Brazilië dus in zit. En Marokko komen uit tegen 1 en 2 uit groep F. En dat is de groep met Nederland, Japan, Zweden. Dus een mooie affiche zou zich al kunnen aandienen meteen in de tweede ronde. En niet alleen een mooie affiche, maar ook een grote exit. Brazilië laat de bal meteen rondgaan. Rayon kan niet gelanceerd worden. Nog net experience. Dit is Danley Jean-Jacques. Die zich in deze stad thuis voelt. Want speelt bij Philadelphia Union. Dat voor alle duidelijkheid niet in deze gigantische kuip speelt in de MLS. Maar wel in het Subaru Park. Dat een slordige 40.000 plaatsen kleiner is dan deze arena. Brazilië zet de voet niet meteen vol op het gaspedaal bij het begin van de tweede helft. Is ook nergens voor nodig. Marquinhos. Met Danilo. Die na zijn vele omzwervingen in Europa vele prijzen gepakt. Nu toch weer in eigen land speelt bij Flamengo. En ook daar vorig jaar kampioen werd. Op dit moment staan ze tweede. Met Flamengo. Op een toch redelijk ruime achterstand op Palmeiras. Dat is de leider in de Braziliaanse hoogste voetbalklasse. Dat was even Duverne. En Jean-Jacques, met Bellegarde misschien nog net de kleine man daar, die ook mee centraal speelt, maar kan er niet bij. Duw op Guimarães,

Alisson Becker, rustige avond voor hem. Hij heeft nog geen bal moeten pakken. Ik denk zelfs geen voorzet moeten plukken, eerlijk gezegd. Douglas Santos. In het clubvoetbal bij Zenit Sint-Petersburg. Zit al een hele poos in Rusland. En werd er vorig jaar zelfs een keer opgeroepen voor de nationale ploeg. Maar koos dan uiteindelijk toch weer voor Brazilië. Voor de Seleção. En Experience is echt wel een pikkelaar daar achterin. Weet ook deze bal te ontfutselen. Bijna gaat het mis. En was Cunha alleen voor doel gekomen. Oefmomentje voor Hannes Delcroix. Crosspas van Bellegarde nu. Helemaal naar Providence. Maar geen goede bal. Het is allemaal al wat met het kopje naar beneden bij de Haïtianen. Niet bij de fans, zij laten het niet aan hun hart komen. Maken er een feestje van. Wat moeten mensen ook anders?

situatie toch een keer warm. Alisson Becker, opvallendste moment van de doelman vandaag van Brazilië. Delcroix. Sinds nieuwjaar speelt hij in Zwitserland in het mooie Lugano aan het meer. En dat is Duverne nog een keer. Je ziet Casimir diep gaan. En hij komt net te laat. Doe maar kort, zei Alisson. Ik kan dribbelen. Geen probleem. Kan het allemaal. Adé kopt weg voor de neus van Vinicius. En daar gaat hij nu. Dit kan Adé nog net belopen met die lange stelte. Maar het man is 36 tegenover dat sprintkonijn op de flank bij Brazilië. Allemaal niet zo evident. Speelt in Ecuador bij Quito. En heeft het grootste deel van zijn carrière ook in Ecuador gespeeld bij clubs uit dat land. Voorlopig geen verdere schade dus voor Haiti. En dat is denk ik ook wel een beetje de opdracht. Laat het niet oplopen, maak er geen schande van. Daar gaat Vinicius nog een keer in de rug van Duverne. Ah, hij zit nog net eerder bij de bal. Goed geprobeerd van Providence richting die nieuwe man Isidor. En het is nog net een bal voor Haiti. Of toch niet? Toch wel. Nou had Providence dat nog niet echt begrepen.

Povidal zoekt een keer zijn man op. 1 tegen 1. Danilo wijkt. Het centrum wordt opgezocht, maar ja, moeilijk om er doorheen te komen. Experience was daar wel geïnfiltreerd, de linksachter. En blijft daar nu ook staan voorin. Simon gaat wat druk zetten op Alisson Becker. Guimaraes kan rustig uitvoetballen met Danilo. En nog net even de tenen van Delcroix tegen de bal. Ex-Anderlecht. Een van de poulains van Vincent Kompany bij Paarswit. Dan meegegaan naar Burnley. Met nog een pak andere uit de Jupiler Pro League. Maar niet voor iedereen een succesverhaal. Misschien wel succes voor Vinicius nu. Zoekt hij het zelf? Dit wordt wat moeilijk. Hoopte daar in het centrum ergens doorgang te vinden, maar moet toch weer terug. En dan loopt de scheidsrechter in de weg van Casemiro. Ze zullen elkaar wel kennen. De ref Hernandez en Casemiro, jarenlang in Spanje gespeeld. Providence. Buitenom, nu een goede voorzet. Ja, het gaat achteruit. Belgarde misschien wordt gehinderd. Door was het Bruno Guimaraes, ik denk het wel. En Vinicius keerde nog terug uit buitenspel. Ik denk dat Belgarde graag een penalty wil. Maar vreest dat het er geen was.

daar is Jalopi. Jean-Ric Ner Bellegarde, gedegradeerd met Wolves uit de Premier League. Voorzet van Duverne meteen tegen zijn tegenstander aan. Bellegarde weer. Strooit graag met deze passes. Deze is wel goed, perfect voor Providence. Bal in de box, doorgekopt. Maar geen problemen voor Alison Becker. Daar is Gianni. Met Ronaldo in zijn rug. Was hij vandaag nog wel ergens opgedoken, Infantino. Dat zou kunnen.

Douglas Santos gaat mee in de aanval. Vinicius nog een keer recht op zijn man af. Paqueta rug naar doel. Pas naar Vinicius. En hij krijgt de bal er toch nog voor, hoor. Kleinste gaatje, maar hij krijgt hier toch nog doorgeprikt. Cunha. Het regent niet bepaald kansen bij het begin van de tweede helft.

Ja, opnieuw. Rayan. Grote ranke kerel. Goeie techniek. En Douglas Santos loopt in de val. De Brazilianen laten zich nog een keertje horen. Ze weten natuurlijk al lang dat de drie punten binnen zijn. Dat ze ook op vier zullen komen. Aan de leiding, want vaker gescoord dan Marokko.

Brazilië moet dus nog tegen Schotland. En Marokko tegen het Haiti. Op de derde speeldag. Daar zal uitgemaakt worden wie de groep wint. En Schotland is ook nog altijd kanshebber natuurlijk. Misschien toch eens een kansje. Al kan dat altijd ook aan de andere kant gebeuren, want daar is er wat meer snelheid. Cunha naar het centrum, Casemiro rechts is de ruimte voor Danilo. Maar de bal blijft daar ergens tussenin hangen. Wel weer snel bij Casemiro nu. En rust achterin bij Gabriel Magalhães. Ze weten Vinicius ietsje beter vast te houden in de tweede helft. Kan niet meer zo makkelijk in de defensie infiltreren. Niet meer in de rug kruipen van Duverne. Die een lastige eerste helft kende. Maar goed, er zijn natuurlijk wel meer die een lastige eerste helft kennen tegen Vinicius. Rayon na de 1-2. Heeft daar experience nog voor zich. Nou, dit is slordig hoor van Rayan. Eén van de goudhaantjes, maar dat moet wel beter. Het is op dit soort momenten wanneer er veel ruimte is. Wanneer de druk er een beetje af is, dat je jezelf wel een keer kan laten zien. In je prille interlandcarrière.

Providence. Ze is al een paar keer buitenom gegaan, maar wordt nu opgewacht door twee goddelijke Canaries. Belcarde, goede infiltratie. En nog een man erbij. Kijk dan nog van Danilo. En hij is er blij mee. Maar kijk, toch een keer een flits van Haiti. Met Jean-Ricner, Belcarde. Gaan we eerst wisselen. Hernandez kijkt naar de zijlijn waar inderdaad twee spelers klaarstaan. En daar is Hendrik. Maar eerst hier Dietson voor Casimir. Luisius Dietson. In de eerste wedstrijd was het net andersom. Was Casimir de invaller voor Dietson. Speelt in de USA bij FC Dallas. Belcarde dicht bij het doel. En daar was bijna de goal van Haiti. Wel, dat zou nog leuk geweest zijn voor de wedstrijd. Jammer dat het niet zo is. De grote man AD. De grootste. Kwam heel dicht bij de 3-1. En wat is er aan de hand bij de heer Hernandez? Nog eens kijken. Was er aan de hand bij? Hier niet te zien. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Goeie kopslag bij de eerste paal, gedevieerd. En dan Danilo spectaculair en hoog. Hebben ze daar nog een keer naar gekeken of dat gevaarlijk was misschien? De goden zitten hem even niet mee. Cunha gaat eruit en dat moet tegenwoordig snel gebeuren. Hendrik stond al klaar, opgewarmd en wel 19 jaar oud om erin te komen. Real Madrid en verhuurd aan Lyon ook wel al. En Martinelli. Van Arsenal komt in de ploeg voor Paqueta. Een man uit de Premier League voor een ex-man uit de Premier League. Want Paqueta is daar alweer verdwenen richting Flamengo. Dat was op de voet getrapt. Van Isidor. En het was goed op. Ook niet zijn eerste overtreding van Douglas Santos. Dat gaf ik al mee, die wisseling.

Weer Bellegarde voor de vrije trap. Maar de bal valt waar geen enkele speler van Haiti was. Nu nog Duverne. Kraakt zijn schot. Ook Providence was daar in de buurt. Een van de betere vind ik Ruben Providence. De man met het meeste initiatief. En Douglas dan uiteindelijk toch de gele kaart gekregen. Het wordt niet altijd goed in beeld gebracht, helaas. Vaak zie je ook niet naar waar de scheidsrechter wijst als hij een beslissing neemt. Is het een hoekschop, vrije trap, doeltrap? Vaak zijn de cameraman en de regiemensen al bij wat anders. En dat is ook een overtreding. Zo wordt het toch licht frustrerend voor Haiti. 3 doelpunten tegen in de eerste helft. Goede kans op de 3-1 gemist. De coach Meunier zei dan wel vooraf. Een match tegen Brazilië is als de heilige graal aangeboden op een dienblaadje. Maar die graal, die kelk, zit natuurlijk wel al half vol met tegendoelpunten. Dus ze zullen er uiteindelijk later in hun leven wel trots op zijn dat ze tegen het grote Brazilië hebben gespeeld. Enfin, het grote, niet het allergrootste Brazilië. Tegen een groot land als Brazilië. Maar ze zullen stiekem ook wel gedroomd hebben van een stunt. Vrije trap voor Brazilië richting de tweede paal. Casemiro eventjes, daar lopen ze elkaar in de weg, Adé onder meer. Maar toch nog uit de rechthoek gekregen. En daar is Vinicius. Recht op Duverne af. Wordt het een hoekschop? Nee, nog net binnengehouden door Simon. De teller bij Cunha zal dus ook op 2 blijven staan na deze wedstrijd. Maar weinig twijfel dat hij straks tegen Schotland opnieuw aan de aftrap zal staan in de derde wedstrijd. Weer Vinicius. Altijd sneller dan Duverne. En hij laat hem nog een keer sterretjes zien. Bruno Guimarães. Hakje van Vinicius. En daar het schot dat tegen de lat gaat. Wat een actie van Brazilië. Schitterend gedaan. De buitenspelvlag gaat wel de hoogte in. Dat was wel nog een keer Gojo Bonito. Guimarães. En dan zal het nip buitenspel geweest zijn, denk ik. En geen goal voor Martinelli. Hij zou er mooi ingepast hebben als hij wat lager was. Gabriel Martinelli. We gaan drinken. En dan kunnen ze bij Haiti toch enigszins tevreden zijn dat ze niet tegen dat vierde tegendoelpunt zijn aangelopen. En zelfs dicht bij de 3-1 zijn gekomen met Adé. De Haitiaanse fans laten het zeker niet aan hun hart komen. We leven een fijne avond. Hier nog een keer wat herhalingen van doelpunten uit de eerste helft. Cunha 1 keer, 2 keer. De doelman wees bijna naar waar hij moest trappen. En Vini Junior. Kon uiteraard niet ontbreken. Iets in mij zegt dat het niet zijn laatste is op dit WK. A man on a mission. Daar zit Rafinha. En is er wat ingepakt? Is er ergens ijs? Dat zien we niet. Hij ziet er wel maar somber uit. Maar dat is wel vaker het geval.

Er komt nog een wisselspeler aan. Met Lenny Joseph van Ferencváros. Viel ook al in de eerste wedstrijd. Dubbel gepakt in Hongarije. Maar daar amper meegespeeld. 1 doelpunt gemaakt ook maar. Providence gaat eruit. Met frisse tegenzin. Want hij deed het lang niet kwaad. Oké, het eindproduct ontbrak natuurlijk wel, maar de meeste dreiging kwam van zijn kant. Deze man met Lukaku baard hoopt dat hij geen vierde meer moet slikken in die laatste 20 minuten van de match. Johnny Placide. Bij de vorige confrontatie kreeg hij er dus 7 om de oren in 2016. En dat deed pijn bij Martinelli. Geel voor Isidore, denk ik. Veel vraagtekens bij de spelers. Hij schopt nog een keer goed door, inderdaad, in zijn poging om de bal weg te krijgen. Onze Jean-Jacques, die geel heeft gekregen, zou ook kunnen. Ze stonden er allebei. Hopelijk niet erg voor Martinelli. Staat er pas op. Doelpoging in tegen de lat. En wordt het meer dan geel, want de scheidsrechter zegt, ik luister nog wat. Geel voor Denley Jean-Jacques, inderdaad. Het wordt niet meer dan geel. En zo staat Brazilië intussen toch weer aan de leiding aan het totaal aantal doelpunten op een wereldkampioenschap. Voor vandaag Duitsland 1 keer meer. Nu staat Brazilië op plus 2. Op 241. Duitsland 239. En dan heb ik het over de gehele WK-historie. Ook voor Endrik is het een moment om zijn kunnen te laten zien aan de wereld. Ik denk dat in Brazilië, zeker bij Palmeiras, al voor hij naar Europa verkaste. Linksvoetige jonge aanvaller. En hij had heel veel talent. Zijn pa kreeg een job als conciërge bij Palmeiras toen hij hier ging voetballen. Kijkt op naar Bobby Charlton, wat wel straf is voor een 19-jarige. En dus 2 19-jarigen daarvoor in, met ook Rayan. Onbetaalbare ervaring die ze kunnen opdoen. Ook al is het niet tegen een groot land. Belgarde nog eens met een slechte vrije trap. Meteen weggekopt. Martinelli loopt intussen weer fris als een hoedje over het terrein. Dus geen nieuwe blessure bij Brazilië. Na die van Rafinha eerder in de wedstrijd. Niet onbelangrijk. Het slotkwartier is aangebroken. Het is al diep in de nacht in België. En het is hopen op toch nog een doelpuntje links of rechts. Het mag zeker ook van Haiti komen.

Het is het avontuur van hun leven voor die jongens natuurlijk. In de grote steden, in de grote stadions. Voor de ogen van de hele wereld. Dat terwijl er in eigen land nog amper een volwaardige competitie is. De ploeg is daar Violet AC. U heeft er ongetwijfeld nooit van gehoord. Net als ik voor dit wereldkampioenschap er ook nooit van had gehoord. En problemen alom. Kans voor Douglas Costa. Of Santos. Ik zeg altijd Costa, maar Santos natuurlijk. Over het doel van Placide. Rayan met een goede aflegger. En Douglas met de bal over het doel van Placide. Toch nog eens een kans, want veel hebben we niet gekregen in die tweede helft. Heel mager beestje.

Dat was redelijk laat van Experience. Ze lossen het in der midden op, die twee. Het zit er een beetje doorheen, vrees ik, stel iets achter. Het was een van de mannen die voorop ging in de strijd in die eerste helft.

Miro kijkt en verdeelt. Rayon, en daar is de kans voor Endrik. En 4-0. Een WK-doelpunt voor Endrik. En hij kijkt vol vertwijfeling, want daar is de vlag. Goed uitgespeeld, zeker wel. Rayon, de ene 19-jarige, naar de andere. En het is duidelijk. Het zal bij 3 blijven. Het zou in Brazilië omschreven kunnen worden als het doelpunt van de toekomst, met de ene 19-jarige die de assist gaf aan de doelpuntenmaker. Maar nee, ze zullen er nog even op moeten wachten op die toekomst. Maar die komt er wel. Duverne met veel ruimte op de rechterflank voor Haiti. Van AD was te laat op Vinicius. Gelukkig niet gevaarlijk. Aan het gekeuvel in het stadion dat iedereen zo zachtjes aan het indommelen is in Philadelphia. Simon, een van de invallers, raakt zijn man niet voorbij. Snel ingeworpen door Experience richting Isidor. Speelt naar Belgarde. En deze grote man is Ricardo Adé.

hoeft niet meer zo echt voor Brazilië natuurlijk. Er komen nog wat wisselspelers aan. Applauswissel voor Vinicius. En Danilo Santos van Botafogo komt erin. En ook Ederson. In extremis opgeroepen door de blessure van Wesley. Niet helemaal hetzelfde type, helemaal niet. Maar krijg je hier nu wel zijn minuten beter. Danilo Santos is 25, pakte zijn prijzen bij Palmeiras. Dan wat geprobeerd bij Nottingham Forest. Maar richting het WK weer de overstap gemaakt naar eigen land, dus naar Botafogo. En ook Bellegarde gaat eruit bij Haiti. En we krijgen Derek Etienne Junior. Man die zijn hele carrière zowat in USA en Canada heeft gespeeld. Ook geboren in Virginia. Ja, lekkere bal is dat van Martinelli. Net meegegeven, Ederson zelf proberen of niet? Nee, dat had hij misschien wel kunnen doen. Had wel tijd en ruimte om een schot af te vuren naar die verste hoek. En dan heeft Adé dit zeker gevoeld. Dit was Martinelli. Of dit was nog die vorige actie, excuseer, met Endrick het afgekeurde doelpunt. Door de benen van Placide. En daar pas had hij het hoor.

Isidor, eigenlijk de spits, komt de bal helemaal achterin vragen. En ze mogen daar op de eigen helft rustig rondtikken van de Brazilianen. Druk wordt er niet meer gezet, zo diep in de match. Nu wel wat op experience. En op Delcroix. Rayan wil nog wel wat doorjagen. De bal is niet buiten gegaan. En daar is Derk, de nieuwe man. Of het is Dietzen, excuseer. Dat lossen ze heel simpel op bij Brazilië. Dit is de nieuwe man, Derk Etienne Junior. En experience loopt nog een keer, maar dat is echt wel een teken van er helemaal doorzitten. Heeft alles gegeven. Hard verdedigd, veel gelopen, veel getackled. En Casemiro moet je hier natuurlijk niet leren dat hij zich makkelijk kan laten vallen. En dat de ref wel eens fluit. Als je er nog niet genoeg van zou hebben, overigens straks is er ook nog Turkije tegen Paraguay. In de groep van de USA, dat eerder vandaag won. En ook al zeker is van een plaats in de tweede ronde. Isidor met de lange bal. Derk Etienne Junior, maar nee. En dan loopt hij nog tegen zijn tegenstander aan. Casemiro heeft wel het een en het ander geïncasseerd vandaag. In zijn duels op het middenveld.

Bij Brazilië zijn er nog een paar die aan vandaag denken. En aan zelf een doelpunt maken. Vooral die jonkies. De meeste anderen denken toch al aan die volgende wedstrijd. Tegen Schotland. Dat merk je aan het tempo dat er helemaal is uitgegaan. Ryan is best goed ingevallen.

man van twee doelpunten zat daar in de rug. In de rug, beter van Carlo Ancelotti. Isidor op snelheid voorbij Marquinhos. Is dat dan het moment? Nee, want Alisson Becker heeft zijn hoek verkleind. Het is hen niet gegund, dat eerste doelpuntje voor de Haïtianen. Wilson Isidor van Sunderland met de tweede grote kans in de match voor Haiti. Eerder die van Adé. Ruimte nu voor Etienne. En weer bijna Adé daar in de box. Zo is de concentratie bij Brazilië toch wat verslapt in die slotminuten. En zo gun je Haiti wel een doelpuntje. Voor de inzet, voor de werkkracht. Voor het niet te zeer laten hangen van de koepjes. Dat was in de eerste helft wel even zo na dat tweede en derde doelpunt. Maar ze hebben laten zien dat ze zich niet willen laten afslachten. Dat ze niet willen afgaan voor de ogen van de wereld. Adé ging nog even voor eigen glorie. Hij is een man met weinig ervaring in het clubvoetbal, die Sébastien Minier. Wat landen getraind, zoals Kenia, Equatorial Guinea. En in Zuid-Afrika de Marumo Gallants. Je moet het toch maar doen, dan plots op een wereldkampioenschap staan als trainer. Ook als speler geen hoogvlieger. Leyton Orient, FC Gaillard. Beste bal is dit nog voor Derek Etienne. En hij gaat het zelf proberen of wil dat heel erg graag, maar omdat hij te lang blijft dribbelen lukt het niet. Dietson, ja, dat is ook wat moeilijk. Dan toch nog Dietson. Misschien kwam hij wel terug uit buitenspel. Inderdaad. Actie waar weer wel wat in zat voor Haiti. En dan ontbreekt er wat frisheid, wat finesse. En is dit inderdaad net buitenspel, denk ik, van Luisius Dietson. Dat leek me redelijk getelefoneerd.

Veel ruimte nu. Voor Endrick. Voor Danilo Santos. Martinelli is in de box. Met een felle voorzet. En Ederson trapt. Ik denk tegen zijn steunbeen aan. Beste kans nog voor de ingevallen Ederson. En hij heeft nog nooit gescoord voor de Seleção. Het zou een groot moment geweest zijn in zijn carrière. Plots lag er een zee van ruimte. Van de man van Atalanta. En daar zijn ze al opnieuw met opnieuw Martinelli. Zelfde kant. Endrick nu. Ja, rechts was Rayan natuurlijk. Stond daar helemaal vrij. En dat had Martinelli niet gezien. Plots komen de kansen dan toch weer voor Brazilië. In het absolute slot. Nog. De klok telt af, of telt op eigenlijk.

Daar is zo'n de vrije trap. Die wordt weggekopt door Del Croix. Ongelukkig moment had hij dus in de eerste helft. Bij dat eerste tegendoelpunt. Door de bal tegen Cunha aan te trappen. Ruimte voor Derek Etienne. Moet daar goed afgeschermd door Danilo Santos. Simon uit de tweede lijn. En kijk, dan toch een keer wat werk opnieuw voor Alisson Becker. Het is niet dat ze gewoon met een bonenstaak tussen de palen zonder armen de nul hadden kunnen houden bij Brazilië. Want toch een paar kansen. Dit was nu gewoon een afstandsschot dat makkelijk te pakken was. Er was ook die kopbal van Adé. Toch wel wat dingen. Nu weer een keer Adé met Duverne in de lucht. Het is buitenspel.

Een laatste stuiptrekking nog met Experience. Redelijk kort voor Simon en de tackle is op de bal van Danilo. En dat was niet op de bal van Rayan. De toegevoegde tijd zit er eigenlijk op en Experience zegt kom, trek daar ook eens een gele kaart. Het gaat niet gebeuren. Maar de vrije trap mag nog wel, denk ik. Op het scheenbeen. De bal komt van Dietzon. Goed verdedigd bij Brazilië. En meteen het einde gefloten nu door Alejandro José Hernández. Hernández in deze Brazilië, Haiti. Brazilië gaat in de leiding in groep C op basis van de doelpunten. In de groep, vriendschappelijke knuffel tussen Minier en Ancelotti. Maar het niveauverschil was wel duidelijk natuurlijk. Halfweg was het al 3-0 met onder meer een paar flitsen en één doelpunt van deze man. Het is op de slotspeeldag dat zal uitgemaakt worden wie van de drie doorgaat en wie van de drie groepswinnaar wordt. En bij die drie rekenen we Haiti dus niet meer bij. Want het elftal van Sébastien Minier is uitgeschakeld en kan de volgende ronde niet meer bereiken. Bedankt voor het kijken op dit onchristelijke uur. Tot binnenkort weer ergens 's nachts, morgens vroeg of 's avonds laat. Het kan allemaal tijdens dit WK, maar geniet er vooral van. Dank u wel.

Dag kijkers, heel goede nacht, heel goede morgen. Ik weet niet of u nog wakker bent of u al vroeg uit de veren bent. In ieder geval welkom in het San Francisco Stadium. In Californië zitten we voor de laatste wedstrijd van dag 9 op dit wereldkampioenschap. Een wedstrijd in groep D tussen Turkije en Paraguay. Groep D, dat is de groep met de VS ook in en met Australië. En Turkije en Paraguay zijn de twee ploegen in die groep met 0 punten. Paraguay ging met de billen bloot tegen de VS op speeldag 1. 4-1 werd het. Werd absoluut overrompeld, zeker in de eerste helft. En Turkije had controle, had de bal, had ook wel best wat kansen tegen Australië. Maar liep twee keer in het mes. En het werd uiteindelijk 2-0 voor de Australiërs. Dus allebei met een valse noot begonnen. En dus moeten ze vandaag iets rapen. En voor Turkije geldt dat nog net ietsje meer dan voor Paraguay. Turkije moet een punt pakken minstens om niet al zeker uitgeschakeld te zijn. Als het verliest op deze avond, dacht ik te zeggen, maar deze nacht misschien wel, dan kan het al een kruis maken over de volgende ronde. Want dan kan het maximaal 3 punten hebben. Dat is evenveel als Paraguay en Australië er dan minimaal hebben. En het zijn de onderlinge duels die tellen. En Turkije heeft dan in dat geval sowieso verloren van Australië en van Paraguay. Dus kan het enkel nog 4e worden in de groep. Dus een punt is noodzakelijk voor deze Vincenzo Montella en de zijne. We gaan beginnen met de volksliederen. En starten doen we met de onafhankelijkheidsmars van Turkije.

0: En van de onafhankelijkheidsmars gaan we dan richting het volkslied van Paraguay. Paraguayos República o Muerte, wat zoveel betekent als Paraguayanen de Republiek of de Dood.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Paraguay.

Dat was het volkslied van Paraguay, een van de langste volksliederen ter wereld. En daarom beperken ze het op dit soort gelegenheden liever tot één strofe en het refrein. En de intro natuurlijk, want die duurt ook wel een tijdje voor er effectief gezongen wordt. De scheidsrechter is Ivan Bartol uit San Salvador. Mocht ook al 3 wedstrijden fluiten op het vorige WK in 2022 in Qatar. Mocht daar ook een 8e finale fluiten. En daar eindigde zijn toernooi. Voor de Paraguayanen geldt ongeveer hetzelfde als voor de Turken. Best iets rapen, maar zij zijn nog niet zeker van uitschakeling als ze zouden verliezen. Want ze komen dan ook op 0 punten. Turkije en Australië op 3. En moesten ze dan winnen tegen Australië. En we gaan dan naar de onderlinge duels kijken. En dan kunnen ze nog gewoon derde worden in de groep. En dan kunnen ze nog hopen op een plekje bij de 8 beste derders. Zo zit het dus. Turkije uitgeschakeld als het verliest. In elk ander geval is er nog niks beslist over uitschakeling in deze groep. En u weet dat zo net Haiti de eer heeft gekregen. Bedenkelijke eer uiteraard om het eerste land te zijn dat zeker is van uitschakeling na de nederlaag tegen Brazilië. Hij had eerder al van Schotland verloren. Zo meteen de opstellingen erbij halen. 3 wijzigingen bij de Turken, 2 wijzigingen bij Paraguay. Daar de scheidsrechters op een rijtje. Met Ivan Barton dus centraal. En dat de VAR hier. Barton die ook het beslissende duel floot tussen Irak en Bolivia om nog een ticket voor dit WK te kunnen bemachtigen. Irak won van Bolivia en zit dus hier in de VS, Mexico en Canada. De 11 van Vincenzo Montella met Shakir in doel. Dan blijft Kadioglu, Bardakci, Demiral en Mulder. Die komt in de ploeg. We hebben Çalhanoğlu en Yüksek. Yüksek is ook een man die in de ploeg komt. Dan hebben we voorin Yıldız, Güler, Agun en Aktur Koglu. Dat is de man diep in de spit. En ik zei dat Ismail Yüksek in de ploeg kwam. Die stond er gewoon al in. Vorige wedstrijd zijn Yıldız en Agun die nog nieuw zijn. De 11 van Paraguay dan. Gil gaat daar in doel staan. Achteraan Alonso, Alderete, Gomez en Caceres. Galarza komt in de ploeg. Verdedigend middenvelder met Kubas. Dan een rijtje hoger. 3 jongens. Almiron, Enciso en Diego Gomez. En diep in de spits, dat is de 2e wijziging van Gustavo Alfaro. Dat is Isidro Pita. De Viking wordt hij genoemd. En u zag op zijn fotootje al waarom. Heeft het uiterlijk alsof hij uit IJsland zou komen. Had eigenlijk al een vakantie gepland in Spanje. Tot hij plots toch een berichtje kreeg. Je moet naar het WK. De laatste minuten maakte hij in november 2024 de Viking van Paraguay. Dan een hele tijd lang niet opgeroepen. En nu gewoon op het WK. Nu maakt hij ruim 1,5 jaar na zijn laatste passage bij de nationale ploeg. Maakt hij nog eens minuten. Mag hij zelfs in de basis staan. In de plaats van Sanabria, die toch verrassend op de bank blijft. Daar is Pita. En dan gaan we eraan beginnen. Aan deze wedstrijd. 2e speeldag in groep D. 2 ploegen met 0 punten. En de Turken met het mes op de keel. Want we hadden daar toch meer van verwacht. Hadden balbezit, ja dat zeker tegen Australië. Maar verdedigend waren ze toch net iets te kwetsbaar. En ook van Paraguay hadden we eigenlijk wel meer verwacht tegen de VS. Een ploeg die in principe moeilijk te ontwrichten is. Die in 18 kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika maar 10 tegendoelpunten slikte. We kregen er ineens 4 tegen. Tegen de VS 1 ongoal. Ongoal van Damian Bobadilla. Bobadilla die betaalt
die on-goal cash, want die zit op de bank vandaag. Wat geharrewar op de flank dan. En dan Çalhanoğlu, een eerste keertje de captain. De man van Inter. Balverlies bij Turkije achterin. Opletten. En Sizo legt af. Poging van ver. En meteen de openingsgoal. Galarza. Nieuw in de basis. En hij scoort een geweldig doelpunt. Met zijn linker prima in het hoekje. En zo na een dikke minuut. Shakir al geklopt. Balverlies bij de Turken. En Galarza die niet twijfelde. En als je zo kan uithalen, dan moet je niet twijfelen. De man van River Plate. Daar dom balverlies. Via Enciso, goed tikje. Zijn tweede assist op dit WK. De man van Strasbourg. En Galarza, goed getrapt hoor. Echt goed getrapt. Het is niet super hard. Het is perfect geplaatst. En Shakir, geen verhaal. De afdruk van het mes staat stilaan in de keel. Al bij de Turken. Dat is echt een slechte manier om te beginnen. Top balverlies op links. En dan ging het snel bij Paraguay. 0-1. Benieuwd wat het antwoord van de Turken zal zijn met Güler, die wel heel diep de bal komt vragen. Çalhanoğlu die ook het teken doet aan Güler. Hoger spelen, daar hebben we je nodig. Balverlies. En Sizo maakt zich sterk tegen Çalhanoğlu. En dan is het echt een pittig duel. Lijkt het me echt wel een overtreding ook van Juksek. Voetballen verder. Hard tegen onzacht. Pita met balverlies nu. Güler. En dan ging Galarza nog even door. Gele kaart. Voor Galarza. Die heeft Agun een trap verkocht. Ja, de gele kaart is terecht. Goh. Even op de enkel op het scheenbeen. En dan meteen het vingertje. Nee. Dat zat er een beetje aan te komen. 10, 20-tal seconden waren de duels steeds heftiger en heftiger werden. Galarza blijft maar klagen en verhaal halen. Gaat zijn tegenstander goed mee hoor. En een jaar of 10, 15 geleden zou dat zo erg niet zijn geweest, want dan zit hij geen beschermer daarvoor. Maar tegenwoordig zijn die zeer klein en beschermen die nauwelijks nog. De vraag is een beetje welke functie die tegenwoordig nog hebben. Kan je ze niet gewoon helemaal uitlaten dan? Enfin, Galarza, een doelpunt en een gele kaart. Zich even laten gelden in de eerste 5 minuten. Iedereen in het stadion weet nu wie hij is. Çalhanoğlu met Mulder. Mert Mulder mocht al invallen in de vorige partij tegen Australië, nu in de basis. Op de rechtsachter.
En de Wels blijven hevig. Het is vroeg in de partij om al potjes te laten overkoken. Duw van Juksek in de rug van Almiron. Miguel Almiron. Slordig van Juksek. Herstelt wel. Maar lang duurt dat allemaal niet, dat balbezit bij de Turk. Doelpuntenmaker Galarza, die trouwens uit een doelmannengeslacht komt. Grootvader was doelman, vader was doelman. En ook zijn broer Lucas is doelman. En hij een middenvelder. Afgelopen half jaar uitgeleend aan Atlanta. Agun. Demiral. Beetje uitgelokt, maar wel degelijk een overtreding. Muldeur die naar binnen knijpt om zo de ruimte rechts te geven op Guler. Maar Muldeur komt zelf in balbezit en levert dan een flauwe voorzet af. En Cisse gaat even jagen en gaat dat ook doen op Chakir. Geeft er een flinke lel tegen de bal. Alonso, goede bal, want daar is ruimte voor Galarza. Voorzet Galarza. Ze zijn dodelijk op de tegenaanval, de Paraguayanen. Dan hebben ze de voorbije wedstrijden getoond, behalve tegen de VS dan. In principe hebben ze niet veel passes nodig om na balverovering te scoren. En dat deden ze nu ook. Na 1 minuut balverovering. En de derde speler die de bal raakte was meteen ook de afwerker. Calhanoglu met Mulder. Güler. Goeie flankwissel van Güler. Daar was Yildiz. Bij de rust ingevallen tegen Australië. Niet helemaal fit om 90 minuten te spelen. Nu wel gewoon in de basis. Yilmaz eruit. Daar moet de ref weer even tussenkomen. Caceres. En was het Kadioglu? Het was inderdaad Kadioglu. Met wat slaande bewegingen. De man die Maxim de Kuiper op de bank houdt bij Bright. Maar kan hij ook wel af en toe eens op rechts spelen, Kadioglu. Waardoor de Kuiper wel gewoon op linksachter kan. En ze hebben ook al samengespeeld op de linkervlak. De ene dan wat hoger. Soms Kadioglu. En ook de Kuiper heeft het al gedaan. Meer als winger. Maar als er één van de twee moet gezet worden, is het wel vaak Kadioglu. We zag even Montella, pas 52 geworden, op 18 juni. Voor ons is dat officieel eergisteren. Voor hem is dat gewoon nog gisteren. De dag voor de wedstrijd. Het is 8:10 in San Francisco, 's avonds. Graad of 21, ideaal voetbalweer. Ver in worden op het hoofd van Bardak. Pita kiest positie voor doel. Daar komt de voorzet. Muldeur haalt weg. Guler, geen overtreding. En ze blijven stampen. Ze blijven trappen. Diego Gomez heeft een net iets minder goed schot dan Galarza.
Alfaro, de Argentijnse bondscoach van Paraguay. Minuten onderweg. 0-1 Paraguay. Yildiz. In een wedstrijd die door de felheid van de duels begeesterd. En door dat vroege doelpunt. Vooraf op papier had je de Turken misschien wel aan groepswinst gelinkt in deze poelen. Yildiz, de man van Juve. Juksek. En Mulder. Van links naar rechts nu, handballend. De Turk. Veel volk in de 16. Toch combinerend. Yildiz. Goulet. Die durft al eens uithalen. Maar hij verliest de bal. Goede druk vanwege de Paraguayanen. Gomez geeft mee met Enciso. Hij durfde de bal niet meteen diep duwen. Dacht ik kies voor balbezit. Paraguayanen zitten lekker in de partij. Veel meer dan het geval was in hun openingswedstrijd tegen de VS. Waar ze echt overrompeld werden. Wat Australiërs vandaag trouwens ook overkwam. En in de tweede helft gaat de voet van het gaspedaal bij de VS. Ook omdat ze zoveel energie moeten steken in de eerste. Daar is Yildiz. Voorzet was Arthur Koglu trouwens. Arthur Koglu. Achteruit leggen. Goulet. Trapt hem over. Eerste schot richting doel van Arda Güler. Niemand trapte meer richting doel op matchdag 1 als Güler. 8 stuks. Dit is zijn 9e in dit toernooi. Kadreren is niet altijd evident. Krijgen we een hoekschop omdat het te lang duurde. Nou ja. Ik denk het wel. Doelman die te veel tijd nam voor zijn doeltrap. En dus geeft hij zo'n hoekschop weg. Ze zijn woedend bij Paraguay. Ref was daarnet ook bij een inworp al ostentatief aan het tellen. Zoals het hoort, zoals de nieuwe regels zijn. Deed dat nu ook. En dus wordt een doeltrap een hoekschop. Dat zijn grote gevolgen. Bal weggehaald. Toch mee opletten. Mijn beste Orlando Gil. Shakir met een hele ver. Arthur Koglu. Met Yildiz. En meteen twee man erop. Maar Yildiz wringt zich er doorheen. Yildiz wilde het zelf doen. En stuitte op Gomez. Almiron. Almiron meegeven met Pita. Is niet de allersnelste. Doet dit goed. Voorzet. Is moeilijk. Dat ging de vlak ook de lucht in. Turken die geen grip krijgen op de partij. Anders dan tegen Australië. Maar ze tot veel verder op het veld de bal konden rondtikken. Worden ze net iets sneller opgejaagd.
Dit is een leuk idee. Maar moeilijk voor Atukoglu. De man van Fenerbahçe. Die eigenlijk het liefst op de flank speelt. Maar zowel bij de nationale ploeg als bij Fener. Af en toe moet depaneren diep in de spits. 8 goals in de Super League. Dit seizoen in de competitie in Turkije. Ook 6 stuks in de Europa League. Arthur Koglu. Een van de weinige jongens die zowel voor Galatasaray als voor Fenerbahçe heeft gespeeld. Zo zijn er niet veel die die twee clubs doen. Wel geen rechtstreekse transfer. Zat een periode Benfica tussen. Pita met balverlies duurde net iets te lang. Hij voetbalt in Brazilië, Pita. Goulet. Alle ogen op hem gericht, uiteraard. De man van Real Madrid. Een van de sterren van het afgelopen Europese kampioenschap. Toen de Turken eruit gingen in de kwartfinale tegen Nederland. En Sizo. Het was twijfelachtig voor dit WK. Late blessure nog opgelopen in de voorbereiding voor dit WK. Maar net zoals vorige partij nu ook weer in de basis. En belangrijk, meteen. 2 assists al voor de man van Strasbourg. Kadiok, goed aangespeeld. Hij maakt zich weer boos. Ik heb hem nog niet anders gezien, Gustavo Gomez. Hij werd ook nog zeer kort geïnterviewd vlak voor de wedstrijd. Dan is hij ijzig kalm, heel rustig, fluistert, haast in zijn interview. Eens op het veld is hij dus totaal anders. Çalhanoğlu met de hoekschop. Het was Gomez die kon wegkoppen. Galarza, bal net te ver. Güler zoekt de fout en krijgt die ook. Alfaro vond het een duik. ...75% balbezit voor de Turken. Dat was een beetje te verwachten. Meer en meer slagen ze er ook in om, als er balverlies is, het niet te laten komen tot een tegenaanval. Ze versterken langzaam de grip op de wedstrijd. Hun grip op de wedstrijd. Geen fout op Çalhanoğlu. Niet goed gedaan door Ragun. Ragun, een van de mannen van kampioen Galatasaray. Çalhanoğlu met een goede bal. Yıldız plukt uit de lucht. Dan nog net het voetje van Caceres. Juan José Caceres. Hij is alweer flink aan het tellen. Yıldız. Een nieuwe hoekschop voor de Turken. Met uiteraard de man voor de stilstaande fase, Çalhanoğlu. Vrij trappen verdeelt hij met de Goulet. Hoekschoppen zijn wel voor hem. Doeman komt plukken, Giel. Of boksen, het was niet echt plukken. Nieuwe voorzet, Arthur Koglu, weggehaald door Gustavo Gomez. Çalhanoğlu.
controle niet top. Dit is het Paraguay dat we ook hadden verwacht tegen de VS. Lijf en leden riskeren om de tegenstander weg te houden van het eigen doel. En als het kan, levensgevaarlijk tegenprikken. Galarza met de Pita. En Siso is ook mee. En ook Galarza trekt naar voren. Geen goede bal van Pita. En Siso die zich terecht boos maakt. Turken maken vaart en gelijk hebben ze. Karioğlu. Yildiz. Tegen Caceres. Almiron kwam bijsluiten, maar die was al te laat. Caceres had Yildiz al tegen de grond gewerkt. Klein tikje tegen de voeten en dan nog een duwtje. En dus vrije trap. De helft van de finishing spray is al bijna verdwenen daar. Çalhanoğlu. En dan moeten wij toch altijd aan Toni Kroos denken. Als een bal daar ligt op een wereldkampioenschap, dan zie je hem al binnen vliegen aan de tweede paal. Çalhanoğlu. Op het hoofd van Diego Gomez. Ze zijn met z'n tweeën tussen de Gomezen. Kapitein Gustavo Gomez en het rugnummer 8 Diego Gomez. Dat was Gustavo. Goulet wordt achteruit gedwongen. Prima druk was het van Almiron. Yildiz van de bal gezet. Vol overgave. De Paraguayanen, maar de Turken proberen dat nu echt wel te matchen. Als er balverlies is, meteen druk. Zo snel mogelijk heroveren. Geen ruimte geven voor de tegenaanval. Dat doen ze voorlopig prima. Laatste minuut. Goede combinatie, Juksek. Met de voorzet. Mulder koopt opnieuw voor doel. Weggewerkt. Gullet. Gaat trappen. Gullet. Als je hem 4-5 meter geeft, dan mag je al een streepje achter zijn naam zetten. Dan heeft hij er een schot bij. We moeten nog gaan drinken trouwens. We zijn al bijna een minuut 26, dus bijna 25 minuten rond. De Turkse supporters laten zich horen. Als de Turkse goal uitblijft, zal dit het beeld worden van de volgende drie kwarten. En zelfs met een Turkse goal zou dat ook nog eens zo kunnen blijven duren. Het is nu eenmaal de speelstijl van Paraguay. Nu is het tijd voor een drankpauze. Kreeg je de doelpuntenmaker nog even in beeld. Galarza. Ik zei het al. Komt uit een familie met doelmannen.
grootvader was doelman voor zowel Paraguay als Bolivia in de jaren 60 en 70. Geboren in Paraguay, verhuisde naar Bolivia en heeft voor de twee nationale ploegen gespeeld. Vader Rolando Galarza was ook een profdoelman. En dan broer Lucas, ook dus een doelman. En hij middenvelder, eigendom van River Plate. Voor de voorbije maanden, zoals ik al zei, voor Atlanta gevoetbald in de MLS. Is het dus gewoon om in de VS te voetballen. Daar nog eens de slechte inspeelpas van Bardacci. En het doelpunt van Galarza. Goeie goal. We hebben al wat doelmannen niet meteen goed zien acteren bij afstandsschoten. Maar hier is er toch niet heel veel boter op zijn hoofd. Dat was gewoon goed getrapt. Na net iets meer dan een minuut. Nieuw in de basis gedropt. En bedankt voor dat vertrouwen. Hij vervangt de man van de own goal. Bobadilla. En dus Sanabria, de andere man die verrassend toch wel op de bank zit. Toch een man met flink wat adelbrieven. Is niet meer van de jongste. 30 jaar voetbal tegenwoordig bij Cremonese. Antonio Sanabria, het jeugdproduct van La Masia. Daar toegekomen toen hij een jaar of 13 was. En in principe de vaste tandem met Enciso. Als hij nog invalt, Sanabria, zal het zijn 50ste cap zijn.

3 minuten zijn er bijna om. Muziek gaat uit. En we kunnen weer voetbal. De omsingeling gaat verder. Nog een hoekschop. Begint aan te dikken nu, de hoekschoppen. Opnieuw op dat hoofd van Gustavo Gomez, dat altijd juist. Dat was moeilijk wat Yildiz probeerde. Met z'n tweeën staan ze nu bij de bal. Çalhanoğlu en Güler. Het wordt een inswinger. Dus de linker van Arda Güler. En een goede bal. Prima aangesneden. Offside. Gevlacht en gefloten. Dan maar vooruit gaan voor de ref. Waar blijft die bal? Op de grond liggen en voetballen. Hij gaat de effectieve speeltijd zo hoog mogelijk proberen krijgen. Dat is zijn missie. Het is zijn eerste wedstrijd dit WK.

0: duw in de rug van de Viking. Recht staan, zegt Bartel. Kan die ook. En Juksek heeft wat ruimte om meters te maken. Meegeven Yildiz, niet helemaal perfecte pas. Dat gaf Caceres de gelegenheid om in te grijpen. Maar ondertussen weer de Turken. Caceres met een tikje, goed verdedigd. Prima gedaan van Caceres. In de rug van Juksek. Fout op Karioglu van Pita. Ja, momentum voor de Turk. Nou, ze staan wel 0-1 achter. Ze zijn te ontwrichten, de Paraguayanen, dat hebben de VS laten zien. Met veel lopende spelers, met veel creativiteit, met heel veel energie, met backs die altijd meegaan. Met een geweldige Pulisic toe en Balogun. VS die indruk maakt. En dat ook wel deden tegen Australië in de eerste helft. Maar hun verdediging is nog niet echt gechallenged. Nog niet echt uitgedaagd. Vraag is wat de VS gaan doen tegen grotere landen. Tegen betere landen. Te beginnen volgende speeldag al tegen de Turkije. Hij blijft in de weg staan. Demiral ging zich dan even moeien. Dat doet hij graag. Zich laten gelden, Demiral. Galarza gaat een beetje moeten opletten met vervelend toen. Daarnet al een overtreding. Nu ook weer in de weg van die vrije trap. En heeft al geel. Zien dat hij niet van held naar anti-held gaat. Calhanoglu. En de kopbal van met Mulder. Lat en paal. Mulder hakken. Nog niet voorbij, nu wel. Lat en paal, met Mulder. Het doel houdt Turkije van 1-1. Geen buitenspel, geen sprake van. Hoe vaak zie je dat? Het is via zijn tegenstander ook nog eens dat die bal uiteindelijk op lat en paal belandt. Alonso raakte die bal als laatste. Mulder tegen Alonso. En dan eerst de dwarsligger. En dan de doelpaal. Reuze mogelijkheid voor Turkije. En ik weet niet waarom daar net de hele bank van Paraguay recht stond. Er moet iets gebeurd zijn terwijl wij naar de replays aan het kijken waren. Het is wel een wedstrijd die allesbehalve verveelt. Ondanks dat de Turken bijna 80% balbezit hebben. Yildiz. Karioglu, Yildiz, goed gevoetbal. Yildiz trappen, nog niet voorbij. Yildiz is blijven liggen ondertussen. tegenaanval misschien wel voor Paraguay. Heerlijke bal dit, maar houdt Galarza die binnen? Jawel hoor, met overschot. Dan heeft hij ook overzicht. Galarza en Siso. En Siso naar zijn linker. Half afgeblokt. Zijn schot of zijn voorzet, wat ook de bedoeling was van Siso. Turken die de bal weer laten liggen. En Siso met Caceres. De knal van Caceres op Shakir. Daar waren de Paraguayanen nog eens. Met Juan José Caceres, de man van Dynamo Moskou. In 2025. Naar Dynamo Moskou. Geel voor iemand op de bank, denk ik. Bij Paraguay, wel een assistent van Gustavo Alfaro, krijgt geel. Opmerkelijke transfer is dat van Caceres, maar ja, ik weet ook niet hoe hard de oorlog in Oekraïne leeft in Paraguay. Of dat hen wakker houdt, zijn ze daarmee bezig? Weet hij waar hij naartoe gaat? Yildiz. Zoekt Arthur Koglu en vindt hem ook, Caceres. En Siso. Blijft nu bal bezit. En er is hulp. Diego Gomez. Ah, Mulder in de rug. Goed teruggekeerd door Mert Mulder. En ruimte nu. Alles ligt open. Agun. Meegeven Arthur Koglu. Bots tegen Gustavo Gomez. Grijpt naar het gezicht. Er was een botsing, maar hoeveel kwaad opzet zat er in die botsing? Is het genoeg voor een overtreding? Maar Arthur Koglu heeft geen excuses nodig van Gomez, daar gaan we het zien. Een zwaai met de arm achteruit. Het is hem wel bewust tegenhouden hoor. Het is buiten de 16, laat dat duidelijk zijn. Het is wel een bewuste beweging met de arm. Voelt hem in zijn rug komen. Wil hem tegenhouden. En zwaait dus met de arm. Daar nog eens een poging van Caceres. De man van Dynamo Moskou dus. Geboren in Argentinië. Caceres. Opgegroeid in Dock Sud. Een zeer arme wijk in Buenos Aires. Maar Turkovi moet voorbij de bank van de Paraguayanen. En krijgt daar de volle laag. En moet dus een minuutje wachten vooraleer hij het veld weer mag betreden. Want hij heeft verzorging gekregen. En het was geen gele kaart voor de tegenstander, dus een minuutje naar de kant. We zien het zeer, zeer weinig. Wat dat betreft de regel redelijk heeft redelijk wat gevolgen. Verre inworp, weggehaald. Doeltreffend, dat woord zocht ik, excuus. Een doeltreffende regel. Weinig jongens die lang blijven liggen. Vanaf er gedreigd wordt met verzorging die moet komen, versnelt het geneesproces. Staat weer tussen de lijnen. al een tijdje, vraag me af of die minuut helemaal is volgemaakt. Het ging toch redelijk snel. Misschien zijn de verzorgers niet het terrein opgekomen, maar is hij zelf even naar de kant gegaan om daar verzorging te krijgen. Hoewel het geen volledige minuut huur hoefde te duren. Tegen doelpunten in 18 wedstrijden in de kwalificaties voor Paraguay. Dus ze kunnen dit hoor. Een muur bouwen. Enkel Ecuador had een betere defensie. Paraguay dat trouwens kon winnen tegen Brazilië en Argentinië. Zelf ook moeilijk kan scoren. In dezelfde kwalificaties maar 14 goals in 18 wedstrijden. Dat is niet veel. Maar die klus is al geklaard. Het moeilijkste is eigenlijk al gebeurd voor Paraguay. Dat op dit moment dus op gelijke hoogte staat met Australië. Allebei 3 punten. En dan kunnen ze onderling gaan strijden op speeldag 3. Wie er tweede wordt in deze groep en wie moet gaan hopen om bij de 8 beste derdes te zitten. De tweede in deze groep komt trouwens uit tegen de tweede uit de groep van de Belgen. Giel met balverlies. Maar Agoen dribbelt zich gewoon te pletten. Almiron. Wel, de reet knalt weg. Stevige beuk van Çalhanoğlu. Jawel hoor. In de rug van Kubas. En Sizo. Snelle, goede vrije trap. Helft van de Turken nog aan het slapen. En Sizo dribbelt zich vrij. Blijft maar gaan. En Sizo voorleggen nu. Want de hoek werd te moeilijk om zelf te trappen. Momentum was voorbij voor Sizo. Nog de knal van Kubas. Nadat er al gefloten was. Snel uit de voeten maken, dat lijkt mij een slimme beslissing. Yildiz. Karioglu. Veinsde en trapt. Çalhanoğlu trapt wel echt. Op de rug van Diego Gomez. Pita heeft pijn. Juksek gaat van heel erg dichtbij vragen. Wat is er mis met jou? En dan gaan de poppen weer aan het dansen. Het was te denken. De manier waarop Ismael Juksek richting Pita kwam. Zorgde ervoor dat de rest ook ging ontploffen. Vond dat Pita comedie speelt. There will be a minimum of 6 minutes of additional time. Nou, geen idee waarom hij ineens zoveel pijn leek te hebben, Pita. Kijk, een normaal duel. Maar het was een beeld van ver, van heel ver. Zo moeilijk te bepalen. Hij moet naar de kant van Bartel. En Pita zegt, nee, ik moet niet naar de kant. Ik heb geen verzorging gekregen. Ik mag gewoon op het veld blijven staan. De Turken willen dat Barton naar de VAR gaat kijken. Wat is er dan gebeurd? Ik zag Güler naar zijn neus wijzen. Heeft er iemand van de Turken een bloedneus? En moeten ze daar eens gaan onderzoeken van waar die bloedneus komt? Ja, ga maar eens zoeken in dat kluwe. Camera, beelden genoeg natuurlijk. Dat is het voordeel aan VAR zijn. Op een wereldkampioenschap. Je gaat altijd wel een goed camerastandpunt vinden. Dat is ook misschien wel het nadeel. Want het moet snel gaan. Hij moet gaan kijken. Dat wil zeggen dat we wellicht een rode kaart gaan zien. Wie heeft aan wie een slag uitgedeeld? De Turken die teken deden. Er heeft iemand een bloedneus. Waar moeten we gaan kijken? Waar is het gebeurd?
1: Oké, perfect. Thank you.
0: Waar gebeurt het? Ah, nee. Geen bloedneus. Nee, hij heeft achter zijn hand gepraat. Dat mag niet.
2: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Ja. De eerste rode kaart na zo'n situatie is een feit. Dag 9 op het WK en Miguel Almirón is het eerste slachtoffer. Ze zijn het zo gewoon om achter hun hand te praten natuurlijk. De kans dat hij echt iets slecht heeft gezegd is niet zo heel groot. Het kan natuurlijk altijd wel, maar het mag niet meer. Je mag niet achter je hand praten. En dus is het een rode kaart. Dat wisten ze bij de Turken maar al te goed. Mulder zag het gebeuren. En begon meteen te gebaren. Ja, Almirón. Zich van geen kwaad bewust op het moment dat hij het deed. En nu weet hij uiteraard. Dom.

zei hij iets dat absoluut niet proper was en dat misschien sowieso wel een rode kaart had verdiend. Wie weet. Maar als dat niet het geval is, dan is dat toch strijk. Maar het zijn de regels. En ze wisten het in principe allemaal. Dat zag je ook aan de reactie van de Turken. En dat zag je ook wel aan de reactie uiteindelijk van Almiron. Het was een soort schuldbesef. Maar ik ben er zeker van dat op het moment dat hij het deed, hij zich echt van geen kwaad bewust was. Het is er bijna voorbij trouwens, de eerste helft. Yildiz met wat geluk. Kadıoğlu. Çalhanoğlu laat lopen. Arda Güler tot bij Çalhanoğlu. Caceres ertussen. Niet voorbij. Yüksek. Yüksek. Over de goal van Orlando Gil. Daar nog bijna een vogel mee ook. Dit vermakkelijkt de zaken wel voor de Turk. Galarza gaat neer. Mert Mulder, hij had het onmiddellijk door. Hij zag dat hand en begon meteen te gebaren van jongens, kijk. En dan begonnen zijn ploegmaats uiteraard ook duidelijk te maken dat er iets gebeurd was. Ik vraag me af dat als Mulder het zelf niet gezien had, of de VAR het zou gezien hebben, eraan gedacht zou hebben om in alle tumult, want er gebeurde zoveel, iedereen stond op een hoopje, om daar te checken of er iemand was die zijn hand voor zijn mond deed. Ik denk dat de rol van Mulder redelijk groot is.

een primeur. Op dag 9 van het WK. De ref die toch al wat nieuwe regels heeft toegepast. Van een doeltrap een hoekschop gemaakt. En een rode kaart gegeven. Voor gebabbel achter een hand. Daar de Turken nog eens. Weggewerkt door Omar Alderete. De man van Sunderland. Daar zijn de Turken opnieuw. Korte hoek. Ismail Juksek. Hij aan het wijzen naar de grote stadionklok. En dan naar zijn horloge. Is het nog niet voorbij. Maar ja, die VAR-interventie gebeurde tijdens de toegevoegde tijd. Dus de tijd die daar gebruikt is. Moet er opnieuw bijgeteld worden. Aragüler. Agun. Çalhanoğlu. Bardak. 1-14 op de andere. Bardakçı op Andres Kubas. Bardakçı mag het nog eens gaan proberen. Voorzet op het hoofd van, hoe kan het ook anders, Gustavo Gomez. Tijd nu wel bijna verstreken, zou ik durven denken. Vraag me eigenlijk af of Mulder verstond wat de arme Almiron zei. Çalhanoğlu met de knal. Wow. Pardoes op het hoofd van Gustavo Gomez. En heeft al zoveel

zijn hoofd gehad. Deze kwam toch wel even aan. Wat stijl achterover. Deze een beer natuurlijk. Hij springt bijna uit zijn vel. Odereti haalt weg. Demiral, we gaan nog eens gooien. Bijna 10 minuten aan het overspelen in de eerste helft. Çalhanoğlu, Arda Güler. De stiel van Galarza. En nu fluit hij wel af. De eerste helft zit erop. Turbulente eerste helft. Na een kleine minuut al een doelpunt. Het doelpunt van Galarza. De Turken zo nog meer dan het al het geval was. Met de rug tegen de muur. En ja, kijk. Het is nog niet voorbij hoor. Dan staan ze weer allemaal neus aan neus. Handen thuis houden zou ik zeggen allemaal. Niet voor de mond. Niet aan de tegenstander. Zorg dat je de wedstrijd nog kan beëindigen met een mooi aantal spelers. Het doelpunt dus van Galarza. En dan diep in het slot de rode kaart voor Almiron. Nadat hij verraden werd door Mulder omdat hij met de hand voor de mond sprak. Einde van de eerste helft. Paraguay leidt met 0-1 tegen Turkije. Maar moet nog een helft met zijn tienen spelen. We gaan even rusten. En over een klein kwartiertje ben ik bij u terug voor de tweede helft. Welkom terug in San Francisco voor de tweede helft van Turkije-Paraguay, 0-1 de voorsprong voor Paraguay. Maar dus wel met zijn tienen na die rode kaart voor Miguel Almiron. Benieuwd hoe Paraguay het ervan af gaat brengen in de tweede helft. Het plan zal hetzelfde blijven, maar ze gaan het met een man minder moeten doen. Dat maakt het niet per se makkelijker. Baris Elper Yilmaz liever staat klaar. De tank van Turkije. Hij mocht starten in de vorige wedstrijd tegen Australië. Maar was nu zijn plaats kwijt, geraakt aan Yildiz. En nu kan hij opnieuw invallen. Baris Yilmaz, man van Galatasaray. Wiens vader slager was. Yilmaz die daarom zegt dat hij zo'n stevige bouw heeft. Veel vlees gegeten als kind. Acht goals en 12 assists dit seizoen in de Turkse competitie. Dat zijn mooie cijfers. Betrokken bij 20 doelpunten. En ook Bobadilla gaat invallen bij Paraguay. De man van de own goal. Een wissel aan elke kant dus. Het is Aktür Koglu die niet meer moet spelen deze partij bij de Turken. En bij de Paraguayanen gaat de Pita eruit. Een spits eruit. Voor een middenvelder. Dichtmetselen dus. Pita naar de kant. En in zijn plaats Bobadilla. Twee jongens in de ploeg dus. Zowel bij de Turken als bij de Paraguayanen. Die gewoon nog mochten starten voor je wedstrijd. San Francisco Bay Area Stadium. Are you ready? It's almost time for the second half. Let's get down. Dat Yilmaz dan diep in de spits gaat spelen. Dat hij gewoon de plaats van Aktür Koglu gaat inpakken. Net zoals Aktür Koglu eigenlijk een flankspeler. Maar de Turken zitten zonder echte diepe spits. Dus moeten de flankspelers die positie gaan
innemen. Lange bal, Giel. We zijn begonnen aan de tweede helft. De Turken nog altijd virtueel uitgeschakeld. Moeten minstens een punt pakken tegen Paraguay. En dan kan alles weer. Behalve groepswinst dan. Substitution. Paraguay clear, number 25. Als ze winnen, dan is groepswinst wel nog mogelijk. Is replaced by number 16. Damian. Daar zijn de Turken een eerste keertje. Voorzet richting Yılmaz. Weggewerkt. Kubas. Substitution. Turkey. Player number 7. Karam Aktürk Alu. Is replaced by number 21. Barış Alper Yılmaz. Poging van Demiral. Giel die er toch wel wat problemen mee had. Leri Demiral. Kon al 6 keer scoren voor de nationale ploeg. In zijn carrière. In de 64 wedstrijden. De man die een relletje ontketende bij het vorige Europese kampioenschap. Met die wolvenviering. Nou, doelpunt tegen Oostenrijk in de achtste finales. Weet u dat nog? De wolvenviering die een verwijzing zou kunnen zijn naar een extreem rechtse groepering. De Turkse ambassadeur in Duitsland zelfs op het matje geroepen moest. Het gaan uitleggen bij de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Yılmaz, 3 wedstrijden geschorst. Miste zo de kwartfinale tegen Nederland. De kwartfinale die verloren ging met 2-1. Inswinger Arda Güler. Te kort op het hoofd van Gomez. Diego Gomez deze keer. Normaal gezien zit de magneet op het hoofd van Gonzalo Gomez. Yıldız. Yıldız zijn het. Beetje opportunistisch. Moeilijke hoek om vanuit te scoren.

applaus van Vincenzo Montella. Die op de persconferentie toch redelijk hard was richting de pers. Die het niet kon appreciëren dat er zoveel kritiek was op de Turken na de openingswedstrijd. Het zijn mensen, zei over zijn spelers, geen robots. Een klein beetje begrip zou op zijn plaats zijn. Verre inworp van Paraguay. Makkelijk opgeruimd. En dan tot twee keer toe het hoofd van Gonzalo Gomez. Turken die trouwens in de eerste helft bijna 80% balbezit hebben. Wat echt wel straf is. Omdat er ook rekening mee wordt gehouden dat soms het balbezit bij geen een van de ploegen is. Er zijn dus drie kolommetjes die ingevuld moeten worden. Ploeg A, ploeg B en in contest. Om dan 80% te halen. Dat is best knap. Maar je moet er doelpunten uit puren. Dat is het Turken. Dit WK nog niet gelukt. Hun derde WK ooit. Hij was alweer aan het tellen.

Radio By. Voorzet weggehaald door Gomez. Bardakci. Abdul Kerim staat er op het rijtje zijn voornaam. Çalhanoğlu. Voorzet Çalhanoğlu geblokt en Sizo. En nu de meest aanvallende. Dat wil zeggen dat Galarza met een probleem zit daar in de balbezit. Hij had nog een inworp uit, dat was best goed. Veel anders zat er niet in. Nog eens een doelpunt. Zeer goed. Echt knap afgewerkt. Kijk naar die vreugde-explosie bij Matthias Galarza.

Gomez dropt de bal in de 16. Oh, onnodige beuk. Komt weg zonder kaart. Calderete. Zijn we wat jongens die op scherp staan. Twee gele kaarten betekent een dagje schorsing. Almiron was zo iemand, maar ja. Die zijn ze sowieso al kwijt volgende wedstrijd. Diego Gomez ook nog. Alonso, Caceres en Alex Arce op de bank zitten. Yildiz, voorzet. Met de Turken enkel Yunus Agun. Op de bank bij de Turken. En dus de pas 52-jarige Montella. Yılmaz krijgt de fout tegen.

0: Veel gevaar gaan we niet meer mogen verwachten van Paraguay. En Siso gaat daar een beetje op een eiland voetballen. De Turken slagen er voorlopig niet om Paraguay echt in verlegenheid te brengen. Om echt te gaan dreigen. Was dat schotje van Yildiz in het zijnet. De poging van Demiral van ver. Maar dat was het toch wel. Mulder, geen overtreding. Daar zijn ze misschien dan toch. Met Enciso en Galarza die ook probeert mee te gaan. Enciso temporiseren, 1-op-1 opzoeken. Enciso, goed van Bardakci. En nu de Turken dan weer. Guler, pas komt niet aan. Komt te weinig in het stuk voor in de tweede helft. Gomez gaat neer, krijgt de fout niet mee. We laten veel gebeuren. De ref, een beetje de richtlijn het hele WK, maar dat mag best. Scheidsrechters die dit WK voor het algemeen echt een goede beurt maken, moet ik zeggen. Hetzelfde geldt voor de VAR. Ja, er zijn zeker discussiepunten. De penaltyfout op Mbappé bijvoorbeeld. Het was een beetje raar dat hij niet gefloten werd. Of dat de VAR niet tussen kwam. Maar over het algemeen doen ze het goed. Ook de man vandaag. Het is een beetje een mannetje, laat zich gelden, maar hij doet dat goed. Voorzet. Vindt geen aanspelpunt. Geen ontvanger. Bardakci. Juksek die even dacht, ik zet er mijn hand tegen. Leek me niet meteen de beste beslissing. Hield zich uiteindelijk ook wel in. Gelukkig maar. Çalhanoğlu. Karioğlu. Vreemd balletje tot bij Çalhanoğlu. Uit de draai. Paraguay steekt ze allemaal de arm in de lucht. Het leek mij ook wel buitenspel te zijn van Çalhanoğlu. Stief pasje van Karioğlu. Is het echt niet evident om goed te timen, raakt de bal ook niet helemaal zuiver. Bovendien ook met zijn linker, dat maakt het allemaal nog veel moeilijker. Moet u zelf eens proberen met uw niet-voorkeursvoet zo'n hoge bal meteen goed op de slof te nemen. Het is groot dat u dan bij de buren gaat moeten aanbellen om uw bal terug te vragen. Als u de bal al raakt. Mulder. Er is nog tijd voor de Turken. En nogmaals, een punt is genoeg voor een levenslijn. Maar dan moet het er wel bonk op zijn tegen de VS. Demiral nog een keer. Ah, Gil die er toch wel de enigszins moeite mee had. En daar de bal even kwijt is zelfs. Nagoen en Juksek waren er met de bal vandoor. Dat heeft zich pijn gedaan. Goeie trap Demiral. Nou, de bal wijkt nog af. Oh la la. Dan is het echt een goede redding van Giel. Op het hoofd van Alderete. Want daar is hij te traag. Juksek ertussen. Agun op Oude Rete gevaar geweken. Nou, het had slecht kunnen aflopen. Die tussenkomst van Oude Rete. Bijna via zijn hoofd. De bal weg. Dubbele wissel bij de Turken. De twee mannen die daar net nog voor gebaar zorgden eraf. Met Yüksek en Ragun.
1: Double substitution, Turkije. Player 16.
0: En in hun plaats. Sean Uzun.
1: Player number 26.
0: En Dennis Kuhl.
1: Also player number 19. Yunus Akgün. In your place by player number 9. Deniz Kuhl.
0: En Ciso, vringziger doorheen. En Ciso nog altijd, goede kappeling. En Ciso, dat was echt nog een goede mogelijkheid voor Paraguay. Maar hij krijgt te weinig curve in de bal. Om die goed aan de tweede bal binnen te trappen. Uitstekende actie van Julio en Ciso. Hij is al na 0-2 Paraguay, stel je voor. Daar zijn de Turken nog eens. Galarza trapt weg. Sean Uzun. Man van Frankfurt. Yılmaz, voorzet Yılmaz, Oude Rete. En Goulet gaat ook eens uithalen. Nee, toch niet. Onzuiver voorlopig. Goulet, niet de eerste pas die fout gaat. Maar is Goulet, dit doet hij wel uitstekend. Yıldız, toch buitenom. Yıldız, Goulet. Nee, sorry, het was een nieuwe man al. Het was Dennis Kuhl. Onvoldoende richting de hoek. Daar is Yıldız nog een keertje. Yıldız nu zelf. Hij heeft hetzelfde probleem als zijn Ciso. Met die binnenkant te weinig curve. En dus gaat die bal naast. Daar hoor je zijn Ciso. Toch meer de punt van de voet gebruikt dan echt de binnenkant.

Oenus. Die in zijn actie, denk ik, op de teen is gaan staan van Gomez. En dan geeft hij een gele kaart aan Montella. Geen contact. Dat is niet goed. En hij is woedend. Omdat hij dacht, Gomez claimt een vrije trap. Gomez die naar de kant moet. Kom even meeluisteren. Heeft hij verzorging gekregen? Als dat niet het geval is, dan moest hij helemaal niet naar de kant. Reactie Yilmaz nog. Dus we zagen het daarnet ook al met Pita. Maar de ref ook bleef zeggen dat hij naar de kant moest. Terwijl hij ook geen verzorging had gehad. Ik heb het nu niet gezien, we zien niet alles. We hebben regelmatig herhalingen natuurlijk, dan weten we niet wat er op het veld gebeurt. Of er effectief verzorging is geweest, maar ik denk van niet. Ik denk dat de ref zich vergist. Dat de Gomez niet aan de kant moet wachten. Maar het gaat niet verder, dat dacht ik al. Want er was geen overtreding. Er was geen contact. En dan denk je toch al rap aan een soort spierblessure. En ik denk dat dat het probleem is bij Gomez. Deed ook teken, ik kan niet verder. Yildiz ondertussen. Zo gaan we stilaan richting het laatste kwart van de wedstrijd. En ondertussen weer tussen de lijnen. Dan het mankje nog eens signaal doen. Haasje een beetje. Want sprinten gaat niet meer lukken. Nog eens Demiral. Dat heeft hij al beter gedaan. Vervanger voor Gomez staat klaar. Gaston Oliveira. Hij beseft dat het wel eens einde WK zou kunnen zijn door die blessure. Diego Gomez, man van Brighton, ex-Inter Miami. Hij zit zich weer op te winden, wil gaan wisselen, Gustavo Alfaro. En daar dus de vervanger. Ik zei net Oliveira. Dat is uiteraard niet juist. Het is Gustavo Velasquez die er gaat inkomen. Als hij laat bij de nationale ploeg gekomen, dan bedoel ik in zijn carrière laat. Hij is ondertussen 35. Hij is zijn eerste cap amper 2 jaar geleden. Op zijn 33ste mocht hij debuteren bij de nationale ploeg. Misverstand over wat er moest gebeuren. Ref die Gil even ging duidelijk maken dat hij wat sneller moest intrappen. En waarom Gil dan ineens denkt, dan mag je de bal gewoon buiten trappen, is mijn raadsel. Maar dat de zenuwen gespannen staan, is aan alles voelbaar. Yilmaz kan niet ontsnappen. Maakt dan de overtreding op Junior Alonso. Drankpauze. Even ademhalen. Nog altijd 0-1. Paraguay
houdt voorlopig prima stand en geeft ook niet echt de allergrootste kansen weg. Die afgeweken bal van Demiro. Dat was een grote kans. Yildiz een keertje naar binnen. En zelf ook nog wel een grote kans met Enciso. Twee jongens die zijn ingevallen bij Turkije hadden allebei ook voor een ander land kunnen kiezen. Deniz Gül, geboren in Stockholm. Bij de jeugd van Hammarby gevoetbald. En Zweedse jeugd international. Kreeg 2 jaar geleden een telefoontje van Montella. En sindsdien is hij Turks international. En bij Can Uzun hebben ze iets langer moeten proberen. Hij geboren in Regensburg in Duitsland. En ook de Duitse voetbalbond heeft aan zijn mouw getrokken, wilde hem ook. Nog bitter jong, 20 jaar. De aanvallende middenvelder van Frankfurt. 8 goals dit seizoen bij Frankfurt. En als een middenvelder zijn dat mooie cijfers. En dan is het niet onlogisch dat de Duitse voetbalbond ook even informeert. Kopbal van Gül nog eens. Niet al te moeilijk voor Gül. Het zijn vaak dezelfde nummers tijdens de drinkpauzes of tijdens de rust. In de stadions. Het is een relatief beperkte playlist die de DJ's hebben gekregen in alle stadions. Wat zijn meezingers. Ook voor het Turkse publiek. De sfeer is nog goed bij de Turken. Maar voor hoe lang nog?

0: Helen El Mali is in de ploeg gekomen. Nieuwe wissel voor Montella dus. Hij vervangt Karaoke. En gewoon op plaats vervangen. El Mali. Daar in duel al een eerste keer is linksachter. En gaat meteen een gele kaart pakken. Door dat zetje in de rug van Caceres. Die komt heel slecht neer. Redelijk stevig op de billen. Op het achterwerk. Geen grote duw, maar wel gevaarlijk hoor. Op het moment dat Caceres echt op zijn hoogste punt is, moet je daar geen duw geven. Dus gele kaart is wel op zijn plaats. Ze meteen even laten gelden. De linksachter van Galatasaray. In november nog tegen een schorsing gelopen van 45 dagen. Omdat hij illegaal gegokt zou hebben. Het zou gaan over een wedstrijd van 5 jaar geleden. Een wedstrijd die geen betrekking had op zijn eigen ploeg. Maar toch, het mag niet als prof gokken. En dus een schorsing. Calhanoglu haalt weg. Daar is hij. El Mali. Yılmaz gaat trappen. Niet in de buurt van het kader. Supporter die zich afvraagt waarom. Waarom trap? Mulder met overlap. Yılmaz haalt geen oog voor Mulder. De man die dus mee voor die rode kaart zorgde voor Almiron. De klikspaan. Maar regels zijn regels. En wie weet wat zij Almiron tegen Mulder. Had hij het wel begrepen? Dat waren niet de mooiste woorden. En verdienen het sowieso rood. We gaan het wellicht nooit weten wat Almiron zei. Maar gaat het niet rap nog een keer te doen. Praten achter zijn hand. Yılmaz. Galarza. Hardwerkend. Zoals alle Paraguayanen. Bardacci. Ja, vervelend balletje nog voor Gil. Yılmaz pikt op. Buitenkantje voet. Calhanoglu. Met balverlies. Zonder eigen uiteindelijk. Alonso. Trapt de bal uiteindelijk buiten. El Mali. Oezoen. De 20-jarige Oezoen dus uit Regensburg. Yılmaz. Meteen voorzetten, hoekschop. Turkije. De 8e in deze wedstrijd al voor de Turken. Paraguayanen geen enkele. Güler. Mijn goeie. Daar is hoekschop nummer 9. Het hoofd van Mulder. U weet hoe gevaarlijk dat kan zijn. Als Mulder ertussen zit. Dan het achterhoofd van Alderete. vorige keer dat Mulder de bal tegen het hoofd van een tegenstander kopte, waren daarna lat en paal nodig om een doelpunt te verhinderen.
1: Tweede lijn.
0: Ja, het zal aan Oglu. Als je iemand uit de tweede lijn wil laten trappen, is het misschien wel hij. Was hij nog eens een moment zag om te gaan druk zetten en gelijk had. Kom net te laat. Couler. Yılmaz. Die overal opduikt. Meegeven El Mali. Nummer 10. Een kwartier reguliere speeltijd. Plus dan nog eens een minuut of 6-7 wellicht. Eerste zone. Bal blijft hangen. En dan handspel denk ik van Goeie. Hij heeft handen wel tegen het lichaam. Daar nog eens Bardacci. Het is niet de bedoeling van Bardacci, denk ik. Want het werd bijna een gevaarlijke lop. Ja, komt ook nog wel even aan. Çalhanoğlu is sterk. Wil krampen voor de Paraguayaan, denk ik. Die bleef zitten. Oezu. En dus even met zijn negen. Maar hij zal terug, Galarte. Yıldız. Foutje op Oezu. Niet gefloten. Turkije blijft wel in balbezit. Bardacci gaat hem nog eens gooien op het hoofd van Mulder. Volledig uitverkocht stadion. 68.000 mensen in San Francisco Bay Area Stadium. Het Levi's Stadium. Maar het logo afgeplakt. Het logo redelijk groot in het stadion, maar helemaal afgeplakt door de FIFA. En Levi's had er niet beter op gevonden dan hun logo op de sociale media ook aan te passen naar een wit logo. Waar je de letters van Levi's niet op kon lezen. Ja, knap van Caceres. En dan gaat hij spectaculair tegen de grond. De doelpuntenmaker. Galarza. Dan zijn er ook krampen voor Bardacci. Hij blijft daar met zijn voet wat hangen. Tegen de rug van Bardacci. Correcte tackle. Dan gaat die rechterkuit plots helemaal opspannen. We zagen het eerder vandaag. Ook bij de ref in de wedstrijd van de VS. Hij heeft ook last en heeft verzorging nodig. Rechtsaan, zegt de ref. Niks van. Nee, ik krijg geen verzorging. Hij verstapt zich daar een beetje. Zo'n steunbeen. De ref moet er niet van weten. Yılmaz. Grappige figuur, de ref. Maar heeft de wedstrijd toch wel in handen, moet ik zeggen. Wat opstootjes in de eerste helft. Dan is fel geminderd in de tweede. Mulder. Yılmaz. Çalhanoğlu. Goeie bal, Çalhanoğlu. Open Yıldız. Çalhanoğlu. Hij heeft een beetje ruimte, maar kiest toch voor Mulder. Goed over de grond, Demiral. Kijk dan wat naar de grond. alsof een put in het veld de schuldige is. Nieuwe man staat klaar bij Paraguay. Alexandro Maidana. Die 2 jaar geleden nog in de tweede klasse voetbalde in Paraguay.
2: Is ook nog jong.
0: 20 jaar. Het zal zijn derde cap worden voor Paraguay. In de plaats van Caceres.
3: Substitution. Paraguay. Player number 4.
0: Maidana. De man van Talleres.
3: Alessandro Maidana.
0: Hij moet tanden bijten. Mulder. Helemaal. Oezen. Oezoen, korte hoek. Het was niet de allerbeste aanname, had ik de indruk. Beetje ver van de voet. En dan trapt hij ook nog eens deze steunbeen. Als wat Giel naast zijn doel had gelegd, op een hoopje geschot. Lag van alles. De hinkbus, een sjaal. Galarza. Giel, even jongleren zowat. Tijd begint echt te dringen voor de Turken. Wie had dat verwacht? Dat de Turken er na 2 speeldagen zouden gaan uitliggen in die poelen. Een poelen met Australië, met Paraguay en met de VS. Zonder dat ze tegen de VS hebben gespeeld. Ze hebben eigenlijk in principe tegen de 2 makkelijkste tegenstanders gevoetbald. Het is nog niet voorbij natuurlijk. Ze hebben nog wel tijd. 1 doelpuntje is genoeg om in het toernooi te blijven. Toch nog zeker 1 speeldag. Nou, het is niet dat ze naar huis gaan natuurlijk als er een nederlaag is. Dan spelen ze wel een wedstrijd zonder inzet. Want door de nederlaag van de Turken is Amerika zeker van groepswinst. Dan is er wel nog een razendspannende wedstrijd tussen Australië en Paraguay voor de 2e plaats. In het geval dat het hier 0-1 blijft, dan zijn Paraguay en Australië wel allebei zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde als ze gelijk zouden spelen. Met 4 punten ben je bijna sowieso bij de 8 beste derdes. En ziezo. Nog eens pompen. En een geweldige redding nog van Shakir. Moet hem uit zijn hoek gaan ranselen. Maar er was ook buitenspel. Was het Alonso die kon koppen? De bal was nog aan het rollen. Dat soort mogelijkheden moeten de Paraguayanen natuurlijk omarmen. Die vrije trap. Nou, het leverde een kans op, maar dus buitenspel. De kans gaat niet in de statistieken verschijnen. Mulder. Goulet. Veel minder op doel getrapt dan tegen Australië. Yilmaz. Voorzet. Goed, bijna. Maar de onvermijdelijke. Gomez stond in de weg. Gustavo Gomez. goede tussenkomst. Nog een wissel bij de Turk. Orkun Kökçü komt in de ploeg. Mocht starten tegen Australië. Nu valt hij in de plaats van Bardakçı. Die dus daarnet krampen had. Een verdediger eruit voor een middenvelder. En Gomez overeind. Wordt in Zuid-Amerika gezien als een van de allerbeste verdedigers. In de Zuid-Amerikaanse competities dan. Niet per se de beste Zuid-Amerikaanse verdediger, maar wel die daar op de Zuid-Amerikaanse velden op voetbalt. Nieuwe hoekschop voor Turkije. Nog eens een poging van Güler, denk ik dat het was, die toch nog eens ging trappen. Daar komt de bal van Güler. Dat was de kopbal van Gustavo Gomez. En ondertussen ook een overtreding gezien op Alonso. Nog eens uitleggen misschien voor de mensen die later zijn gaan inschakelen waarom Turkije zeker is uitgeschakeld als het verliest. Dan kan het maximaal 3 punten hebben. Dan komt het op gelijke hoogte met Paraguay en Australië. Die ook allebei minstens 3 punten hebben, want die moeten nog tegen elkaar. Maar het kan nooit meer voorbij Paraguay en Australië. Omdat in het geval van een gelijke stand met punten er eerst wordt gekeken naar de onderlinge duels. En die heeft Turkije dus allebei verloren, zowel tegen Paraguay als tegen Australië. Dus is het sowieso 4e in die groep. Paraguay nog eens op de helft van de Turken. En dan lokt Galarza ook nog eens een vrije trap uit. El Mali lokt of loopt in de val. Eens kijken, voet hem aankomen, even inhouden. Dan is het echt geen slimme excuus van El Mali. Nergens voor nodig om daar nog te gaan duwen. Maar je bent gehaast. Je wilt zo snel mogelijk de bal veroveren. Maar je weet toch ook dat als je daar je handen in de rug zet, dat je tegenstander gaat vallen en dat er gefloten wordt. En niet eens onterecht. En Siso. Gustavo Gomez zat daar in de buurt, dan is het altijd opletten. Leek mij dat van Yildiz. Maar we gaan verder. Kökçü. Goeie bal richting Yılmaz. Gekappen van Yılmaz. Overzicht behouden. Goed niet. En ook in herneming. Het was eerst Uzun en dan Goel. Schitterend gedaan door Yılmaz. Vond Uzun. En die kon niet afdrukken. En Goel ook niet. Dit is al een prima bal. Maar dit is geweldig van Yılmaz. Nou was het ook buitenspel geweest, Goel. Dus dat had sowieso niet geteld. Can Uzun. Had de 1-1 aan de voet. Na goed voorbereidend werk van Yılmaz. De mogelijkheid op 1-1. Nog eens Yılmaz. Voorzet nu geblokt. Alonso haalt weg. En Siso kan nog wat tijd gaan proberen winnen. 1 tegen 1. En Siso, knap. En dan ook nog eens Galarza vinden. Gaat hij trappen. Galarza heeft de goede linker. Op het achterwerk van El Mali. Ozun, de man die daarnet moest scoren. Spanning is te snijden in San Francisco. Slim van Goulet. En een wissel. Dubbele wissel nog bij Paraguay. Verse strijdkrachten. José Canale, een verdediger. En Gabriel Avalos, dat is dan weer een aanvaller. Hij krampen Galarza, gaat er ook af. En ook Enciso, die helemaal leeg is, die hard heeft gewerkt, voor een assist heeft gezorgd. En voor een paar keer kostbare seconden. Nog eens het doelpunt. Tot aan het gaatje zijn de spelers van Paraguay geweest. En sommigen moeten nog even. 7 minuten extra. Maar daarvan er nog geen enkele echt gevoetbald. En we zagen ook in de eerste helft hoe lang de ref nog doorging. Tot grote frustratie van alles wat rood-wit-blauw is. Dus ga er maar vanuit dat we tot minuut 99 zullen spelen. Koktsu. Wat een wedstrijd.
3: Player number 19, Julio Enciso, is replaced by player number 21, Gabriel Avalos.
0: Arda Güler.
3: Also, player number 23, Matias Galarza, is replaced by number 13, Jose Canale.
0: Koktsu. Mulder. En opnieuw Koktsu. Wie gooit er nog eens een bal? Güler misschien. Tussendoor Yildiz, dat is een betere optie. Yildiz laag. Gomez kreeg een duw in de rug. En het blijft nog even liggen. De duw van deze Dennis Gul. Goed EK. Prima kwalificaties. Tweede geworden in een groep met Spanje. En dan via de play-offs op dit WK geraakt Turkije. Waarschijnlijk een lichte glimlach moeten onderdrukken toen de loting er kwam. Beseffend. Ja. Dan moeten we toch minstens bij de 8 beste derden zijn. Dat is het minimum dat we moeten halen. In die poelen. Niets is minder waar. Een helft tegen 10 gespeeld. Haiti ligt er al uit. Dat hadden we wel zien aankomen. Na 2 speeldagen. Omdat we zo vroeg moesten gaan afscheid nemen van Turkije. Nee, dat hadden we niet verwacht. Alonso. Inhoren Paraguay. In principe nog 3 minuten. Maar is zeer weinig gevoetbald voorlopig. Eens we voorbij minuut 90 waren. Bal blijft nog even hangen. Bal voor Turkije. Die zomaar wordt weggegeven. Velasquez. Neemt zijn tijd voor de goede voorzet richting tweede paal. Daar was José Canale. Arda Güler. Ze moeten vooruit de Turk. En liefst zo snel mogelijk.

ene ligt al tegen de grond. De andere helft kijkt naar boven. Feest bij Paraguay. Zij zijn dus minstens derde. En kunnen gaan strijden met Australië om plek 2 en om niet te moeten gokken om in dat lijstje van de beste derdes te staan. Maar voor Turkije zit het wereldkampioenschap erop na 2 speeldagen. Ze moeten nog een wedstrijd zonder inzet spelen tegen de VS. Want de VS is zeker van groepswinst. Door de nederlaag van de Turken, tranen bij Muldoon. Zijn kopbal via een tegenstander ging nog tegen paal en lat. Een helft lang tegen 10 man. Er waren kansen op het einde, zeker weten. Unus en Demiral. Maar de bal ging niet tegen de touwen. De Turken kunnen in 180 minuten voetbal plus een hoop extra tijd niet scoren en liggen uit het toernooi. Maar dan had je veel ambitie. En dan moet je nog een verplicht nummertje spelen. Op die derde speeldag, dat gaat pijn doen bij de Turken. Maar voor de Paraguayanen is dit uiteraard een mooi verhaal. Het is verdiend, ze hebben gestreden voor wat ze waard waren. Het was gatenkaas tegen de VS. Maar het was een muur tegen Turkije. Ziezo, een beladen wedstrijd. In San Francisco is het einde van speeldag 9 op dit wereldkampioenschap. Vanavond zijn we er uiteraard opnieuw met Nederland en Zweden over bijna exact 12 uur. Dan neem ik aan dat u terug afstemt op Sporza, op VRT Canvas dan. Een heel fijn weekend gewenst nog en graag tot de volgende keer.

0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Welcome to the football podcast Kickoff Orange. With Chief Soccer Valentine Driessen.
2: Valentine, beetje respect.
1: Orange follower Mike Verwaai.
3: What is wrong with this guy?
1: And Hein Keizer. Live from the USA.
4: Zo jongens, daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast Kick-off Oranje. Met wat technische problemen, dus we hebben maar 2 microfoons en 4 mensen die moeten praten.
5: Labeltje
4: dus,
5: en labeltje.
4: Even je vinger opsteken als je iets wil zeggen, Valentijn.
6: Mijn vinger niet opgestoken, dus
4: okay.
6: Ik wil hem niks zeggen.
4: We zitten hier in een idyllisch motel, moet ik dan zeggen. Yes. En jij begon al een beetje af te geven op de generatie onder jou. Ja. Die dit allemaal weer niet goed genoeg vond.
6: Ja, dat is echt ongelooflijk. Prima motel. Hè. We zijn nog niet binnen of de heertjes de gezichtjes betrekken. En die vinden het allemaal niks. Jullie gedroegen je echt als een stel snops. Ze proberen hier die motel-eigenaar een beetje in de maling te nemen. Van, mijn god, waar zijn we in beland? Ik ken die motels natuurlijk van vroeger, van televisie. Van Beretta Teams. Beretta. En dat was een inspecteur. Maar die team die was geweldig. Want die begon zo van... Don't go to bed with a price on your head. Dus okay. Ik weet niet... Of jullie hier veilig kunnen gaan slapen. Maar daar lijkt het een beetje op. Het is een beetje back to the 70s. En voor mij, ja, dat is een jeugdsentiment.
5: Maar weet je waar het mis is gegaan, Valentijn? De millennials die hebben gewoon in Kansas even gekeken naar de buurt en de straat. En toen zagen ze opeens het residence bij Marriott. Ja. Ik heb mijn zwembroek meegenomen omdat de heertjes zeiden van... geweldig zwembad, mooie kamers. En alleen we zitten aan de overkant.
6: Ja, maar ja, zij kende waarschijnlijk de financiële situatie van de Telegraaf niet.
4: Nee, die is nu al duidelijk geworden, inderdaad. Exact, ja.
5: Wel mooi
4: die
5: krant,
4: ik ga het echt harder zeggen dan ooit.
5: Wel mooi dat na inspecteur McGrenny nu weer een nieuwe politie-inspecteur zijn intrede heeft gedaan. Beretta.
4: Ja.
5: Dus ja, zo blijven we een beetje de stijl.
6: Jij kent hem wel, denk ik.
5: Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Maar het is ook wel iets van voor mijn tijd. Dirk, Oosterrijen Dirk, dat ken ik iets beter, maar dat is een ander land.
4: Ja. Een hele lekkere buurt dit, als ik zo om me heen kijk. Als het een beetje begint te schemeren, komt van alles en nog wat voorbij. Nou ja, goed. Toch nog even, we gaan het straks...
6: Je kijkt gewoon bang. Er komt gewoon een auto voorbij, waar gewoon de knalpot kapot is. En je zit al half te shaken. Je denkt van, mijn laatste uur heeft geslagen.
4: Ja, maar voor jullie is dit nostalgie. En voor mij, ik heb alleen maar series gekeken waarin, mensen hier worden omgelegd in dit soort motels.
6: Ja, maar kijk... Ze willen natuurlijk alles vermijden dat hier wat gebeurt met voetbalsupporters. Dus waarschijnlijk ligt die waarschuwing ligt er waarschijnlijk niet altijd. En die liggen nu omdat er heel veel Europeanen komen waarschijnlijk. We hebben daar trouwens nog geen één gezien.
4: Nou, hij zag er wel naar uit dat hij er al een tijdje lag, hoor. Hij was al een beetje vergeeld. Het was niet echt vers, wit, crispy papier.
6: Nee. Maar jij was al aan het fantaseren van als we die kamer opkomen... dan zie je een heel stuk, dat is helemaal wit. Dat is helemaal schoongemaakt, want daar hebben al die bloedspatten op gezeten. Ja, zo kom jij al, een motel loop je al binnen die niet helemaal... aan de verwachtingen voldoet die jij ervan hebt.
4: Ja, dus. Dat is nou ook weer niet waar. Dat is nou ook weer niet. Ik ga in ieder geval als een roosje slapen vanavond. Mede omdat ik een spectaculaire wedstrijd gisteren heb gezien... tussen de Kansas City Royals en de St. Louis Cardinals. Mike heeft de jersey heeft hij aan. Mike, wat was er nou spectaculair? De honkbalwedstrijd of de race tussen de sausflessen?
5: Ja, ik moet zeggen, ik heb me wel heel erg vermaakt. Ik ben nog nooit bij een Amerikaanse sportwedstrijd geweest. En nu kregen we dan de kans om... dat ons schema toeliet om even naar een honkbalwedstrijd te gaan. Behalve enorme pullen bier. En jullie gingen op het verkeerde moment bier halen. Want toen miste je gewoon de hardloopwedstrijd... tussen pickles, ketchup en mosterd. Die werd gewonnen door mosterd. Daar liepen gewoon een paar mascottes. En dat hele stadion ging los. Mosterd won wel, maar ketchup staat nog 15-13 voor dit seizoen.
6: Ja, het ging echt helemaal nergens over. Ja, het erge was, van normaal wordt er heel weinig gescoord in honkbalwedstrijden. En wij kwamen aan, toen stond het ook 7-2. Er waren gewoon 9 runs waren gemaakt. En ja, dus die mis je al. Dan denk je, ach jezus, ga je 8 innings naar helemaal niks zitten kijken. En dan groeien het gras. Nou, dat viel gelukkig mee. Maar we zijn wel eerder ook weggegaan. Maar die Amerikanen, die moeten altijd vermaakt worden door de organisatie. Dus dan zie je op het scherm, zie je van, clap now, hè.
4: Raise the roof. Raise the roof.
6: En het hele stadion, Razor Roof. Nou, en Kiss Your Neighbor of zo, wat
4: kiss
6: was
4: cam.
6: Het?
4: Kisscam.
6: Kisscam. Nou, dan,
5: kan
6: dan
5: nog
6: ga
5: een beeld,
6: ik niet voordoen. Niet? Dan ga ik niet voordoen. Ja. Maar dan zie je allemaal beelden en dan weten de mensen niet hoe snel ze... thuis geven ze elkaar een draai om de oren en dan ineens voor de camera, dan is het ineens grote liefde. En,
5: maar het waren woest aantrekkelijke vrouwen allemaal.
6: Ja. Inderdaad, ja. Ja, die kennis lopen heel veel aantrekkelijke vrouwen rond.
4: Ik heb ze nog niet gezien. Valentijn, die beticht mij wel eens van dat ik te graag in beeld wil zijn. Maar ik hoorde hem in één keer zeggen... God, toch wel lekker dat hier geen Nederlands zijn... en dat ik niet herkend word in dit stadion. Nou, toen dacht ik ook wel van... het is een beetje naar het bolletje van meneer geschoten.
6: Ja, helemaal, ja. Het zit er al boven mijn bol. Nee, maar dat was natuurlijk een reactie op dat wij werden binnengelaten door een vrouw. En jij hebt het allemaal heel goed geregeld. En die vrouw zei, ja, waren hier een paar spelers van het Nederlands elftal van de week. Want er wordt geloof ik iedere dag gehonkbald. Daarom is het ook helemaal niet spannend. En het is ook niet leuk, want het zijn gewoon 5 of 6 wedstrijden tegen dezelfde tegenstander achter elkaar. Ja, waar ga je heen? Waar ga je naar zitten kijken? Je gaat ook niet naar 5 keer Feyenoord-NEC gaan kijken. Maar die jongens, en volgens mij was Stil erbij en De Roon en dergelijke... Ja, die hadden gezegd, ja, wat heerlijk dat we eens een keertje gewoon zonder herkend te worden hier gewoon rond kunnen lopen, denk ik, mijn god. Ja, dat is ook snobisme. Waar gaat het over, man? Wees blij dat je herkend wordt. Ze betalen allemaal je salaris, die mensen die jou herkennen en die voor jou naar het stadion gaan. Dan denk ik, ja, daar heb ik ook broertje dood aan zo'n opstelling van spelers die... echt zo verschrikkelijk veel voordelen genieten van het bekend zijn. En dan uiteindelijk, dan zijn ze bekend en dan lopen ze ervoor weg. En dan gaan ze dit roepen tegen een Amerikaanse. Tegen ons zouden ze natuurlijk nooit zeggen. Want dan weten ze, ja, dan krijgen ze van half Nederland een draai om hun oren. Maar tegen zo'n Amerikaanse roepen ze dat. Dan denk ik, ja, waar gaat dit over, man? Je bent bekend, je verdient goed je geld, je bent een goede topsporter, je zit hier bij het Nederlands elftal. Nou, en dan zijn er supporters die jou die graag even met jou op de foto willen. Nou, dat moet toch geen enkel probleem zijn.
5: Maar het Nederlands voetbal is wel aan een ramp ontsnapt. Want vandaag ging het tijdens de persconferentie, daar komen we ongetwijfeld nog op,
4: ja,
5: over de blessure, mogelijke blessure van Frenkie de Jong. Maar die vrouw bij het stadion vertelde dat de spelers die bij die honkbalwedstrijd waren geweest, die waren bijna geschept door...
4: Ja, Valentijn neemt ondertussen een slok van zijn milkshake.
5: Door een vrouw van de FIFA. Die was wat spullen vergeten en die stapte de auto in en die reed tegen het verkeer in. Maar toen kwam ze de spelers van het Nederlands elftal tegen en die had ze bijna op de motorkap. Maar nou, dat ging
4: gelukkig net goed. Dus laten we naar de dag van Oranje gaan.
7: Je vergeet er nog wel één ding, hè? Want behalve 9 punten... zijn jullie nog een paar belangrijke mensen gemist door de late entree.
4: Ja, Harry Kane en Thomas Tuchel. Nou, dat zou toch wel mooi zijn geweest om die even gespot te hebben.
6: Ja, daar wil ik één ding over zeggen. Thomas Tuchel en Harry Kane, die hebben ons gemist.
4: Kijk. Oké, naar de stellingen. Amerika kan het WK winnen.
6: Oneens.
5: Eens. Oneens.
4: En nu is Saibari 60 miljoen waard.
6: Oneens.
5: Eens. Oneens.
4: Zonder Frenkie de Jong wordt het niks.
6: Oneens.
5: Eens. Eens.
4: Ach man, dat Zweden, we maken het veel te groot.
6: Eens.
5: Eens. Eens.
4: Terecht dat Algerije een klacht indient, dat moeten meer landen gaan doen tijdens dit WK.
6: Oneens.
5: Oneens. Oneens.
4: En onze stelling van de Instagram-pagina. Het is de laatste kans voor Malen in de spits tegen Zweden.
6: Eens.
5: Enzo, dit? Eens.
7: Oneens.
4: Oké, 42% van onze volgers is het hiermee eens. We gaan even naar Oranje. Jullie waren bij de persconferentie. Opvallend moment, Frenkie de Jong. Die is een twijfelgeval. Het bleef een beetje in de lucht hangen wat er nou precies met hem aan de hand is. Het heeft te maken met de botsing met Quinten Timber. Hoe groot is het probleem voor Ronald Koeman als ook Frenkie de Jong wegvalt?
6: Nou, ik zie het niet als een probleem. Ik zie het eerder als een kans, ook voor de rest, om te laten zien dat ze het ook zonder Frenkie de Jong kunnen. En Frenkie de Jong is en wordt door alles en iedereen heel groot gemaakt. Maar ik denk dat het Nederlands elftal ook rustig een keertje een wedstrijd zonder Frenkie de Jong. Al is het alleen maar om Frenkie de Jong een beetje concurrentie te geven. En te laten zien van, hey, Frenkie en Koeman die hinten daar ook op. Die mag meer laten zien, die moet meer laten zien. En de afgelopen week is daar een beetje een discussie over op gang gekomen. En ik denk dat het alleen maar goed is. En ja, prik hem maar een keertje. En als hij dan nu niet zou kunnen spelen vanwege een blessure, dan is dat treurig, want je gunt niemand een blessure. Maar het kan ook heel goed uitwerken op het moment dat Kluivert, Gravenberg en Reinders misschien met z'n drieën het middenveld vormen. Nou, dan moet hij knokken om zich weer terug in het team te spelen. Ja, Ronald Koeman was er niet blij mee. Ja, het is wat Wim Kieft in zijn column zegt. Trainers, bondscoaches, die zien allemaal iets in Frenkie de Jong wat de rest van Nederland niet ziet. dat is raar, dat is vreemd. En daarom denk ik dat het Nederlands elftal ook zonder Frenkie de Jong tegen Zweden bijvoorbeeld best een heel goed resultaat kan neerzetten. Maar Frenkie de Jong is niet nodig per se om een goed resultaat tegen Zweden te kunnen neerzetten. Barcelona wint ook wedstrijden zonder Frenkie de Jong. En het Nederlands elftal heeft ook wedstrijden gewonnen zonder Frenkie de Jong.
5: Ik vond een aantal dingen wel heel opvallend op de persconferentie. Ik ben het wel met Vaanten eens, want het Nederlands elftal heeft ook gewoon, zeg maar, de halve finale gehaald op het EK zonder Frenkie.
4: Maar het met viel, wat voor tegenstanders.
5: Ja, dat is waar. Maar het viel wel op dat Koeman hoefde dit natuurlijk niet te zeggen. Want er werd gevraagd van, nou, is iedereen fit? Koeman had dit heel makkelijk kunnen omzeilen door te zeggen, iedereen heeft vandaag getraind. Want Frenkie de Jong heeft ook gewoon een heel groot deel van de training meegedaan. Vervolgens ging het over de blessure. Toen zei Koeman, hij is geblesseerd onder de middel. En daarbij gaf hij ook aan dat Quinten Timber eigenlijk een beetje struikelde en geblesseerd raakte aan zijn hoofd. Dus dan denk je al snel dat Frenkie een kneuzing aan zijn knie heeft. Maar het kan ook zo zijn dat Timber in zijn bovenbeen terecht is gekomen. Maar eigenlijk liet Koeman ook wel blijken dat hij waarschijnlijk gewoon gaat spelen. Maar daarbij zei Koeman ook wel, toen zeg maar Martijn Krabbedam van Voetbal International vroeg naar de situatie van Frenkie, van ja, er is toch wat kritiek in Nederland. En sommige mensen zeggen zelfs dat hij misschien wel het elftal uit moet. Ja, toen zei Koeman wel van dat hij ook met Frenkie de Jong had gesproken en dat hij over een aantal dingen ook niet tevreden was en dat hij beter kon en dat dat uiteindelijk ook beter voor het team zou zijn. En dat is waarschijnlijk wel het risicoloze in zijn spel, dat hij toch wat meer dwingend vooruit moet zijn.
4: Maar is zeg maar de opstelling van Koeman in deze persconferentie over die lichte blessure en over dat hij een gesprek heeft gehad, is dat dan allemaal om Frenkie de Jong scherp te krijgen? Of speelt er nou meer?
5: Ja, het is ook een beetje de tegenstander wat zand in de ogen strooien, denk ik. Want als je, ja, hij had dit kunnen voorkomen en dan had Zweden morgen wel gezien of Frenkie meedoet of niet. Maar hij vond het belangrijk om dit te zeggen. Zoals hij ook, maar Salvaanta zal wel iets over zeggen, eigenlijk uit het niets bij een vraag van Noah Fahle begon over zijn eigen wisselbeleid. Dat was ook de vraag niet. Want hij moest op een gegeven moment zelfs vragen van, oh, wat was de vraag ook alweer? Dus ik denk dat hij een aantal dingetjes gewoon bewust wilde zeggen op deze persconferentie.
4: Ja, Jeroen, was hij zijn straatje een beetje aan het schoonvegen? Leek het zo?
7: Nee, dat vind ik niet, straatje schoonvegen. Hij gaf eigenlijk...
6: Nee, ik hint van, geef Jeroen het woord hierover. Die was ook bij de persconferentie. En dat deed ik heel slim en heel sluw zo naar jou. Maar er is net gewoon een camera op me gericht en die registreert natuurlijk alles feilloos.
4: Ja, dat maakt toch niet uit?
6: Nee, dat maakt ook niet uit.
4: Ja, maar het is een beetje behelpen met twee microfoons.
7: Hij herkende natuurlijk dat aanvankelijk deed hij er allemaal heel luchtig over. En was hij direct na de wedstrijd was hij wel heel tevreden met het resultaat. En ja, dan was hij een beetje laconiek over die wissels. En dat kan zo wel gebeuren. Maar eigenlijk gaf hij nu wel toe. En heeft hij nog een paar dagen van nagedacht. En heeft hij met wat mensen gesproken. Valentijn vroeg, ben je wezen golven met Nigel de Jong? Nou ja, hij gaf aan, hij was wezen golven met de technisch directeur. Hij gaf aan dat daar gesproken was, ook over de wedstrijd. En dat hij bij nader inzien ook wel aangaf dat ja, die wissels, die hebben niet de juiste impact gehad. En ik ben er verantwoordelijk voor. Dus het was niet zo'n straatje schoonvegen. Het was juist wat meer de verantwoordelijkheid ervoor nemen. Waar die in eerste instantie er eigenlijk
4: vrij
7: luchtig overheen stapte. En het allemaal maar een beetje schouderophalend afdeed. Zoals ook de spelers deden. En eigenlijk gaf hij nu toe van ja, eigenlijk is die kritiek ook wel terecht geweest. Want het heeft niet uitgewerkt zoals het zou moeten uitwerken. En daar ben ik verantwoordelijk voor.
4: Nee, denk je, ik hou de microfoon even bij Jeroen. Denk je dan ook, Jeroen, dat Koeman in deze wedstrijd tegen Zweden het anders gaat doen? Want het leek alsof hij die drie wissels die hij deed tegen Japan, dat die al in zijn hoofd zaten. Van op het moment dat we een voorsprong hebben, dan ga ik sowieso dat en dat. En dan geef ik sowieso Memphis Depay, geef ik wat speeltijd bijvoorbeeld.
7: Dat heeft hij ook aangegeven, hè? Dat hij het van tevoren al
4: ja, precies. Maar denk je dat hij dat nu anders gaat doen tegen
7: dat
4: Zweden?
7: Dat denk ik wel. Maar misschien is het ook omdat het de eerste wedstrijd was. En dan heb je natuurlijk een aanloopperiode van 2,5 weken. En dan ga je misschien enorm doorzitten rekenen en doorzitten denken van alles. En ja, dat hij daar nu wat meer naar het moment gaat kijken. En niet op al van tevoren alles uit
4: het is ook weer een goede ontwikkeling dat je gewoon een beetje de waan van de dag pakt en je daarop gaat laten focussen.
6: Kom maar, een wagen met een serial killer voorbij.
5: Ja, en de politie staat er ook al. Ja. Hè, ik denk
4: die
5: dat.
4: Die staat hier bij de Smoothie King drive-thru.
6: Ja, echt. Zullen we alsnog dat Hyatt boeken?
5: Dit moet met het motel te maken hebben, hè? Ja. Dit is geen zuivere koffie.
6: Die politie houdt ook van smoothie. Het is een drive-through smoothie.
4: Je hebt ook een smoothie king.
6: Nee, ik heb geen smoothie. Ik heb een, hoe noem je dat? Milkshake.
5: Maar wat zat er in dat kleine bakje?
6: Die hebben ze niet, maar ik zei ja, ik wil alleen dit of dat.
4: Wat vond je eigenlijk van het eten in het honkbalstadion?
6: Ah, ik heb alleen taco, of nee, hoe noem je dat? Nachos heb ik alleen nog.
4: Ja, er was een vrouw voor ons, die had een helm vol.
6: Ja, ja, daar had ik ook wel aan willen beginnen, maar ik denk dat ik dan nu...
4: een honkbalhelm vol met nachos, ja. En met guacamole, sour cream, ja, avocado, rijst, mais.
6: Maar het was wel een honkbalhelm van een baby. Het was niet een honkbalhelm die jij op zou kunnen. Dan had er wel heel veel in gezeten.
4: Goed, Mike Saibari, weer belangrijk voor Marokko. Een doelpunt gemaakt tegen Schotland. Speelde eerste helft volgens mij een uitstekende wedstrijd. Is natuurlijk al getransfereerd naar Bayern München. Had PSV niet even moeten wachten?
5: Nou, daar hebben we het over gehad of die prijs nog omhoog zou kunnen. Nee, PSV heeft een geweldige deal gesloten. Ik denk wel dat steeds meer duidelijk wordt dat PSV hem gigantisch gaat missen. Ik vond Saibari, er is in het verleden wel eens discussie geweest over zijn fysieke staat. En toen leek hij wat mollig. En toen zeiden mensen van, nou, dat is dus niet zo. Maar ik vond hem bij PSV dit seizoen al veel afgetrainder dan hij ooit leek. En ik zag hem vanavond lopen in de catacombe voor de tweede helft. Toen dacht ik, nu heeft hij echt zelfs een ingevallen koppie. Dus ik heb wel het idee dat hij toch nog wel een heel stuk fitter kon zijn dan voorheen bij PSV. Maar dat hij inmiddels de Eredivisie is ontstegen, dat is wel duidelijk. En als je in je eerste twee wedstrijden op een WK scoort, ja, dan zet je jezelf wel aardig op de kaart.
4: Hij moet wel een beetje uit gaan kijken dat hij niet in die spitspositie blijft staan. Want daar hebben ze natuurlijk Harry Kane op het moment.
8: Maar daar heeft Bayern hem ook voor gehaald. Hè? Dus we hebben het al eerder over gehad. Ik begreep van de collega's van Bild die Bayern volgen. Dat hij is gehaald als backup voor 9 en backup voor 10. En mogelijk nog een keer een positie aan de zijkant als daar een gat valt. En zo zijn de verhoudingen natuurlijk bij Bayern. Hè? Dus hij zal zich erin moeten knokken. Zal zich moeten bewijzen. Want in eerste instantie voor de breedte wordt hij gehaald.
4: Is het nou zo dat Nederland zonder Frenkie de Jong, is het minder? Het kan, jij zei op een gegeven moment van ja, het hoeft niet minder te zijn. Maar zou het dan binnen die spelersgroep denken van oh shit, we hebben hem er niet bij. Hoe gaan we dat opvangen?
6: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het is zo, iedere speler die op zijn positie speelt, op de positie van Frenkie de Jong, die ook, dat Frenkie de Jong niet meedoet. Hè? Want iedereen wil graag voetballen en wil het laten zien. Maar ja, het is gewoon noodzakelijk dat je bepaalde concurrentie krijgt. En dat geldt voor de spits en dat geldt voor Frenkie de Jong en dat geldt voor Virgil van Dijk. Het is te veel dat mensen zeker zijn van hun plaats. Hè? En Koeman die zegt dat ook iedere keer. Nee, Van Dijk die staat niet in discussie. Frenkie de Jong staat niet in discussie. Memphis Depay, als hij fit is, staat niet in discussie. Leuk allemaal, als ze allemaal leveren. Maar als ze niet leveren, dan moet je er wel iets achter hebben waardoor je die jongens een beetje kan oppoken. En dan en desnoods eventueel een keer een reservebeurt kan geven. Om ze weer scherp te krijgen. Want het is allemaal te lief, vind ik, wat dat betreft.
5: Ja, en daar hintte Koeman ook op. En dat ging dan niet over zeker zijn van je basisplaats, maar wel ook naar aanleiding van die wissels. Daar werd gevraagd van, ben je daar dan nog door die spelers op aangesproken? En toen zei Koeman, nee, dat had wat mij betreft wel iets meer mogen zijn. Dus hij hoopt ook dat er vanuit die selectie dat het waarschijnlijk allemaal, en dat zag je ook wel een beetje bij de persconferentie van Gakpo. Ik zei eerder van, het is altijd leuk als Gakpo er zit, want er zit iemand en heeft een leuk verhaal. Maar hij stond volledig achter de trainer. Ja, het is ook lekker als het wel eens schuurt. En als die spelers ook gewoon zeggen, trainer, we zijn het hier hardgrondig mee eens. Want als er een beetje gif in die ploeg zit, dat mist deze ploeg.
4: Ja, Donjan Malen, daar ging het voor het toernooi heel veel over. Nu heeft hij 1 wedstrijd gespeeld. Dat was nog niet echt om over naar huis te schrijven, Jeroen. Verwacht jij dat hij morgen gewoon gaat spelen?
8: Ja, dat verwacht ik wel. En hij was natuurlijk toch wel heel dreigend. Hè? Dus hij was een van de gevaarlijkste oranje spelers. En dat is hij ook in die oefenwedstrijden geweest. Alleen, ja, wat er aan ontbreekt is dat de bal er niet in gaat. Hè? Wat bij Roma wel is. Je kan niet zeggen dat hij slecht speelt. En vervolgens kwam er iemand anders op de spitspositie. En die speelde wel heel slecht. Dus ja, dat is nog wel een heel groot verschil tussen Malen en Depay op dit moment. Depay en de fitheid zoals hij nu heeft. Dus ik denk dat Malen ook blijft staan. Zelfs al zou hij niet scoren tegen Zweden, dat die kans wel groot is dat hij gewoon blijft staan. Ik denk
4: maar,
8: dat het verschil
4: het
8: met zijn de andere spitsen heel groot is. Ook
4: maar
8: met Robbie en Weghorst.
4: Laatste kans
8: nee,
4: tegen Zweden?
8: Dat denk ik niet. Nee, wat ik
4: Want
8: zeg.
4: Je kan je ook bedenken als bondscoach zijn, daar zat ik even over na te denken. Dat is natuurlijk altijd heel gevaarlijk. Maar dat je tegen Tunesië is een mindere tegenstander. Daar zou je best wel even met Depay kunnen beginnen. En hem even wat vertrouwen en wedstrijdritme laten opdoen.
6: Sorry. Het kan best een laatste kans zijn om basisspeler te blijven van het Nederlands elftal. Kijk, als het weer niks wordt, ja, dan zou Koeman toch iets moeten doen. En je hoeft niet direct aan de paai te denken, maar je kan ook aan Brobby denken. En zeker tegen Tunesië. Je kan zelfs aan Weghorst denken. Om de boel weer een beetje dat vlot te trekken. Want dat betekent dus dat je het niet goed hebt gedaan tegen Zweden. En die onzekerheid, dat is helemaal niet erg ook om spelers een bepaalde onzekerheid te geven. Het wordt allemaal gedaan over vertrouwen. En Donny Malen heeft heel veel vertrouwen gekregen. Dus het wordt nu wel een keer tijd dat hij uitbetaalt. En dat kan tegen Zweden best het geval zijn. Want Jeroen constateerde, dat vond ik ook. Je ziet wel dat hij er iets dichter tegenaan zit dan in die eerdere wedstrijden, vond ik. En ja, het wordt ook tijd dat hij het vertrouwen van de bondscoach terugbetaalt. En als hij dat niet doet. En Koeman die hintte eerder al op dat hij Brobby niet zo ziet zitten, want dan moet hij het hele systeem omgooien. Maar ja, ik denk dat als dit systeem niet levert, als je met het Nederlands elftal in dit systeem niet levert, ja, dan zou je toch als bondscoach iets anders moeten gaan doen.
5: Ja, wat ook opviel is dat Koeman, want we moesten wel lachen, even om te schetsen hoe dat gaat. Eerst kregen de buitenlandse media de kans om Koeman vragen te stellen. Nou, prompt ging de eerste vraag natuurlijk van speelt Memphis en is Memphis klaar om te spelen? Dus dat was wel een leuk momentje. En toen zei Koeman wel iets opvallend in die zin. Dat hij zei van, als ik Memphis klaar vind om te spelen, dan start hij. Ja, en dat blijft toch wel. Iedereen weet dat Koeman heel erg gecharmeerd is van Memphis. En het is ook niet gek als hij na Zweden, want na die invalbeurt tegen Japan kan hij hem met goed fatsoen niet opstellen, denk ik, Memphis. Maar het zou mij niet verbazen als hij het tegen Tunesië wel doet. En dan wordt hij ook nog gesteund door de statistieken van Malen. Want hoe vervelend het ook voor die jongen is, en hoe goed hij het ook bij AS Roma heeft gedaan, in het Nederlands elftal heeft hij het vooral heel goed gedaan als invaller. En misschien is hij er ook wel bij gebaat dat de tegenstander wat moeier is, de ruimtes wat groter worden. Dus ik denk dat het uiteindelijk er wel op neer kan komen dat Malen gewoon weer invaller gaat worden. Tenzij hij er tegen Zweden gewoon 3 in schiet.
4: En Jeroen, zou je dan kiezen voor Malen op rechts of Summerville op rechts?
9: Ja,
4: stel je wist.
9: Dat is een interessante vraag, maar dat zal ook afhangen van hoe Summerville het weer tegen Zweden doet. Hij heeft het natuurlijk heel erg goed gedaan tegen Japan.
4: Ja.
9: En hij kan niet dat doortrekken, hè? Want het is toch een heel hoog niveau. We hebben een leuk verhaal in de krant met zijn oude jeugdtrainer, Gaston Taument. Van Feyenoord. En dat is een beetje de geschiedenis herhaalt zich. Want in 1994 was het WK ook in Amerika. En toen was het Taument die de tweede goal van Nederland maakte in de eerste wedstrijd. Dus dat vond hij ontzettend leuk om te zien. En die vertelde allerlei leuke dingen over Summerville. Zoals hij hem beleefd heeft in de jeugd. En ook oud-ploeggenoot van Den Haag en de directeur van Dordt vertellen over hoe ze hem beleefd hebben in zijn jonge jaren. Dus dat is een leuk verhaal. Maar voor Summerville geldt natuurlijk ook. Hij zal het weer moeten laten zien. En Graham Potter, de bondscoach van Zweden, die heeft gewerkt met hem bij West Ham United. En die stak enorm de loftrompet over. Hij gaf ook aan dat hij wel heel veel gebaseerd was geweest onder hem. Dat hij weinig een beroep op hem had kunnen doen. En dat hij nu die fit is, een hele grote kwaliteit heeft. In de 1-1, snelheid, buitenom, binnendoor, scorend vermogen. Dus dat het wel een speler is waar echt dreiging van uitgaat. En dat was tegen Japan te zien.
4: Ik weet niet of jullie het horen, maar ik hoor het in de verte. USA. USA. Die Amerikanen die hebben gewonnen van Australië.
5: Maar nu begin je echt spoken te zien, hoor, want niemand hoort dit.
4: Ja, ik hoor het toch wel. Ja, ik hoor het zeker weten. Nee, maar die Amerikanen die denken, wij kunnen wereldkampioen worden. We hebben Paraguay opgerold. We hebben Australië opgerold.
6: Ja.
4: Ja, je begint te lachen. Waarom?
6: Ja. Nou ja, omdat zijn natuurlijk tegenstanders van likmevestje. Daar zou zelfs Malen 3 keer tegen scoren. En ook Frenkie de Jong veel verder naar voren spelen. En met een paar splijtende passes Gakpo nog vrij voor de goal zetten. Nee, maar dat telt helemaal niet. Maar dit is waar ik nou zo'n hekel aan heb. Dat nationalisme wat dan loskomt bij die
4: opportunisme.
6: En opportunisme bij die Amerikanen. Maar hetzelfde geldt voor Nederlanders. Dadelijk, en nu zit iedereen nog in zak en as. En dan win je van Zweden. En je wint van Tunesië. Nou, die staan absoluut niet hoog aangeschreven. En dan loopt iedereen in Nederland de Polonaise. Dan raken ze overstuur ook op de krant. Dan moeten de mensen ingevlogen worden. Dan moeten verhalen met supporters komen. Weet ik wat allemaal. Ja, Ja, daar ben ik dus gewoon niet van. En dat USA, USA. En normaal geven ze helemaal niets om voetbal. En ze moeten allemaal aangespoord worden om hun sportieve helden toe te juichen. Hè. Dat hebben we bij dat honkbal gezien. Er spraken net iemand in het stadion van Houston. Die had dan ook bij een aantal van die professionele sportorganisaties gewerkt hier in Houston. En die zeggen ook, ja, die voetbalsupporters die zijn veel meer van het moment kiezen. In een wedstrijd om hun helden toe te juichen. Maar dit ligt er allemaal zo dik bovenop USA, USA. En dan draait mijn maag om.
5: Maar hoe luidt de stelling, Hein?
4: Amerika kan het WK winnen.
5: Zolang je in toernooi zit, kun je het WK winnen. Kijk. Dus eens. Echt eens. En ik heb tegen Dimitri, cameraman Dimitri, gezegd... de sensatie van het toernooi, dat wordt de USA. Die gaan echt ver komen. Al vond ik ze vandaag tegen Australië helemaal niet goed. Want Australië had ook een fase dat Australië gewoon beter was. Dus het moet nog wel een stukje beter bij Team USA. Maar dat nationalisme, dat gaat ze natuurlijk misschien ook wel heel ver brengen.
4: Ja, en zonder Pulisic, hè? De topspeler.
10: Ja, er is ook nog iemand van Bosnische afkomst. Dus dat zou onze ontbijtjuffrouw ook wel weer betreuren. Maar ja, je hebt ook nog USA, je hebt ook nog van links naar rechts. Hè? Want dat is nu ook heel beroemd hier in Amerika. We zagen een tv-collega die door het beeld schuiven van links naar rechts.
4: Ja.
10: Van onze publieke omroep, die een roadtrip aan het maken is door Amerika. Die,
4: uitstekend.
10: Was een breaking news was hier in Houston.
6: Ik heb het niet gezien, wie was dat?
4: Joep Schreuder.
6: Oh ja? Oh ja, maar Joep Schreuder is de enige die het mag.
4: Het is toch fantastisch om dat even zo te zien.
6: Samen met Siert de Vos.
4: Ja. Het is jammer dat Siert niet meer dat soort reportages maakt. Hè? Dat hij gewoon dwars door Amerika trekt en bij elk dorpje wat hij tegenkomt even een mini-reportage maakt.
6: Ja, nou, nu doet Raymond Mensen het, maar ja, wij kunnen het hier helaas niet zien. Ik ben razend benieuwd, maar ik las wel ergens dat hij bijna in de boeien werd geslagen. Ja, je mag hier namelijk ook niet overal filmen en dergelijke. Wij doen het hier nu wel en die politie is net langs geweest. Dus ik denk dat wij ermee wegkomen. Maar ja, daar zijn ze wel keen op. Dat je dat, daar moet je echt wel mee uitkijken.
5: Maar wat gebeurde er dan met Raymond?
6: Dat weet ik niet. Ik zeg nog dat ik het niet precies weet. Ik hoorde alleen dat hij bijna was opgepakt door de politie.
4: Nou dat klinkt niet heel bemoedigend. En wij moeten hier nog een nachtje...
6: Zo is het ook weer niet.
5: Maar die zal niet in een motelletje slapen, denk ik.
4: Nee, precies. Ik weet niet wat erger is. Nee, geintje. Tot slot nog even. De overtreding van op Ismaël Koné van Canada. Een afschuwelijke overtreding. Wat ik heel opvallend vond, was dat de coach van Qatar ook na afloop... eigenlijk zei van het is veel te overtrokken om hier een rode kaart voor te geven.
6: Ja, het is wel een rode kaart. Dus op het moment dat je... hoe je het flikt, flik je het. Maar als je iemand op die manier gebroken schenen en kuitbenen bezorgt... Ja, dan verdien je gewoon sowieso een rode kaart. En die bondscoach van Qatar die had er gewoon helemaal zijn mond moeten houden. En die had ook moeten zijn spelers eigenlijk ter verantwoording moeten roepen. Want die misdroegen zich gewoon, ook al voor die situatie. Dus daar kan hij zich beter mee bezighouden. Ja, en kijk, sommige overtredingen die zijn lomp en zo. Maar ik had ook niet het idee dat hij de intentie had. En dat zeggen ze dan altijd om die jongens een scheen- en kuitbeen door midden te schoppen. Maar het is natuurlijk wel een hard gelach. En zeker, dit is het toernooi. Ook voor de jongen, het thuistoernooi. Weliswaar voor een gedeelte. En ze gaan door en ze mogen in Canada blijven spelen. De derde wedstrijd sowieso, maar ook de vierde wedstrijd. Ja, is wel heel sneu. En het kan heel pijn doen, want ik heb eigenlijk hetzelfde gehad. Ik brak door op de middenlijn. Bij Ariston 80.
5: Je stond op de middenlijn.
6: Op Ariston 80 en toen werd ik neergehaald. En toen brak ik ook mijn schenen kuitbeen. En die jongen deed dat ook niet opzettelijk. Maar dat is een heel raar gevoel. Je staat en ineens zak je been naar beneden. Dan lijkt of je een korte been hebt. Maar dat komt omdat die twee botten die zijn gebroken. En die... Dan gaat het bovengedeelte vanwege het gewicht. Zit je nou te zweten, man?
4: Nee, ik vind het echt walgelijk. Ja?
6: En dat schuift zo naar beneden. Dus je denkt eerst dat je doorzakt. En zo, maar je komt niet meer omhoog.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Maar, ja. Hoe reageerde jij? Want die Canadees reageerde eigenlijk heel zo van... Oh, poeh.
6: Ja, nou, ik precies hetzelfde. Want het deed eigenlijk geen pijn. Het deed eigenlijk niet eens veel pijn. Je had het niet door. Want je probeert ook nog op te staan, maar dat lukt niet meer. Want eigenlijk hangt het onderstelletje hangt er gewoon bij. Maar... Dus je moet niet dit doen of zo, want dan zie je die buiging. Dus, maar nee, maar heel, heel sneu. En ik weet wel, ja, ik lag natuurlijk veel langer uit dan die jongen eruit gaat leggen. Want
4: is dat ook de reden dat je ooit journalist bent geworden? Omdat je die ene blessure hebt gekregen tijdens het voetballen?
6: Want toen ik 6 was en stond mijn vader, die zag mij voetballen. En ik zeg, ja, ik wil profvoetballer worden. Hij zegt, zo niet op jij, man. Je kan nooit profvoetballer worden, man.
4: Ik weet alweer uit wat voor nest jij komt.
6: Ja, je kan er niks van. Dus, nou ja, dat was wel heel duidelijk. En hij had natuurlijk het volste gelijk van de wereld. Ik denk, ja, ik moet er toch iets anders verzinnen om er toch bij te horen.
5: Maar coach jij je kinderen zo ook zo?
4: Ja, nu zit je hier op een parkeerplaats van een motel.
6: Ja. Nee, maar ik vrouw van mijn kinderen ook zo coach. Ja, ik ben gewoon recht toe, recht aan. En wat ik zie, dat zeg ik ook tegen ze. Ik ga niet met zachte hand roepen van, nou, misschien wordt het nog wel wat hoor. Met je, nou. Ja, je hebt echt heel goed gevoetbald. Terwijl ze als een draak spelen. Nee, daar ben ik niet van. Van die school.
4: Precies.
5: Maar nog even over die overtreding. Ik weet niet wie het was, maar op Nederlandse tv bij de NOS schijnt de commentator van dienst gezegd te hebben van, is het echt zo ernstig? Ja, dat was een vraag stellen en uiteindelijk met ja beantwoorden. Want het is
4: natuurlijk
5: was
4: altijd lastig vanaf de beelden te kijken.
5: Nee, dat vond ik in dit geval, zag je echt onmiddellijk dat het wel helemaal mis was. Toch?
4: Okay. Ja, ik vind het altijd, heel moeilijk om te zeggen.
6: Ja, vind ik ook moeilijk om te zeggen. Maar het is wel heel vaak dat die voetballers natuurlijk een toneelspel opvoeren. Dat is nu beduidend minder, nu ze eigenlijk niet. Ja, je kan je wel laten verzorgen, maar dan moet je als ploeg zijn er met 10 man een minuut verder. Dus je ziet het gewoon veel minder. En ik heb nu wel veel meer het idee dat als spelers blijven liggen, dat er echt wat is. Want het was vanmiddag ook, dat was niet bij Amerika, dat was volgens mij de eerste wedstrijd die vandaag was.
4: Weet je nog dat wel? Was Amerika. Marokko, Schotland of Amerika, Australië?
6: Nee, dan was het toch Amerika. Daar, het was inderdaad bij Australië, Amerika. Daar kletterden ook 2 gasten tegen elkaar aan. Die bleven allebei liggen. En die hadden allebei, wel degelijk wat. Als je zag hoe ze toen daarna werden behandeld en weer door konden. Ja, daar was daadwerkelijk wat aan de hand. Dus ik heb niet het idee dat er nu nog veel spelers blijven liggen, terwijl ze niet geblesseerd zijn.
4: Nee. Ik zat er net ook, Jeroen, Brazilië tegen Haiti te kijken. En ik zag Vinicius een paar tikken krijgen. Normaal gesproken is Vinicius natuurlijk bij uitstek de speler die gaat rollen en die blijft liggen. En nu ging hij een beetje hinkend door, wetende. Omdat hij, als hij blijft liggen, dan moet je er een minuut uit. Dus wat dat betreft heeft dat wel de angel uit.
11: Dat is wel een hele goede regel. En wat ik wel opviel is dat hij zo aangeslagen was, ook die speler van Qatar.
4: Ja.
11: Dus dat was natuurlijk helemaal niet zijn intentie. En dat was een... Ja, ook voor
4: hij
11: hem
4: heeft ook sorry
11: een
4: gezegd.
11: Shock.
4: Hij heeft
11: shock
4: sorry gezegd dat in de kleedkamer.
11: Zijn tegenspeler zo geblesseerd, ernstig geblesseerd was geraakt.
4: Ja, oké. We gaan er denk ik een einde aan breien in deze podcast. Hier vanaf de parkeerplaats van het motel. Tot slot nog heel even terecht dat Algerije een klacht indient.
5: Nee,
4: dat moeten meer landen doen.
5: Compleet zinloos.
4: Over die rode kaart van Messi.
5: Compleet zinloos. Er staat in de reglementen dat beslissingen van de scheidsrechter, en hier heeft de VAR ook nog naar gekeken, ja, die kunnen gewoon niet worden aangevochten. Dus de FIFA gaat zich nooit op dat gladde ijs begeven. Want dan kun je elke beslissing in welke wedstrijd dan gaan aanvechten. Dus het is leuk dat Algerije het doet. En het is een statement van, hey, had hier geen rood gegeven moeten worden? Ja, daar had rood gegeven moeten worden. Maar daar gaat Algerije natuurlijk niks mee opschieten.
6: Maar het is denk ik ook meer voor de bühne. Maar je kan wel zeggen van scheidsrechters en ook mensen in dat VAR-hok, die zullen best wel iets scherper zijn op een tweede keer. Want ook hun namen werden natuurlijk genoemd. Hè. Dennis Higla zat ook in die VAR-cabine. Dus waarom heeft hij zijn hand niet opgestoken? En ongetwijfeld, als Dennis Higla dadelijk een fout maakt op de Nederlandse velden, dan wordt dat erbij gehaald. En als er niemand anders het erbij haalt, dan haal ik het er wel bij.
4: Ja, daar ben je in principe voor. Heren, we gaan een eind breien aan deze podcast. Een kleine voorspelling nog voor Zweden tegen Nederland.
6: 3-1 voor Nederland.
5: 2-2.
4: 2-2? Jeroen? Hoezo 2-2?
11: Je vraagt een voorspelling en ik denk dat het
4: dat kunnen we er niet bij hebben hoor. 2 gelijke spelen op het WK.
11: Ja, kan best. En dan winnen van Tunesië ga je nog altijd door.
4: Oké. Mike?
6: 6-1.
4: Kijk, dat had ik even nodig. Jongens, bedankt en we spreken elkaar morgen.
12: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Globezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de Straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: een potje de hei kneuteren, als u mag zeggen. Het gaat erom dat je naar die bal kijkt. En dat je rekening houdt met je teamgenoten. Het is voor jou heel simpel, je bent een spits. En je schopt hem gewoon in de nels, krijg je gewoon zo weer terug in de Fortuneers, zegt Eddie.
1: Een pas langs de lijn.

0: station met de meeste en beste hits.
1: This should be played at high volume.
0: Dit is Gouden Zone FM.

0: beste muziek komt voortaan uit je pc.
1: Goldenzone FM.
2: Just a minute. Hij kunt u niet vertellen dat u pizza's moet gaan eten.

0: snel de geld.
1: Amerika, dat is een land met kaas en veel tomaten. Bill Clinton.

volgende uur niet meer te tellen. We gaan er met z'n allen daar de overwinning halen. Al zouden onze jongens moeten spelen op sandalen. En doelpunt, doelpunt, oh, doelpunt, doelpunt, doelpunt. Even wachten. Nog even wachten. Even wachten nog. Naast. Zonde, hè? Jammer, hè? Oh, wat zonde, zeg. Wat ging hij er weer naast, hè? Daar gaat hij nog een. Jongens, even wachten. Hallo. Even wachten. Gelijk blijven. Ja, la, la, la. Weef maken.

0: hoek op. En die gaan nu voor langs de hoofdtribune de dugouts lopen. Alle selecties en alle selectieleden gaan zich verzamelen in de grote middencirkel. Want daar ligt een grote vlag. Er staan mascottes met vlag in hun hand. De camera zoomt in op de WK-bal met de kleuren groen, blauw en rood. Michael Oliver, de scheidsrechter van de dag. Aan de linkerkant in je beeldscherm de Zweedse selectie. En rechts oranje.
1: Spelers in de training zegt van Nederland. De Zweedse spelers met de blauwe training six, de trekkrono, de drie kronen, zo wordt die Zweedse formatie genoemd. De hele selectie loopt het veld op terwijl we Shakira op de achtergrond horen. Is bijna iedereen daar. Koopmeiners sluiten rij wat betreft het Nederlands elftal. Belangrijke wedstrijd in deze groep. Zweden gaat naar kop met drie punten. Dan zijn de 5-1 overwinning op Tunesië in de eerste speelronde. Op de eerste wedstrijddag voor deze pool. Zweden dus, de koploper in de pool. Inmiddels zijn alle spelers gearriveerd op hun plek. Rondom de middencirkel. En zo vormen ze twee rijen. De mascottes, de begeleidende kids die zijn meegelopen, staan ook klaar. Zo gaan we richting de volksliederen. Te beginnen met dat van Nederland.

En de camera gaat naar de koning en koningin Willem-Alexander en Maxima aanwezig vandaag. De bondscoach in beeld en ook de Oranje fans. En nu het volkslied van Zweden.

0: geklonken van het Zweedse volkslied. Wordt geapplaudiseerd door de Zweedse spelers en wisselspelers die zich zo dadelijk richting de bank gaan begeven. Zweden met een topteam, Jokeres, Isaac, de mannen die heel veel geld waard zijn. Die heel belangrijk zijn voor de clubs en heel belangrijk kunnen en moeten gaan worden voor de Zweedse nationale. Scheidsrechters in het groen gehuld, de high fives zijn uitgedeeld, er worden handshakes uitgewisseld. Daar zien we Van Hekken met een blauw oog, het rechteroog. Het kleurt al wat donkerpaars op, het gaat alle kleuren van de regenboog krijgen op de komende dagen. Van Hekken ziet de spelers van Zweden langs zich passeren, gespannen kopjes ook wel. Bij de Zweedse spelers, we kijken naar Kent Sema, die onder meer daartussen loopt. En als laatste is het Anthony Elanga, de speler van Newcastle, die voorbij komt. En alles gebeurt aan het Nederlands team. Trainingsex gaan los, die kunnen ze dadelijk uit. Het is een warme dag in Houston. Maar dit stadion is voorzien van airconditioning. Het is dicht, het dak is dicht. Nou, we de beelden zien vanuit de camera die de scheidsrechter langs zijn hoofd heeft zitten. Zijkant van zijn hoofd. De koopmijners voorbij komen. Eventjes een knipoog richting de scheidsrechter of richting de camera. Wie weet heeft hij dat met thuis afgesproken. Een knipoog. Scheidsrechters zich richting hun plekje op het veld gaan begeven. De teams zich gaan opmaken. En het stadion gereed wordt gemaakt. Dat wil zeggen, die enorme vlaggen die op het veld lagen van Nederland en van Zweden zijn pijlsnel opgerold en worden door een 20-30-tal vrijwilligers van het veld afgedragen. En zo is dit stadion er bijna klaar voor. Veel oranje op de tribunes. Veel geel-blauw. Met name aan de korte kant in de bovenste ring. En achter het doel veel geel-blauw. En we hebben begrepen dat er veel Amerikanen zijn die een kaartje voor deze wedstrijd hebben. Die dachten, we gaan in stijl naar het Nederlands elftal kijken. We kopen een oranje shirt.
1: Ja, dat heeft ook te maken met naast dit stadion ligt nog een stadion. Daar spelen de Houston Astros, honkbalteam, Major League Baseball team. En die hebben oranje in hun clublogo. Terwijl nu de camera even gaat naar de VAR. Jared Gillett, hij de VAR. Samen dus met Michael Oliver, die de scheidsrechter is. De belangrijkste arbitrale mensen. De VAR natuurlijk een nog nadrukkelijke rol. We kijken nu prachtig schuin naar beneden het veld op. Zoveel oranje. Het is echt ongekend eigenlijk. Het lijkt wel of Nederland een thuiswedstrijd speelt. Met de opstelling van Nederland op doel Bart Verbrugge. Dan Mickey van der Ven, Virgil van Dijk, Jan-Paul van Hekken en Denzel Dumfries. Dezelfde verdediging tegen Japan. Tijani Reinders, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberg. Ook dezelfde middenlinie. Voorin wat wijzigingen. Cody Gakpo start op links. Brian Brobby start in de spits. Daniel Malen rechtsbuiten. Omdat Somerville op de bank plaats heeft genomen. En Nederland speelt in een klassieke 4-3-3.
0: Het Nederlands elftal dus staat bij elkaar in de huddle. Om nog één keer elkaar toe te spreken. Kijken we naar de opstelling van Zweden met Nordveld in de goal. De belangrijkste mannen zijn natuurlijk de mannen voorin. En dat zijn Isak en Gyökeres met Nygren daartussenin. Zweden speelt in een 1-3-4-1-2 formatie, inclusief de keeper. Want die telt ook mee. En dat is Nordveld, Christopher Nordveld, keeper van AIK uit Zweden. 36 jaar, ervaren keeper. Ja, Gyökeres en Isak, dat zijn de mannen die het moeten gaan doen wat de doelpuntenproductie betreft. Maar ook Yassin Ayari, die belangrijk is, de speler van Brighton en Hove Albion. Zweden in dezelfde opstelling als tegen Tunesië in de eerste wedstrijd. Koeman in het bruine t-shirt op de bank. Nou, luxe fauteuil is het in de dugout. En hetzelfde geldt voor Graham Potter, die naast zijn assistent zit. Naast Koeman zat Wim Jonk. Ook wat nerveus, denk ik, voorafgaand aan deze wedstrijd. Want hoe komt Nederland uit de verf naar het gelijke spel tegen Japan? Nederlandse spelers staan klaar ter hoogte van de middenlijn. Cody Gakpo kijkt toch even rond en dan zien we ook Gyökeres. De man van Arsenal, 14 doelpunten gemaakt in de Premier League in het afgelopen seizoen. En Frenkie de Jong is erbij. Er kwam goed nieuws. Hij liep met een tas richting het stadion. En dat betekende dus dat hij inzetbaar was. Geblesseerd in de aanloop naar deze wedstrijd. Maar kan dus spelen. En Nederland voorin met Brobby centraal voorin. Er wordt afgeteld met het hele publiek in dit immense stadion. Ruim 71.000 toeschouwers. En over een paar tellen, dan rolt de bal.
1: Inderdaad, Nederland speelt overigens in een zwarte broek. Dat is een accentverschil met de eerste wedstrijd. En we zijn begonnen. Bart Verbrugge in balbezit en meteen met de bal naar voren. Toen Nederland speelt van links naar rechts in je scherm. En Zweden dus van rechts naar links. Zweden ook in het klassieke, nee niet in het klassieke tenue. Want ze spelen met blauwe shirts, blauwe sokken en een gele broek. Het thuistenu is andersom. Dat komt doordat Nederland officieel thuis speelt. En Zweden uit het inworp van Nederland. Meteen richting Brobby. Wordt dan wel binnengehouden, niet binnengehouden door Reinders. bal ging namelijk al richting de eerste paal, maar is over de achterlijn geweest. Dus de eerste doeltrap is voor Noordveld Rijn. Dus ging nog wel achter de bal aan en keek nog even naar de scheidsrechter. Hij is er nog in. Nee hoor, zei de scheidsrechter Oliver. Engelsman natuurlijk bekende Europese topscheidsrechter. Niet alleen in de Premier League, maar ook onder meer in de Champions League en op meerdere eindtoernooien. Noordveld komt ver met zijn uittrap overzijde van het veld. Daar loopt eigenlijk Van Dijk tegenaan. Kopt de bal ver naar voren toe. De bal hobbelt over de zijlijn en de overzijde van het veld. En dan mag Zweden hem gaan inwerpen. Al dat oranje op de tribunes. Terwijl de camera's nu naar Virgil van Dijk gaan. Hij kopte Nederland op voorsprong tegen Japan. Dat was een prachtige kopbal binnenkant paal. Hopen dat hij dat vandaag ook weer gaat doen. Tweede minuut van de wedstrijd. Noordveld in balbezit weer. En daar komt weer de lange trap naar voren.
0: Het was de tweede keer dat Nederland Zweden tegenkomt op een WK. De eerste keer was in 1974 met de beroemde U-turn. De Cruijff-turn van Johan Cruijff. Daar de eerste aanval van Nederland met... In de 16 meter Tijani Reinders, die de bal niet onder controle kreeg, wel perfect aangespeeld. En zo is Nederland gevaarlijk in de openingsfase voor de tweede keer al in de 16 meter van de tegenstander. Maar het is Gudmundsson die zich inmiddels kan ontfermen over de bal. Ja, daar dacht Reinders de bal even mee te nemen, maar Isaac Yen, de man van Atalanta, kon nog net eventjes in de loop komen in de lijn van de bal. Waardoor Tijani Reinders niet door kon lopen richting de goal en dus ook niet kon schieten. Nederland start scherp aan deze wedstrijd. Terwijl Isak even aan de nek voelt. Alexander Isak betrokken bij 3 doelpunten. In de eerste wedstrijd een pittige botsing met Van Hekken. En je ziet dat hij last heeft van zijn nek. Staat snel weer overeind. Laat geen verzorging in het veld komen. Dan moet je een minuut eraf. En dat komt de snelheid van het spel op dit wereldkampioenschap echt wel ten goede. Zweden heeft de bal. Daar is Gustav Lagerbielke. Is een free herre. Komt uit een belangrijke familie. Een soort baron is het eigenlijk.
1: Echt?
0: Als je dat in het Zweeds vertaalt. Free herre naar het Nederlands. Baron Gustav Lagerbielke die de bal naar Noordveld speelt. En zo is het Zweden dat eruit kan komen. Is er geen sprake van buitenspel? Ja, gaat de vlag nu toch omhoog. En de scheidsrechter die dat appel overneemt.
1: Gyökeres deed dat. Dat gaat allemaal om hem. Gyökeres, hij de belangrijkste speler in het elftal van Graham Potter. Dat het zo moeilijk had in de kwalificatie. We zien ook in de herhaling dat Isak doorkopt. Maar Gyökeres dus buitenspel stond. Inmiddels bal aan de overzijde van het veld. Mickey van der Ven krijgt een nieuwe teamgenoot. Jan-Paul van Hekken bij Tottenham Hotspur. Deze week wordt dat bekend. Dus Van Hekken die dus overgaat van Brighton naar Tottenham. Van Hekken nu aangespeeld met blauw oog. Maar vindt wel Dumfries aan de zijkant. Deze kant van het veld. Dumfries terug naar Van Hekken. Laag over de grond. Zweden zakt terug. Gyökeres komt heel voorzichtig druk zetten. Bal naar de overzijde van het veld. Van de Ven speelt in op Gakpo. Kan hij voor het eerst wegkomen. Meteen dubbele dekking. Net zoals dat tegen Japan ook het geval was. Cody Gakpo. Nu lange bal van Van Dijk. Die gaat erachteraan. Het is Brobbey voor het eerst. Komt er niet bij. Nee, bal loopt over, wordt over de achterlijn gelopen. Hij zegt, nee, dat was trouwens Gravenberg die verder naar voren toe kwam. Dat ging via Yen. Maar nee hoor, overigens de Zweden. Schitterend shirt. Blauw met een aantal donkerblauwe accenten. Terwijl de camera nu kijkt naar Ronald Koeman. Geassisteerd door Wim Jong. Die naast hem zit op de achtergrond al een druk pratende Memphis Depay. Hij heeft zijn hoofdband al om. Of hij gaat spelen, we gaan het zien. Vierde minuut van de wedstrijd. 0-0, nog steeds de stand. De uittrap van Noordveld komt bij Dumfries terecht. Kop naar voren toe. Daar vangt Zweden op. Komt vervolgens ook weer op de helft van Oranje. Daar staat Jan-Paul van Hekken. En die vindt Robbie mooi met de borst klaargelegd voor Malen. Maar de paas van Malen niet goed. En er zat ook nog een Zweed tussen. Dus de inworp is wel voor Nederland. De Zweed hier tussen was Yassine Ayari. Maakte een fantastisch doelpunt tegen Tunesië. Schoot hem van ver in de kruising. Inworp genomen nu. Het is Daniel Malen. Bal aan de voet. Krijgt hulp van Ryan Gravenberg. Gravenberg terug naar Van Dijk in de middencirkel. Die opzij speelt naar Van Hekken. Van Hekken kijkt, wacht, loopt wel naar voren toe. Dumfries dan. De ruimtes zijn heel klein. Omdat Zweden vanuit een laag blok verdedigt. Oftewel, alle Zweden staan heel ver achter de bal op eigen helft. Bal wordt helemaal teruggespeeld naar Verbrugge. Met een lange bal aan de overzijde van het veld. Bal naar Van de Ven.
0: Ja, dan zal Nederland mee moeten dealen met dat lage blok van Zweden. En dan ook oppassen voor counters. Met die snelle mannen voorin bij Zweden. Nu is het Verbrugge in het groen gehuld. Die de bal richting de andere kant van het speelveld trapt. En kan Nederland eruit komen met hoog tempo. Met Brobbey op weg naar de 16. Daar is Brobbey. Die loopt tegen de bal aan. En zo is daar de openingsgoal. Fantastische voorzet. En Nederland na exact 5 minuten op een 1-0 voorsprong. En zo pakt de keuze voor Brobbey. En zijn start vanaf de eerste minuut heel goed uit voor Ronald Koeman. 1-0 voor Nederland tegen Zweden. Perfecte voorzet van Dachi Gravenberg die de bal afleverde. Wat een aanval van Nederland. De Oranje fans juichen. Zweden daar de teleurgestelde gezichten van de spelers. En ja, kijk eens naar de blijdschap op de tribunes. De rood-wit-blauwe en oranje vlaggen. Eerst die bal van achteruit. Fantastisch.
1: Zet zelf op,
0: Brobbey die zelf de aanval opzet. En dan via twee schijven. In eerste instantie via Reinders. En dan is daar de voorzet van uiteindelijk Cody Gakpo. Die de bal aflevert bij Brobbey. En dan is Brobbey succesvol. Heerlijke treffer. En een fantastische start voor Nederland. Zelfs in de slow motion is hij nog mooier om te zien. De treffer van Brian Brobbey. De 1-0 voor Nederland.
1: Wat een begin van Nederland. Wat een begin van Brobbey die ook nog over de keeper heen springt. Een juichende Ronald Koeman. Eerst dus controleert Brobbey die bal. En dan speelt hij hem even terug via Reinders door naar de buitenkant. Gakpo en dan Brobbey die hem inloopt. Zo'n goed seizoen bij Sunderland. Hij kan zo goed de bal vasthouden. En wat fijn voor Nederland dat het meteen al raak is tegen het verdedigende Zweden dat nu naar voren toe komt. Brian Brobbey zegt, ik denk dat we de eerste spitse discussie eindelijk kunnen afsluiten. Want als je zo'n treffer maakt in de openingsfase tegen het moeilijk spelende of moeilijk verdedigende, moeilijk bespeelbare Zweden, dan doe je echt goede zaken. Bal aan de overzijde van het veld en hoor het gezang van de Nederlandse fans. Meteen een diepe bal richting Gyökeres. Opletten nu. Gyökeres, schot in de korte hoek en een mooie redding van Bart Verbrugge. Wat een topspits is dit. Hij laat meteen zijn tanden zien. En Bart Verbrugge, die mag zich ook melden. Pakte die bal keurig met zijn voet. Moest helemaal in de split. En met binnenkant links tikte hij die bal weg. Victor Gyökeres, kampioen van Engeland met Arsenal. Was daar gevaarlijk. De hoekschop is voor Zweden.
0: Zweden en oppassen voor Nederland natuurlijk. Want tegen Japan werd er twee keer gelijk gemaakt. Eindigde het duel uiteindelijk in 2-2. Verbrugge heeft het allemaal neergezet. En Zweden neemt de hoekschop kort genomen. Hoekschop, bal gaat terug richting de achterlijn. En dan is er even geen controle daar bij Zweden. Bij Alexander Isak. Die de bal kwijt is, maar de vlag ging ook nog eens omhoog. Isak stond in buitenspelpositie, de man die belangrijk was voor Zweden in de eerste wedstrijd. Daar komt het moment waarbij het beeld wordt stilgezet. Dit gaat er omhoog hoor. De vlag gaat weliswaar omhoog, maar ik denk als hij niet over de achterlijn was geweest, dan had de vlag eigenlijk omhoog moeten blijven, sowieso. Nu is Zweden alsnog de bal kwijt, Isak. Met een onvoltooide aanval, om het zomaar eens te noemen. De eerste aanval naar die treffer van Nederland van Brian Brobbey. En de assist van Cody Gakpo. Zweden achterin met Gustav Lagerbielke. Die de bal heeft. Speler van Braga. Speelt hem naar het Nordveld. In het grijs gehuld. Oranje-achtige schoenen. Roze is het eigenlijk. Grijs is het tenue van de keeper. En 1,90 meter. Leek de eeuwige nummer 2 bij Zweden te worden. Maar sinds de kwalificatie toch zijn kans gegrepen. Nu de bal aan de overzijde van het veld. Helemaal bij Bart Verbrugge. En die schiet hem richting de middencirkel waar Zweden hem kan opvangen. Dat doet Zweden met Lindelöf. En dan is daar weer Brobbey. Brobbey geeft de bal dan aan Donjan Malen. Maar Malen hoort het fluitje van de scheidsrechter die daar in de middencirkel staat. Overtreding geconstateerd en dan mag Nederland de vrije trap, oftewel de spelhervatting, gaan nemen vanuit de middencirkel.
1: 9e minuut en hopen dat Nederland nu niet voor de controle kiest zoals het tegen Japan wel deed in die 2-1. En uiteindelijk verdedigend ging wisselen. We zijn natuurlijk nog maar net begonnen. Hopen dat Nederland doordendert. Dus heeft de bal nu bij Dumfries. Terug naar Van Hekken. Gyökeres en Isak, die schokken wat erachteraan. Hier komt aan de onderkant van je beeldscherm de blonde Jean-Paul Van Hekken. En de supporters zingen maar. Lange bal erop. Brobbey, die valt. Hij houdt die bal weer bij zich. En dan kan Gravenberch doorlopen. Gravenberch, de kop die straks op gebied in. Voorzet wordt in eerste instantie geblokt. En in tweede instantie door Goodmundsson weggetrapt. Het is wel alarmfase 1 bij de Zweden. Van de Ven die vangt de bal op aan de overzijde van het veld. Draait terug naar Virgil van Dijk. Van Dijk naar Frenkie de Jong. Kan gelukkig spelen. Waren mogelijk wat knieproblemen. Omdat hij een valpartij had gehad op de training. Was het Timber die tegen hem aan was gevallen. Maar hij kan gewoon beginnen. Frenkie de Jong geeft mee. Het werkt wel goed hoor. Inspelen op Brobbey, vasthouden en dan doorlopen. Dat is echt een belangrijk wapen aan het begin van deze wedstrijd van Oranje. Dat de bal achterin rustig rondspeelt met Van de Ven. Van de Ven dan naar Gakpo. En één keer door naar Brobbey. Naar Brobbey. Die draait binnendoor. En die wordt dan wel vastgehouden. Nee, zegt Michael Oliver. De bal rolt door tot bij de doelman van de Zweden. Die kiest dan voor Lagerbielke. En Lagerbielke schiet de bal via Brobbey uiteindelijk over de zijlijn. Maar wat is die dan, die grote Brobbey? Terwijl we kijken naar Gianni Infantino, president van de FIFA. Arsène Wenger weer aanwezig. En natuurlijk koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En de kroonprinses Alexia was het, hè, van Malia. Wie was er aanwezig?
0: Nou, Ariane is
1: Ariane. Nou, drie keer mis nou. Uiteindelijk, het zijn drie A's. Ariane is er dus ook in ieder geval. Ariane is misschien wel vernoemd naar de raket. Ariane en raketten, daar weet ze in Houston, Texas alles van. Want het is natuurlijk een heel bekend centrum van de NASA. Terwijl de bal rondgaat in de gelederen van Nederland. Dumfries draait terug. Jean-Paul van Ekke in balbezit.
0: Ja, Van Ekke heeft de bal. In de middencirkel staat Frenkie de Jong. Je ziet daar aan deze zijde van het veld Denzel Dumfries. Die helemaal vrij staat. Kan rustig opbouwen. Kan de bal even bij zich houden. Kan wat dribbelen met de bal. Wat metertjes maken. En geeft dan de bal uiteindelijk aan Malen. En zo is daar de aanval. De combinatie tussen Malen en Denzel Dumfries. Aan de andere kant van de 16 meter. Daar is Cody Gakpo. Kan de bal koppen. Maar niemand kan er dan tegenaan lopen. Weer een goede aanval hoor van Nederland. Met Donjan Malen op initiatief van Denzel Dumfries. Daar begon het allemaal bij die twee. Maar uiteindelijk is de man in het grijs Nordveld. Degene die zich over de bal kan ontfermen. Nederland achterin met de aanvoerder Van Dijk. Van Dijk en dan is daar Frenkie de Jong die de bal komt ophalen. Maakt veel meters. Dus zit het met de knie van de Jong wel goed in deze wedstrijd. Dat mogen we wel zeggen. De voorzet. Zo, de voorzet is uitstekend van Denzel Dumfries. En dan is het Cody Gakpo die het net niet lekker tegen de bal aanloopt. Ja, als hij hem vol raakt, dan gaat hij bijna door het doel heen.
1: Ja.
0: Door de touwen heen.
1: Met keeper en al misschien wel over de lijn.
0: Weer een fantastische aanval van Nederland. Met een geweldige bal vanaf de rechterkant, deze zijde van het veld. Dat komt dan net niet lekker uit bij Cody Gakpo. Wel, een hoekschop is onderweg nog aangeraakt. En dus gaat Nederland zich klaarmaken voor de goal. Hier zit onder meer Virgil van Dijk die mee naar voren gekomen is. Nordveld strekt de armen. Hoekschop wordt zo dadelijk genomen. De 12e minuut.
1: En Brobbey staat achter hem. Dus tussen Nordveld en de doellijn. Daar komt de corner scherp aangesneden. Maar weggekopt door Gyökeres notabene. Bal over de zijlijn. Nederland moet weer een stukje terug. Reinders heeft de bal al gepakt. Gyökeres dus de spits als verdediger. Alles draait om hem in de aanvalsopzet van Zweden. Maar ja, Zweden komt niet aan aanvallen toe. Want Nederland is zeer dominant in deze fase. Zoals het ook zo goed begon tegen Japan. Het is Mickey van der Ven, overzijde van het veld. Wil dan de bal naar voren toe gooien. Naar Gakpo. Ja, die draait weg. Achterlijn gehaald. Meteen voorgezet. Maar de bal gaat denk ik over de achterlijn. Ja, achter het doel van de Zweden. Een heel geel en blauw blok. De Zweedse fans. Ook fantastische fans overigens. Maakt ook veel sfeer. Maar die staan vooral daar. En Gakpo die schokt weer terug. Heeft al één assist gegeven. We kijken naar Graham Potter. De enige man in Houston. Misschien wel in Texas. Die met dit weer in pak en stropdas loopt. Want zelfs de koning heeft dat niet gedaan vandaag. Het is buiten stadion. Heel warm. Luchtvochtigheid van 90%. Dus dat is echt heel benauwd. Maar hier is het lekker in de airco. En met het dakje dicht staat Oranje op voorsprong. Speelt Zweden de bal rond met Goodmundsen dan. Slechte controle. Puntert het dan naar voren. Deze kant van het veld. Het is Van Hekken. Die kopt hem dan naar Gravenberg. Die erg bewegelijk is. Zo zien we hem graag. Och, mooie kapbeweging zeg. Legt drie Zweden in de luren. Dan is de bal niet goed op Gakpo. Dat had beter verdiend. Wat een lekkere beweging van Gravenberg. Die steeds losser komt. Het is... De Jong die oppikt, inspeelt op Gravenberg, die naar binnen draait. Het is Gakpo nu. Gakpo draait nog een keer rond, speelt terug naar De Jong. Frenkie De Jong, dan staat het helemaal stil. Dit doet ons weer aan Japan denken. Bal gaat naar de buitenkant. Het is Van der Ven, terugspelen dan. Naar Frenkie De Jong. Frenkie De Jong naar Van Dijk, die indraait, opzij speelt. Naar Dumfries, wat krijgt die in ruimte? Die kan naar voren toe lopen. Eén gevaarlijke voorzet al gegeven. Nu naar de buitenkant, naar Malen, staat 1-1. Malen komt naar binnen, daar is Gravenberg. Nog een meter 25. Gravenberg gaat op avontuur. Gravenberg wil inspelen. Nog een keer inspelen. Komt de bal door. Staat Reinders. Ja, houdt de bal nog wel in. Gebeurt aan deze kant van het veld. Nee, bal weer niet in. Ja, het is zo druk daar op de rand van het strafschopgebied. En uiteindelijk Reinders. Ik denk zelfs buitenspel. En dus de doeltrap voor de Zweden.
0: 1-0 voor Nederland. En alsof we in de voorsprong tegen Zweden dat eigenlijk nog geen kans heeft gekregen. Als je kijkt naar het percentage balbezit. Terwijl we een man zien met een rood-wit-blauwe hoed in een oranje shirt gehuld. Die nog een keer extra juicht met de mensen die om hem heen staan. Omdat ze zichzelf waarschijnlijk ook op het grote scherm zien in dit immense stadion.
1: Nou, het is echt een enorme bakker.
0: De sfeer is echt fantastisch.
1: Ja.
0: 66% balbezit voor Nederland. Nu is het even Zweden dat met Nygren de bal heeft. De man van Celtic achterin. De Zweedse verdedigers die de bal oppikken. Nu is het Zweden dat doorheen ziet te komen. Nederland zet hoog druk. Dat doet Nederland goed. Op het moment dat ze de bal niet hebben, toch hoog druk zetten. Dat gaat zich meteen uitbetalen. Want daar komt Nederland weer. Daar komt Oranje weer. En dan is daar een mogelijkheid van Tijani Reinders die de bal oppikt. En dan zelf voor eigen succes gaat. En dat
2: Die is hem ook gegund natuurlijk. En hij heeft ook, had ook een aardige kans om dat te doen. Goed gedaan door Reinders die de bal heeft. Een paar passen moet maken om op de rand van de 16 uit te komen. Dan moet hij schieten. Maar het is Gustav Lagerbielke die te dichtbij staat.
1: Dat is een corner.
2: En verhindert het schot uiteindelijk. Maar Lagerbielke raakt die bal wel als laatste. Nee, geen hoekschop wordt er gegeven. Geen hoekschop dus. En dus is het Noordveld die de bal heeft. 36-jarige goalie die bij Swansea speelde. Daar kent hij ook de huidige bondscoach van Zweden.
1: Ja, hij heeft ook nog bij Heerenveen gezeten.
2: Ja, en de scheidsrechter die even de bal gaat ophalen. En dan moet er waarschijnlijk een nieuwe bal in het veld komen. De scheidsrechter gooit hem richting de zijkant. Even geholpen door een Zweedse speler, Gudmundsson, die de bal keurig ter hoogte van de middenlijn aflevert. En dan is er inmiddels een nieuwe bal. Is de bal weer in het spel? Is het Zweden dat probeert aan te vallen? Maar de bal glipt dan over de zijlijn heen. En dan mag Nederland weer gaan ingooien. Prachtig om te zien, al het oranje op de tribunes. Geen garantie dat het ook Nederlanders zijn vanwege het grote aantal Amerikanen dat een oranje shirt aan heeft. Achterin heeft Nederland de bal nu met Van Hekken. Van Hekken door het centrum kiest hij voor de oplossing samen met Gravenberg. En zo kan Nederland aanvallen over de linkerkant met Van der Ven die daar die linkerkant moet bestrijken. Aan de rechterkant ligt heel veel ruimte. Je zei het al, Chris, bij Dumfries die steeds een aanval kan opzetten samen met Donjel Malen. Nu is het Dumfries die de bal krijgt van Malen voor zijn Brobbey. Oh, de 2-0. En weer is het Brobbey die op de goede plek staat. 2-0 in de 17e minuut. Wat een succesvolle wijziging in de ploeg van Ronald Koeman.
1: Wauw.
2: De bondscoach, dat goed gezien. Brobbey inbrengen. Twee doelpunten, 16 en een halve minuut onderweg.
1: Echt.
2: Nederland, ja, het chagrijn wordt op deze manier vergeten. Na die 2-2
1: ja.
2: Tegen Japan en die uitzwaaiwedstrijd die totaal de mist inging.
1: Oezbekistan.
2: Tegen Algerije. Dat
1: allemaal vergeten.
2: 2-0 voor Nederland. En we zijn nog niet eens ja. Kort wedstrijd.
1: En een aanval over links en een aanval over rechts nu. Deze gaat dus over rechts. De voorzet is perfect getimed. Van Dumfries ook mooi gegeven. Hij geeft hem echt in één keer. Brobbey komt al voor zijn man Yen. En dan heel, heel subtiel met zijn uitgestoken buitenkant rechts. Verandert hij de bal van richting. Terwijl nu ons scherm even zwart wordt. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik hoop dat we zo meteen weer terugkomen. Ja, daar is hij weer. Even wat storing. Nou, misschien dat ze een raket hebben gelanceerd. Je weet het niet. Maar wat belangrijk is, is dat Nederland 2-0 voor staat. Twee keer Brian Brobbey. En dit is de wedstrijd waar Nederland naar op zoek is geweest. Al heel erg lang. Het is Zweeds balbezit. En de Zweden spelen terug. We zijn nog maar 17 minuten en 30 seconden bezig. En Nederland leidt met 2-0.
2: Zweden heeft de bal. Gudmundsson. Terwijl het achtergrondgeluid, het stadiongeluid een beetje achterwege blijft. Dat heeft waarschijnlijk te maken met die storing van zo even. En is het Lindelöf die de bal heeft. Geeft hem aan Noordveld. Die in de 16 meter in zijn eigen keepersvak staat. Die daar nu uitkomt. En dan is het Yen die vervolgens de bal krijgt. En Zweden even afwacht. Nederland doet dat heel goed hoor. Zet Zweden vast op de eigen helft. Er is geen doorkomen aan voor Zweden. Behalve dan met een lange bal van Noordveld. En dat lukt nu. Noordveld levert de bal af. Maar dan is het achterin Van Dijk die hem richting de zijlijn kopt. Aan de overzijde van het veld. De Jong krijgt een klein duwtje in de rug. Nou, we hoorden het fluitsignaal niet van scheidsrechter Oliver. Maar dat fluitsignaal kwam er wel. En dus mocht Nederland de vrije trap nemen. Oranje heeft de bal van Hekken. Vlakbij de eigen 16 meter. En weer is er veel ruimte. Dat komt Zweden duur te staan hoor. Dat ze steeds Dumfries vrij laten. Die toch steeds frank en vrij
1: ja.
2: Kan aanvallen. En dan ook die combinatie kan zoeken met Donjel Malen. Die zo succesvol was bij de laatste goal. Nu is het opnieuw Dumfries. Die de bal krijgt ter hoogte van de middenlijn. Aan deze zijde van het veld. Dumfries terug naar Van Hekken. 2-0. Ongekende luxe. Ja, je zou zeggen voetbal nog even lekker door op deze manier. Dan kun je er nog twee bij maken in het eerste bedrijf. In de eerste helft. Nu is het Dumfries die de bal weer krijgt. Aan deze kant van het veld. De Jong komt zich melden om de bal op te halen. Nederland weer op de keeper en op Van Hekken na op de helft van de tegenstander.
1: En de Zweden kennen een droomstart. Na die uiterst moeizame kwalificatie gedoe met de bondscoach Jan Dahl Thomasen weg. Uiteindelijk aan Graham Potter die in Zweden heel succesvol is geweest met een heel klein clubje waar hij uiteindelijk miste promoveren en uiteindelijk ook nog Europees voetbal mee haalde. Toen ineens daar die 5-1. Maar nu tegen dit ontketende Nederland dat weer naar voren toe komt met Gravenberg. Deze kant van het veld. Wacht even. En weer naar binnen toe. Zoekt zijn man op. Nu naar de buitenkant. Daar is Donjel Malen. Donjel Malen, Dumfries is onderweg, maar Malen verspeelt de bal. De Zweden proberen er door te komen. Maar worden meteen onder druk gezet door Nederland.

0: Bal blijft niet binnen. En is de inworp voor Zweden. En dan kijken we naar Graham Potter. Ja, die kijkt, ik moet nou iets op mijn briefje schrijven. Er is echt wel paniek hoor. In de ogen van die technische staf van Zweden. Weer een bal naar voren toe. En die is weer een prooi voor Nederland. Nederland zo dominant met Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, die wacht even, kijkt even. Niemand durft hem aan te vallen. De Zweden staan gewoon eigenlijk stil. Bang om een fout te maken. Bal gaat naar Van Dijk. Die speelt in op Reinders. Reinders, die wordt van de bal gezet. Ja, de correcte tackle. Kan Zweden er dan uit? Of klapt de oranjeval weer dicht? Ja, het is meteen de verdedigende actie van Gravenberg die er binnen toe komt op de nummer 10 van Zweden. Benjamin Nygren van Celtic. En dan heeft Nederland de bal alweer terug.
1: Oranje met de vrije trap. In de middencirkel gaat dat gebeuren. De Jong nog even in conclave met scheidsrechter Oliver. Dat zal ongetwijfeld in het Engels zijn gegaan. Nog eens kijken naar de overtreding. Brobby die daar onderuit wordt geholpen door een Zweed die eigenlijk tegen hem aanspringt. Als Nederland deze wedstrijd afsluit hebben ze 4 punten. En de rekenmeesters hebben berekend dat je dan 98,5% kans hebt om door te gaan naar de volgende ronde van het WK.
0: En een positief doelsaldo, hè dan?
1: Ja, nou, doelsaldo en onderling resultaat is belangrijker dan het doelsaldo. Zo vloog Turkije er eerder vandaag vroeg in de Nederlandse ochtend uit. Maar ja, Nederland
0: hoeft
1: daar niet voor te vrezen inderdaad. Want Oranje staat op een 2-0 voorsprong. Maar dat moeten ze wel zien vasthouden. Bijna halverwege de eerste helft. De drinkpauze gaat er zo dadelijk aankomen. Zo dadelijk halverwege de eerste helft. Rondom dat moment. Maar Nederland kan eerst nog gaan aanvallen. Met Cody Gakpo die de bal aflevert in de 16. Lindelöf die hem dan wegwerkt. Maar dan door Tijani Reinders weer de 16 ingebracht. En daar is Nederland met Gakpo. Van Dijk mee naar voren. Iedereen gaat nu mee naar voren. Bijna is het daar ook voor Nederland. Denzel Dumfries die daar opduikt bij de tweede paal. Dus iedereen voor Nederland kan nu gevaarlijk worden, lijkt het wel op deze manier. Iedereen heeft er zin in. Na deze fantastische voorsprong voor Oranje. Terwijl er een Zweed onderuit gaat op de eigen 16 meter lijn zo'n beetje. 2-0 staat het. De Zweedse hoogblonde kids die daar op de tribune zitten.
0: Fluitconcert.
1: Ja, fluitconcert in de naam van de Zweedse fans. En inderdaad, we zien in het beeld staan Hydration Break. Het is tijd voor de drinkpauze.
0: Dus zometeen is reclame terwijl de camera de spelers volgt die naar de zijkant gaan. En nu kijken we het fantastische stadion. Tot zo.

0: Europarks.
1: De grootste tegenstander van Oranje is online haat. En dat doet wat met je. Maar als we met al onze support Oranje een boost geven, dan zou er wel eens iets heel moois kunnen gebeuren.
2: Het NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn.
3: En terug het stadion. Graham Potter, die nog even wat woorden wisselt met Gudmundsson. Pakt hem even vast aan de schouder. Wijst nog even richting het veld, richting de positie. Terwijl we kijken naar Brobby. Twee doelpunten gemaakt en teleurgestelde Zweedse fans. En daar lijkt al berusting te zijn na 24 minuten. De klok die gewoon doorloopt tijdens de drinkpauze. Met Nederland nog steeds bij elkaar. Ja, ik hoop dat Nederland blijft aanvallen. Ja. Want de manier waarop ze Zweden vastzetten op de eigen helft is indrukwekkend. En als je op die manier blijft voetballen, dan kun je er nog wel twee of drie bij maken.
4: Ja, dat moet eigenlijk wel. Hè? Dat zei je eigenlijk al terecht, Krijn. Terwijl dat nu de camera nog naar Gyökeres gaat. En Gudmundsson bijvoorbeeld. Oh, ik kijk een meneer met een zonnebril. Met een hele, hele, hele chagrijnige blik. Dan zit je in zo'n mooi stadion. Naast hem

0: Zit een meneer met een petje op. Kijkt ook al niet te vrolijk, terwijl nu de Nederlandse fans in beeld. En mevrouw met een leuk petje. Peren erin staat er. Ik denk dat het misschien een fan is van Koopmijners. Peer Koopmijners is de broer van Teun. Terwijl de bal nu ligt in het strafschopgebied van de Zweden. Ja, Noordveld laat hem even vallen. Maar Nederland, ja, met 2-0, dan kan het zomaar 2-1 worden. En dan wordt het weer spannend. Terwijl de krachtsverhoudingen zo immens in het voordeel zijn van Oranje. 26e minuut gaan we weer beginnen. In het grijs is het Christopher Noordveld. Wacht nog even. De ploegen schuiven helemaal op naar de helft van Oranje. Daar gaat de bal nu naartoe. Overzijde van het veld. We zijn weer begonnen met deel 2 van deze eerste helft. 2-0 Nederland. De bal komt bij Mickey van der Ven. Die wordt onder druk gezet door Bernhardsson. Krijgt de bal wel naar voren toe, maar Zweden pikt hem daar op. Ik denk dat Graham Potter wel iets verteld heeft over hoe je Nederland kunt vastzetten daar. Nog steeds de bal aan de linkerkant. En dan de eerste combinatie. Die komt er lekker uit aan de kant van Zweden. Bij de achterlijn wordt er volgegeven, maar geweldig door Reinders verdedigd. Ramt hem in één keer uit de draai naar voren toe. Maar daar pikken de Zweden hem weer op met Ayari. Dan is het de bal naar de buitenkant. Daar staat Bernhardsson. Speelt diep. Op, eens even kijken, dat is Nygren. En Nygrens voorzet wordt eruit gehaald. Nee, het is Ayari die het was. En dan moet Nederland toch even opletten. Twee juichende en hele enthousiaste Zweedse dames gaan wij een hoekschop krijgen. Dit is dus een standaard moment. Het is voetbal. Gudmundsson gaat hem nemen. Links buiten, of eigenlijk linkervleugel verdediger. 27 jaar Leeds United. En Gyökeres kiest positie. Ze zijn in standaard situaties goed. Het is overigens een inworp. Gudmundsson die gooit hem hoog naar voren toe. Wordt doorgekopt. Het schot daar. Geblokt. Karlström was dat van Udinese. Uiteindelijk schiet hij hem zelf over de achterlijn. Maar Michael Oliver heeft wat gezien. Die loopt even naar een Zweed toe. Die staat voorover gebogen. Ik denk dat hij geraakt is. Het is de aanvoerder Lindelöf. Ja, die krijgt de bal keihard tegen zich aan van Karlström. En die moet eventjes weer zoeken waar het noord is. Terwijl we nu van bovenaf kijken naar de treffer van Brian Brobby. Nee, het was geen buitenspel. Zo'n goede loopactie. Onside staat er in beeld deze animatie. Waar een soort robotachtige Brian Brobby tegen de bal aanloopt. Pats. En hij raakt hem zo licht met de bal. Net genoeg van richting veranderen dat hij in de verre hoek vliegt. Nederland balbezit en speelt achterin de bal rond. Maar we gaan natuurlijk weer naar voren.
1: De wedstrijd die klinkt als een klok in Houston. Met heel veel Oranje fans op de tribune die genieten van het Nederlands elftal. Want was de sfeer zo grijnig in de aanloop naar deze wedstrijd. En dan is het Nederland dat de bal heeft met Cody Gakpo. Gakpo met Lagerbielke. Gakpo naar binnen toe. Halverwege de helft van Zweden aan de overzijde van het veld. Frenkie de Jong is daar. Dumfries staat weer helemaal vrij. En de vraag is, ziet Van Hekken dat? Of kiest hij voor een andere optie? Kiest voor een optie op de rand van de 16 meter. Maar levert dan wel het balbezit in. Dus had beter via Dumfries kunnen spelen. Dat gebeurde niet. Maar Oranje kan wel weer opvangen. Iets buiten de middencirkel is het voor Nederland. Van Dijk die opvangt. En dan weer de aanval van Nederland met Gakpo. Gakpo met Lagerbielke bij zich. Gakpo nog steeds in balbezit. En zo is er altijd wel een vrijstaande speler van het Nederlands elftal in die fantastisch fluoriserende oranje shirts te vinden. Terwijl daar ook Van Hekken opduikt. En nu Zweden dat probeert eruit te komen. Dit is de manier waarop Zweden het wil doen. En dat doen ze met Isak. Isak geeft die bal daar prima aan Gyökeres. En Gyökeres met een puiken voorzet richting Ayari. De man die twee keer scoorde in de eerste wedstrijd voor Zweden op dit wereldkampioenschap. Ja, zo wil Zweden doen. Hebben ze tot dusver nog niet voor elkaar gekregen. Vanuit een laag blok. En dan in één keer met Gyökeres, met Isak en met die man die al twee keer scoorde in de eerste wedstrijd. Ayari centraal op het middenveld naast Karlström en Nygren. Dat is een beetje misschien wel het geheime wapen van Zweden. De man die nu close in beeld wordt gebracht. Brighton en Hove Albion. Had 3 goals gemaakt voor dit WK. Heeft er inmiddels 2 bij. Dus staat op 5. En kwam op deze manier toch wel dicht bij zijn 6e treffer. Het blijft oppassen voor Nederland. De klok gaat richting de 30 minuten.
0: Ja, hij nam hem aan op de borst. Had hem gewoon in één keer binnen moeten pegelen. Dit was echt een gigantische kans voor Zweden. Wie weet dat Nederland een beetje wakker geschud is. Door Yassine Ayari. Terwijl Nederland de bal weer speelt via Van der Ven. Van der Ven gaat het sneller door naar Gakpo. Gakpo wilde 1-op-1 aangaan. Krijgt de bal er niet voorbij. Gaat dan zelf naar de grond. En Zweden speelt de bal heel snel helemaal naar rechts in je scherm. Daar staat de doelman. Die speelt hem naar Hien. En dan gaat het door het midden. Naar Karlström onder meer. Die bemoeit zich echt met de opbouw. Bal gaat helemaal terug naar rechts. Noordveld. Daar komt Brobby alweer aan. Noordveld naast zich. Naar Lindelöf. Lindelöf vindt het nu makkelijk. Gudmundsson naar voren toe. Naar Isak. Isak punt de bal voorbij. Van Hekken gaat de combinatie aan met Gyökeres. En dan gaat daar de diepe bal. Zweden komt er wat beter in. Opletten nu. Dan gaat de voorzet richting Ayari weer. Maar die wordt uiteindelijk verdedigd. En over de zijlijn geschoten. Weer zo'n gevaarlijk moment. Ook Benjamin Niekeren daarbij betrokken. Van de Ven knalt hem dan uiteindelijk over de zijlijn. De tweede mogelijkheid voor Zweden. Zweden is beter begonnen aan de tweede kwart, om het maar zo te zeggen. Het is nu Lindelöf die inspeelt op Niekeren. Heel veel vrijheid nu. Speelt in op Gyökeres. Dan de combinatie en het schot uiteindelijk van Ayari. Maar dat is een afzwaaier. Zweden is dreigender en dreigender. Nederland moet wakker worden, want ze kunnen combineren in één keer door de as van het veld. En de balende Ayari loopt even weg. Die zal denk ik nog harder balen van die gemiste kans van zo even. Terwijl we kijken naar verschillende wisselspelers van Zweden. Onder meer dan Gustav Nilsson, de spits van Club Brugge. Terwijl Nederland de bal weer heeft en opnieuw gaat aanvallen. Bal bij Virgil van Dijk.
1: Ja, zo is de drinkpauze ook in deze wedstrijd van invloed. De ploeg die het moeilijkst heeft, heeft het meest baat bij een drinkpauze. Dat hebben onderzoekers en mensen die er echt verstand van hebben inmiddels becijferd.
0: Eigenlijk maakt dat de sport niet eerlijker.
1: Die conclusie kun je natuurlijk ook wel trekken op basis van wat je hier ziet in deze wedstrijd. Zweden dus goed naar die drinkpauze weer binnen de lijnen gekomen. Nu is het Nederland dat de bal heeft met Frenkie de Jong op de eigen helft. Net iets buiten de middencirkel is het Van Hekken die hem speelt. Van Hekken krijgt de bal terug en dan speelt Nederland een breed. Nederland moet wel blijven aanvallen, want Zweden gaat als een man naar voren. Schuift op richting de helft van Nederland, terwijl Verbrugge de bal bij de 16 aan de rand van de 16 aan de overzijde van het veld kan wegschieten. En dan is het Zweden dat hem net weet binnen te houden of net niet. Nee, de vlag gaat omhoog. Lagerbielke die de bal over de zijlijn heeft gespeeld. En dat betekent dus dat Nederland de inworp mag gaan nemen. De eerste ontmoeting. Eindigt in 0-0, 1974. De wedstrijd van die beroemde Cruyff-turn die we in aanloop naar het duel met Zweden al een paar keer voorbij hebben zien komen. Dat beroemde moment wat over de hele wereld nog steeds bewondering oogst.
2: Ja.
1: Johan Cruyff in zijn beste dagen op dat WK van 2000 van 1974. Inworp van Nederland. Brobbey kan doorkoppen. Maar de bedoeling was om hem af te leveren bij Cody Gakpo. Maar die ziet de bal achter zich belanden. En gaat dan bovendien over de zijlijn heen. Zweden mag ter hoogte van de middenlijn aan de overzijde van het veld de bal gaan ingooien. Van de Ven kan hem oppikken. En die gaat meteen op scherp. En dan Van de Ven naar Brobbey. Die laat de bal doorschieten eigenlijk. Waardoor Zweden hem kan oppikken. En Van de Ven en Brobbey die het toch wel probeerde met een loopactie om eerder bij de bal te zijn dan de Zweedse verdediger en keeper Nordveld. Maar dat ging niet op. Dat lukte niet. Waardoor Zweden achterin de bal heeft met Lindelöf. En Lindelöf. En dan is het oppassen geblazen. Want voorin is beweging. Beweging bij Gyökeres. Die de bal graag wil hebben. Isak heeft hem nu. Isak heeft hem nu. En dan wordt het gevaarlijk. Gyökeres krijgt hem op de rand van de 16. Gyökeres komt niet tot een schot. Het is een rollertje. En uiteindelijk Verbrugge die de bal heeft. Zonder dat Gyökeres echt gevaarlijk wordt. Isak. Je ziet hem prachtig uit zijn ogen kijken. Waar moet die bal heen? De loopactie van Gyökeres is uitstekend. Maar dan krijgt hij hem niet onder controle onder druk van Van Hekken. Zo loopt dit goed af. Opnieuw voor de derde keer eigenlijk. Waarin Zweden gevaarlijk wordt, maar niet scoort.
0: Wat een bijzondere overgang tussen de drinkpauze, of eigenlijk voor de drinkpauze en na de drinkpauze. Waar nu Nederland in de as van het veld balbezit heeft. Gravenberg, overzijde van het veld, Van de Ven. Speelt in op Cody Gakpo. Wordt onder druk gezet. Tussen drie man in. Legt dan terug op Van de Ven. Van de Ven naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong opzij. Jean-Paul Van Hekken. Jan-Paul moet ik natuurlijk zeggen. Jan-Paul Van Hekken wacht eventjes met, nog steeds met dat blauwe oog. Gaat de bal naar Frenkie de Jong. Zweden zakt weer terug. Nederland komt erop zetten. Het is een beweging van Frenkie de Jong. Gaat de bal naar Cody Gakpo. Cody Gakpo via Reinders naar binnen toe. Reinders wijst omdat inmiddels Frenkie de Jong de bal heeft. Wordt wel opgevangen, maar krijgt nog alle ruimte om in te spelen op Van Dijk. Hard ingespeeld op Cody Gakpo. Het gaat wat meer uit stilstand. Dat doet denken aan de wedstrijd tegen Japan. Daar is Frenkie de Jong weer. Nog steeds 2-0 voor Oranje. Frenkie de Jong wacht. Er is weinig beweging, ook bij Oranje. Dus Nederland wacht, kapt, draait, paast. Het is nu Van Dijk. Speelt in, krijgt de bal weer terug. Virgil van Dijk naast zich. Kan hij inspelen op Jan-Paul van Hekken. Wat voorzichtige fluitconcertjes. En Nederland plooit weer terug. Kijken van Frenkie de Jong die de bal heeft. As van het veld naast zich. Is het Van Hekken. Van Hekken naar de Jong. Alles gaat via Frenkie de Jong. De loopactie van Brobbey. Heeft Frenkie de Jong het gezien? Ja, dan de diepe bal op Malen. Maar die kan de bal niet controleren in de lucht. Die sprong wel, maar ziet de bal over zijn rechtervoet heen gaan. De bal gaat over de zijlijn. Dit is toch wel een beetje het tempootje lager hoor. Zweden heeft met succes een beetje zand in de motor van Oranje gestrooid. Het staat nog wel 2-0 voor Nederland, maar Zweden in balbezit.
1: Ja, dat is wel de manier waarop het moet gebeuren. Zweden onder druk zetten op eigen helft. En dan kunnen ze er niet meer uitkomen zoals dat in de eerste 24 minuten van deze wedstrijd gebeurde. En dat, daar leek het weer eventjes op. Terwijl Nederland nu in balbezit kan komen. Dat gaat ook gebeuren met Frenkie de Jong die de bal ophaalt. En dan is hij over de zijlijn gerold. Wordt er een inworp genomen, denk ik. Of moet nog een officiële wedstrijdbal bijkomen. Graham Potter fluistert wat met zijn assistent aan de zijlijn. Nou, die mogen wel de hand voor de mond houden. Ja? Althans, dat deed hij niet echt. Dat is zijn vuist een beetje bij de mond. Vandaag de eerste rode kaart voor dat vergrijpen uitgereikt.
0: Almiron, hè, van Paraguay deed het.
1: Van Paraguay, die daarvoor rood kreeg vandaag. En nu is het Bobby. Bobby kan die wegdraaien met de bal. Nee, is het antwoord. Het is Zweden dat op de eigen helft weet over te nemen. En nu is het de aanvoerder van Zweden die de bal heeft. Aan de linkerkant ligt wat ruimte voor Zweden om op te bouwen. Ja, dan wordt er ook gewenkt door Gudmundsson van kom maar met die bal. Maar Gudmundsson wordt even overgeslagen. Gaat in één keer naar Isak. Isak, Gudmundsson. Opnieuw wordt hij overgeslagen. Wat heeft hij gedaan, zou je bijna zeggen. Terwijl de bal naar de rechterkant, de overzijde van het veld gaat met Bernhardsson. Speler van Holstein Kiel. 12e geworden in de tweede Bundesliga. En dan sta je gewoon op het wereldkampioenschap. En dat moet een fantastische en mooie ervaring zijn voor die voetballer uit het tweede niveau van Duitsland. Waar hij niet eens in de prijzen speelde. Verre van dat zelfs. Isaac krijgt de bal. Isaac, randje 16 meter. En dan daar het schot. Het schot van Gyökeres. Maar het antwoord van Verbrugge, die zich helemaal moet strekken, is uitstekend. Bal nog steeds in het spel. Het blijft oppassen geblazen. Lagerbielke kan de bal aannemen aan de zijlijn. Het is een ploeggenoot die dat doet. Karlström heeft hem nu. Weer een kans voor Zweden. Zweden terug richting de middenlijn. En daar kunnen ze via Lindelöf opnieuw gaan opbouwen. Zweden dat de bal heeft. Maar een aardige actie van Gravenberg was het. Op het middenveld is het ook voor Nederland. Denzel Dumfries die naar binnen is gekomen. Zo herstelt Nederland weer eventjes het evenwicht. En kan Nederland gaan opbouwen van achteruit. En dat gebeurt via de aanvoerder, via Denzel Dumfries, die aan deze zijde van het veld staat.
0: Maar Zweden echt veel beter hoor, naar de hydration break. Hij heeft nu al 4 kansen bij elkaar gespeeld. En Nederland lijkt wel een tempotje lager te spelen. Dat is echt een opvallend verschil. Moet echt gewoon opletten. En met name die Gyökeres en die Isaac, die zijn echt heel goed op elkaar ingespeeld. Nu is het Frenkie de Jong. Kan Nederland weer een keer versnellen, tempo maken. Dan gaat de Jong naar de overzijde van het veld. Daar is Mickey van der Ven. Heeft wat ruimte nu. Zet de turbo aan. Mickey van der Ven richting de achterlijn. Voorzet naar de eerste paal. En die wordt eenvoudig verdedigd door Zweden. Wacht naar de buitenkant. Nygren wordt gelijk vastgezet door Frenkie de Jong. Daar is Cody Gakpo. Cody Gakpo, punt, strafschopgebied. Gaat het duel aan. Zoekt de 1-op-1 op met zijn directe tegenstander. Verliest de bal, maar Nederland heeft de balbezit weer veroverd. As van het veld. Bal gaat naar Etienne Reinders. Reinders dan kiest voor Malen. Andere kant van het strafschopgebied. Malen, binnenkant voet. Slechte voorzet, weggekopt. Daar is Gravenberg dan namens Nederland op 20 meter. Gravenberg, wat is die ruimte toch klein? Het is een pleintje in Amsterdam Zuidoost bijna. Zo klein als die ruimte is. Bal wordt er omheen gespeeld door Nederland. Overzijde van het veld. Het is Gakpo dan. Cody Gakpo. Cody Gakpo komt er binnen. Cody Gakpo schiet met een stuit recht in de handen van de doelman van Zweden. Dit is een vintage Cody Gakpo actie. Naar binnen en dan met rechts knallen. Er zat een lastige stuit in. Maar, moeten we zeggen, Christopher Noordveld, de keeper van Ajax Solna, stond goed opgesteld. Terwijl de camera nog even gaat via het referee camera viewpoint. Naar die kans zojuist van Gyökeres heeft Zweden de bal aan de overzijde van het veld.
1: Ja, Zweden met Gustav Lagerbielke. Noordveld is trouwens de keeper die heel ver kan uittrappen. Kan de bal zomaar naar de 16 meter van de tegenstander.
0: Het is maar goed dat er een dak op het stadion zit, Krijn.
1: Dit keer inderdaad, als hij ze die bal kwijt wil je zeggen. Ja. Ja, dit keer kiest hij voor de opbouw wat dichter bij huis. Maar Nederland kan dan weer snel overnemen. Had misschien toch beter voor die lange bal kunnen kiezen. Nou, dat zal straks ongetwijfeld weer een keer gaan gebeuren. Als de keeper van Zweden de bal heeft. Maar voorlopig geeft Nederland de bal met Frenkie de Jong. De Jong richting de middencirkel. Van Hekken staat daar op de rand van de middencirkel. Het gebeurt allemaal tussen de rand van de middencirkel en de 16 meter. Daar staan alle spelers, behalve de twee keepers nu, opgeleid. Zweden, de linies compact op elkaar. Daar moet Nederland met Tijani Reinders doorheen zien te voetballen. Cody Gakpo heeft de bal. Gakpo, nu gaat hij buitenom. Levert de bal af. Cody Gakpo. En dan Denzel Dumfries die de bal net niet raakt. Wilde het met het hoofd doen, denk ik. Maar miste de bal, ging over hem heen. Terwijl Zweden er probeert uit te komen met Alexander Isak. Die zelfs wordt gedwongen tot verdedigen. Daar is Doljan Malen in de 16. Malen net voorlangs. Oh, het scheelt heel weinig. En dan was er ook nog Brian Brobby bij de tweede paal. Het scheelt maar 20 centimeter. Dan had hij zijn been kunnen uitsteken. En dan had daar zomaar de 3-0 op het scorebord gestaan. En dan had Brobby 3 doelpunten gemaakt. Wat kwam hij daar dichtbij? Het begint allemaal bij die goede actie van Frenkie de Jong. De onverzettelijkheid spat er vanaf. Brengt dan vervolgens door jouw maal in balbezit. En die bal gaat maar net voorlangs. Ja, dat was ook nog Cody Gakpo. Cody Gakpo samen met Robby voorin. Gewoon. Zij konden beide aanspraak maken op het derde doelpunt voor Oranje Hij ging iets te dicht langs de paal. En dan langs de verkeerde kant van de paal wil te verstaan. Waardoor Zweden goed wegkomt en de 3-0 niet op de scorebord.
0: Gewoon echt een hele matige voorzet van Malen. Die bal moet gewoon richting Brobby gaan. Hij had hem wel gezien, maar hij geeft hem gewoon helemaal verkeerd. Maar goed, het is Nederland. Moet aan het werk, want Zweden, overzijde van het veld, op de helft van Oranje aangekomen. Bernhardsson speelt de bal dan maar eens terug. Naar Lagerbjelke, die meegekomen is. Dus de baron volgens Krijn. Echt leuk. Doet me een beetje denken aan Bassie en Adriaan. Terwijl de bal nu naar Lindelöf wordt gespeeld. Lindelöf ver op de helft van Nederland nu. Isak meteen de goede bal. Diep op Nygren. Nygren kan schieten. En dan gaat het nog maar net over. En dan is het heel veel kritiek bij Frenkie de Jong. Die, ja, en ook Bart Verbrugge die schreeuwt. Hoor. Nederland is echt boos op elkaar. Wat een kans voor Nederland. Dan stond Verbrugge wel bij die bal. Hij mag natuurlijk nooit zo heel makkelijk uithalen. Dat was ook een kritiekpunt in de wedstrijd tegen Japan. Dat Nederland daar gewoon niet ingrijpt. Verbrugge, boos. En het is ook Frenkie de Jong die zegt, we moeten ze veel eerder opvangen. Het is nog een herhaling van een eerdere mogelijkheid voor Gyökeres. Het zijn al 5 schoten nu van Zweden richting het doel van Bart Verbrugge. En echt kansrijke aanvallen. Nederland moet wakker worden. Het is nu Zweeds balbezit. As van het veld. Nee, Nederland pikt over. Het is de Jong. Laten we hopen dat de Nederlanders een beetje boos op elkaar gaan worden. En ze elkaar weer een beetje scherp krijgen. Het is de hevig zwaaiende Van Dijk. Speelt de bal opzij naar Van Hekken. Tempo is niet al te hoog. Virgil van Dijk. Is het Frenkie de Jong die wuift. Maar krijgt de bal dan maar weer laag aangespeeld. Nederland voorzichtig op de helft van Zweden. Net een grote kans is via Malen. Had natuurlijk gewoon de 3-0 moeten zijn. Dit is 2-0. We kijken naar Van Hekken. Van Hekken opzij in de middencirkel. Dan gaat het tempo weer lager en lager naar Van de Ven. Van de Ven naar Gakpo. Gakpo wacht. Dubbele dekking. Schokt. Speelt terug op Van de Ven. Van de Ven dan weer naar Van Dijk. As van het veld. Zweden plooit terug. Daar is Frenkie de Jong. Wil wegdraaien. Lukt hem niet. Nu steekt hij de bal door naar Reinders. Maar die geeft hem de bal weer terug. Nederland weer wat metertjes verder. De Jong opzij naar Gravenberg. Wel opendraaien. Laat de bal doorrollen op Dumfries, die veel ruimte krijgt. Ik denk dat ze in Zweden niet kijken naar het voetbal in Italië. Ik denk het in ieder geval, want die Dumfries, het kampioen met Inter, is echt een gevreesd gevaar op die rechterflank. Hij heeft de bal nu teruggespeeld naar Van Dijk. En dan begint Nederland weer helemaal opnieuw.
1: Had het balbezit, 2,5 minuten officieel nog. Die 3 minuten van de drinkpauze komen erbij. Plus nog wat extra tijd. Oranje heeft de bal. Van Hekken heeft hem. Speelt hem in daar op Donjan Malen. Malen bij de punt van de 16. Is het Dumfries. Die weer is doorgelopen. Dumfries. En was dit Hens of niet? Er wordt geappelleerd. Nee, ik denk het niet. Inderdaad. Het is de keeper
0: Malen zegt
1: Noordveld
0: wel, inderdaad,
1: die de bal heeft. Ja, ik dacht eventjes een flitsje van Hens te zien.
0: Ik denk dat je het goed ziet hoor.
1: En de scheidsrechter ziet dat niet. Nou, terwijl we nog eens kijken naar Denzel Dumfries. En die bal, nou, die arm gaat wel naar de bal toe.
0: Ja.
1: Die arm gaat naar de bal toe, maar wordt dan waarschijnlijk toch net niet van richting veranderd. De bal heeft een sensor, dus je zou nog op de sensor kunnen zien als die wordt aangeraakt. Als die dan piekt, zeg maar, het aanraakmoment.
0: Oh ja.
1: Dan zou je het ook terug kunnen zien, maar ik weet niet of ze dat real-time kunnen uitlezen. Het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als dat zou kunnen. Ik denk het wel trouwens, want die bal moet worden opgeladen, zeg, opgepompt en opgeladen. Vanwege de sensoren die erin zitten. Nu is het Van Hekken die het duel aangaat met Gudmundsson. Die dan een soort van buitenling maakt. En een vrije trap krijgt op een meter of 5 vanaf de 16 meter. Zweden wil natuurlijk nog een keer gevaarlijk worden. De scheidsrechter die grote strepen met die bus met scheerschuim trekt op het veld. De gefocuste blik van Bart Verbrugge die de eenmansmuur moet neerzetten. Ja, er staat maar één man in de muur en dat is Donjan Malen. Als je als keeper goed zicht hebt, dan heeft het trouwens geen nut om daar 4 man neer te zetten. En dat is precies wat Verbrugge dan ook doet. Dan is het Zweden dat op de bal staat met Benjamin Nygren, de bal van Celtic. Hij heeft 2-3 passen dan met links geschoten. En dan is daar de 2-1, is daar de treffer. De goal is van Gustav Lagerbielke, de baron, de Friere. Tekent voor de 2-1 voor de aansluitingstreffer. Nee. Maar wat gebeurt er? De scheidsrechter zoekt daar Isak op. Is het wel een goal?
0: We gaan het zien. Lagerbielke, die kijkt toch wel ingespannen op het grote scherm. Graham Potter, handen over elkaar. En een jonge supporter. Wat? Waarom? Ik heb net gejuicht. Ongeloof bij de Zweedse fans. Wat gebeurt hier? De voorzet van Nygren. Is het buitenspel misschien? Of maakt Isak een duwfoutje? Ja, Verbrugge is wel te laat hoor. Is veel te laat. Als ik het zo zie vanuit achter, dan is Verbrugge gewoon te laat met één vuist. En Lagerbielke kop binnen. Wat is hier aan vooraf gegaan? De VAR is ongetwijfeld in de lijn gekomen. We kijken naar overleg. Frenkie de Jong komt even praten. En ik denk dat het geen treffer is van Zweden. Ofwel, want Nygren komt ook nog kijken. Nee, het is buitenspel. Buitenspel van Zweden. Wat komt Nederland daar goed weg? Vijf kansen. Nu een treffer afgekeurd op een centimeter. Wanneer wordt Oranje wakker? We hebben 4 minuten extra tijd. Lange bal op de Zweedse helft. Het lijkt wel alsof Nederland met 2-0 achter staat. Heeft nu de bal as van het veld. Het lijkt me weinig meer te lukken. Het is nu dan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong punt de bal naar Mickey van der Ven. Kan Nederland weer versnellen. Het is Cody Gakpo. Cody Gakpo in de 1-op-1. Cody Gakpo komt er voorbij. Cody Gakpo had de achterlijn voorzet. Op helemaal niemand. Want Zweden krijgt de bal heel makkelijk uiteindelijk weg. Maar de bal blijft binnen. Het is Van Hekken. Wint het kopduel. Bal gaat over de zijlijn. Het is echt een enorm verschil tussen de eerste kwart en de tweede kwart. Zweden echt veel beter op dit moment. Maar Nederland wel nog. Gewoon op voorsprong. En Zweden komt nu naar voren toe. Dus van rechts naar links in de slotfase van deze eerste helft.
1: Zweden heeft nog 3 minuten. En dat zullen ze zich realiseren. Dat ze daar de 2-1 hadden kunnen maken. Maar net wat centimeter werk buitenspel. We gaan ongetwijfeld nog de animatie zien. Waarop dat uitgebreid in beeld wordt gebracht. Zweden met Nygren die de bal heeft op de eigen helft. De Zweedse verdedigers met Jen achterin. Jen die dan door de as van het veld speelt. En Zweden opnieuw kan gaan aanvallen. Ja, Zweden heeft hele gevaarlijke aanvallers. En ook die Ayari overtreding op de rand van de 16. Het is voor Nederland Enzo Dumfries die daar heel koelbloedig staat. Maar maakt wel de overtreding. Hoofdschurrend Dumfries. Vangt daar Ayari op. Kent de kwaliteiten van Ayari. En die 2 goals die hij maakte tegen Tunesië. En zo gaat hij onderuit. Is ook daar Donjan Mala aan het mee verdedigen. Maar de vrije trap is gegeven voor Zweden. Zweden in de slotfase van deze eerste helft. Het tweede kwart, beter gezegd, mag je zeggen. In het tweede kwart waarin Zweden veel gevaarlijker is geworden dan in het eerste kwart waarin het werd overrompeld. Bart Verbrugge zet de boel weer even goed neer. Is met de rechterarm aan het wijzen. Naar rechts, naar rechts, naar rechts. Muurligger in de muren. Dat is Donjan Malen die die ondankbare taak krijgt. Nu staat er wel 4-5 man in de muur. Met een muurligger die erachter ligt. Om te voorkomen dat zo'n bal er doorheen door de benen wordt geschoten. Ja, dat is een ondankbare taak om muurligger te zijn. En in dit geval is het Donjan Malen die dat moet gaan doen. Zweedse fans kijken gespannen toe. Nee, man met een blauw petje, geel shirt, met een blikje bier in zijn handen. En dan is het Zweden uiteindelijk met Gyökeres. Wordt daar de vrije trap genomen. 2 minuut 22. Daar staat de klok op in de extra tijd. 4 minuten te gaan. Dit is een belangrijk moment voor Zweden. Spannend. Kunnen ze de aansluitingstreffer maken? De bal ligt op iets meer dan een meter vanaf de 16 meter aan deze zijde van het veld. Gyökeres, korte aanloop, hard schot en weggebokst door Verbrugge. Dit loopt goed af. Deze actie, daar zit Verbrugge. En dat moet je zeggen, Erik is eerlijk goed bij hoor. Nou. Prachtige reactie van Bart Verbrugge. Met 2 armen duikt hij naar links tegen de bal aan. De bal is weg. En over de zijlijn heen gespeeld. Maar die redding is fantastisch op de inzet van Gyökeres.
0: Ja, die bal gaat ook echt naar de hoek waar de keeper staat. Hoekschop nu. Wat is dit spannend. Nederland moet die nul zien vasthouden. Het is een inworp trouwens. Ja, een inworp voor Gudmundsen. Komt nu ver. Maar wordt eerst uit het strafschopgebied weggekopt. En vervolgens ingeschoten door Nygren. Maar die raakt de bal niet goed met links. De bal gaat langs het doel van Bart Verbrugge. Wat is hij toch belangrijk geweest. De regie neemt nog eens deze vrije trap in herhaling. Wat knap met zo'n korte aanloop van Gyökeres. Zo'n hard schot. Ja, en dit is gewoon een standaardredding van Bart Verbrugge. Maar hij heeft het echt heel goed gedaan. We kijken naar de referee view. En ook deze keer gaat hij er toch echt niet in. Maar het is wel echt heel mooi. Want je staat echt op het veld met deze camera. We kijken nu naar een kopbal. Op de as van het veld is het niet. Want het is aan de buitenkant op de helft van Nederland. Nederland wankelt zo waar. Het is echt bijzonder hoe dat toch heeft kunnen gebeuren. Maar de 2-0 voorsprong nog steeds intact. Een vrije trap van Zweden wel op een ongevaarlijke plek. Buitenkant en die wordt snel genomen. Gudmundsen is dan weg. Van de Ven erbij. Nederland lijkt de tempo wel even niet bij te kunnen benen. Het is Bernhardsson die zich vastloopt. En daar is Frenkie de Jong. Die wacht even. Bal aan zijn voet. Punt het dan terug naar Van de Ven. Van de Ven verder naar voren toe. As van het veld. Slechte bal. En Zweden neemt hem weer op. Over. Daar staat Frenkie de Jong. Daar zit ook Reinders. Maar Zweden is weg. Inspelen dan naar Gyökeres. Daar zit dan Dumfries tussen. In tweede instantie gaat de bal weer naar de onderkant van het veld. Naar Gyökeres. Strafschopgebied in. Victor Gyökeres. Terugleggen dan. Schot uit de tweede lijn. En de korte hoek. En weer een redding van Verbrugge. Heeft Nederland vergeten hoe je moet verdedigen? Het is echt ongekend. Dit is de 7e mogelijkheid voor Zweden. Terwijl, Koeman zegt, het is al dik over tijd. We zitten al in de 5e minuut. Een goed geplaatst schot van Ayari. Maar gek genoeg lopen daar Reinders en Van Hekken van de bal af om Verbrugge dat zicht te geven. Het is weer een hoekschop voor Zweden.
1: Zweden, bijna 5 minuten extra tijd. Dan had Koeman natuurlijk een punt. Wees op zijn horloge richting de vierde official. Daar de bal richting de tweede paal. Wordt weggehaald door Verbrugge. Oeh. Die belangrijk is, heel belangrijk is in de slotfase van de eerste helft. En zo is het rust. Nederland leidt met 2-0. Het eerste kwart voor de drinkpauze. Twee keer Broby. Nederland fantastisch. Maar daarna was het Zweden dat toch echt gevaarlijk werd. Nederland kon nauwelijks meer de druk zetten die ze daarvoor deden. 2-0. Brian Broby maakte beide doelpunten in de 5e en 7e minuut. We gaan naar de reclame en naar de analyse in de rust. Daarna zijn we ook weer terug hier op dit kanaal voor de audiodescriptie.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

0: Oranje.
1: Scoren doe je dit WK in het Oranjefestijn. Check het snel in de Mijn AH-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
2: De vernieuwde Outlander PHEV. Nu tot 85 kilometer volledig elektrisch. Met maximale grip en maximale trekkracht. Vanaf €42.990. Dat is makkelijk kiezen.
3: En komt ie. Eerste vraag.
4: 100 kilometer per uur.
5: 100 kilometer per uur.
3: Dat is correct.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk dus ook vooruit. NL ziet. Slim bekeken.

0: meer dan money. Blijf erin of doneer.
1: Nu bij NL Ziet.
2: Ice clean takeoff. But then the sandstorm hit. He relied on his skills. Stayed in control. In the heat of the moment, that's when legends are made. PME Legend. Find your freedom.
3: Kijk, een leeuw!
4: Dat is geen leeuw. Dat is een wolf.
3: Ook zo zin in een vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
6: Eindelijk. Tijd voor Iglo Chicken Shop. 100% juicy kipfilet. Zo lekker, zo crunchy, dan wordt een avondje thuis wel heel lekker. Iglo Chicken Shop, die laat je niet liggen.
5: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Dat wil natuurlijk niemand. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad, het strand, de camping, het pretpark. Voel je vrij met Nederland Dalvrij. Stap je ook in?

0: Droomwedstrijd is het voor Brian Brobbey, de spits van het Nederlands elftal. Hij staat daar in plaats van Malen. Dit is al in de zesde minuut zijn eerste en even later maakt hij er nog eentje. Brian Brobbey, de spits van Oranje, die Oranje een geweldige start bezorgt.
1: Geweldig dat je zo voorkomt, 2-0 in die break komt. Nou, daarna gaan zij wat anders doen, dan is er wel een andere wedstrijd ontstaan. Dus nu goed neerzetten en weer goed starten, net als in de eerste helft.
2: Wat je van Brobbey?
1: Doelpunten maken is lekker, toch?
2: Dank je.
0: Ja, dat was Ruud van Nistelrooy, de assistent bondscoach over Brian Brobbey. Ja, hij zet hem ook zelf op, hè, die eerste.
3: Ja, hij begon sowieso al gewoon heel erg goed in deze wedstrijd. En precies wat Koeman wilde, aanspeelpunt hebben voorin. Nou ja, die rol vervulde hij fantastisch. Het was echt een plaag voor de Zweedse defensie. Nou, hier moet je zijn. En deze goal die doet me een beetje denken aan de goal die de Belgen maakten tegen Egypte. Hè, waar Lukaku zeg maar, de rol van Brobbey vertolkte. Maar dit is, als dit je kans is eigenlijk toch best wel verrassend dat je in de basis staat. En je drukt dan al zo vrij vroeg in de wedstrijd, druk je deze af.
0: Ja.
3: Ja, dan stijgt het vertrouwen en... Ja, dat heb je wel kunnen zien daarna.
0: Ja, Guus, heerlijk.
4: Ja, maar hij legt ook al een paar keer, andere keren ook al, een balletje heel goed weg. 3-4 meter en dan kun je doorgaan.
3: Dat komt zo.
0: Nee, laat maar gelijk laten zien. Laten zien. Nee, zeker. Dit is de beginfase van Brobbey, Guus.
4: Ja, kijk. Er zijn heerlijke ballen. Het lijkt makkelijk, maar dat is niet zo eenvoudig. Dat doet hij goed.
3: Ja, en er is beweging omheen. Weet je, dat zorgt...
4: Sorry dat ik voor je...
3: Nee, maakt niet uit.
0: Zit je te genieten, Rafael?
5: Ik heb de eerste 20 minuten totdat de vervelende waterbreek kwam... het beste Nederland zelf al gezien sinds tijden. Iedereen speelde goed. En een geweldige graven weer op het middenveld. Er zat tempo in. Nou ja, Brobbey was echt de sleutelspeler, vond ik.
0: Ja.
5: En ja, wat er na die break gebeurd is, ik weet het niet, maar...
0: Nou, ik heb even mee zitten turven met wat collega's. 4 schoten van Nederland voor de break op doel en eentje voor Zweden. Na de break is het 1 voor Nederland en 7 voor Zweden. Maar goed, ondertussen staan we dan wel al met 2-0 voor. Hè, want de tweede goal van Brobbey mocht er ook zijn.
5: Het is fantastisch. En de wedstrijd loopt precies zoals je wil dat hij loopt. Alleen, er is iets gebeurd in die break. We hebben een beetje omgezet. Je ziet Isaac wat meer in de bal komen. Gyökeres gaat wat meer. En ze voetballen er doorheen. Of dat ze er niet staan eigenlijk. Hè?
0: Ja.
5: Ik vind dit trouwens... Dit is echt een werelddoelpunt, hè?
0: Ja.
5: Een echte spitsenbal. Heerlijk.
0: Ja, en als het dan over de Zweden gaat, hè, dan na die break krijgen ze ruimte. Ze voetballen dan ook goed, Guus?
4: Ja, maar het kan zijn dat ze ook iets omgezet hebben in het middenveld. Omdat ze nu achterop, net voor onze defensie, komen ze een paar keer helemaal vrij. Ik denk dat ze, Pierre, dat ze wat opgezet hebben met die middenvelders. Dat je, we zeiden het net, dat we met 2 achter spelen... En met een 6 erachter en niet andersom.
5: Maar het is wel zorgwekkend als dat een kleine omzetting... dat dan het hele elftal uit elkaar valt. Want ze spelen helemaal niet meer compact. Het is echt... je ziet ook iedereen een beetje boos worden op elkaar. Hey, dat was jouw man, dat was jou. En,
3: dit,
5: het is los zand.
3: En dit is wat tactiek kan doen. Weet je, daar hebben we vorige keer over gehad. Voor de wedstrijd tegen Japan. Ja, zo'n zet. En uiteindelijk... Nederland heeft de overhand. En plots denk je dat je tegenover een andere tegenstander aan het voetballen bent. Want zij kregen denk ik 5 of 6...
4: Ja, het is ook die break, het is ook die break.
3: Tuurlijk.
4: We wachten op 3-0. We wachten eigenlijk op 3-0. Het was continu druk.
0: Ja.
4: En de break komt en het is een andere...
0: En nu moet je eigenlijk dankzij Verbrugge blij zijn dat het nog 2-0 is. Goed, we zijn over een paar minuten bij terug met de tweede helft tussen Nederland en Zweden. Tot zo.
6: Jullie bovensloters... Gaan ervoor zorgen dat ik dat geld krijg.
7: Deze zomer worden de Minions nog bekender. Alleen in de bioscoop. Minions en Monsters.
8: We geloven allemaal dat we gaan winnen. En dan toch niet. En dan toch weer wel. We lijken meer op elkaar dan we denken. Celebrate what we share. Met Dr. Oetker. Score nu ook onze nieuwste pizza snacks. Perfect voor tijdens de wedstrijd.
9: Wes, wakker worden.
2: Hier is een wedstrijd vandaag, jongen.
9: Scapino.
10: Zarka Clean Beauty milde huidverzorging. Fijn voor zelfs de meest gevoelige huid. Parfumvrij, vegan en hypoallergeen. Met mineralen uit de Dode Zee. Zarka bewuste huidverzorging. Houd jouw gevoelige huid in balans.
11: WK-deals bij Coolblue. Jij bent klaar voor het WK, maar je tv-opstelling en snacks, die moet je nog tackelen. Scoor nu onze WK-deals met korting in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen. Coolblue. Alles voor een glimlach.
10: Nu bij Holland & Barrett. Alle Zarka-producten, tweede halve prijs.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Dreamy Robots tijdens de WK-deals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Hey. Komt ze dan, man?
14: Oh, ja, komt die.
13: Kom op, jongen.
14: Ja, kom dan. Come on.
15: Voor iedereen die wel wat snelheid kan gebruiken.
13: Ja.
10: Zijn er de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv. De eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung-televisies tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: We practice this. Stick to the glass. Improv, no theatrics. No! Just hit the ball.
17: These players are doing whatever they want all the time. And we need to control this.
18: He's not even listening to me.
17: Don't talk to me.
19: Guys, we're filming you.
20: Estoy a esto.
21: I knew you, but I didn't know your name.
17: No, guys, what are you doing?
22: I don't think that's a good idea.
23: Come on!
24: Five minutes. Going down the court. About three. You had one.
25: Mom, can we leave?

0: New Balance, we got now.
1: Waar is Theo eigenlijk?
2: Op sabbatical.
1: Tot wanneer?
2: 2056.
1: Zo, lekker. Ja.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Met de 1 juli droomsalaristrekking maak je kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Staatsloterij.
4: Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
5: U bent terug bij de WK-avond van de NOS en de stemming. Ik neem aan ook bij u thuis in de huiskamer of in de kantine van de voetbalvereniging. Zal opperbest zijn, net als hier, want het Nederlands elftal staat met 2-0 voor. Ook al was het wat lastiger richting het eind van die eerste helft. En we begrijpen nu vanuit Houston dat er een wissel aanstaande is. Want Crescencio Summerville was zich aan het warm draaien. En die zal dus, neem ik aan, zometeen in de ploeg komen. Pierre, wat vind je ervan? Voor iemand die lichte medische klachten had?
6: Ja, nee, hij is dus gewoon fit. En misschien een makkelijk slachtoffer gezien zijn status bij het Nederlands elftal om even op de bank te houden. Dat is een goede wedstrijd tegen Japan. En ja, ik ben benieuwd wie eraf gaat. Ik denk Malen. Ik zou voor de rest... ik kan me niet voorstellen dat Robby eraf gaat.
5: Nee. Nou, laten we maar direct naar Arman Afsaroglu gaan. Arman, voor wie komt Summerville in de ploeg?
7: En ook van harte welkom op NPO 1 Extra, waar we zo goed mogelijk beschrijven wat er gebeurt in beeld. Terwijl we een man met een geel-blauwe vlag zien wapperen. En die wijst nog even richting de plek waarschijnlijk waar de wissel gaat plaatsvinden. Waar dus inderdaad Summerville in de ploeg gaat komen. Nou, voor wie? Dat hebben we hier nog niet gezien. Terwijl het bord wordt klaargemaakt aan de zijlijn. Dat gaan we dan zo dadelijk zien. Is het bondscoach Ronald Koeman die nog even met Summerville even wat laatste woorden influistert. Zo is het. Wim Jonk die nog even met het klapblok in zijn linkerhand staat. De handen in de zij. Nederland nog op een 2-0 voorsprong. De fans zijn er nog altijd even blij mee. Maar wat heeft Nederland het benauwd gekregen in het tweede deel van de eerste helft? Hartje wordt gemaakt door deze twee dames. De een met een oranje pet op. En de ander en beide met een oranje shirt aan. Terwijl Isaac nog even wat
8: banger
7: met de scheidsrechter. Ja, mooi om te zien. 1 Nederlandse fan tussen de Zweedse fans. Zo hoort het. Nou, dan gaat het bord omhoog. Summerville dus. Ik denk dat Doyle Malen aan de kant zit. Dan verandert er ook qua positiespel niks voor Nederland. En Graham Potter, die als laatste zo'n beetje uit de catacombe komt van dit stadion. Het is inderdaad Doyle Malen die eraf gaat voor Summerville. Doyle Malen aan de kant gebleven dus. Kan vanaf de zijkant de wedstrijd gaan aanschouwen. Deze tweede poolwedstrijd voor Nederland op het wereldkampioenschap. Het zagrijn is weggespeeld in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. Maar Nederland moet dat wel zien vasthouden. De voorsprong tegen Zweden. Zij staan klaar om de bal weer in het spel te gaan brengen aan het begin van de tweede helft. In de middencirkel publiek. Bijna iedereen zit weer op zijn plekje. Er wordt afgeteld in dit immense stadion in Houston. Met airco, dus het is lekker koel binnen. Graadje of 23. Schat ik zo in. Terwijl Zweden de bal heeft. Nou, eens kijken of ze de draad weer kunnen op gaan pakken. Zweden zoals ze dat in de laatste 20, 25 minuten deden. Zij hebben de bal op de eigen helft. En nu is het zo dat Zweden van links naar rechts speelt. Nederland van rechts naar links. En dus moet Nederland die andere kant op voetballen om uiteindelijk bij het doel uit te komen van Christopher Nordfeldt, de keeper in het grijs gehuld. Maar het is Zweden dat de bal heeft op de helft van Nederland.
8: Zweden met Nygren naar voren toe. Nog maar 20 meter. Steekballetje op Jukkeres eruit gehaald door Nederland dat meteen onder druk staat. En de vrije trap wel in het voordeel van Nederland. Ik moet een beetje denken aan een pannenlikker. Ken je dat? Als je dan eigenlijk alle restjes uit zo'n pak wil halen. Ja. Dat is wat Nederland ook moet gaan doen deze wedstrijd. Dus niets laten liggen. Het is Reinders die naar de grond wordt getrokken. Ja, dan gaat de regie weer naar een moment in de eerste helft. Het is de schouder uiteindelijk van Lagerbielke. En dat is dan offside. En zijn knie. Dat is veel belangrijker. Want het offside geldt dan eigenlijk vanuit de bovenarm dan weer niet meer. En Lagerbielke, ja, die knijpt nog even met zijn ogen. Terwijl we weer naar de tweede helft gaan. Want daar zijn we nu. De tweede helft is weer begonnen. Of opnieuw gestart. Van Dijk heeft een vrije trap genomen. En Nederland schuift weer naar voren toe. Van Dijk heel traag tempo. Met de Summerville aan de buitenkant. Rechterkant. Malen dus kind van de rekening. Van Hekken speelt in op Gravenberg die uitgezakt is. Gravenberg meteen de voorzet richting Brobby. Wordt in eerste instantie naar boven toe geknald door Zweden. In tweede instantie weggewerkt. En inderdaad, zoals je al zei, Krijn, Zweden speelt van links naar rechts. Oranje van...
9: Rechts naar links.
8: Ja, precies. Zo moeten we het zeggen. Terwijl de bal nu in de middencirkel is bij Frenkie de Jong. Frenkie de Jong mag ver komen. Gaat de bal kort naar Gravenberg. Gravenberg naar Summerville. Eerste balcontact. Essentieel Summerville. Komt er binnen toe. Lichaamschijnbeweging. Hij draait. Summerville. Punten door. Voorzet. En dan gaat hij erin ook. Het is 3-0. Voorzet is van Denzel Dumfries. En wie werkt hem dan binnen? Denzel Dumfries doet het. We zitten in de 48e minuut. 3-0 Nederland. Juichen de supporters. Michael Oliver kijkt nog even bedenkelijk. Is het weer Brian Brobby? Of is het in één keer Denzel Dumfries en Gyökeres? Ik kan het niet geloven. Houston, we have a solution. In plaats van Houston, we have a problem. En die oplossing is gewoon een treffer. Wie maakt hem dan? 3-0. We kijken naar de herhaling. Summerville tikt door op Dumfries. Dan gaat de bal naar... Ja, het is Gakpo die het doet met links bij de tweede paal. Robbie glijdt er nog wel naartoe. Maar het is Gakpo die die 3-0 binnenwerkt. Nederland leidt met 3-0. Lage voorzet opnieuw van Dumfries. Gakpo loopt binnen. En dus leidt Oranje in het derde kwart. Meteen al aan het begin dus. Na de rust met 3-0.
9: Ja, dit is een belangrijk hoor. Want ineens... Is het optimisme van Zweden wat ze hadden uit het laatste deel van de eerste helft de kop ingedrukt. Het optimisme is helemaal weg. Het is Cody Gakpo die de hogere machten bedankt voor deze treffer. Even twee vingers de lucht in. Kijkt omhoog. 3-0 Nederland tegen Zweden. 3 minuten onderweg in de tweede helft. 2 keer Brobby en Cody Gakpo die dus in de 47e minuut op het wedstrijdformulier komt. Nu is het Zweden met Alexander Bernhardsson. De man van Holstein Kiel die de bal diagonaal langs de zijlijn speelt aan deze zijde van het veld. Daar is Benjamin Nygren meegelopen. Maar dan wordt de bal eventjes afgeschermd door de aanvoerder van Nederland. Virgil van Dijk die hem dan rustig over de achterlijn laat lopen. En dan Nederland inmiddels alweer de bal in het spel heeft gebracht via Bart Verbrugge. Uitstekend optreden van de keeper van Nederland in de slotfase van de eerste helft. Hou dat vast, zou ik zo zeggen. Maar het is nog beter als Zweden dat soort kansen niet meer creëert. Dan komt Nederland toch echt in de problemen. Maar ja, je weet nu wel dat Zweden 4 keer moet scoren. Ze deden het in de eerste wedstrijd zelfs 5 keer. Maar ze moeten 4 keer scoren om nog deze wedstrijd te winnen. Dan is er natuurlijk ook nog Nederland dat zou kunnen gaan scoren in de resterende 41 minuten van deze wedstrijd. Oranje temporiseert. De bal gaat even traag rond op de eigen helft. Maar Nederland is er weer op de helft van de tegenstander. En gaat proberen met de paas van de Ven naar Brobby. Och. Om daar Zweden onder druk te zetten. En dan in 1 keer het schot. Maar dan is het een bijna halfvallende Cody Gakpo. Die nog even kijkt naar de scheidsrechter omdat hij uit balans werd gebracht. De halfvallende Cody Gakpo die niet alle kracht tegen die bal aan kon zetten. Waardoor hij een gemakkelijke prooi is voor Christopher Nordfeldt. En zo komt er niks uit deze aanval van Nederland. Maar Nederland wil wel door. Dat is een belangrijk gegeven. Moet blijven voetballen tegen dit Zweden. Want ze kennen de kwaliteiten van de Zweedse aanvallers. Die toch echt fantastisch bezig waren. Met Gyökeres, Isak en de bliksemafleider Ajari op het middenveld. Maar voorlopig staat Zweden op 0 en Nederland op 3 treffers.
8: Inderdaad, en Koeman heeft misschien ook al geleerd van zijn wisselbeleid. De eerste wedstrijd, nu is het gat dus 3 en 3 velddoelpunten over de flank, over de grond. Hè. Dus dat is echt goed nieuws voor Oranje tegen zo'n hechte defensie als de Zweedse. Dat nu naar voren toe komt aan deze kant van het veld. Is het even kijken door Ajari. Ajari met de voorzet en die wordt maar net gemist bij de eerste paal door Gyökeres. Bal schiet door, wordt opgepikt door Gudmundsen. Gudmundsen die speelt de bal dan via Summerville over de zijlijn. Ja, die Gyökeres is echt een topspits. En Crescentio Summerville toch betrokken meteen bij een doelpunt. Dus die bewijst alweer zijn waarde. Zweden valt aan over de andere kant met Isak Hien. Inspelen dan op Isak die teruglegt op Hien. Hien die wacht eventjes. Het is nu Nygren die het doet. Bal gaat naar de zijkant. Ajari. Ajari kijkt hoe de bal teruggespeeld wordt. Lindelöf dan naar Hien opnieuw. Het, die centrale verdediger, de middelste van de 3. Zweden staat nu helemaal op de helft van Nederland. Als Nederland ertussen kan komen, ligt het veld open. Maar eerst Zweden. As van het veld. De bal over naar de zijkant. Lagerbielke, daar is hij dan. Gaat de bal naar Bernhardsson. Bernhardsson kapt en draait. Geeft dan de bal voor. Vallende bal bij de tweede paal weggekopt. Door Van Hekken buiten het strafschopgebied. Lagerbielke kopt de bal weer terug in het strafschopgebied van Nederland. Camera zoomt in. Ziet dat Van Dijk de bal naar de zijkant kopt. En die bal hobbelt over de zijlijn. Virgil van Dijk. Big Words. Hij kent Alexander Isak natuurlijk als op zijn duimpje. Want het zijn ploeggenoten bij Liverpool. Net als Ryan Gravenberg. We gaan weer kijken naar de inworp van Zweden. Aan de zijkant uiteraard. Gabriel Gudmundsen van Leeds United gaat het opnieuw doen.
9: De Zweden moest even de veters opnieuw strikken. En dan is het wachten op de inworp vanaf de zijkant. Aan deze zijde van het veld. Een paar meter vanaf de achterlijn. Verre inworp komt daar terecht bij de eerste paal. Wordt dan wel doorgekopt. En komt er een schietkans voor Zweden met Ayari. En dan opnieuw wordt hij ingebracht. Maar niemand van Zweden kan er dan meer bij. En dan rolt de bal door richting de hoekvlag over de achterlijn. En dus kan Nederland het spel gaan hervatten. Gudmundsson kon er niet meer bij. Schok terug richting de middenlijn. En Zweden dat ter hoogte van de middenlijn de bal wel weer kan opvangen. Brobby die heeft wat protesteerd. Spelers van Nederland die een beklag doen. Maar Zweden denkt alweer aan de volgende aanval met die 3-0 achterstand voor Zweden. En blijven ze wel de moed erin houden. Dat moet gezegd worden. Deze Zweedse ploeg die het eerste in de eerste wedstrijd geweldig deed met die 5-1 uitslag tegen Tunesië. De laatste tegenstander op dit wereldkampioenschap voor Nederland. En de gele kaart. Een gele kaart voor de overtreding op Somerville. Die onderuit gaat. En dan overeind krabbelt weer. Tempo ligt best hoog in deze wedstrijd. Somerville komt daar in aanraking met Gabriel Gudmundsson. De man van Leeds United. Die de bal mist. Maar wel tegen het onderbeen van de invaller van Nederland. Somerville schopt als het ware. In plaats van de bal raakt hij het onderbeen. De bal was al een meter weg toen hij hem raakte. Gudmundsson dus terecht op de bol geslingerd. Gele kaart voor hem. Stadion, fantastisch om te zien. Veel oranje, veel Amerikanen die ook een oranje shirtje hebben aangetrokken voor deze wedstrijd. Mooi om te zien dat zij meeleven. Nederland heeft wel sympathie gekweekt bij de Amerikanen. Met die fanwalk, die oranje mars die Nederland organiseert in de speelsteden waar zij verschijnen. En daar met name op die lokale tv-zenders heel veel zendtijd krijgen. Fantastisch om te zien dus dat dat ook gebeurt. En nu staat Nederland op 3-0 voorsprong. Zweden dat iets moet gaan proberen. De lange bal naar voren. Daar hebben natuurlijk Gyökeres. En voorin Isaac. En nu is het Isaac die de bal kan krijgen. Nee, krijgt de bal niet. Want het is Zweden nog altijd met Bernardsson. Geeft hem nu aan Isaac op de rand van de 16. Isaac, storig wel weetje. Levert de bal zomaar in bij Frenkie de Jong. Gevaar geweken. Nederland kan omschakelen.
8: Ja, met Gravenberg. Zweden heeft veel mensen voor de bal. Kan Nederland ertussen komen. Het is Somerville die oppikt. Die gaat aan de wandel. Dit is wat we zien willen. Bal gaat naar Gakpo. Gakpo straks op gebied in. Gakpo komt er binnen. Gakpo schiet kans. Gakpo, goal! 4-0 Nederland. En heel relaxed. Ja, een high five met Somerville. Dit was wat we gehoopt hadden. De uitbraak van Nederland. Cody Gakpo met zijn tweede. Wat is dit toch belangrijk voor Nederland. En een toch holle blik van Christopher Nordveld. 4-0 Nederland. Isaac baalt, want het was begon bij zijn foutje. En we kijken naar juichende, zwaaiende oranje fans. De beelden die de wereld overgaan. Het is comedy, heel relaxed. Even iets in de oren fluisteren van een van zijn assistenten. De aanvoerder van de Zweden, Lindelöf, die staat naar boven toe. Of naar onder toe eigenlijk. Het is een hele mooie breakout via Somerville dus. Bal naar Gakpo. En dan weet je, in de 1-op-1 komt hij er binnen. En schiet hij in de korte hoek. Het is een goal à la Arjan Robben. Het is ook een tenue à la 2010. Toen dat WK zo goed voor Nederland uitpakte. Waar we oranje in de finale reikte met dit soort doelpunten. En Cody Gakpo doet het in 2026 voor Nederland. Een razendsnelle uitbraak op het moment dat Zweden met heel veel mensen voor de bal staat. En Gakpo Nederland op 4-0 zet. Is het een beetje 1974 vibes? Kijk.
9: Ja, toen was het trouwens een gelijkspel tussen Nederland en Zweden. Inderdaad, in die wedstrijd met die beroemde Cruyff turn in 74. En nu is het 4-0. Het is ongekend. Het sentiment zal kantelen rondom het Nederlands elftal. Want er was toch wat een afwachtende houding bij het Oranje Legioen. Bij de
8: drievoudige wissel bij de Zweden.
9: In Nederland zeker. Drie wissels inderdaad toegepast bij Zweden. Terwijl Koeman, we zagen hem, die zei al, hij fluistert wat in bij zijn assistent. Dat was René Wormhout. En Wormhout is de fysiekcoach van het Nederlands team. En dus zal het ongetwijfeld gegaan zijn over de wissels die Koeman straks in de ploeg wil gaan brengen. Dat die wat extra aandacht krijgen voor de warming-up. Drie wissels bij Zweden. En we hebben ze nog niet gezien in beeld.
8: Het sowieso Bergvall is er ingekomen. En Zeneli, Bestvoort Zeneli eruit. In ieder geval Nygren, Karlström en Bernardsson. Dat zijn drie middenvelders in ieder geval. Ja, wat moet je nu als Zweden? Want het komt naar voren toe.
9: Ja, Zweden heeft bal bezit met Antoni Elanga. Een van de nieuwkomers. Ook in de vorige wedstrijd was hij invaller. Zweden nu met Bergvall. Bergvall die de bal aflevert. En dan wordt het toch gevaarlijk. Is daar het schot? Het is een uitstekend schot van Yassine Ayari. Die daar gaat voor zijn derde doelpunt op dit wereldkampioenschap. Nou, als hij scoort zal het Nederland op dit moment nog niet heel veel pijn doen. Wel lekker geschoten van 18 meter. Dan heeft hij de bal net over het doel heen te lepelen. Raakt nog een van de spanlijnen waarbij het doel strak wordt gehouden. Waardoor het lijkt alsof het doel beweegt. Een deel van het stadion zal ongetwijfeld gedacht hebben dat hij erin vloog. Want het doel beweegt immers. Maar die bal ging tegen de spanbanden, de spantouw of lijnen aan. Waardoor het doel mooi die vierkante vorm krijgt. Nu is het Nederland dat de bal heeft. Nederland heeft de bal. Oranje met Cody Gakpo. Cody Gakpo krijgt een duwtje. Uit balans gebracht. Maar kan wel de bal bij Brobbey bezorgen. En ter hoogte van de zo 16 meter is daar Gravenberg. Met de poging een hard schot. Maar niet zuiver genoeg om gevaarlijk te worden. Daar wordt Christopher Noordveld niet koud of warm van. Maar die zal ongelooflijk balen van die 4 tegengoals. De doelman van Zweden. Na die euforische eerste wedstrijd op het WK. Waarin Zweden met 5-1 wist te winnen. En nu staan ze met 4-0 achter Zweden dus. In de 58ste minuut. Hij heeft de bal op eigen helft. Ja. Zweden kan met Lagerbielke gaan opbouwen. Ja, Elanga, Bergvall en Zeleny zijn erin gekomen. Bernhardsson, de man uit de tweede Bundesliga eraf. En ook Benjamin Nygren en Jesper Karlström. Daar zijn we helemaal bij weer wat de wissels betreft van Zweden.
8: Duurtje gespeeld nog niet eens. We zitten nog maar in de 58e minuut 4-0 Nederland. Gaat Nederland er dan helemaal overheen? Het lijkt wel zo, want ze komen heel makkelijk nu van hun eigen helft of op de helft van Zweden. Wordt er even teruggespeeld naar Virgil van Dijk. Denkt Oranje nu defensief van heel houden of gaan ze op avontuur? Het is aan de overzijde van het veld. Het is met de bal in zijn voet. Dumfries speelt in op Reinders die naast hem staat. De Zweden staan weer stil. Ja, een van die 4 doelpunten. Drie echt opgezette aanvallen over de grond. En 1 breakout. Dus dat is echt belangrijk. Want omschakelmomenten, daar worden de meeste goals uitgemaakt in de knock-outfase. Want Nederland staat echt op het punt van het bereiken van die knock-outs. Daar komt Zweden binnendoor. Wat een goede bal. En Zweden is weg. Zweden is weg. Elanga, Elanga scoort. Het is 4-1. Ja, toch niet goed opletten. En Anthony Elanga met een goede loopactie van Newcastle United. De paas op tijd gegeven van Alexander Isak. En nu mogen de Zweden juichen. De supporters in het blauw en geel. Die staan echt te juichen met een bloemenkrans in haar haar. Het is natuurlijk midzomernacht. Dat is in Zweden heel belangrijk geweest. Nu de omschakeling van Zweden. Het begint bij Isak. En die kan controleren. Geeft een heel listig paasje achter Van Dijk langs. Elanga is iedereen te snel af. En rond perfect af hoor. Dit is echt een klasse goal. Want Verbrugge is uiteraard gewoon te laat. 4-1. Laten we toch niet hopen dat dit nou weer het begin is van een hele moeilijke fase van Oranje. Dat ze denken, nou het is gespeeld. Want het is dus nog niet. 4-1. Anthony Elanga. Mooi doelpunt.
9: Elanga inderdaad. Met een hele fraaie treffer. En de timing was geweldig van de invaller.
8: Paasje was ook goed.
9: Hele aanval was goed. 4-1. Terwijl Koopmeiners in de ploeg is gekomen. Nou, dat werd dus ingefluisterd richting de Rijn Wormhout. En niet alleen Koopmeiners, maar ook Guus Til in de ploeg gekomen. En dat betekent dus 2 wijzigingen bij het Nederlands elftal. Koopmeiners, De Jong en Reinders zijn er vanaf gehaald.

0: middenlijn. Guus Til, zijn eerste balcontact. En zo aan deze kant van het veld is het Nederland dat opstoomt richting de helft van Zweden. Reken maar dat Zweden de mouwen gaat opstropen in de komende fase om er nog eens heen te maken. Om dan Nederland wat nerveus te maken als ze nog een keer weten te scoren. Maar voorlopig is het Oranje dat de bal heeft. Het felle Oranje. Ik heb zelfs begrepen dat er tv's zijn die dat felle Oranje niet kunnen verdragen. Waardoor het rood lijkt. Waardoor het lijkt alsof de Rode Duivels op het veld aan het spelen zijn. Maar gelukkig is het schitterend Oranje. Schitterend Oranje ook op de tribunes. In dit grote, mooie stadion. Waar Oranje even de bal kwijt is. Waar het blauw de bal heeft. Het blauw-geel. En Anthony Elanga die aan de rechterkant opstoot. En het is Eneli die de bal geeft aan Elanga. Voorzet. En dan weggewerkt. Achterin.
1: Vraag voor probleem
0: goed
1: hoor.
0: Goed gedaan. Goed opgelet door Jean-Paul van Hekken. Die de bal hoog de lucht in trapt. En dan uiteindelijk een hoekschop veroorzaakt of niet. Nou, die komt Nederland toch echt wel weer in de problemen als de voorzitter komt van Elanga. En dan is het Van Hekken inderdaad die de bal raakt voordat Isak aan het doel in kan lopen. Dit loopt goed af voor Nederland. Geen treffer voor Zweden dat één keer wist te scoren. Nederland vier keer.
1: Maar wel een hoekschop mag nemen. Dus Zweden, veel mensen verzamelen zich bij het strafschopgebied. En natuurlijk vooral rondom die middenstip. Ayari gaat de bal nemen. Yassine Ayari opletten nu voor Nederland. Ondanks dat het 4-1 staat. Dat klinkt misschien een beetje gek. Daar komt die bal. Die gaat landen bij de tweede paal. Weggehaald door Van Dijk. Zweden vangt op en komt de bal wel over de achterlijn. Dus Nederland kan even ademhalen. Hebben wij tijd om te vertellen dat Teun Koopmeiners op de plek van Frenkie de Jong staat als een verdedigende middenvelder. Op de 10-positie is het nu Gravenberg. Samen met Guus Til. We kijken nog even naar de herhaling. De animatie van de 3-0 van Nederland. Zien we een poppetje met nummer 11 op zijn rug. Nu dan weer de gewone beelden. En dat is Cody Gakpo. Die schoot de 3-0 tegen de touwen. En dus Gravenberg en Koopmeiners controlerend. En Gravenberg is nu de nummer 10. En gaat de bal nu naar buiten. Nee, ik moet het goed zeggen. Gravenberg en Koopmeiners zijn controlerend. En Guus Til, dat wilde ik zeggen. Hij speelt achter Brobbey. Nederland valt weer aan.
0: Ja, met Koopmeiners die de bal speelde in de richting van de Ven. Oranje nog steeds op de helft van de tegenstander. En daar is Brobbey weer, Brobbey weer, Brobbey. Maar die loopt op de bal. Ja, moest hem in één keer uit de lucht aannemen, wegdraaien en schieten. Dat is een hele lastige situatie voor Brobbey. Maar kreeg het toch voor elkaar om die bal richting de goal te schieten. Nou, Infantino, de grote baas van de FIFA, naast de koning.
1: Zitten allemaal mannen, behalve één vrouw.
0: En onze koningin zit daar vlakbij. Inderdaad in dat vak met al die machtige mannen.
1: Nou.
0: Of die mannen die veel verstand van voetbal hebben, maar iets minder machtig zijn. Maar prachtig om te zien.
1: Maar wij zitten gewoon hier hoor.
0: Ja, ook het beste vermaakt daar met die oranje sjaal om zijn nek. Keurig donkerblauw pak aan. Nu is het Koopmeiners die de hoekschop mag gaan nemen voor Nederland. En die bal gaat richting de penaltystip. Wordt daar weggekopt. Maar kan Nederland nog steeds in balbezit blijven? Dat doet Oranje met Ryan Gravenberg. Gravenberg speelt hem dan breed in de richting van Teun Koopmeiners. En zo kan Nederland gaan werken aan een nieuwe aanval. Is hij wat te hard? Ja, te hard. Voor Denzel Dumfries om die bal nog op te pikken. Gaat over de zijlijn heen. En dat betekent dat Zweden het spel mag gaan hervatten. Nederland kan even de koppen bij elkaar steken. Nou, die drinkpauze zit er natuurlijk over een minuutje of 7-8 ook alweer aan te komen. Nou, eens kijken of dan het momentum weer gaat veranderen. In de rust verandert het momentum sowieso. Hè? Want Nederland kwam heel goed uit de startblok in de tweede helft.
1: Oh, nu referee.
0: Het oogpunt van de scheidsrechter nog één keer die goal zien. Die treffer dus voor Nederland. Een heerlijke treffer, gejuich op de tribunes. En die fans vermaken zich prima. Ook de fans die niet allemaal in het oranje zijn. Maar die zien in ieder geval een wedstrijd als je neutrale toeschouwer bent met 5 doelpunten.
1: Ja, zo is dat. Terwijl Nederland nu weer weg is met Guus Til voor het eerst echt op snelheid. Speelt in op Cody Gakpo, ken elkaar van PSV. Wordt wel verdedigd door Lagerbielke, oud FC Twente. En dus het momentum uit de aanval. Dan kijken we even naar Cody Gakpo. Die lijkt even te bouwen. Of heeft hij misschien toch wat last? Ja, het is Lagerbjerg. Oh, die gaat toch wel hard op hem door hoor. En het is echt een flinke beuk op Gakpo. Het is geen overtreding. Wat speelt is de bal. Inworp gaat naar Brobbey. Brian Brobbey. Op die machtige borstkas neemt hij de bal aan. Maakt toch een overtreding. Yin, die mag de bal weer nemen. Brian Brobbey, super fit, super afgetraind en natuurlijk scorend. Moet er terugschokken. Daar komt Zweden weer. Nederland kan echt niet achterover hangen, ondanks die voorsprong. Daarvoor heeft Zweden gewoon te veel klasseaanvallers in het veld staan. De bal gaat naar Lagerbjelke, onderkant van het veld. Wacht even, de Baron. Hij steekt nu de middenlijn over. Speelt dan in, krijgt de bal weer terug van Bergval. Lucas Bergval, talent van Tottenham Hotspur. Terug naar Yin. Gaat de bal naar Lindelöf. 10 meter voor de middenlijn. Bal weer naar Yin. En het is Brobbey. Nou, die vindt het allemaal prima. Die wandelt wat mee. Bal diep op

0: Isaac. Slim weggelopen. Onderkant van het veld. Doorgespeeld op Gyökeres. Gyökeres, mooie duel. In eerste instantie bal kwijt. In tweede instantie ook. Nederland kan dan er ook niet uit via Gakpo, want daar staat Bergval en dan neemt Nederland weer over. Bal naar de buitenkant. Alexander Isak, opletten voor Oranje nu. Isak gaat op avontuur, speelt dan in. Op Elanga krijgt de bal ook weer terug. Wanneer gaat Nederland weer verdedigen? Het is Isak. Isak uit stand legt de bal dan precies op de plek waar, waar niemand staat. Goodmanson komt er niet bij. Somerville als een rechtsachter. Waar is Dumfries? Hij krijgt de bal toch wel naar voren toe. Staat daar dan uiteindelijk een... dat is denk ik Gustil. En die krijgt de bal... wel over de zijlijn via zijn Zweedse tegenstander. Gustil ingespannen kijkend. En dan is het Ayari die er behoorlijk moe begint te worden. 66e minuut. Inworp is voor Nederland. Snel genomen. Koopmijners terug. Naar Jan-Paul van Hekken. Jan-Paul van Hekken naar Verbrugge. Nederland weer iets meer tot rust gekomen. Dan inspelen op Koopmijners. Als een soort veldheer. In zijn tijd bij Atalanta speelde hij vaak op die positie. Een beetje rechts van het middenveld. Inspelen dan. En dan gaat de bal naar de buitenkant. Terug naar Dumfries. Dumfries naar Van Dijk. Van Dijk, as van het veld. Eigen helft. Klaar voor een nieuwe aanvalsopzet.
1: Ja, het is Van Dijk die de bal heeft. En die neemt wat passen. Bal richting de middencirkel. En dan kan Nederland eruit met een perfecte bal op Brobby. Brobby in de 16 meter. Brobby heeft dan wel Isaac Yen bij zich. Maar de vlag gaat ook omhoog vanwege buitenspel voor Brobby. Ja, iets opportunistisch deze bal van achteruit van Koopmijners. Die dacht van, nou laat ik het eens proberen. En dat is goed ook hoor, dat Nederland dit soort momenten ook benut. Een beetje avontuurlijk voetbal. Dat mag ook wel bij een 4-1 voorsprong als die bal in één keer goed valt. En Brobby is weg en hij stond net niet buitenspel. Dan wordt het in één keer gevaarlijk voor Nederland. En dan kunnen ze zo doorlopen naar die vijfde treffer. Bijna driekwart wedstrijd gespeeld. De drinkpauze zit er weer aan te komen, ondanks het feit dat er een airco is in dit stadion, dat het lekker koel is. Het dak is dicht, terwijl het buiten zo'n 30 graden is. Is het Zweden dat de bal heeft. Zweden nu met Anthony Elanga, de man van de enige treffer tot dusver. Elanga gaat naar binnen toe. Ja, dan is het even onbegrip. Ja, Elanga is er toch weer bij. Dat Bergval dit verkeerd deed. En dan Elanga die de bal voor de goal aflevert. Van Hekken werkt hem weg. En zo loopt dit goed af voor Zweden. Ja, dat was toch heel erg snel, hè, Elanga. Want Bergval die speelde de bal. En dan dacht ik van, Elanga heeft het helemaal niet begrepen. Maar was toch op tijd bij de bal om hem vervolgens richting de goal te schieten. En het duel aan te gaan met Mickey van der Ven. Prachtig duel waarbij Van der Ven het onderspit moet delven. En dat nu met Van Dijk, bal weggekopt door Denzel Dumfries. Maar nog altijd Zweden om de helft van Nederland in balbezit. Met Isaac en deze bal is weg. Prima gedaan van Hekken. Alvallend weet hij de bal weg te schieten uit de gevarenzone. Oftewel de 16 meter. Nu is het Zweden met Bergval. Het is bijna tijd om te gaan drinken. Maar terwijl het spel nog zich beweegt op het veld. En er niet gefloten wordt voor een overtreding of een ander ongemak. Dan gaat het nog even lekker door met Isak. Speelt hem breed richting de achterlijn. Zweden kan weer gaan aanvallen. De voorzet. Niemand kan eraan komen. Niemand kan hem erin lopen. Die bal gaat dicht langs de goal van Bart Verbrugge. Rolt voorlangs. En dan is het ook nog de man van de treffer van de Zweden. Die niet dicht genoeg bij de goal was om daar voor gevaar te zorgen. Drinkpauze met een 4-1 stand voor Nederland. Wat was dat lekker. De vierde treffer zo vlak na rust. De vierde treffer van Cody Gakpo. Het staat 4-1, 69 minuten in de wedstrijd. En de herhaling vanuit het oogpunt van de scheidsrechter die de bal tegen zich aangeschoten krijgt. Alexander Isak. Drie treffers.
2: Gemaakt door ING.
3: Allee.
4: Ja, de scheids legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
5: Wanneer de wereld verandert, is het tijd voor een bank die meebeweegt. Bouw je toekomst. Revolut. Banking and beyond.
6: Scoor één van de zes legendarische bekers met het FIFA World Cup menu.
7: Kijk, een leeuw!
8: Dat is geen leeuw. Dat is een
2: Wolf.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij.
1: En we kijken aan de buitenkant tegen het stadion aan. Dat immense gebouw, vierkante tribunes en dan met een soort halfhoge, een soort overkapping eigenlijk, om het maar zo te zien. Het is wel grijs buiten en benauwd. Terwijl we nu naar de binnenkant van het stadion gaan, naar inderdaad supporters van Oranje en daarna die van Zweden die lekker staan mee te springen. Het is zeer sfeervol in dit stadion tijdens deze cooling break. We kijken naar Ronald Koeman, zit even aan de mond en daarna krapt hij wat achter zijn oren. Hij kijkt gewoon ingespannen. Memphis Depay, dit is toch weer een opvallende wissel. Hij gaat erin komen voor Brian Brobbey. Ik ben benieuwd. Het lijkt me dan in ieder geval wel. Ja, inderdaad, rug nummer 19. Brian Brobbey, die heeft zijn entree gemaakt. Hij zal denk ik de eerste spits van Oranje blijven. Maakte de 1-0 en de 2-0. En op Memphis is toch wel heel veel kritiek. Kan hij het tempo nog wel bijbenen? We gaan het zo meteen zien. We zitten in de 72e minuut. Terwijl de bal is bij de doelman van Oranje. Oranje nog steeds van rechts naar links in je scherm. En nu de eerste lange bal naar voren toe van Bart Verbrugge.
2: Daar is het Zweden dat een beetje op te vangen. Zweden, ze moeten drie keer scoren om een puntje aan deze wedstrijd over te houden. Maar Nederland is eruit. Nee, dit pakt niet goed uit voor Nederland. Nou, waar is Memphis Depay? Wat gaat hij hier doen? Dit was zijn eerste loopactie. Maar de keeper van Zweden was als eerste bij de bal. Christopher Nordfeld. 36 jaar is hij zijn 22e interland. Kent de coach goed van zijn tijd bij Swansea. En leek dus inderdaad de eeuwige nummer 2 te worden. Maar greep zijn kans tijdens de playoffs voor Zweden. Waarin ze zich plaatsten voor het wereldkampioenschap. Nu is het Zweden dat combineert op de helft van Nederland. Overtreding. Overtreding van Cody Gakpo. En dus een vrije trap voor Zweden. Het was Ayali die eventjes werd aangetikt door Cody Gakpo. En dan een vrije trap zo aan het begin van deze, dit kwart. Ik wilde zeggen de helft na die onderbreking. Maar het laatste kwart van deze wedstrijd is ingegaan aan die drinkpauze. Met nog 18 minuten officieel te spelen. Dus dat valt ook wel weer mee voor Nederland. Want dat eindsignaal komt natuurlijk steeds dichterbij. De vrije trap voor Zweden belandt in de 16 meter. Wordt daar weggekopt. En dat is prima. Prima werk daarachterin van Denzel Dumfries. Komt dan de bal wel over de zijlijn heen. En aan de overzijde van het veld is het Zweden dat inworp mag genomen. Beetje ter hoogte van de rand van de 16 meter. Zo ver vanaf de achterlijn is dat. Als de inworp daar wordt gegooid richting het keepersvak. Komt daar niet terecht. Is het Bergvall die hem wel kan opvangen namens Zweden. Kan niet in één keer met een actie komen. Moet richting de zijkant, de overzijde van het veld. Maar vervolgens Isak de bal op weet te pikken. En Zweden dan met Zeneli. Zeneli transporteert hem richting de 16 meter. Werd geduwd. Het is Van Hekken die werd omver geduwd in de 16. En dat zag Oliver de scheidsrechter goed. Floot voor die overtreding. Waardoor Zweden onverrichte zaken daar in de 16 was om gevaar te stichten. Nu kan Nederland het spel gaan hervatten. Dat doet Oranje over deze zijde van het veld met Guus Til. Guus Til kan hem afgeven aan Cody Gakpo. Gakpo terug naar de invaller. Andere invaller Teun Koopmeiners. De aanvoerder van Nederland, Virgil van Dijk. Van Dijk paast hem richting zijn ploeggenoot bij Liverpool. En dan is het Memphis of Cody Gakpo die de bal heeft bij de punt van de 16. Even een struikelpartij. Memphis Depay die zich probeert tussen twee spelers van Zweden heen te wurmen. Dat lukte niet, ging onderuit. En Zweden valt weer aan.
1: Dan toch de loopactie. Tussendoor zit Van Dijk. En dan neemt Nederland over met Gravenberg. Gravenberg ook een behoefte aan een lekkere wedstrijd. Wordt dan even uit balans gebracht en vastgepakt. Komt er dan een tweede gele kaart. En ja, die komt er voor Zweden. Michael Oliver schrijft even op zijn kaartje. Want dat doen die scheidsrechters. Het rugnummer. En het rugnummer is rugnummer 18. Yassine Ayari. Ja, pakt gewoon Gravenberg bij zijn middel vast. Gravenberg dus samen met Koopmeiners controlerend. Til op de 10 positie. We zien Ayari die nog wel even doorrolt, maar toch echt die gele kaart krijgt. Yassine Ayari, wat was hij gevaarlijk een aantal keren nu. Een gefrustreerde overtreding makend. Nederland in balbezit, want Bart Verbrugge staat buiten zijn strafschopgebied.
2: Terwijl we weten dat Nederland ook tegen Tunesië gaat spelen in de poolfase. Zweden krijgt nog een zware kluif aan Japan. Hè? Dus wat dat betreft is Zweden er natuurlijk ook nog niet.
1: Nee, want vannacht om 6 uur Tunesië-Japan wordt ook een belangrijke.
2: Ook een belangrijke. Dan kunnen we een soort van tussenbalans gaan opmaken in de loop van de nacht. Terwijl Nederland de bal heeft. Nu met Memphis Depay die zich heeft laten inzakken. Goede bal, heel hoor, van Memphis. Memphis Depay richting de overzijde van het veld. Waar Somerville, die nog niet zo heel veel heeft laten zien ten opzichte van de eerste wedstrijd waarin hij actief was. En met name ook die uitzwaaiwedstrijd waarin hij indruk maakte tegen Algerije. Van Hekken. Ja. Hij heeft nu de bal. Nederland op de helft van Zweden. Van Hekken geeft hem aan Mickey van der Ven. Van der Ven, niemand voor zich. Kan pasen, kan inpasen richting Cody Gakpo. Gakpo, Van der Ven. Van der Ven. En dan is het uiteindelijk niet de Zweed Bergval die de bal nog raakte.
1: Ploeggenoot.
2: Van der Ven ging die over de achterlijn inderdaad. Ploeggenoot in de Premier League bij de Spurs. En dan vervolgens zien we dat inderdaad terwijl de herhaling nog eens een keer komt van het schot van Ayari. Even die Zweedse kansen die niks opleverden. Bal weer in het spel gebracht. Zweden is de ploeg met balbezit op de eigen helft.
1: Nog een kwartiertje te gaan. Plus die 3 minuten, plus nog wel minuten erbij van de wissels. Terwijl Nederland nu de bal aan deze kant van het veld heeft. Wordt er doorgespeeld op Guus Stil. Maar die legt het af tegen Hien. Die laat de bal over de achterlijn rollen. Een soort judo-rol van Til die om Hien heen probeert te komen. Maar nee, het is die Hien die blijft echt gewoon staan en de bal laat rollen. Het is het in ieder geval Zweden dat de bal weer heeft. As van het veld, Bergval. Daar is hij voor het eerst een beetje vrijheid. As van het veld, meteen de versnelling. Naar Alexander Isak. Er is Elanga weer. Elanga die gewend is aan een Premier League tempo. Dus snelheid maakt. Voorzet is goed. Weggekopt door Van Dijk. Buiten het strafschopgebied opgevangen door Alexander Isak. Isak legt de bal opzij naar Lucas Bergval.
2: Zweden met balbezit. Wat opvalt is dat bijvoorbeeld de topaanvallers, Isak, daar is hij dan toevallig met de voorzet die door Van Hek wordt uitgehaald, nauwelijks zichtbaar geweest zijn in de tweede helft tot dusver. Dat deden ze wel in het eerste of in het tweede deel van de eerste helft. Toen was Isak gevaarlijk, was niet alleen Isak gevaarlijk, maar ook Gyökeres gevaarlijk. Dat wordt voor Zweden tijd dat zij een rol gaan spelen. Dat is echt belangrijk voor Zweden. Terwijl de fans met de armen over elkaar staan. Van die Texaanse cowboy hoeden op in Houston. Blauw natuurlijk past helemaal bij die Zweedse outfit. En Anthony Potter de armen in de lucht heft. En de Zweedse aanvoerder nog eens schreeuwt naar zijn ploeggenoten. Ja, die Zweedse captain die zijn ploeggenoten op probeert te peppen om vooral nog voor te gaan in de laatste 13 minuten van deze wedstrijd. Nederland heeft de bal, gaat richting de middenlijn en Oranje kan weer gaan aanvallen met die bal richting Somerville. Die is hard genoeg, Somerville. Met een schot wat een voorzet had moeten worden. Memphis Depay was goed meegelopen, maar die bal gaat over het doel en belandt dan achter het doel van Zweden, waardoor de in het grijs gehulde Christopher Nordveld de bal heeft. Gaan we nog eens kijken naar de herhaling van zo even. Waarbij Anthony Elanga de treffer maakt vanuit het oogpunt van de scheidsrechter. Nou, dat is vanuit de Zweedse optiek natuurlijk aardig om terug te zien. De enige treffer, de gebalde vuist op dat moment van Anthony Potter. Maar inmiddels zal hij heel anders denken over de prestatie van zijn ploeg. Want het is nog altijd 4-1 voor Nederland.
1: Ja. Anthony Elanga die heel erg op Nonnie Madueke van Engeland leidt. Zo'n hele wat bredere bandana over zijn voorhoofd. Terwijl Zweden achterin de bal rondspeelt. Eigen 5 meter en Nederland ver naar voren toe staat. Gaat de bal naar de buitenkant. Daar zit bijna Nederland tussen Somerville dan. Bal gaat over de zijlijn. Inmiddels is het Taha Ali die erin is gekomen. Een linkervleugelaanvaller, 27 jaar. Van Malmö, zijn derde interland. Voor wie weet ik nog even niet, maar dat wordt zometeen in beeld gebracht. Terwijl Nederland de bal weer even veroverd op de helft van Zweden. Wordt er doorgespeeld via Koopmeijers. Nederland is wel echt een niveautje minder geworden na al die wissels. Dat gebeurde tegen Japan ook. In de middencirkel is het Alexander Isak. Verlegt het spel naar de overzijde van het veld. Daar is hij voor het eerst. Taha Ali kijkt even met de bal aan zijn voet. Taha Ali die komt als een soort Gakpo naar binnen toe. Speelt dan de bal opzij. As van het veld. Daar is Alexander Isak weer. Die balletje. En dan is het uiteindelijk Van Hekken en Van de Ven die lepelt de bal. Nou ja, lepelt de bal even over 40 meter naar de andere kant van het veld. Over de zijlijn in Wop Zweden.
2: Ja, Ali trouwens in de ploeg gekomen voor Yassin Ayari. Een van de gevaarlijke mannen van Zweden.
1: Ja,
2: een
1: gele kaart.
2: Ali die dat moet gaan doen. 4-1 de stand. Nederland kan overnemen. Slechte bal van Zweden met Somerville. Die de middenlijn oversteekt. En dan die bal in de richting van Memphis Depay. Zo'n bal door het centrum heen die net niet goed aankomt. Een uitgestoken Zweeds been zorgt ervoor dat die bal niet daar in de buurt komt van Memphis Depay. Nu is het opnieuw Elanga. Elanga in de buurt van de 16 van Nederland. Dit is een overtreding, een pittige overtreding,
1: ja,
2: hoor.
1: Heeft hij een handje van, hoor.
2: Ja, daar gaat hij geen kaart voor krijgen. We hadden hem wel moeten krijgen, denk ik.
1: Daar heeft hij echt een handje van. Dat doet hij bij Spurs ook continu. Echt wel van die lelijke schopjes.
2: Ja, Cody Gakpo overtreding. Daar even dat tikje uitdelend. Hier had hij echt geel voor moeten krijgen. En je mag toch veronderstellen dat scheidsrechter Oliver dat weet. Dat hij dat soort momentjes vaker heeft. Cody Gakpo krijgt een pittige tik. Ja, als een speler in volle vaart dat been tegen je aanzet, dan doet dat heel veel pijn. Dat zagen we ook aan de gelaatsuitdrukking van Cody Gakpo. De rust. En ja,
1: Bertel,
2: gele kaart inderdaad van scheidsrechter Oliver gekregen. Werd niet direct in beeld gebracht, maar we zien dat in de statistieken in het vakje met de gele kaart bij zijn naam dan terugkomen in beeld. 10 minuten nog officieel te spelen. Van Dijk echt even een duwtje, maar kon wel pasen. Zo kan Nederland weer aanvallen. Dat gebeurt over deze zijde van het veld. Oranje heeft de bal.
1: Met Van Dijk, die toch ver naar voren is gekomen. Dat is een soort middenvelder. Speelt dan terug van de Ven. Van de Ven. Laat het even. Loopt u maar naar boven. Loopt naar de bovenzijde van het veld. Zo wil ik het zeggen. Over de middenlijn. Van Zweden. Nu heeft Nederland de bal rondom de middenlijn. Temporiseert. Wacht even. En Zweden durft gewoon geen druk te zetten. Nu de lange bal van Van der Ven. Richting Cody Gakpo is het buitenspel. Noordveld zegt van wel. Want die heeft zijn hand al omhoog. En daar het fluitsignaal. Het is ook buitenspel. En dus krijgt Lagerbjelke de kans om de vrije trap te nemen. Dan gaan we kijken naar Graham Potter. Die verbijt zich. Wel de man in pak, ziet er wel goed uit. Maar hij ziet dat zijn ploeg natuurlijk niet zo lekker in zit. 82e minuut. Bal ligt bij Christopher Noordveld. Kan niet anders dan de bal maar door de as van het veld spelen op Isaac. Die toch wel aanspeelbaar is hoor. Tik door op Bergval. Maar dat gaat wat moeizaam. Bal gaat nu naar de onderkant van het veld. Naar deze kant van het veld waar Zweden iets aan het proberen is. Maar Van der Ven een flinke set uitdeelt.
2: Ja, grote dus door scheidsrechter Oliver. En dan is de vrije schop voor Zweden met Gustav Lagerbielke. Die hem dichtbij kwijt kan bij Isaac Hien achterin. En we zien even het statistieke staatje met Van der Ven. Die, ja, die natuurlijk bekend staat als een supersterren speler. Was ook in deze wedstrijd de snelste van allemaal met zijn loopacties. Mickey Van der Ven. 82e minuut. Zweden heeft de bal. Zweden met Zeneli. Zeneli speelt hem dan terug naar Isaac Hien achterin. Zweden met Lagerbielke. Zo spelen die twee elkaar de bal toe en kunnen ze er nauwelijks meer uitkomen. Zweden dat over deze zijde van het veld moet gaan aanvallen met Elanga die om de bal vraagt. Krijgt hij de bal inmiddels bij de punt van de 16 meter. Elanga voorzet, maar die is te scherp, ja, te dicht bij de achterlijn. Waardoor invaller Taha Ali er niks mee kan en die bal rolt dan door richting de zijlijn. En zo is deze kans voor Zweden verkeken. Hoopvol gestemd. De fans in het stadion in het geel-blauw. Koeman kijkt voor zich uit. Praat wat met Wim Jonk die naar een laptopscherm of een iPad-scherm zit te turen. Waar ongetwijfeld wat momentjes op terug te halen zijn. Misschien over de verdedigende acties van Zweden. Hoe is dat het beste te bestrijden? Hoe kun je dat het beste aanpakken? Momentjes die worden teruggehaald vanuit de wedstrijdanalyse die meteen live wordt gemaakt. Hè? En bij die laptop, of in ieder geval op dat scherm verschijnt. De coaches dat soort momentjes kunnen aanvragen en voorzetten. Kijken naar het scherm, kijken ook naar het veld waar de bal buiten de lijn is gegaan en Nederland mag gaan ingooien. De klok staat op 83 minuten en 11 seconden. Nou, sowieso die 3 minuten van de drinkpauze komen er nog bij. De nodige wissels in de tweede helft. Dus er zal zo dadelijk wel wat tijd gaan bijkomen. Nog steeds 4-0 voor
1: Nederland. Ja, beide ploegen hebben nog 1 wisselmogelijkheid over. Ik ben benieuwd hoe lang Cody Gakpo nog blijft staan. Niet dat hij slecht speelt, maar je wil hem toch heel houden. Terwijl de inworp nu richting Summerville aan de overzijde van het veld gaat. Zit Zweden tussen, Bergval dan, tikt de bal door. Van Ecker loopt in, maar die kopt de bal zo in de Zweedse voeten. En dan kan Zweden zomaar weg met Elanga misschien. Een combinatie, as van het veld, bovenzijde nu. Is het Ali die meegegaan is, dus krijgt de bal van Isaac. Daar is Ali namens Zweden. En weer wacht Nederland op. Bal bij Isaac. Isaac met een geplaatste bal en een geweldige save van Verbrugge. Die duikt met 2 vuisten naar de bal toe. Voeten beide los van de grond. Ja, als Nederland niet eerder die aanvallen stoort, dan krijgt Verbrugge dit soort ballen die echt heel mooi was hoor. Schitterende inzet met effect richting de verre hoek. En hij pakt hem echt mooi. Met 2 vuisten gaat hij erheen, maar met de bovenste hand slaat hij die bal uit de kruising. Geweldige redding, Bart Verbrugge, hoekschop, Zweden.
2: Op dit moment toch wel de motor van de Zweedse ploeg staat klaar om de hoekschop te nemen. Dat houdt Zweden eraan over. Bal richting de penalty stip waar niemand van Zweden meer staat. Wel een speler die komt inlopen en dan is daar alsnog de poging. De poging van Bestvoort Zeneli. Maar deze bal is gemakkelijker te pakken door Verbrugge die hem alweer pijlsnel in de grote handschoenen heeft. Maar die Zweedse fans berusting, zo zou je het kunnen samenvatten, lachen inmiddels alweer een beetje. Terwijl Van Dijk op de grasmat ligt. Gaat nu snel opstaan, geen verzorging in het veld, want dan moet je er ook een minuut af als speler. En dat wil Nederland niet riskeren om minuutjes zonder de aanvoerder te gaan doorbrengen binnen de lijnen tegen Zweden. De 4-1. Het is Van Dijk die nog even voelt aan het rechterbovenbeen. Het broekje een beetje opgehezen. Probeert die spieren van zijn rechterbovenbeen even wat los te masseren. Hij heeft daar een tik op gekregen zo even. En kan gewoon verder. Loopt nog wat te hinkenpinken op het veld. Maar het is wel Verbrugge die de bal heeft. De man in het groen. Met een paar prachtige reddingen. Oh, Verbrugge moet dan oppassen. Keeper wordt gehinderd. Waarvoor wordt gefloten. Ja, daar zijn ze bij Zweden nog op boos over. Want het is de scheidsrechter Oliver die wijst van jongens, daar gebeurde het. En daar was ook Jukeres, de man die in kan lopen op het moment dat Verbrugge die bal wilde schieten. Maar dan mag Verbrugge het nog een keer gaan doen. Nu ligt de bal een paar meter buiten de 16. Hij gaat opnieuw de bal in beweging brengen.
1: Bart Verbrugge. Nederland gaat hard op weg naar zijn eerste overwinning op dit WK. Lange bal gaat naar de onderzijde van het veld. Daar staat Cody Gakpo. Kopt de bal wel door. Inworp is voor Zweden. Zweden heeft echt wel een mooie aanvallende linie hoor. Met wat we het al heel vaak over hebben gehad. Alexander Isak, Victor Gyökeres. Nou, die Elanga is ook een hele goede gast. En natuurlijk Ayari, die is gewisseld. Dus wie weet dat ze nog wat kunnen doen tegen Japan in het volgende groepsduel. Nederland tegen Tunesië aanstaande. Ja, vrijdagochtend, donderdag nacht. Nederland komt nu naar voren toe. Komt de bal uiteindelijk over de achterlijn. En dan wil Zweden graag de bal snel weer hebben. 87e minuut. Christopher Nordveld heeft hem. Ligt de bal maar weer eens klaar. En rolt dan de bal naar opzij. Waar Hien staat. Isaac Hien van Atalanta Bergamo. Waar ook Maarten de Roon speelt. En Tim Komenis heeft gespeeld. Het is nu Nordveld. Bal door de as van het veld. Daar is Van Hekken. Kopt de bal door. Op Gravenberg. Controle is niet goed. Bal rolt door. Victor Lindelöf pikt hem op. Maar wel in zijn eigen strafgebied.
2: Lagerbielke die de bal heeft. Nederland zet druk. Zet Zweden onder druk. Maar het is Lagerbielke, de bal van Braga. Die dat goed voor elkaar heeft. En kan Zweden weer aan het aanvallen zetten met Anthony Elanga. Elanga aan deze kant van het veld. Geeft de bal mee aan Gyökeres. Elanga met links. Had hij moeten schieten. Maar het is Gravenberg die tegen de bal aanloopt. En die meteen seint naar Verbrugge. Hij is voor jou. En zo is deze kans voor Zweden verkeken. Ja, gaat de moed een beetje in de schoenen zinken bij de Zweedse spelers. En ook op de bank en voor de bank Graham Potter met de armen over elkaar. En ook de Zweedse fans weten waar ze aan toe zijn. Ze moeten een nederlaag gaan incasseren. Dat zie je aan alles dat het geval is. En dat die sfeer bij de Zweedse fans en spelers en staf helemaal niet lekker is. Nu wel Zweden met Gustav Lagerbielke die de bal heeft. Kan hij op avontuur, kan hij in één keer gaan schieten. Dat gebeurt niet. Heeft de bal aan Alexander Isak. 2 assists en een doelpunt in de vorige wedstrijd. En nu is het invallen Ali. Taha Ali vanaf links de 16 ingekomen met de bal. Maar de hoek wordt langzaam maar zeker moeilijker voor Taha Ali om te schieten. En dan levert dit er ook niks op voor Zweden. 88 minuten zitten er inmiddels op. Het is Verbrugge die de bal heeft. Nou, die neemt zijn tijd en moet een beetje gaan opschieten van de scheidsrechter. FIFA wil graag het tempo hoog houden. Nou, dat is met de nieuwe spelregelwijzigingen toch best gelukt. Hè? Want je ziet weinig blessurebehandelingen meer in het veld. Als spelers er dan
1: vervolgens
2: een minuut uit moeten. Dus dat, wat dat betreft is dat zeer geslaagd, die regel op het WK. Terwijl Nederland de bal heeft in de middencirkel met Ryan Gravenberg.
1: Gravenberg naar Somerville. Somerville, die buitenspeler die dus zo belangrijk was bij die 4-0. Door zijn loopactie op de as van het veld. Nu weer ingespeeld. Gaat de bal naar Mickey van der Ven. En via Gakpo naar het midden. Naar Memphis Depay. Geeft mee aan Somerville. Somerville kan doorlopen. Somerville plaatst. Ja, goal 5-1. Crescencio Somerville die zijn handen gevouwen naast zijn borst heeft. Het is 5-1 en weer zijn omschakelmoment. Zijn tweede doelpunt dit WK. In zijn vierde interland nog maar. Zoekt Memphis op. Zoekt Til op. Ook met al die wisselspelers. Gillende fans. Ik denk dat het Amerikanen zijn trouwens. Maar goed. En nu Ronald Koel met zijn broer Erwin lachen, duwen en Somerville zoekt de camera's op. Wat een geweldig doelpunt. Crescencio Somerville juicht weer met Cody Gakpo. Dat is hij toch belangrijk. Belangrijk bij de 3-0, belangrijk bij de 4-0. En nu maakt hij zelf de 5-1.
2: 5-1, de Nederlandse spelers zoeken elkaar op. Terwijl we nog eens kijken naar de herhaling als die bal wordt gespeeld richting Cody Gakpo. Die niet in buitenspelpositie staat. Prachtige bal van Memphis Depay. En dan heeft hij nog 3 man voor zich. En keeper Nordveld, maar vanaf de rand, 16 meter, een puikschot. Wordt heel licht eventjes gedoucheerd, waardoor hij lastig voor de keeper in te schatten is. Maar dit is een hele fraaie goal. En een prachtig slotakkoord in deze wedstrijd, alhoewel het nog niet voorbij is. Somerville dus met opnieuw een doelpunt en een assist van Memphis Depay. En Koeman met twee armen in de lucht schreeuwt het uit aan de zijlijn. Nou, zo enthousiast hebben we Koeman nog niet gezien. En dan zien we eventjes het gebaar wat Somerville maakt richting de camera. Eerst het hartje, vervolgens een kus in de lucht en dan kust hij nog even de lens. Nou, de cameraman hoopt dat hij een doekje bij zich heeft, want hij moet even wat de lens even schoonmaken van die kus op de lens. Nou, dit mag hoor. Dit is een fantastisch gebaar van Somerville die de 5-1 maakt. En dat was de uitslag voor Zweden. Maar toen stond Zweden aan de goede kant van de score in de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap. En nu
1: Cody Gakpo,
2: die eraf gaat. En het is Noah Lang die in de ploeg gekomen is voor Nederland. Noah Lang dus in het team van Ronald Koeman. Zweden dus op een 5-1 achterstand. De eerste wedstrijd wonnen ze met 5-1. Nou, we zien inmiddels ook de extra tijd in beeld. 5 minuten en van een half minuutje om
1: is. Ja, dit is toch wel echt een heel mooi cijfermatig rapport voor Nederland. Dat echt nu... Ja, begonnen is aan het toernooi. Maakt doelpunten iedere wedstrijd. 2 tegen Japan, nu 5 tegen Zweden. Dat is natuurlijk belangrijk. En heeft de eerste spits te pakken. Dat is Brian Brobby. Somerville natuurlijk ook. Echt een revelatie tot nu toe. Het is nu de Zweden. Het zijn de Zweden die naar voren toe komen. Met Ali naar Gyökeres. As van het veld. Gyökeres tegenover Van Hekken. Gyökeres. En dat schot wordt keurig geblokt door Van Hekken. Is het Zweden dat oppikt. Nog 5 minuten te gaan. Tenminste, 5 minuten minimaal extra tijd. We zitten al in de 2e minuut van die tijd. Dus nog maar 1 minuutje of 4. Daar komt Ali weer. Overzijde van het veld. Ja, krijgt de bal toch wel bij Goodmanson. Goodmanson die geeft hem een voorzet. Maar bij de eerste paal gepakt. Door Bart Verbrugge. Wat is dit? Een heerlijk avontuur. En inderdaad, Houston, we have a solution.
2: Missie. En die missie is door de groepsfase heen komen. En dat gaat op deze manier natuurlijk wel lukken. Want Nederland heeft 4 punten. Terwijl onside zien we in beeld in die animatie die nog eens terugkomt. Terwijl Zweden weer moet verdedigen. Nederland zet met Memphis Depay de boel daar onder druk. Zweden komt eruit. Maar een overtreding. En dan krijgt Nederland de vrije trap. En het is voor Nederland Cody Gakpo die met een zak ijs op de rechter onderarm zit. Of in ieder geval heel koud water. Heeft daar een behoorlijke tik tegenaan gehad, denk ik. Kijk er even naar. Het zakje is lek. Er komt een heel klein straaltje water.
1: Oh ja.
2: En met zijn vinger. Wie was dat ook alweer? Dat jongetje die de vinger
1: Hansje
2: in de
1: Brinker.
2: Ja, ja, precies. Ja. Dus een soort zo'n situatie hebben we nu ook in Houston. Waarbij Cody Gakpo even dat zakje water, koud water, kan ik me zo voorstellen. Dat ga ik er doen.
1: Oh, hoor de fans, Krijn. Hoor de fans.
2: Ja, Nederland, het WK is nu echt begonnen. De Oranje Koorts kan in volle sterkte gaan losbarsten. Daar is geen paracetamol voor nodig. Want er wordt geklapt. De cowboyhoeden worden opgezet door de fans van Nederland. En ook die Zweden. Nou, ja, daar lekker mee, hoor. Dat is mooi natuurlijk. Die Zweedse fans die lekker meejuichen met de Nederlandse fans op de tribune.
1: Het is een prachtige sportsfeer. We zitten in de 3e minuut van de extra tijd. Ook Goodmanson wordt er nog afgehaald. Voor die laatste paar minuten Strout, die arme jongen. Werd trouwens wel kampioen met het bescheiden Mjallby. Een linker middenvelder voor een andere linker middenvelder. Voor die laatste paar minuten met Nederland in de aanval. Nu Zweden probeert de bal weg te koppen. Daar is Somerville weer. Somerville zoekt de cornervlag op. Gaat hij toch geen tijd trekken? Hij wil natuurlijk een hoekschop versieren. Wordt wel naar de grond gewerkt. Inworp is voor Zweden. Zo lijkt het. Maar Somerville ligt op de grond met zijn handen voor zijn gezicht. Over hem heen gebogen is het best voor Zanelli. Die pakt hem bij 2 schouders. Wat is daar gebeurd? Want een blessurebehandeling wil men liever niet natuurlijk. Kijk naar de ingespannen.
2: Heel snel, kom maar op met die hulptroepen.
1: Ja, even kijken, wat gebeurt er? Oh, hij krijgt de knie. Bam! Ja, hard in het gezicht hoor. Van, ja, daar kan zijn directe tegenstander Zanelli niks aan doen. Somerville wil opstaan, ligt dan al. Terwijl we nog even kijken naar het doelpunt van Somerville. Ik denk dat er zelfs niemand aan zit hoor. Is het gewoon echt een perfect geplaatste bal. Met binnenkant rechts. En een juichende Bart Verbrugge. Yes! Nederland wel 3 tegentreffers. En we kijken naar het juichen van... Ja, prachtig Somerville. Gaat u maar slapen. De juichende Oranje fans. Het is één grote happy orange family. En het is inderdaad bij de cornervlag toch Somerville die even... wat blessurebanden krijgt. En de wave gaat door het stadion in Houston. 5-1 Nederland.
2: Het zou zomaar een pittige schudding kunnen worden. Als je
1: ja,
2: dat
1: was
2: zo
1: echt hard hoor.
2: Op het moment waarbij Somerville buiten de lijnen zit. Nederland dus even met 10 man. In de laatste minuten 5-1 voorsprong voor Nederland. Even stand houden nog voor Nederland met Elanga die de bal heeft. Aan de overzijde van het veld is het Zweden dat er 16 meter in komt. En dan een aardige actie. Memphis Depay loopt goed mee. Gustil zet een voet tegen de bal aan. Waardoor de bal weer ver buiten de 16 terugkomt. En Lucas als Bergval de bal heeft en hem probeert de 16 te dribbelen. Geeft hem mee aan Gyökeres. Gyökeres en Bergval opnieuw die de bal ter hoogte van de achterlijn kan oppikken. Gyökeres heeft twee man dekking. Onder meer Noah Lang en Koopmeiners die zijn meegelopen. Dan wordt hij voorgegeven door Lagerbielke. Wordt daar voor richting veranderd. Komt er een hoekschop aan voor Zweden. Is het Zweden dat misschien het laatste moment van de wedstrijd gaat krijgen. Het is Stroud die zich gaat melden. En het is nog steeds Summerfield die daar wordt behandeld. Aan de zijlijn ligt nog steeds achterover. Wordt even behandeld aan zijn hoofd. Ja, misschien is er iets opengesprongen dat daar een hechtpleistertje
1: echt zo'n knie op het jukbeen hoor. Dat was echt een harde trap. Nu de corner van en pittiger de corner nu van Zweden. Kopbal. Uiteindelijk nog uit stand. Lagerbielke die leek te scoren uit die vrije trap in de eerste helft. Toen het oranje zo moeilijk werd gemaakt door de Zweden. Maar het is afgelopen. Nederland wint met 5-1. Twee keer Brobby, twee keer Gakpo, één keer Summerville. En voor de Zweden scoorde Elanga. De high fives zijn voor Oranje. Wat een wedstrijd, Krijn.
2: Geweldig. Deze tweede wedstrijd voor Nederland op het wereldkampioenschap voetbal. En reken maar dat de sfeer nu heel anders is. Als we gaan kijken naar de stand, is het Nederland dat 4 punten heeft. Zweden dat op 3 punten blijft steken. Dus Nederland is de nummer 1 in de poolfase. Ja, en het was al eerder berekend, hè. 6 uur vanochtend, komende ochtend trouwens, de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Daarna kunnen we conclusies gaan trekken. 4 punten betekent in 98,5% van de gevallen dat je je plaatst voor de volgende ronde. Dat is bijna dus wel zeker. De Jong wordt even geknuffeld door een van de assistenten van het Nederlands team. Een mooie oranje sfeer in dit geweldige stadion in Houston. Nederland wint van Zweden met 5-1. Ja, dat is toch een heel andere sfeer dan aan de eerste wedstrijd op dit wereldkampioenschap.
1: Ja, we kijken nog even naar de supporters. En iemand is aan het bellen met een zwarte pet op. Ja, ik sta hier waarschijnlijk aan het vertellen. En we kijken toch naar de moe gestreden aanvoerder van Zweden. Lindelöf is het. Nou, deze week, maar komende week. Donderdag nacht, vrijdagochtend. 1 uur is het Tunesië tegen Nederland. Kansas City Stadium. Dat is een grote bak die open is, zonder dak. Wordt erg warm. Maar eerst maar eens het camera over viewpoint. Ja, we gaan zeker genieten. Want we zien de spelers van Oranje staan. We zien de spelers van Zweden staan. En we kijken naar Bart Verbrugge. Moest 1 keer vissen. Maar hij kan terugkijken op een perfecte prestatie. Want hij geeft nog even knuffel aan Ayari. Verbrugge heeft echt heel wat uitgehouden. Maar belangrijker is dat Nederland 5 keer scoort tegen Zweden. En 5-1 wint.

Het is te hopen dat u zich wat kan verwarmen deze dagen. En anders zal het van het voetbal moeten komen. Duitsland en Ivoorkust strijden vandaag om de leidersplaats. Die Mannschaft won al 7-1. Onder meer dankzij twee voltreffers van Kai Havertz. De man die ook wel eens de ezel wordt genoemd. Hij voelt naar eigen zeggen een bijzondere band met de ezel. Of hij zelf kan balken is niet bekend. Les Elephants wonnen dan weer van Ecuador met invaller Amad Diallo in een glansrol. De jongen is een bootvluchteling en kijk waar hij nu staat op het allerhoogste toneel. Uitblinker aan Ivoriaanse zijde was Jan Diomande.

0: Het is vrijdag 20 juni, dag 10 van het WK. De verjaardag ook van Frank Lampard, Daniel Zitka en Alain van Bakel. Die is blijkbaar ook jarig vandaag. Welkom Imke, welkom Frank. Welkom Alessio Castromontes. Even de volledige naam voor de mensen die er toch nog geen gezicht op konden kleven.
1: Altijd leuk.
0: Frank, heb je de storm overleefd in het Gentse?
2: Ja, het was...
0: Zijn er daken weggewaaid?
2: Het heeft wel lelijk huis gehouden, moet ik zeggen. Een paar blikseminslagen in de buurt geweest. Ik was met de kindjes op een kermis gisteren, waar we moesten vluchten, want het was plots, ging alles waaien. En okay. Het was heel snel daar en het was ook wel heel snel weg.
0: Ja. Imke, was het bij jou een stormachtige nacht?
3: Totaal niet eigenlijk. Rust, ik denk dat wij in een microklimaat leven of zo.
0: Prachtig.
3: Maar in het kleine dorp Neerespen, 3 straten groot, was het heel rustig.
0: Ja. Met z'n allen daarheen. Alessio, we hebben jou niet zomaar uitgenodigd. Vanavond, sinds afgelopen zomer, speel jij in de Bundesliga bij FC Köln. Hoe goed is jouw Duits ondertussen?
1: Redelijk goed, ja.
0: Redelijk
1: foutloos.
0: Oké, okay, goed. Wat zou je dan in het Duits antwoorden op de vraag? Vertel eens iets over de stad Köln.
1: In de tijd?
0: Ja, als je toch al wat...
1: Zeer schöne stad.
0: Beknopt. Beknopt, maar duidelijk en goed. Volgens mij kan je er niks op aanmerken op dat Duits. Imke, Frank, kennen jullie de uitslag nog van FC Köln? Bayern of Bayern FC Köln was het eigenlijk op 16 mei. Zegt het jullie nog wat?
3: Een zotte 5-0 of zo?
0: Een zotte 5-0. Frank, wil je er nog iets aan toevoegen?
2: Nee, ik weet het niet meer. Maar ik zou gokken als je het vraagt dat het een 5-4 was of zo.
0: 5-4. Ken jij hem nog, Alessio, de uitslag?
1: Ja, ik weet hem nog. 5-1. Ja,
0: het was 5-1. Enfin, ik wil er vooral duidelijkheid niet malend om doen. Je hebt een, denk ik, uniek moment in je carrière daarmee gemaakt. Tegen al die grote vedetten in dat grote stadion. Maar het is dan wel een pak voor de broek. Ik vraag me dan af, is dat een positieve herinnering of is dat een negatieve herinnering?
1: Nee, het blijft wel een positieve herinnering. Omdat we waren die speeltag ook al gered. Dat was toch ons hoofddoel dit seizoen. Dus ja, we gingen al een beetje naar Bayern om te genieten. Maar erin zijn we wel blij dat het nog 5-1 is geworden. Want na 13 minuten stonden we al 2-0 achter.
0: Oh ja, het hadden dubbele cijfers kunnen zijn.
1: Ja, 5-1 is nog...
2: Hoe was uw eigen wedstrijd? Want dat is vaak het belangrijkste. Want als doelman heb ik ook een keer 5-0 verloren. En van het veld gegaan met zo'n smile omdat ik er 10 had uitgehouden. Maar
1: eerste helft heel moeilijk. Heel veel gelopen, heel weinig ballen geraakt. Dan tweede helft ging het iets beter. Toen op dat moment stond het ook nog maar 3-1, hadden we ook al doelpuntjes gescoord, dus dan was er toch een iets of een positieve vibe. Maar dan, ja, na de 70ste minuut was het goed geweest.
0: Ja, mag ook zeggen, over naar een ander onderwerp, ja, als je niet op wil antwoorden. Voor je vertrek naar Duitsland werd jij kampioen met Union. We gaan er het doelpunt nog eens bij halen. De man die Union kampioen maakt, enfin toch in die laatste wedstrijd natuurlijk. Cruciale wedstrijd in de playoffs was dat. Iedereen heeft die gezien natuurlijk. Club Brugge Union 0-1. Schitterende goal van jou, Alessio. Jullie pakten 28 op 30 in die playoffs. En het was de eerste titel, toch nog eens even onderstrepen, voor Union in 90 jaar. Is er sindsdien nog iets in jouw leven geweest dat dat qua emotie evenaard heeft?
1: Nee, eigenlijk niet. Hè. Ik wou zeggen, ja, de geboorte van mijn dochter, maar... Dat was er al na, dus ja.
3: Amai.
0: Ik dacht heel even, die man geeft zich op glad ijs in Putteke Zomer.
3: Glad en zeer dun ijs.
0: Zeer dun ijs, daar zak je door, daar kan je niet meer van terugkomen. Maar je was eigenlijk niet fit die dag.
1: Nee, dat klopt. Ik had eigenlijk het hele seizoen sukkelde ik al wel, maar wat spierblessures. En de

0: week voor de wedstrijd op Brugge een heel rare spierblessure opgelopen. En ja, aan de ribben, dus een buikspier, middenribspier, scheurtje opgelopen. Bij het voetballen. Dus,
1: maar uiteindelijk niet afgegeven en je wou erop zitten.
0: Ja, als ik diep moest ademen, dan deed het wel heel veel pijn. Ja. Dus gelukkig was ik nog fris.
2: Je hebt 7 longen, dus je kon, als je er 6
1: kon een beetje missen. Ja. Ja. Niet alleen spelers hebben last of spelen met pijn. We gaan er ook niet te veel compassie mee hebben. Ook de man in het zwart heeft af en toe wel eens last van pijn. De Duitse scheidsrechter Felix Zwaaier, geveld door krampen. Er kwam er nog wel wat agurkensap aan te passen om dat eventueel op te lossen, maar dat... was toch maar een tijdelijke maatregel. Zwaaier kon nog zo'n 5 minuten voortdoen vooraleer de wedstrijd afloot. Hoe heet dat in het Duits, krampen?
0: Geen idee.
1: Pas. Hoe heet dat in het Duits, meneer Krampen?
3: Krampen.
1: Dat hadden we misschien ook zelf
4: kunnen raden.
1: Heeft hij zijn laatste wedstrijd gefloten, denk je, Imke, op dit WK?
5: Wacht, en waarom moet ik dat weten? Als kini of zo?
1: Nee, gewoon zo. Ja, als je misschien fysiek niet 100%...
5: Oké, goed. Maar dat zal inderdaad puur te maken hebben met warmte en dergelijke. Maar ik denk
2: ook
5: wel dat
2: ook die scheidsrechters hebben stress voor die wedstrijden, denk ik. Hè? Dus misschien dat je minder kunnen eten of minder...
5: Maar het is niet omdat je nu een kramp krijgt dat je de volgende wedstrijd of zo daar, denk ik, opnieuw last van hebt. Dus ik denk wel dat hij nog kan... een wedstrijd kan fluiten, ja.
1: Ja, we rehabiliteren hem. Enfin, de vraag was eerder van, zou hij naar huis gestuurd worden? Maar ik denk dat dat de strafmaatregel zou zijn. Ze hebben er af en toe ook nog nodig, hè.
2: Ja, die 3 rode kaarten die hem getrokken... Nee, dat heeft hem niet gedaan. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is, hè, de beslissingen die ze maken. En natuurlijk, als iedereen goed is, dan ga je de minst fitte misschien wel laten gaan.
1: Ja, heren, dames, laat ons even kijken naar wat er nog gebeurd is. De opvallende momenten van de voorbije 24 uur op het mooie wereldkampioenschap. De Verenigde Staten heeft ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Versloeg Australië met 2-0 en is dus zeker van een plaats in de volgende ronde. Al zal het Paris Hilton niet zoveel hebben uitgemaakt. Die had andere prioriteiten. Turkije werd vooraf gezien als dark horse om ver te komen dit WK. Maar na de nederlaag tegen Australië werd er nu ook verloren van Paraguay. Turkije is een bleek paard geworden. Sterspeler Arda Güler schaamde zich voor de uitschakeling.
6: Abi çok üzgünüz gerçekten. Utanç verici. Tüm halkımızdan özür diliyoruz. Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için çok çalışacağım. Elimizden geleni yaptık, başaramadık. Halkımızdan özür diliyoruz.
1: Of de excuses aanvaard zijn, is voorlopig nog niet geweten. Historisch moment dan, Miguel Almiron van Paraguay krijgt de rood voor het praten achter de hand en dat laat scheidsrechter Ivan Barton met duidelijke taal weten.
7: Nummer 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
1: Enkel achter het gat klappen is nog toegestaan. Daar wordt wel nog vrolijk aan meegedaan deze dagen. En in groep C won Brazilië vrij vlot van Haiti met 3-0. Ook Marokko won zijn tweede groepswedstrijd van Schotland. Saibari is de man voor de leeuwen van de Atlas. Scoort al na amper 1 minuut voor de tweede keer dit toernooi op aangeven van Brahim Diaz. En zojuist was er dus Nederland-Zweden in Houston. We hebben jouw analyse al gehoord natuurlijk. Frank, je hebt ook de hele wedstrijd gevolgd. Welke indruk maakte Nederland?
2: Ze starten perfect aan de wedstrijd. Ik moet zeggen, Zweden liet net te veel toe. Maar ze hebben daar de goede wissel gevonden, hè, in de punt met Brobbey. En uiteindelijk deze Summerville die op de bank start, maar dan toch nog een assist en een doelpuntje in de tweede helft. Dus die klopt toch ook weer op de deur om die derde wedstrijd weer in de basis te staan. Dus ik denk dat ze daar iedereen mee hebben en dat ze daar vooral opties hebben.
1: Ja. Het is ook typisch aan zo'n WK. De ene moment zit hij in zak en as na groepswedstrijd 1, groepswedstrijd 2. Hosanna, hosanna. We zijn er weer klaar voor om wereldkampioen te worden.
5: Tuurlijk, waan van de dag. Maar het is ook wel mooi. Hè. Ik bedoel, moest het ook allemaal voorspelbaar zijn en in één rechte lijn naar een bepaald punt toe gaan. Saai. Maar
1: het geeft ook gewoon geen zekerheid voor de volgende wedstrijd.
2: Nee, ik hoop vooral dat we morgen om 11 uur ook gewoon hosanna, hosanna, wereldkampioen zijn. Dus de rest maakt mij weinig uit wat de Nederlanders doen.
1: Als het van jou afhangt, wel, je hebt een drukke dag gepland.
2: Ik heb morgen,
1: dus
2: jij
1: gaat schijnt in de sfeer zijn.
2: Ik kan in de sfeer zijn om te supporteren. Voilà, als ik het haal.
1: Ja. Wij tellen af naar morgen. Goed dat je het aanhaalt. Iets minder dan 24 uur nog voor kick-off in LA. België tegen Iran, mensen. De Duivels trainen vandaag. Lokale tijd was dat van 11 tot 12, maar Belgische tijd gerekend. Dat is net geweest. Van 8 tot 9 uur. Ze zijn net klaar. We gaan polshoogte nemen met Tess Elst. Prachtig plaatje, Tess. Maar groot nieuws, en ik had het niet onmiddellijk verwacht. Geen Doku morgen in de selectie. Vertel.
4: Nee, inderdaad. Dat werd ons verteld door Vincent Manaert net voor de start van de training van de Belgen. Dat was nog niet in dit prachtige stadion, maar het was in het stadion van LA Galaxy een beetje verderop. Maar Vincent Manaert die, ja, vroeg aan de journalisten om even te verzamelen. En daar zei hij gewoon meteen, ja, Jeremy Doku zit niet in de selectie. Je moet er mij straks geen vragen meer over stellen. Je hebt nu die kans. En we hopen dan ook dat er straks op de persconferentie niet heel veel vragen gesteld worden aan Garcia. Maar het lijkt me logisch dat dat wel gaat gebeuren natuurlijk. Want de grote vraag is hoe hij het gaat oplossen. Maar dus Doku, ja, die zit toch nog altijd met die luchtwegeninfectie. Dat begon blijkbaar met een simpele verkoudheid in België. Daar had hij dan last van op die eerste training hier in Amerika. Moest hij ook al even het veld verlaten. Maar tegen Egypte was hij wel 100% fit, werd er ons verzekerd. Vincent Manaert zei ook, ja, zijn tweede helft was veel beter. Dus daaraan kon je merken van, ja, het gaat goed met hem. Maar hij is dan hervallen. Blijkbaar de airco hier in Amerika overal doet er ook zeker geen goed aan. En de dokters die hebben hem nu op een antibiotica-kuur gezet. Hij is wel in LA, maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar wat aan het herstellen. En het doel is nu om, ja, te kijken of hij weer fit raakt voor die derde wedstrijd, onze derde groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland.
8: Oké, ze moeten dan maar van de nood een deugd maken en andere jongens de kansen geven. Toch nog even over de omstandigheden, Tess. Het staalblauwe hemel zie ik daar achter jou. Is het bakken en braden?
4: Het is wel inderdaad een mooie blauwe hemel met zon, maar het is zeker niet zo bakken en braden als het in België is blijkbaar. Het is hier maar 22 graden. Je ziet, ik heb ook nog een pull aangetrokken, dus voor mij is dat eigenlijk nog een frisse temperatuur. Het mag altijd iets warmer van mij, maar morgen zal het ook maar ongeveer 22, 23 graden zijn op dit tijdstip, dus het tijdstip van de wedstrijd. Dat kan dus geen excuus zijn. In Seattle was het veel warmer tegen Egypte. Toen waren er wel sommige spelers die dat aanhaalden, want het was echt warm. Het gras was ook heel droog toen, maar ja, dit lijken mij toch wel goede omstandigheden. Het gras kan ik straks pas eens gaan checken. Dan mogen we het stadion binnen. Maar te warm zal het zeker niet zijn.
8: Oké, okay, ja, je hebt geen beeldretour, ik weet dat. Maar hier in de studio werd zo geknikt toen je zei 2, 23 graden, Imke. Jij voelde het wel, ideaal voetbalweertje.
5: Voor te voetballen wel. Verder ben ik ook meer van het kaliber zoals Tess. Ik hou wel van echt hitte. Ik rendeer in hitte, ja.
8: Als sportvrouw of gewoon toekoer?
5: Toekoer, eigenlijk, ja.
8: Dat is waar, oké. Okay. Zeg, nog één ding. Je hebt straks nog een gesprek met Rudy Garcia, Thomas Meunier ook nog. Ga je die man nog een straffe quote kunnen ontfutselen, denk je?
4: We kunnen altijd proberen, maar jij weet als geen ander, Ruben, dat ze heel goed gemediatraind zijn. Ja, vragen over Jeremy Doku, die zullen er zeker komen. Maar ik moet Thomas Meunier, we hebben hem nog niet kunnen spreken, dit toernooi. En ik wil hem wel heel graag een compliment geven over zijn nieuw kapsel. Hij heeft een permanent laten leggen met die krullen in. En ik ben er persoonlijk fan van, dus dat ga ik hem voorleggen. Maar voor de rest zullen het toch vooral vragen zijn over de wedstrijd.
8: Oké, dat is goed. Tess, dank je wel. Ja, mannetjes, hoe moeten de duivels het oplossen?
5: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat hij, voor zover ik in het hoofd van Garcia kan kruipen, ik denk dat hij nog eerder gaat gaan voor Luke Bakio, of Salemakers eigenlijk, want Salemakers is ook begonnen tegen USA onder andere, dan wat ik zou doen.
8: Hij gaat niet te veel positie wisselen.
5: Nee, maar ik zou het, en Moreira is dat dan, die heeft nog niet echt veel minuten gemaakt onder hem, dus dat denk ik ook niet. Ik persoonlijk, ik zou durven gaan voor Tossard terug naar links te halen en dan eventueel Fernandes Pardo als diepste. Ik vind dat je hem nu eindelijk eens moet brengen in de groepsfase om te zien wat hij echt kan brengen van bij de start.
8: Je begon te
5: en
8: lachen dan, toen je de naam Fernandes Pardo had.
5: Ja, maar ik vind dat hij iets brengt. En we hebben misschien nog niet heel veel gezien, maar het begint wel stilletjes aan de moment te worden. Dus en dan zou ik dan eventueel de Ketelaar kan je nog naar rechts halen en laat hem dan naar binnen zwermen als een soort van 9,5 achter Fernandes Pardo. De Bruyne die zoekt toch altijd die ruimtes op. Of,
8: ja, dat de rest ook al hoor. De
2: 9,5 en 7,5.
5: 7,5 heb ik gezegd.
2: Nee,
5: 9,5.
2: Nee, het was Karel.
8: Karel zei de 7,5.
5: Steunend achter Fernandes Pardo.
2: Ja, ik snap het helemaal. Maar ik denk dat het verlies van Doku, we weten allemaal zijn kwaliteiten, dat is een aderlating. Maar goed, je hebt de jongens met dezelfde kwaliteiten. Trossard speelt liever op links. Goed, probleem opgelost. Trossard kan naar daar gaan. En dan kies je een andere tippen, een andere winger aan de rechterkant. En dat kan Luke Bakio en Moreira zijn. Dat maakt mij weinig uit. Maar ik vraag me vooral af.
5: Maakt u dat weinig
2: uit? Dat maakt mij weinig uit. Wie van de twee? Nee, ik denk, dan moet hij bepalen, de trainer bepalen wie hij op training ziet, die scherp traint. Ja, die moet zijn kans krijgen.
5: Denk je dat hij zo redeneert?
2: Ja, hij zal op voorhand al wel ideeën hebben van, dat is nummer 1, dat is nummer 2. Goed, dat heeft hij waarschijnlijk in zijn hoofd. Dat zullen we dan morgen weten. Bij mij is het belangrijker, wat gaat er op dat middenveld gebeuren? Gaan we daar voetbalvermogen bij krijgen?
8: Okay.
2: Gaan we daar Hans van Aken in de ploeg krijgen? En of Raskei, gaat hij daar dingen wisselen?
5: Gaat dat helaas nooit doen, vrees ik.
2: Ja, ik denk ook dat hij bij hetzelfde middenveld gaat blijven. Maar goed.
8: Of nu Raskei wordt er in West-Vlaanderen gevloekt, hè, jongens.
2: Ja, ik snap het ook. Het is natuurlijk een van de mindere tegenstanders. Dan moet je voetballend vermogen boven fysiek vermogen kiezen, denk ik. Maar goed, je hebt altijd...
8: Dat zou net een een wissel wel rechtvaardig.
2: Ja, maar je hebt altijd balans nodig in een team ook. En dan gaat een coach misschien eerder de Kuiper zetten om langs twee kanten met Meunier en de Kuiper te kunnen aanvallen. En dan heb je de breker, de nummer 6, wel nodig. Of die twee zessen misschien wel nodig. Dus
8: dat we het morgen zullen zien.
2: Absoluut. Ja. Ik kan er veel over zeggen nu, maar morgen gaan we het allemaal.
8: Iran is de tegenstander, dat is wel een zekerheid. Dat kunnen we nu al vertellen. Die mogen dus niet in de States blijven. Ja, dat verhaal is natuurlijk gekend. Constant reizen. Dit is wat de bondscoach van Iran daar eerder deze week over te zeggen had.
9: به ما وقتی اینو ندادن که ما بتونیم دو هفته زودتر بیاییم سازگاری رو انجام بدیم همین امشبم بلا فاصله بعد بازی به ما گفتن باید اینجا رو ترک کنید در صورتی که امشب مهمترین مسئله است برای بازی آینده که ما باید ریکاوری کنیم آماده بشیم ولی باید سوار هواپیما بشیم برگردیم به تیخوانا اینم خیلی مسئله ای که داره ما رو رنج میده
8: nog goed werken, als mijn ogen nog goed werken, Imke, dan lees ik op jouw papiertje dat je het woord onderdrukking hebt opgeschreven.
5: Klopt, amai, je kunt goed. Jij werd een afkijker vroeger. Ja,
8: absoluut, alles gedaan wat dat niet mocht.
5: We zitten hier op anderhalve meter en ik heb hier kijkleggen.
2: Maar je hebt je kaf niet gezet, Imke.
8: Ja, nee.
5: Ja, dat was het.
8: Voor de school gaan de jeugd hier achter mij een goed voorbeeld stellen.
5: Ja, ik vind het gewoon heel dubbel, want uiteraard vind ik het heel schrijnend dat zij elke keer het land uit moeten gaan en uiteraard weegt dat op een team en valt dat totaal niet te rijden met het feit dat je voetballers op een WK bent en je gewoon welkom moet zijn, je welkom moet voelen. Dus ik begrijp dat 100%. Maar ik heb ook onderdrukking opgeschreven, omdat ik denk van, amai, maar wacht eens, alle spelers die daar een politiek statement durven naar buiten te brengen, worden niet meer geselecteerd of mogen niet mee. Dus
8: je hebt misschien weinig te zeggen over onderdrukking.
5: Exact.
2: Ik vind
5: het
2: ook inderdaad ook gewoon hypocriet, want als een speler iets politiek of religieus wil doen, dan wordt het van de FIFA verboden. Maar zij verbieden wel een ploeg om gewoon professioneel deel te nemen aan een competitie door politieke toestanden in de wereld. Ja, ik bedoel, ofwel laat je ze thuis en zeg je, oké, je bent niet welkom, ofwel laat je ze net als elke andere ploeg professioneel deelnemen. En dan moet je geen restricties gaan opleggen, want dat is, zoals die coach terecht aanhaalt, niet fair.
8: Oké, ik zal eens iets anders zeggen. Iran staat 23e op de FIFA-wereldranglijst, Egypte 30e. Wie is dan de betere?
5: Egypte.
8: Alessio.
5: Ah, sorry.
8: Ja, jij mag ook.
5: Ik was zo'n student die als eerste antwoordde.
8: Ja,
5: ook vervelend, hè? Ja, sorry,
8: laat
5: Alessio.
8: Laat de andere leerlingen nog eens iets zeggen.
2: Ik was al degene die zich aansloot.
10: Volgens mij toch wel Egypte.
8: Toch Egypte.
10: Ja, ik denk
8: FIFA-ranking, die gooien we de vuil
2: maar. Iran heeft ook spelers die ze niet hebben meegepakt, hè. Dus die ploeg is maar de helft van Iran, hè. Dus kan je dan nog zeggen?
8: 46e eigenlijk.
2: Ja, misschien.
8: Ja. We gaan onze aandacht verleggen naar de affiche van vanavond. Duitsland tegen Ivoorkust. Daarvoor moeten we naar Toronto. Het relatief nieuwe stadion in Toronto. Dat in 2007 geopend werd. Biedt plaats aan 45.000 fans. Dat zijn er een pak meer dan de 28.000 supporters die er normaal binnen mogen.

0: Pracht van een stad, Toronto. En dit is dat stadion waar ze speciaal voor dit WK Frank, Alessio en Imke tijdelijke stijgers met zitplaatsen hebben toegevoegd. Blijkbaar geen prettige ervaring voor mensen met hoogtevrees. Heeft er iemand last van hoogtevrees?
1: Nu ik ouder word, begint dat zo'n klein beetje te komen bij mij.
0: Ah, dat is leeftijdsgebonden, hoogtevrees.
1: Voor mij wel.
2: Dat is een verantwoordelijkheidsgevoel voor de kleine mannen, denk ik. Want ik heb het ook gekregen nadat ik pa ben geworden. Heb ik zoiets van, toch maar veilig doen.
1: Voorlopig nog niet, hè.
0: Ja, je hebt nog wel kinderen.
1: Eentje.
0: Eentje, oké. Okay. Misschien bij meerdere kinderen. Ik ben er ook geen fan van die hoogte.
2: Ah, ik dacht van kinderen.
0: Sorry. We reply. We gaan eens kijken wat die ploegen deden in de eerste wedstrijd. Geheugen van de mensen even opfrissen. Thuis Duitsland won natuurlijk overtuigend met 7-1 van voetbaldwerg Curaçao. Mede dankzij dit doelpunt van Enmecha. En Ivoorkust won dan weer met het kleinste verschil van Ecuador. En dat was pas in de 90ste minuut dat dat doelpunt viel. Invaller Amat trapte Ivoorkust voorbij Ecuador. Simpele vraag om te openen. Het debat, wordt het een hapje voor Duitsland of wordt het een soort Frankrijk-Senegal verhaal?
1: Een hapje vind ik moeilijk om te zeggen, want ik vond Ivoorkust de eerste helft vond ik Ecuador eigenlijk beter, dreigender. Maar in de tweede helft, het is vooral een stugge ploeg, een fysieke ploeg. Steven Jong is ook op het veld, maar ze hebben daar ook wel echt een geweldige speler met Jan Diamandé. Die toen hij op de linkerkant ging spelen ook dreigender was wat mij betreft. Dus ik heb het gevoel dat je nooit klaar bent met Ivoorkust. Hebben ook in die oefenwedstrijden gewonnen tegen Schotland en tegen Frankrijk. Dus ja...
0: Het kan een boeiende avond worden.
1: Anderzijds vind ik wel Duitsland. Niemand heeft die genoemd als favoriet. En dan denk ik van ja, maar eigenlijk, het is wel blijft Duitsland met schitterende spelers, overtuigende cijfers gewonnen. Heel veel dynamiek op dat veld. Dus.
2: Okay. Ook in hun voorbereiding niks verloren.
1: Nee,
2: geen punten
1: exact.
2: Laten liggen. Voilà. Dus ja, eigenlijk is het altijd, maar moet er altijd rekening mee houden.
0: Maar we gaan dan onze kenner van het Duitse voetbal vragen. Alessio, wordt het een hapje voor Duitsland vanavond?
3: Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk, Ivoorkust is toch echt wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen.
0: Mm-hmm. Hoe goed was jouw Duits ook alweer? Redelijk goed, dat was toch basis, hè?
3: Ja.
0: Ja, dat komt heel goed uit, want we hebben vanavond gezelschap van een aantal mensen uit Duitsland. De familie Streffer bijvoorbeeld. Met pa Streffer, die volbloed Duits is. Kan je bij hem eens even polsen of hij het ziet zitten vanavond?
4: Ja, en wat denkst du voor deze avond?
5: Absolut, das wird ein gutes Spiel, aber es wird nicht einfach. Ich glaube auch, dass die Elfenbeinküste stark ist. Oh. Maar je wil het graag in het Nederlands vermoeden.
0: Oh nee, ik heb altijd al eens ZDF Sportshow willen maken. Zo, dus. voor mij zo echt voor een grote zender. Prachtig, prachtig. Nee, we hebben ook de zoon natuurlijk in het gezelschap. Alessio, we gaan jou er nog voor vragen, jong.
4: Ja?
0: 22 jaar jong is de zoon. Naast hem, Rafael, woont in Mortsel al sinds je derde in België, als ik het goed heb. Voilà, oké. Ben je een fan van Keulen? Opletten wat je zegt nu.
6: Ja, ik heb veel sympathie voor Keulen. Zeker voor Said Almala bijvoorbeeld. Ja. Ik heb die ook al graag gezien op het WK, maar die heeft het jammer genoeg niet gehaald.
0: Dat is een hele mooie manier om te zeggen dat je geen fan bent.
6: Ja, dat is mooi verwoord. Ja,
0: maar goed, je bent er mooi omheen gegaan. Iedereen doet blijkbaar aan mediatraining tegenwoordig.
6: En fan van LSO, natuurlijk.
0: Ja, voilà, ja, kijk. Het WK en Duitsland. Ik heb me laten vertellen in 2010, dat had iets met een trouw van je onkel te maken. Dat heeft legendarische momenten opgeleverd.
6: Ja, juist. Dat was de kwartfinale tegen Argentinië. Dat was ook op de dag van de trouw van mijn onkel. We zijn toen na het ceremoniële gedeelte in het gemeentehuis direct... naar een sportsbar gegaan, waar zevenjarige ik toch wel aan het stressen was voor een Argentinië met Messi. En die match hebben we dan uiteindelijk 4-0 gewonnen, dus ik was in alle staten.
0: Ja. Oh, en op je 11e ben je wereldkampioen geworden. Enfin, is Duitsland wereldkampioen geworden.
6: En
0: jij ook een beetje, ja, voilà, kijk. We gaan het aan de andere kant hebben natuurlijk ook mensen ook uit Ivoorkust zitten met Nicole Yeboua Coco. Bonsoir. Comment allez-vous?
7: Je vais bien, et vous?
0: Je vais bien, comme vous voyez. Vous pouvez mieux vous exprimer en français, donc on va faire en français. J'ai compris que vous regardez normalement les matchs de Côte d'Ivoire dans des restaurants ivoiriens, c'est juste?
7: C'est ça, parce qu'il y a une bonne ambiance et on se sent vraiment en famille.
0: Ok, voilà. Super. Dans quelques instants, les joueurs doivent chanter l'abidjanaise. Vous connaissez votre hymne national?
7: Oui, mais j'ai un peu oublié.
0: Oublié?
7: Oui.
0: On peut toujours essayer, évidemment.
7: Oui.
0: Hein. Donc moi, je lis une phrase et après, c'est à toi.
7: On l'a fait ensemble.
0: Bah, ensemble.
1: Ah oui, bonne idée, ça.
7: C'est mieux.
0: Je connais seulement les mots, évidemment.
7: On l'a fait ensemble.
0: Salut aux terres d'espérance. Et puis?
7: Pays de l'Occitanité.
0: Oui. Tes légions remplies de vaillance.
7: J'en ai oublié, désolé.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider?
7: Oui, il peut m'aider.
0: Moi, je ne peux pas t'aider. Bon, c'est pas super facile, je comprends. Zouden jullie het kunnen, hè? Een volkslied aanvullen? Enfin, niet van een ander land, van je eigen.
1: Ja, uiteraard.
0: Ah, ja, oké. Okay. Oh, sorry, excuseer.
1: Ja, dat zou toch raar zijn.
0: Ik ga dan nu heel even de set verlaten.
1: Ja, het volkslied.
2: Ik ben al iets door de mand gevallen bij de VRT. Ik hoop dat er geen beelden van zijn.
0: Ah, je hebt het ook niet.
1: En dan gaan we nu zoeken in het archief. Ja. Dankjewel, Frank.
3: Dat is voor in de rust.
0: Alessio, kon jij het of heb jij het ooit moeten zingen?
3: Eigenlijk niet, ja. Eigenlijk nooit moeten zingen. Dus ik denk wel dat ik het kan, maar...
0: Je denkt wel dat je het kunt. Ja,
3: fijn,
0: we gaan het niet testen. Ja, het Ivoriaans volkslied is voldoende. We hadden het over Diamandé. Jij het al over Imke. Opvallende speler natuurlijk aan Ivoriaanse zijdespeler van Leipzig. Liverpool wilde 100 miljoen euro betalen. Afgewezen. PSG aast op Diamandé. Ja, Lesje, wat kan je erover zeggen? Want je kent hem natuurlijk wel. Enfin, je hebt het wel tegenspeeld.
3: Ja, niet persoonlijk. Maar ik heb hem natuurlijk heel veel zien spelen. Hij passeert ook heel vaak als we fysieke data bekijken. Want ja, fysiek heel sterke speler. Heel impressionant op het veld ook. Kan rechts flank spelen, linkerflank. Hier zie je... Ik denk dat Ecuador niet zo goed gescout heeft, want ze lieten hem heel vaak 1-1. Hincapié heeft een heel moeilijke avond beleefd tegen hem. Hier dacht hij dat hij eens naar binnen ging gaan, maar dan uiteindelijk toch weer naar buiten. En ik denk, alle andere keren geeft hij gewoon de flank en gaat hij er in pure snelheid voorbij. Terwijl Hincapié ook een hele snelle speler is, maar ik zeg, Diamandé is echt heel explosief, heel snel en dan ook nog goede voetjes. Ook wel iemand die hele wedstrijd die flank op en af kan gaan. Dus ja, hier zie je weer langs buiten en dan het overzicht goed bewaard. Net nog een speler van Ecuador ervoor. Hier eigenlijk weer hetzelfde. Gaat via de buitenkant gaan. Vroege voorzet, ja. Jammer dat het geen doelpunt was voor hem. Hier stond hem dan op links, iets in de tweede helft. En komt hem ook weer op zijn rechtervoet. Zet hij zich door in de 16 en kan hij toch nog besluiten. Dus ik denk daar Caicedo misschien niet voluit gaan omdat het in de 16 is. Maar daar zie je wel wat een sterke kerel het is. En die fysieke presence. Hier nog eens die actie. Rechts, links.
2: Maar het was wel zoals je zegt, de scouting. Het zou mij verbazen, moest hij vandaag weer zoveel ruimte 1-1 krijgen. Hincapié had het heel moeilijk. Dat was toch een foutje in de scouting bij Ecuador. Om hem zo aan zijn lot over te laten met de snelheid die hij heeft en de actie.
0: Gewaarschuwd. Ja. En ze waren al gewaarschuwd.
2: Ja, hij speelt in Duitsland. Dus, tegen Duitsland gaat hij veel minder de bal hebben dan tegen Ecuador.
3: Ja, daar kennen ze.
0: Zijn persoonlijk verhaal doet pijn. Dat is deze week volledig in de aandacht geweest natuurlijk op Players Tribune, een online platform met persoonlijke verhalen van atleten. Kwam er plots een brief van Diamandé gericht aan zijn overleden zusje die onlangs op 15-jarige leeftijd kwam te overlijden. Ik wil eens heel even vragen, excusez-moi, vous connaissez l'histoire personnelle de Diamandé avec sa sœur?
7: Oui, le fait qu'il a perdu sa sœur à l'âge de 15 ans.
0: Oui, et comment les gens réagissent à...
7: Bah, le pays, ça trouve formidable dans le sens où il est vraiment courageux parce que c'est difficile de perdre sa sœur et de quand même faire un bon travail au niveau du...
0: Ja, dat, toen ik het las of hoorde, 19 jaar zijnde, je moet daar presteren op het allerhoogste niveau. Je hebt zo'n persoonlijk drama meegemaakt. Ook inderdaad, zoals zij zegt, de courage hebben om daar... pak het eerbetoon te maken. Dat zijn niet de makkelijkste omstandigheden om je beste zelf te zijn, Henke.
1: Nee, absoluut niet. En ik denk dat hij ook zelf zei van... Ik voel me ook gewoon leeg. Ik denk dat dat ook de enige staat is waar dat je op dit moment ook gewoon dit kan leveren of zo. Is vanuit een leegte. Omdat, ja, het is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk. Maar verdient het op een bepaalde manier ook wel universeel. Om daar zo met deze druk om te gaan en weet dat er zo'n persoonlijk iets in je hoofd rondgaat, moet niet evident zijn.
2: Moet dat proberen om te zetten in een soort van kracht om het het eregevoel voor je zus iets te
1: als
2: doen.
1: Als je eraan durft komen, als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Dus als je dat kan, dan kan je er heel veel kracht uit puren. Maar als je natuurlijk, ik zeg maar iets, alleen op je kamer zit na een wedstrijd, ja, dan ga je overmand worden van emoties. Dat kan niet dat die jongen de hele dag zit te lachen. Hè.
0: Ja, voor de mensen die het verhaal thuis niet kennen, er zou iets in haar drankje gedaan zijn. Daaraan is ze dan overleden. Een heel, heel triest verhaal. Misschien nog snel even het opstellen van Duitsland erbij pakken. Frank?
2: Ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Hè. Dat zijn dezelfde 11 namen als tegen Curaçao. Wat wil zeggen, Neuer in doel. Kimmich, Ta, Schlotterbeck en Brown die staan in de defensie. Pavlovic, Mensa en Musiala, Wirtz, Havertz en Sané. Wat er wel speciaal is bij de Duits, en daarom dat we het hier eventjes zetten. Wat een match bij het eerste doelpunt. Hè, zagen we hem daar gaan spelen. En Kimmich, die we bij Bayern eerder daar zien spelen. Ja, dan komt het eigenlijk in de opbouw een beetje in een 3. Dan zeggen we box 3. Formatie terecht. Maar langs de andere kant kunnen ze ook iets doen. Brown is ook aanvallend ingesteld. Met Wirtz die naar binnen komt, dan moet Kimmich blijven. Dus heel veel variatie. Maar Kimmich is niet echt de echte rechtsback natuurlijk. Als ze moeten verdedigen, gaat hij in die positie uitvallen. Maar aan de bal gaat hij toch vaak in die positie te zien zijn ook.
0: Oké, dan maar een half minuutje. Alessio, de verwachte opstelling?
3: Ja, ik denk bij Duitsland dat we weinig rotatie mogen verwachten. Undav doet het ook wel heel goed. Maar ik denk, Havertz heeft de eerste wedstrijd een heel goede wedstrijd gespeeld. En ik denk dat hij nog altijd duidelijk nummer 1 is.
0: Ja, geen reden tot vervanging.
1: Nee, ik ben fan van die Brown. Voilà. Dat is iemand die ik echt goed spelen vond in de eerste wedstrijd. Omdat die inderdaad, ze spelen heel veel door dat centrum. Komt mee op dat centrum voetballen. En ik vond die heel opvallend.
0: Daar is een bal. En dat zijn ploegen. En die bal wordt gepakt. We gaan shotten, we gaan kijken naar de wedstrijd. Commentaar bij Duitsland. Ivoorkust is van Stef Wijnands.
8: Het is iets voor 4 uur in Toronto in Canada. Het kleinste stadion van deze wereldbeker. Waar eerder Canada alle wedstrijd heeft gespeeld. En nu dus het grote Duitsland op bezoek komt tegen Ivoorkust. En je zou zeggen dat dit een hapklare brok moet worden. Maar goed, de intensiteit waarmee Duitsland heeft gespeeld tegen Curaçao. Ja, dat was misschien toch niet te vergelijken met de manier waarop Ivoorkust tegen Ecuador heeft moeten aantreden. Goede ploeg Ecuador. Maar uiteindelijk heeft Ivoorkust dus het in de 90ste minuut afgemaakt. En dus staan ze met z'n tweeën aan de leiding voorlopig in deze poelen. En dus wie vandaag wint is zeker al door. En gelijkspel gaan ze ook allebei door. Dat lijkt me wel allemaal vrij duidelijk. We gaan eerst luisteren naar het volkslied van Duitsland. Das Lied der Deutschen.

Zoals al besproken, geen wijzigingen in het Duitse elftal. Dat is, ja, dat is niet helemaal ongewoon, want de Nagelsman heeft heel veel wijzigingen doorgevoerd in de aanloop naar deze wedstrijd en ook tijdens de kwalificaties. Dus twee keer dezelfde ploeg, dat vinden ze in Duitsland heel raar. We gaan niet meezingen bij La Bigianese, dat laten we aan u over.

Toch nogal wat Ivorianen, ook al hebben ze geen inreisvisum gekregen vanuit Afrika. Maar goed, de diaspora van alle landen over Amerika is natuurlijk zeer groot. Dus Ivoorkust, Côte d'Ivoire en in Duitsland, zoals het zo lekker beschreven is, die Elfenbeinküste, dat is Ivoorkust in het Duits. Zij gaan dus zometeen Duitsland partij geven. En dat doen ze wel met een stevig gewijzigde ploeg, ondanks de overwinning. Dus 5 nieuwe namen gaan we te zien krijgen. En de scheidsrechter die we nu te zien krijgen voor het begroeten van de spelers is een Paraguayaan, Juan Gabriel Benitez. En dit is de coach van Ivoorkust, Faye. Bijzonder verhaal dat we straks nog wel eens zullen meegeven. En in de vraag is vooral hoe gaat Ivoorkust deze wedstrijd aanvatten, zoals ze de tweede helft tegen Ecuador gespeeld hebben, met veel aanvalslust? Of is het toch weer wachten omdat het nu tegen een groot land is? En dan te kijken hoe die verdediging kan stand houden. Want ondanks het feit dat ze in de kwalificatie geen enkel doelpunt hebben tegengekregen, u hoort het goed, in 10 kwalificatiewedstrijden geen enkel tegendoelpunt, is dat toch een beetje de zwakke hiel van dit Ivoorkust. Met bijna allemaal jongens uit Turkije achteraan. En nog eentje bij een mindere ploeg bij Gil Vicente uit Portugal. Alleen Odilon Kossounou, die we nog kennen, zou je kunnen zeggen, die speelt bij een grote ploeg of uit een groot voetballand Italië, bij Atalanta. Een Uruguayaan in de VAR om ervoor te zorgen dat we elk detail op een juiste manier kunnen beoordelen. En dit is dus dezelfde Duitse ploeg met Schlotterbeck en Tah, daar loop je liever niet tegen aan. Kimmich dus alweer naar de rechtsback. Nathaniel Brown, de ontdekking. Pavlovic, een van de 5 spelers van Bayern München, zoals Musiala. Wirtz, waar het eigenlijk allemaal rond draait. Havertz, wie zijn seizoen gaan goed maken, want heel lang oud geweest, lange blessure gehad. Maar een geweldige spits toch, Kai Havertz. En dit zijn de mannen van Faye met Kossounou dus, met het nummer 7. Kapitein Franck Kessier, heel veel ervaring. Milan onder meer en Barcelona. En dit is de man waar het over ging. Jan Diamandé, Boni van Inter. En Amad Diallo, de man die scoorde. Van de 3 vooraan zijn er 2 nieuwe. Boni en Amad, want Pepe, Nicolas Pepe, zit op de bank, net zoals Ilai Wahi. Maar we gaan vooral kijken naar die nummer 11. Of die dit nog een keertje kan doen. Want ja, nu speelt hij tegen allemaal jongens die hem natuurlijk heel erg goed kennen. Hij speelt bij Leipzig. Diamandé. En daar kennen ze hem in de Duitse competitie natuurlijk erg goed. Emre Sefaye, zelf geboren in Nantes in Frankrijk. 42 jaar en zelf ook international geweest. 42 caps was erbij op de Wereldbeker in 2006, maar speelde daar geen minuut. En het is tijd dat de mannen uit Ivoorkust, Les Elephants, nog eens een keertje doorgaan. Want dat is nog nooit gebeurd in hun vorige 3 deelnames op een wereldbeker. Altijd uitgeschakeld in de eerste ronde. En dan denk je, ja, dit is toch een beetje vreemd. Want die hebben toch wel wat toppers gehad, inderdaad. Met Drogba en Yaya Touré, Kolo Touré. Maar die konden zich nooit kwalificeren in die 3 toernooien voor de tweede ronde. En dat moet dus nu gebeuren. En dat kan vanavond met een gelijkspel. Zouden we al zeggen, ja, dan ben je zeker door met 4 punten. En dan volgt er uiteraard ook nog een wedstrijd voor Ivoorkust, daarna tegen Curaçao. Daar al meteen een schot. Nog niet meteen opgewarmd, want hij ging er niet helemaal voor. De bal botste ook wel hoog op voor Kai Havertz. Had nog even wat tijd om die bal te laten zakken. Dan had het allicht gevaarlijker kunnen zijn. En dus de Duitsers daar al meteen met hoge druk. En kijken of de Ivorianen daar onderuit kunnen spelen. En Musiala daar flink aan het jagen. Net zoals Sané.
En hier is het jonge godenkind Diamande. Met zijn eerste dribbel. En die is ook meteen geslaagd. Hij is dus nog maar 19 jaar. En Liverpool zou 100 miljoen klaar liggen hebben om hem te halen. Enfin, er zullen er wel meer zijn. Voor een 19-jarige 100 miljoen. Hij heeft natuurlijk wel heel goede statistieken bij Leipzig behaald. Met 12 doelpunten. Deze jongen, 12 doelpunten en 8 assists. En precies al op de adem getrapt in een botsing. De Duitsers hadden wat tijd nodig tegen Curaçao om er overheen te gaan. Kregen dan ook nog een tegendoelpunt. Maar zo dicht tegen de rust aan werden de eilandbewoners aan de kant gezet. En daarna helemaal opgerold. Metja. Groot en sterk op dat middenveld. Met uiteraard Pavlovic daar ook bij. En hier Schlotterbeck. Kruisbal. Sané. Je weet nooit wat je kan verwachten van Leroy Sané. De ene jaagt zich er enorm aan op. De ander vindt hem een wervelende voetballer. Aan de bal schitterend. En soms afwezig. En verdedigend niet altijd zijn taak doen. Wirtz. Zal van aan de linkerkant meestal uitvallen. En nu al duidelijk wat de intenties zijn van de Ivorianen. Snel proberen te counteren bij Duits balverlies. Gelijk nu. Maar goed van Kimmich. Boni. Man van Inter Milaan. Kampioen geworden. Speelde zeker niet altijd. Want heeft daar natuurlijk Lautaro Martinez. Daar is Diamant met de voorzet. Eerste sleepbeweging. Eerste keer voorbij zijn tegenstander. Geen overtreding, zegt Paraguayaan. In de goal Fofana. Speelt bij Rizespor in Turkije. En dan achteraan rechts Singo bij Galatasaray. Centraal Agbadou bij Beşiktaş. En linksback al jaren Conan bij Gil Vicente in Portugal. Ja, dan heb je toch niet meteen grote namen. Of tenminste geen namen bij grote clubs. Het hangt een beetje van het enthousiasme af. En de manier waarop ze vooraan kunnen wervelen. Sangare kennen we nog van bij PSV. Speelt nu in Nottingham Forest. En de eerste hoekschop van de wedstrijd is Duits. Nee, het is buitenspel. Daar aan de rechterkant. Die is Singo, de rechtsachter. En deze grote man is Franck Kessié. Speelt deze dagen in Al Ahly. Waar hij nog een beetje centen verdient, zullen we maar zeggen. En een beetje veel. Maar hij heeft de Aziatische Champions League daar al gewonnen. En intussen over de 100 selecties. We kunnen niet zeggen dat de wedstrijd zonder tempo is begonnen. Niet allemaal even juist, zoals deze passing. En hij wordt de hele tijd in beeld gebracht, Diamande. In die eerste wedstrijd met uitzonderlijke statistieken. 5 kansen gecreëerd. 11 duels gewonnen. 12 touches in de box van de tegenstander. Dat had geen enkele andere speler in die eerste wedstrijdronde gedaan. Wirtz. Nou, het is moeilijk. Loopt zich daar ook vast bij Sangare. Kimmich moet hem dus afstoppen. En daar zal de kapitein van de Duitsers geen problemen mee hebben. Maar het is voor hem tussen wal en schip natuurlijk. Op het middenveld bij Bayern. Rechtsachter in de nationale ploeg. Werd ook bij Nagelsmann, toen die trainer was bij Bayern München, op die rechtsachter geposteerd.
En hij geeft onomwegen toe dat hij natuurlijk liever op het middenveld speelt. Maar de vaderlandsliefde zorgt ervoor dat hij zijn taak vervult. Natuurlijk met Pavlovic en Meča is er ook wel wat talent op dat middenveld. Goretzka zit dan ook op de bank. Wirtz met Braam. Dat was geen goede 1-2. Fofana, opletten maar. En de druk van de Duitsers blijft hoog. Dus geen wedstrijd meer verloren. Laatste 10 wedstrijden allemaal gewonnen. Het is geleden van de eerste kwalificatiewedstrijd voor dit WK. Dat was in Slowakije, waar ze verloren met 2-0 en Nagelsmann bijna buiten lag. En daarna alle wedstrijden gewonnen. Maar of dat goed voetbal was? Nee, dat vinden de Duitse collega's zeker niet. Stevige dribbel. Kessier, geen goede controle. En dus moet het even naar achter, naar Singo. Opnieuw slordig van Kessier, die daar flink blijft staan, moet ik zeggen, bovenaan uw beeld. En nu kunnen de Duitsers counteren. Sané door het centrum. Sané weg, maar hij is alleen. En Kossounou is geen trage verdediger. Dat weten we nog van in de tijd van Club Brugge. En dat is ondertussen toch al een hele tijd geleden dat hij daar speelde. Moeten we al een jaar of vijf terug. Tussen 2019 en 2021 was dat geval. Het is eigenlijk een Belgisch duo daar centraal achteraan bij Ivoorkust. Want zijn compagnon is Emmanuel Agbadou. 1,92 meter. En hij heeft 2 jaar in Eupen gespeeld. Dat weet u wel waarom er nogal wat spelers bij Eupen zijn verzeild geraakt. Door de academie. Die door elkaar heen vloeien. Die van Qatar en die van Ivoorkust. En zo Agbadou intussen wel bij Beşiktaş. Ook nog bij Wolverhampton gespeeld. Havertz ver uit de spits. Laten wegzakken. Meča. Het mag nog wel eens voor Duitsland. Want sinds de wereldtitel in 2014, dat is nu toch al 12 jaar geleden. De vorige twee WK's telkens uitgeschakeld in de groepsfase. In 2018 en in 2022. Dat zal nu niet gebeuren. Kan haast niet anders. Meča. Pavlovic. En hier Kimmich en nu Havertz zoeken allicht. Daar is Havertz. En Fofana duwt die bal van de lijn. Veel te veel tijd kreeg Kimmich om die bal voor te zetten. En uit te zoeken hoe hij precies op het hoofd van Havertz, dat is een goede kopper, die bal kon krijgen. Net niet in de hoek. En Fofana neemt geen risico, duwt die bal naar de buitenkant. Geen derde goal voor hem, want hij heeft er dus 2 gemaakt in die wedstrijd tegen Curaçao. De enige eigenlijk die de voorbije toernooien wat doelpunten kon maken voor Duitsland. En het bijzondere is dat hij de laatste 4 toernooien telkens 2 doelpunten heeft gemaakt. Deze Kai Havertz. Maar zijn allergrootste moment is natuurlijk nog altijd de winning goal bij Chelsea in de Champions League van 2021. Intussen toch al 5 jaar geleden. Toen hij bij Chelsea heel erg belangrijk was. En dat steeds minder werd. Verkast naar Arsenal. Diamant. Geen goede controle. Musiala. Aangepakt door Singo. En dus een vrije trap. Dus de Duitsers
op het WK niks meer kunnen betekenen. Maar ook in een EK geen finale meer. Het beste was een halve finale 2 jaar na hun wereldtitel. Achterfinale in 2021 en kwartfinale vorig jaar. Het vorige toernooi thuis. Uitgeschakeld door Spanje. Daar konden ze toen wel mee leven. Want Spanje was gewoon beter. De counter. Diamant. Dat is wel met wat ruimte. Komt naar het centrum. Hakje naar de buitenkant. Conan met de voorzet. Brown niet te goed weggekopt. En daar kwam Singo ingelopen. Wilfried Singo. En die trapte met zijn linker op die bal. En gelukkig voor Duitsland stond daar nog iemand in de weg. Goed van Diamande. Niet de beste van Brown toch. Maar gelukkig krijgt hier die bal op zijn hoofd opnieuw. Nog eens kijken naar Slotterbeck die daar al problemen had. En kijk, nog altijd niet voluit kan lopen. Pavlovic. Virt. Sané. 1 op 1. Zoeken maar naar Kono. Naar het centrum. En dan trekt Ivor Kust heel dicht bij elkaar. Centraal daar bijeen. Als Duitsland probeert of met een snelle combinatie over de grond en af en toe, zoals Slotterbeck nu, een lange bal die verdediging probeert te ontwrichten. Geen Doué in de ploeg. De broer van Désiré van PSG speelde rechtsback in de vorige wedstrijd. Hij is dus gepasseerd, want Singo is eigenlijk een betere rechtsback, zegt men overal, van Galatasaray. Maar die speelde centraal in die eerste wedstrijd voor Kosunu. Diamant in de rug van Kimmich. En dan een slechte controle, is een miljoentje of 3 minder. Deze controle van de 19-jarige. En Slotterbeck, ja, die blijft miserie hebben. Na dat vroege duel lijkt erop alsof hij niet meer verder kan. En dus moet er gezocht worden daar achteraan. Deze man lijkt de meest logische vervanger te zijn. Antonio Rudiger van Real Madrid. Pilletje erbij, pijnstiller. En eerst wat ijs en zo proberen erdoor te komen. En met een botsing met Diallo. Niet helemaal duidelijk wat er gebeurt. Voor Slotterbeck. 26 is hij intussen. En echt wel de leider in de defensie bij Dortmund. Een hele tijd op de radar van Real Madrid gestaan. Maar uiteindelijk zal hij er niet naartoe gaan. Rudi Völler, af en toe herkennen we toch eens iemand. Als het een beetje voetbalgerelateerd is in de tribunes, dan durven we ze nog eens herkennen. Maar u weet hoe moeilijk het allemaal is in al die stadions. En zeker als je niks van American football of zelfs basketbal kent, dan is het niet altijd even eenvoudig. Maar deze hadden we herkend. Neuer. De Duitsers dus een minuutje met een man minder. Linksback is bij Ivoorkust. Zeer betrouwbaar. 30 jaar intussen al. Dat is een positie waar er nooit over gediscussieerd wordt bij de Ivorianen. Sangaré. Mooie opening. Diamande. Dat is weer een miljoentje minder. Dat zijn een paar tikken die net iets te nonchalant zijn. En het is even bijten, denk ik, tot
pijnstiller gaat werken. En de manier waarop hij terug het veld op gaat is niet wat deze man graag ziet. En daar knikt hij ook mee. Hij weet hoe belangrijk Nico Schlotterbeck is. Atleet, de broer van Lucas, die nog bij Anderlecht gespeeld heeft. Dat verhaal kent u wel, de twee broers. Knap van Wirtz. Brown is weg. Waar is Havertz? In de rug van Havertz. En Sané, die net wat te laat reageerde. Dat is ook niet de beste bal van deze Nathaniel Brown. Amerikaanse vader. Duitse moeder, maar in Duitsland geboren, opgegroeid ook. Vader was militair, maar terug vertrokken naar de Verenigde Staten. Vrouw en kind achtergelaten. Nooit meer iets van gehoord, zegt hij. Waarom zou ik dan wel voor Amerika kiezen toen hij anderhalf jaar geleden benaderd werd door de Amerikaanse bond? Heeft niks meer met Amerika behalve zijn naam. Musiala. Musiala. Net naast. Eerste kans in de wedstrijd na 17 minuten. Jamal Musiala. Krult hem net aan de verkeerde kant van de paal. Goede Duitse combinatie. En snel en vinnig als hij is. Intussen dus 23. En wij ontdekten hem 4 jaar geleden op de wereldbeker in Qatar. Toen was hij 19 en eigenlijk het enige Duitse lichtpunt. En intussen zijn we zoveel jaren verder. En hij schittert nog altijd, zeer zeker. Maar de verwachting 4 jaar geleden was bijzonder hoog. Dat hij niet lang in Duitsland zou blijven. Er is niks verkeerd uiteraard om bij Bayern te blijven. Maar u weet wat ik bedoel. De Premier League. Of de Spaanse toppers. Mede door blessures is hij daar nog niet geraakt. Kan nog komen uiteraard. Kessier. Die duw je normaal niet zo makkelijk om. Dus dat had de scheidsrechter begrepen. Goeie beslissing, want Kessier voelde gewoon. Oh, het was Brown. Sorry, die voelde een duwtje. Niks aan de hand. Pavlovic. Weer goed gespeeld door Wits. En geen goede bal opnieuw van Brown. Te diep voor Havertz. Wits zorgt voor de openingen vanaf de linkerkant. En de wisselvallige seizoen dat hij gekend heeft bij de ploeg, die ook al even wisselvallig was, Liverpool. Maar daar is heel wat over gezegd geweest, want hij heeft maar 1 assist laten optekenen. Dat was veel te weinig. Maar zo zei Nagelsman, misschien moet je ook eens kijken naar al degenen die die kansen niet hebben afgewerkt, waar hij ze allemaal pan klaar had voorgelegd. Ik kan er niet zelf over oordelen, want niet alle wedstrijden van Liverpool in elk geval gezien. Maar uiteraard ben je afhankelijk van degene die de bal tegen de netten trappen als je een assist wil hebben en als je ze pan klaar ligt. Maar dat het een topper is, Florian Wirtz, niet twijfelen. Hier krijgt hij de bal. Moeilijk aangespeeld. Komt er toch weer naast. Dit was geen te beste bal. Snel gerecupereerd. En dan een hard schot van een Mecha dat nog aangeraakt is, dacht ik. En Inao Ulay heeft hem inderdaad geraakt. Nog een speler van Trabzonspor, jongeling, 20 jaar. Goed ingevallen in die tweede helft. En die jongens die goed zijn ingevallen, die zijn dus beloond met een basisplaats. Hey,
Bram heeft de oversteek gemaakt voor dit tikje. En Fofana. Het is een doelpunt. Want Pavlovic heeft toch niks gedaan. Geen doelpunt, zegt de Paraguayaan. Ja, Kimmich gaat daar even protesteren. Als kapitein mag hij dat. Fofana ligt natuurlijk voor dood neer. Hier gaan we te zien krijgen. Ja, hij springt er toch tegen. En u weet, je mag een doelman op geen enkel moment aanraken. Terecht afgekeurd. Want Pavlovic eerst met zijn lichaam vol tegen Fofana. Het zal wel meevallen. Een doelman die mag wel verzorging krijgen, uiteraard. Enfin, een speler ook, maar de doelman moet niet van het veld. En de Duitsers in het stadion gaan niet akkoord. Ik moet wel zeggen dat hij daar niet te best naar die bal ging, Fofana.

Hij heeft in elk geval tijd gewonnen. Zoveel is duidelijk voor Vanne. Want een echte blessure, nee, dat zag je meteen dat het dat niet was. Pavlovic gaat nog een keertje vragen wat er nu eigenlijk gebeurd is. Maar ja, dat zal geen zoden aan de dijk brengen. Mitja. Duitsers heersen en overheersen. Maar in het eerste kwart iets te weinig kansen. Schlotterbeck kan toch, pilletje werkt. Sané. Langs buiten. Kappen naar zijn linker. Wie sluit bij? Kimmich, maar het gaat te breed. Dat zijn niet de ballen die Schlotterbeck moet inspelen. En dus een minuutje en een half nadat er eigenlijk al een lange break was, krijgen we een nieuwe break. Nu eentje van 3 minuten, want uiteraard het een heeft niks met het ander te maken, want commercials nu. Oh ja, niet op de VRT. En dit is dus het kleinste stadion van alle stadions waar er gespeeld wordt. En de druk op Nagelsmann is toch wel groot. 38 is hij nog altijd maar. En al een lange carrière. Want 10 jaar geleden werd hij bij Hoffenheim aangesteld. En daar een beetje verder de kale man. Dat is Alfred Schreuder, de Nederlander. Die, als het een beetje mee had gezeten, nu daar niet zat. Maar trainer was bij Anderlecht. Maar dus niet doorgegaan. En hij heeft 10 jaar geleden al gewerkt. Hij werkte toen bij Hoffenheim als assistent. Toen Nagelsmann kwam en een jaartje hebben ze daar samen gewerkt. En dat had heel veel impact gehad op beide. Nog eens kijken naar de afgekeurde goal. Nu ziet hij dat hij duidelijk een beuk krijgt. Ook al omdat hij niet echt van de grond komt. En een doelman zal zeggen, altijd afkeuren. Een aanvaller zal het liever niet zo gezien hebben. En Nagelsmann uiteraard ook niet. Dus krijgt wel wat kritiek in Duitsland. Enfin, welke Duitse bondscoach niet uiteraard. In welke omstandigheden ook. Omdat hij veel te veel wisselt. Veel experimenten. Maar goed, hij wil absoluut geen pragmatisch resultaatvoetbal. Hij wil zijn spelers zien evolueren. En we gaan kijken tot hoe ver dat kan leiden. Want goed, deze wedstrijden zijn natuurlijk geen maatstaf voor Duitsland. Laten we daarover eens zijn. Vier jaar geleden verloren ze een openingswedstrijd tegen Japan. Dat weten we nog, daar waren we bij toen. En Duitsland heerste toen dusdanig dat Antonio Rudiger op een bepaald ogenblik een beetje mee eraan spelen was als verdediger toen het 1-0 was. En plots in de tweede helft de Japanners erop en erover gingen. Ik zou durven zeggen Eto'o, Drogba is het zeker niet. Maar Eto'o is een Cameroener, dus wat zou die daar zitten? We kunnen. En de doelman van Ivoorkust

Fofana zal nu wel genoeg hersteld zijn, zeker. Het mag wat meer. Ja, toch, in deze wedstrijd. Waar Ivoorkust voorlopig zich alleen maar beperkt tot het gegroepeerd verdedigen. En blijkbaar zal het voor Slotterbeck toch niet lang meer kunnen. Agbadou. Was toch in de tijd van Eupen al een hele sterke verdediger. En dus niet verwonderlijk dat hij uiteindelijk nog een mooie carrière heeft gemaakt. En vooral in de ploeg omdat hij in de tweede seizoenshelft bij Beşiktaş bijzonder sterk heeft gespeeld. Hier is hij nog eens, Diamond. Mogen we nog eens wat zien. Hij moet langs buiten. Doet dat ook. Vlot. En het doelpunt. Nee. Jawel. In de rebound. Binnengetrapt door Kessier, de kapitein. En zo Diamande die daar wel heel erg makkelijk. Kimmich zegt, kom maar buiten om. Ik laat je niet naar binnen gaan. Ook al stond daar een dubbele dekking. Maar hij is zo snel, Diamande. En dan was Amad Diallo er heel dichtbij om die bal binnen te tikken. Daar werd het schot nog geblokt. En de goed gevolgde, ik dacht Kessier, heeft Ivoorkust op 1-0 gezet. Zomaar, plots na de hydration break. Diallo kreeg hem er niet in van op deze afstand. Wachten. Daar gooide Brown er zich nog voor. En dan Kessier in zijn 106e interland, zijn 16e goal voor Ivoorkust. En toch een verrassing van formaat dat ze ook in deze wedstrijd de leiding hebben genomen. Het is alleen maar goed voor de match. Duitsland een tempootje hoger. En wat een carrière is hij aan het maken. Faye bij Ivoorkust. Brown was nog redder in eerste instantie. Maar toch, Kimmich, zo makkelijk. Met de dubbele dekking en nog zeggen, kom er langs buiten. Maar goed, als je trager bent dan je tegenstander, helpt dat niet uiteraard. Wat is het nu, Slotterbeck? Kan je nog of niet? Zo stilaan zouden we dat moeten weten. Enfin, niet wij, maar het Duitse volk zal dat toch ook wel willen zien. Is hij nu geblesseerd of niet? Dus zo op de zaterdagmiddag tegen 4:30 in Toronto staan de Duitsers op achterstand. Singo. Wat een grote, sterke meneer. En nog in balbezit. En een goede paas naar de doelpuntenmaker. En hier is hij weer. Na die twee slechte baltikken. Die miljoenen die we er hadden afgeteld, die zijn opnieuw erbij gekomen. Opnieuw in de rug van Kimmich. En opnieuw is hij winnaar. Nu zit Kimmich er dicht op. Moet terug naar achter. Conan. En plots beginnen ze te voetballen. En zo hebben de hydration breaks toch al wel wat impact gehad, moet ik zeggen. Singo. Wirtz.
kan niet tegen dat sterke lichaam van Bonny op. En dus hier de cijfers, zijn 16e goal. Al 12 jaar lang is hij bij de nationale ploeg, was er 17e er al bij. En al meer dan 10 jaar een vaste waarde, maar goed, wat een carrière. Landstitels in Italië, landstitel in Spanje. Ja, Julian. Badou, bal te ver. En we hebben voorlopig nog niet gezien Diallo. Die een splijtende invalbeurt toch had vorige week. Want in een minuutje of 7-28 ging hij ook al een keertje of 6 een tegenstander 1-op-1 voorbij. Al dat soort cijfers krijgen we van data. Goed, het hangt er allemaal vanaf waar je tegenstander voorbij gaat. En zoals Diamande dat gedaan heeft in de een minuutje of 6-7 geleden, dat levert wat op. Sané met Conan. Slottige bal van Schlotterbeck. Daar kon Mecha nooit bij. Dus deze man, Faye, toch een bijzonder verhaal, werd aangesteld tijdens de Afrika Cup van 24. Dus tijdens het toernooi dat in eigen land werd georganiseerd. En waar Ivoor Kust als allerlaatste ploeg, als de slechtste derde, nog naar de volgende ronde kon gaan. Maar ze wilden niet meer verder met de coach. En dus werd de assistent, deze Faye, maar coach. En het verhaal is gekend intussen. Ivoor Kust won nog met strafschoppen de achtste finales. Na verlengingen de kwartfinales. Maar dan zowel de halve als de finale in reguliere tijd. En Afrikaans kampioen. En sindsdien is hij dus de trainer gebleven. En dus ook een perfect parcours in de kwalificaties. Met 26 doelpunten voor, geen enkel tegen. Al moeten we zeggen dat al die doelpunten die gemaakt werden, er ook wel 14 of zelfs 15 tegen de Seychellen waren. Dat nog wel. In die kwalificatiewedstrijden in Afrika krijg je nog wel eens dat soort uitslagen. Ouai, 20 jaar. En heeft daar de bal met de hand beroerd, zegt de scheidsrechter. Ver weg uit de spits. Musiala wordt weinig in het spel betrokken. Wirtz de eerste 20 minuten nog wel. Nu helemaal weggevallen. Ja, moeilijke tik. Nog net veroverd, dat wel. En dan eerst een goede beweging. Geen bruggetje. Pavlovic. Kessier die daar even weggleed. En plots was er wat ruimte. Geen overtreding, althans niet gefloten. Diamande, Bonny aan de buitenkant. Die moet naar zijn rechter. Die plaatst hem. En dat is een makkelijke voor Neuer. Had ook nog kunnen springen. Dan was het spectaculair voor de fotografen. En Pavlovic gaat niet protesteren bij de Paraguayaan. Tussen drie man daar plots vastgezet. Dat zou niet mogen gebeuren. Dat zien die situatie komen. Brown komt heel vaak naar binnen. Musiala. Nee. Geen overtreding.
Diallo was daar meer bezig met de scheidsrechter om niet te fluiten dat zijn paas bijna niet aankwam. Sangare. Dat is een overtreding, toch? Niet voor gefloten. Dan is het een doelpunt van Havert. Ah, het is wel een overtreding. Uiteraard is het een overtreding. Want daar werd toch Kosunu onderuit gelopen. En het Duitse publiek vindt het maar niks bij deze tweede afgekeurde goal. Maar er is veel minder protest bij de Duitsers. Ook niet bij Nagelsmann. Was niet de beste controle. Maar hier is de tik overduidelijk van Musiala op de benen van Kosunu. Nee. Had het niet meteen gezien. De Paraguayan. Musiala, weer een tik te veel. En iets makkelijk toch gefloten deze vrije trap. Want Musiala had te veel tijd nodig. En de Duitsers proberen nu met een minuutje of zes voor de rust het tempo wat op te voeren. Uiteraard miste Havertz dit niet.

0: 40ste minuut. Kimmich met de vrije trap. Sané naar de buitenkant. Een Duitser of vier en veel Ivorianen. Slotterbeck komt er niet bij. En Diallo is alleen met Brown. Diallo naar het centrum. Heel snel komen bijsluiten. Felix Metja. Musiala, knap. Maar nu moet hij voorbij dat lichaam. Hier, Wirtz. Hoekschop voor Duitsland. En vanuit de omschakeling hier de Duitsers. Rustig blijven. Musiala. Kon Singo nog niet helemaal wegzetten. Niet de beste controle. Van Wirtz toch. Had die bal beter kunnen klaarleggen. Moest zich nu net te ver uitstrekken om bij die bal te geraken. Agbadou. Wat een lichaam. Ta. Musiala. Schlotterbeck. Wie trapt hem weg? Konon trapt hem weg. Duitsers dringen snel aan. Die snel van de Paraguayaan. Kimmich. Wirtz. Geen goede bal. Wegglijden daar. Goed gedaan van Unai. Diamande. Brown aan deze kant. Is ook niet traag. Nou, het zit goed in elkaar bij die Ivorianen. De variatie in goed gegroepeerd spelen. Dicht bij elkaar. En snel uitbreken. En het veld dan breed proberen te krijgen. Daar zit veel harmonica gevoel in. Sangaré. Zo al bejubeld bij, in zijn periode bij PSV. Een jaartje of drie geleden. Moet vooruit, Duitsers. Want anders gaan ze de bal blijven rondspelen. Brown loopt een beetje overal, vind ik. Zit hier nu weer aan de rechterkant. Het hoeft niet zoals David Raum te zijn. Die eigenlijk als linksback alleen aan de buitenbaan speelt. Misschien neemt hij voorlopig te veel hooi op de vork. De 22-jarige Frankfurter. Waarvoor Bayern zich heeft gemeld. En als Bayern zich meldt, dan zal er wel wat van komen, zeker. Wirtz. Krijgt met wat geluk de bal terug. En het zal een strijd worden om de Ivorianen met al dat fysieke geweld, en dat bedoel ik positief, omdat ze groot en sterk zijn en stevig durven tackelen en hun lichaam in elke situatie gebruiken om die aan de kant te zetten. Dat lijkt nu al duidelijk, tenzij ze fysiek niet in orde zijn. Want het zijn allemaal een matchas die zich hier goed doorzet. Op een aantal na natuurlijk Diallo en Unai. Nou, Ulay. Sané. Waar naartoe? Te lang, want Havert stond buitenspel. Eén geweldige actie van hem. Hij heeft er nog een paar goed gedaan, maar één die het doelpunt heeft opgeleverd. En bleek die van Ecuador hem nog niet goed te kennen, dan mocht Kimmich toch in die situatie niet zo staan. Lijkt me toch duidelijk. Het is wat voor de mensen in de studio straks. Nog een minuutje of zeven voor het rust is. Matja. Sané. En nu moet hij toch eens een man voorbij geraken. Buitenom. Lage voorzet. En naar Badou. Steekt er een voetje tegen. Waar dropt hij die bal? Dat is te kort. Daar kan Tani bij. Schlotterbeck. Pavlovic. Daar is goed gedropt. Havertz niet. Tweede zone. En single. Mooi om Pavlovic heen. Mecha in de achtervolging. Het is de tweede keer dat Felix Mecha een tegenaanval gewoon door zijn snelheid uithaalt. En dat is ook een van de redenen waarom niet Goretzka, maar hij speelt naast Pavlovic. Sané. Het mag niet te vrijblijvend worden allemaal. Tegenstander opzoeken, niet voorbij kunnen. Breed leggen. Musiala. Schlotterbeck. Binnendoor. Brown. Musiala. Sterk. De 16e. Kreeg daar een tik buiten de 16. Niet gefloten. En het was in elk geval er buiten. Ja, ik denk wel dat hij een tikje kreeg. Ja, dat vinden ze bij... Op de Duitse bank ook. Mooie sleepbeweging. Hier een tik. Nee, niet echt. Komt niet goed uit met zijn pasen. Stond niet helemaal meer in balans. Neuer begint zich een beetje op te jagen daarachteraan. Het moet vooruit. Havertz. Weer afgetroefd in dat duel. Diallo. Kessie makkelijk daar voorbij Pavlovic en Havertz. Boni in de rug van Schlotterbeck. De hoek is scherp. Krijgt hem toch nog bijna voor de goal. Ook hij toch. Eén brok natuur daar vooraan. Anjouan Boni. Een keertje of 10 in de basis bij Inter. Goed voor een doelpunt of 5. En hij is pas enkele weken geleden genaturaliseerd. Schop te kort. Dat was dan maar net binnen de 5 seconden, zou ik zeggen. Er gebeuren weinig fouten door spelers tegen die tegen de tijd trekken. Dus dat zit er toch al vrij snel goed in gebakken. Conan doet het goed. Diamande. Oulay, de 20-jarige, door het centrum. Tikken met Boni, komt er niet helemaal uit. Opgepikt door Diamande. paar flinke tackles. Havertz zit daar helemaal alleen. Diallo, de kleinste, zet daar zelfs Pavlovic aan de kant. Diamandé, die wilde daar diep gaan. Kreeg de bal niet. Boos. Even frictie tussen de twee buitenspelers van Ivoorkust. Op een minuutje voor de rust. Het is niet goed genoeg om het sterke blok dat daar staat met Sangaré, Kessier, Kossounou en Agbadou uit elkaar te spelen. Want er komt er wel altijd eentje terug van die vier daar centraal. Bonny. Links komen. Het duurt te lang daar. Dus er is geen oplossing. Havertz. Nou, ze laat zich te veel wegzakken uit dat centrum. En daar is nu geen plaats. Dat is knap. Wirtz. Wirtz met zijn rechterpunt die bal. Net niet voldoende. Eindelijk zijn ze er tussendoor gegaan. Geen buitenspel na het hakje van Meccia. En Wirtz kreeg geen controle over de bal. En kon uiteindelijk niet uithalen. En zo is het rustig geblazen. Heeft Duitsland vooral de bal gehad. En heeft deze man de enige goal van de wedstrijd gemaakt. Na die pijlsnelle actie van Diamandé aan de buitenkant. Franck Kessié 0 tegen 1. Graag tot over een klein kwartiertje.
1: En nu iets wat u totaal niet gaat verwachten. We gaan het straks over een geit hebben. Tot zover de analyse.

0: Vogel geeft je vleugels. Ramen en deuren.
1: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

0: stopt.
1: De Bruyne, Kruijsen, goal!
0: Als King Kev start.
1: En De Bruyne!
0: Volg België tegen Iran in het WK voetbal morgen bij Sporza en op VRT1.

0: Duivels.
1: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
2: Welkom terug in de studio. Ze zijn met twee in onze studio. De twee mensen die het gelukkigst van allemaal mogen zijn. Nicole en haar vriend. En de rest doet wel mee, maar is eigenlijk ongelukkig. In de fond zijn die mensen ongelukkig. De geit heeft al meteen voor beroering gezorgd, maar het is niet wat de mensen denken. Het is wel degelijk over een geit dat we het straks zullen hebben. Maar even voor zij die nu pas inschakelen, kort gebald, wat is er gebeurd? Kansjes voor Duitsland, vroeg in de wedstrijd. Schotjes, ja, verkleinwoorden eigenlijk, want we moeten het ook niet groter maken dan het is natuurlijk. Goeie kans voor Musiala, goed schot vooral. En dan vooral een aantal afgekeurde doelpunten. Deze van Pavlovic gaan we het straks even over hebben. Lijkt me duidelijk. Fofana gehinderd. En dan het doelpunt op voorzet van Diamandé. Diallo mist eerst nog, maar dan is er uiteindelijk wel Kessié die zijn 16e goal voor Ivoorkust maakt. En dat is de tussenstand. 0-1 voor Ivoorkust. Profetische woorden van Alessio. Het ging geen hapje worden. Fijn, van de rest ook. Maar jij hebt het ook gezegd. Het ging geen hapje worden voor Duitsland.
3: Ja, ik denk dat we het ook zien. Ivoorkust is het heel goed georganiseerd en ze spelen een beetje op de omschakeling met de snelle mannen.
2: Ja, en wat gaat er fout bij Duitsland bij dat doelpunt? Je kent die positie nogal vrij goed van waar de actie gebeurt.
3: Ja, ik denk vooral bij die actie van Diomandé zie je dat er wel dubbele dekking is. Dus dat is niet het probleem. Maar ja, voor mij moet Kimmich daar al gewoon eerder de flank afschermen, want ja... Hij weet gewoon dat Diomandé sneller is en hij laat hem eigenlijk nog op zijn kwaliteiten, die pure snelheid, explosiviteit, de flank afgaan. En ja, Brown blokt de eerste bal nog goed, de bal van Amad Diallo en dan ja, in de rebound moet Kessié maken.
2: Oké, maar ik hoor jou zeggen hij moet agressiever vooruit verdedigen.
4: Ja, maar ik snap ook wel, want we hebben het erover gehad, als je als verdediger heb je de neiging, je hebt liever dat hij buiten omgaat dan dat hij naar binnen komt en zelf probeert te schieten of dergelijke. Dus het is een beetje vervelend. Hè. Ik denk dat hij hoopt dat hij langs daar gaat gaan, maar dan was het gewoon ook...
5: Maar Diomandé doet het ook wel echt goed. Ah, hij wacht op het moment dat Kimmich stilstaat om dan te versnellen en dan is hij met zijn snelheid niet meer terug te halen en dan komt hij voorzet. Daar kan het ook al dicht doen. Hè. Die voorzet kan eruit gehaald worden tussen de keeper en de verdediger. Daar komt hij dan ook nog eens door, dus het is een goede voorzet. Maar goed, bij Duitsland gaan ze toch niet tevreden zijn met hoe het tegendoelpunt tot stand komt.
2: Nee, we hebben hem vooraf uitgebreid besproken, want tegen Ecuador hadden ze hem links of rechts nog uit het oog verloren. Dat kon nu bijna niet meer. Oké, goed, je kan niet elke actie afstoppen natuurlijk. Maar er is toch weer een aantal keren in het spel geweest. Misschien net iets te veel voor wat goed zou zijn voor Duitsland.
5: Ja, hij is afwisselend geweest in deze wedstrijd. Maar als je ziet ja, hoe hij begint aan de wedstrijd, dat is toch wel direct weer die ruimte in. En hier gaat hij de bal krijgen uiteraard. En dan gaat hij toch altijd weer die actie gaan zoeken. En ik moet zeggen, twee, drie mensen er van Duitsland bij. Dus hier haalt Ta de voorzet er wel nog uit. Hier weer. Met 4-2. De Duitsers hebben toch... uiteindelijk komt die bal dan wel nog voor. Niet via Diomandé, maar het is wel een bal in de tweede zone. Dus de Duitsers waren echt wel gewaarschuwd na die wedstrijd tegen Ecuador. Maar hier ook, tegen twee mensen, drie mensen. Ja, vindt hij dan toch nog iemand om een vrije voorzet te trappen? Alweer een gevaarlijke actie. Dus het is niet als hij... Hij heeft echt wel overzicht. Hè. Hier is hij weg van Kimmich. En dat is wat ik wil zeggen. Ja, dat zijn de fouten die je niet mag maken als je de beste speler van een ploeg wilt zijn. Als je dragende speler wilt zijn. Dit soort passes zonder druk. Dat moet beter. Om maar te zeggen, het is geen afgewerkt product. Er zijn nog dingen die beter kunnen bij hem. Maar als
2: en misschien
5: hij...
2: is op je 19e ook al.
5: Ja, ik denk dat er nu nog altijd zijn. Maar het is sowieso...
3: Ja, het was wel na de laatste slechte balcontact. Zijn eerstvolgende balcontact dat hij eigenlijk bijna die assist geeft. Dus wil ook wel zeggen dat hij gewoon nog altijd goed in zijn hoofd zit. Als hij twee minder fases heeft gehad, dat hij toch die actie zoekt.
2: Dat heeft aan de knop kan omdraaien. Ja. Laat ons even de afgekeurde doelpunten erbij halen. Het begint met een fout op de doelman. Dan moet ik eerst naar onze doelman natuurlijk hier aan de tafel. Is het een fout op de doelman, Frank?
5: Ik vind het een lichte afgekeurd doelpunt, moet ik zeggen. Als je kijkt, Pavlovic heeft zijn handen niet... je springt altijd met je armen en het is lichaam tegen lichaam. En dan kan het wel zijn dat je de doelman raakt. Maar ik vind het een licht afgekeurd doelpunt. Al zou ik altijd de doelman... Kijk, hij draait zichzelf nog een beetje weg om zeker geen fout te maken. Maar goed, De Lier ga je het wel zien. Die linkerarm, ja, die zit tussen de armen van de doelman. En dan kan je zeggen, oké, als je dit beeld ziet, dan kan je de scheidsrechter gelijk geven. Maar om nu als scheidsrechter het af te keuren, als hij het niet afkeurt, gaat de VAR ook niet tussen komen zeggen, er is een duidelijke fout gemaakt.
0: Van de dus twee kanten uit.
5: Het kon er twee kanten uit gaan, inderdaad.
0: Ja, en dan die andere, Imke. Die was wel duidelijker.
4: Ja, vind ik wel. Ja, op zich is dit gewoon een fout. Ja, uiteindelijk laat hij eerst nog verder spelen om dan beslist mee te geven dat het feestje niet doorgaat.
0: Molenweekend.
4: Ja, absoluut. Maar goed, ja. Op zich heb ik liever dat ze eerst zo wat de actie laten verder lopen om achteraf misschien, als ze dan toch een foutje maken in de beoordeling, om dan erop terug te komen of zo. Dus ik snap wel dat hij deze fase eerst laat verder gaan om wat bevestiging te krijgen, want de VAR kijkt hier uiteraard ook naar, zeker als het een doelpunt.
0: Feit is wel, ze staan 0-1 achter. En dan is de vraag ook, buiten het feit dat ze natuurlijk die paar kleine kantjes hebben gehad, waar knelt het schoentje eigenlijk bij Duitsland?
4: Goh ja, ik vind Ivorcus doet het goed, hè. Een goede organisatie, maar wat je heel goed zag in die wedstrijd tegen Curaçao, ik vind er vooral heel veel dreiging en dynamiek zit op die linkerflank, omdat je daar met Sané heb je iets meer echt een rechterflank die iets liever de breedte opzoekt. Ja, bij Brown, hè, we hebben het al gezegd voor de wedstrijd, is het eigenlijk een linksback die heel vaak mee op het middenveld gaat voetballen en op zich zitten daar wel mogelijkheden, alleen zijn laatste bal, nou, kijk de mogelijkheid om hem in te spelen. Hij speelt eigenlijk als een soort van in de pocket. En dat is heel opvallend. Dit hij ook tegen Curaçao, wordt uiteindelijk niet aangespeeld. Dus soms ook wel gemist aan intensiteit, vind ik zelf. Hè. Het spel wat ondergaan en net iets te weinig die versnellingen. Hier gaan we Brown nog eens, kijk, heeft hij heel veel ruimte. Hij kijkt hij wel al, Musiala die vraagt de bal al. Uiteindelijk is het zo wat tussen spelers in niet echt beslissend. En dat ontbreekt nog wel. Je voelt dat daar wel de sleutel ligt. Hij komt graag mee op, maar ook deze bal net iets te hard waardoor de doelman erbij kan. Opnieuw heel veel ruimte daar. En dan uiteindelijk, je hebt niet echt een diepe spits. Kijk, Havertz is ook niet echt de typische centrumspits die al in die 16 klaar staat om die bal eventueel op voorzet binnen te koppen. En zie je ook hier eigenlijk, moet links afspelen, want ofwel moet hij de actie zelf opmaken, ging niet. En uiteindelijk merk je ook wel, vind ik, dat Duitsland het duel ook heel vaak verliest tegen die stevige jongens van die voorkust.
0: Fysiek moeten ze het eigenlijk afleggen on-Duits bijna, Alessio.
3: Ja, eigenlijk wel. Dat verrast mij wel een beetje. Maar ja, natuurlijk, Ivorcus, we hebben het al voor de wedstrijd gezegd, een heel fysiek sterke ploeg. Dus ja, als ze er dan voetballend niet zo goed kunnen uitkomen en die duels nog verliezen en dan ook nog slordig zijn, ja, dan sta je 1-0 achter aan de post.
0: Ja, en dan zijn er twee mensen in de studio geweldig blij natuurlijk. Zoals Nicole, est-ce que vous pouvez exprimer votre sentiment à ce moment?
6: Franchement, on est vraiment content parce que c'est le match qui nous faisait le plus peur. Et le fait qu'ils ont quand même marqué un, ben, on est plus relax.
0: Oké, voilà, ze zijn al relax. Ja, het was de wedstrijd waar ze zich meeste zorgen over maakten. Ik snap het ook wel, het is ook de strafste tegenstander natuurlijk.
5: Ja, maar ze doen het goed, ze hebben heel weinig kansen weggegeven. Dus,
0: ja. Is er geen man overboord voor Duitsland of is het nu toch even in de haren krabben?
5: Ja, ik denk wel dat Nagelsmann iets meer gaat verwachten van een Wirtz, Musiala, Sané. Hebben we toch heel weinig gezien in deze wedstrijd. Havertz misschien, zoals Imke ook al zegt, iets meer centraal houden. Dat er dan ruimte is voor die drie om in te voetballen. Nu heb ik het gevoel dat ze een beetje elkaar in de weg aan het lopen zijn met momenten. Dus ik denk dat er toch wel iets meer van mag verwacht worden. Van
0: ja,
5: die
0: er moet wat bijgestuurd worden. Gisteren werd er mooi gejuicht. Ik wil even wat leuke beelden op de mensen loslaten. Saibari, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Aaiend over zijn bol, zoals altijd. Ook dat is een beetje het WK. Hoe vier je een doelpunt? Cunha bij Brazilië, ook die weet hoe hij zijn doelpunten moet vieren. Vinicius laat dan weer zien dat hij los in de heupen is. Lekker man. Maar de beste viering was bij deze man in Congo. Die krijgt al een alert op zijn gsm binnen nog voor het daar op televisie te zien is. En dat is natuurlijk wel tof. Want die mens is al helemaal in extase, de rest weet het nog niet. Die denkt, ja, die telefoon zal me toch niet iets voorliggen, zeker. Maar uiteindelijk is dat niet het geval. En ja, het dak eraf, hè. Dat is het mooie aan de wereldbeker. De vreugde in de respectievelijke landen.
5: Dat is de reden waarom ik s'nachts naar die voetbal zit te kijken. Omdat je al die notificaties niet uitgezet hebt.
0: Ah, ja,
5: je weet altijd het resultaat op voorhand.
0: Oké, dus ja, op die manier begrijp ik. Ja. Of je kan ook je gsm wegleggen. Frank, wat dacht je daarvan?
5: Ja, dat is goed.
0: Dan heb je weinig last van notificaties.
5: Blijf een iPad en de computer.
0: Ah, ja, okay,
5: en
0: ja,
5: TV,
0: ja,
5: alles wel moeilijk.
0: Ja, ik heb de mensen beloofd dat we het over een geit zouden hebben. Dat heeft voor een stuk met dat juichen te maken. Want mascottes, zoals bij ons de Obelix, die altijd in beeld genomen wordt, dat hoort bij het voetbal natuurlijk. Weet je welke club een geit als mascotte heeft?
5: Van Keulen, hè?
0: Inderdaad. Ik ken het er ondertussen van alles over, want ik heb erover gelezen. Maar hoe ver ben jij op de hoogte van de geitengeschiedenis van Keulen?
3: Ja, ik moet zeggen, je wordt er wel heel snel op de hoogte van gebracht. Ook alle evenementen en zo is de geit aanwezig.
0: Ken je de naam van de geit?
3: Ja, Hennis.
0: Hennis, inderdaad.
3: Ja,
0: Hennis de negende, goed zo.
3: Zoals de paus, hè, krijgt de geit daar een naam.
0: Ja, we zullen er meteen een beeld bij plakken, want mensen willen misschien wel eens weten. Ja, maar welke geit is dat dan precies? Die woont dus in de zoo. Maar als er een wedstrijd is, dan voilà, daarboven staat ze.
4: Ja, ik vind dat een beetje triest, hè, Ruben. Ik vind
0: dat hij naar de wedstrijd meegaat.
4: Ja, absoluut. Ik denk dat beest daarvan geniet. Dus joelende supporters te zitten, of ben ik niet...
3: Hij krijgt heel de wedstrijd eten.
4: Ah, ja.
3: Om stil te houden.
4: Om stil te houden. Ja.
5: Als ze dat beest voeren, zo is er toch niks mis. Ja. Mee.
4: Beter Frank Boeks genoeg.
5: Er was vroeger een café in orde, maar dat ze de bok trapjes gaven. Dat vind ik niet kunnen. Maar als dat beest gewoon eten krijgt, waarom goed van wordt...
0: Hennis de achtste is ooit ontsnapt op het veld. Ik weet niet of dat verhaal ooit tot bij jou geraakt is. Ja, nee. Dat hebben ze dan heel lang moeten achter zoeken of achterlopen eer ze die terug te pakken konden krijgen. Maar in elk geval, het is een ongelooflijk item daar in Keulen. Dat is ook de bijnaam van de ploeg. Dat vroeg mij dan af, ja, je trekt dan naar een club die je kiest dat natuurlijk niet, maar dus de bijnaam van Keulen is de geitenbokken. Daar moet je dan wel mee verder.
3: Ja. Het oefencomplex noemt ook Gijsbokheim. Dus de geit zit er echt overal. Ik zeg het, ja.
5: Vroeger... Is de stad voor u?
3: Een bokkenstad. Vroeger ging ze zelf mee op de uitwedstrijden, heb ik al.
0: Echt?
3: Ja, nu is het alleen de thuiswedstrijd.
0: Is vernoemd naar een legendarische clubspeler. Hennis Weisweiler was een clublegende in de jaren 50. Voilà. Dat krijg je er nog gratis bij als informatie. Ja.
4: Kast dat erin, nog bij. Met de naam als Hennis?
0: Vermoedelijk. Daarmee gaan we het themaatje van die geit helemaal achter ons laten. Ik moest nog melden van onze eindredacteur dat Nagelsman met dezelfde...
4: Het was een topic. In de vorige wedstrijd heeft hij 2 of 3 outfits aangehad. Blijkbaar had het toch finaal te maken met de hitte. En niet zozeer met zijn Eurosong Festival gehalte.
5: Wat was de melding? Dezelfde 11 of dezelfde outfit?
0: Outfit.
5: Oké.
0: Dus heb ik de indruk dat er een speler op het veld is gekomen bij Duitsland dat er gewisseld wordt. Ja, maar het scherm was net iets te klein voor mij om te kunnen zien wie het was. Zullen we het dan maar vragen aan Stef Wijnands? Dat is een goed idee. Ja, Stef, vertel jij maar wie erop komt.
7: Geef je vleugels. Ramen en deuren.
8: Dankjewel Ruben. Inderdaad, er wordt gewisseld bij Duitsland. En Schlotterbeck gaat er dan toch uitgaan. En Rudiger erin. Dat heeft dan toch een half uur geduurd om te kijken of Schlotterbeck dan nog kon verder spelen of niet. Dat is toch op dit niveau een beetje vreemd, vind ik. Dat een trainer dan zo lang volhoudt als je weet dat het niet helemaal meer lukt. Het is toch niet de minste die je dan kan opbrengen. Maar hoe dan ook. Rudiger heb ik alvast gezien. Of Schlotterbeck nog op het veld staat, dat is wat anders. Ta is er nog bij. Uiteraard is hij erbij. En we gaan kijken of de Duitsers aan een ander tempo gaan spelen. En of ze de fysieke slag, want dat is toch een beetje wat Ivorcus graag heeft. Of ze die kunnen winnen. De Amerikanen, of de Duitse Amerikanen, of wie er ook in Canada. Want het is uiteraard niet in de Verenigde Staten, maar in Canada. Daar moeten er nog heel veel terugkomen. Die zijn nog hele dure nootjes van een dollar of 7 en een dure pint van $20 aan het drinken. En die willen ze helemaal leeg drinken voor ze terug op hun plaats komen zitten, heb ik het vermoeden. Want er zijn er nog vele duizenden die niet terug zijn. Hier krijgen we nu het beeld van Antonio Rudiger. En de eerste slechte bal van Havertz was bijna een feit. En dus daar komt nu aan de linkerkant centraal postvatten. Had Rudiger natuurlijk ook wel gekund, want doet hij ook wel bij Real Madrid. Eerste bal binnendoor naar Diallo. Zoekt Brown op, bal voor de goal. Nou, was niet best ingespeeld, want er was ruimte voor Bonny. En tot 2 keer toe, Duits balverlies. Oulay, Conan. Kreeg daar inderdaad wat ruimte en dacht dan maar te trappen. Hij is misschien niet van de grootste, maar kijk eens. Ook hij heeft een breed lichaam. Waar veel kracht in zit. Bonny Boni. Die werd daar toch niet zomaar van de bal gezet door Rudiger. Taha moet opletten. Bal bijna te kort. En Neuer lost het netjes op. Kijk, Musiala meteen opgejaagd door Sangaré. Bal kwijt. Kessié. En nu wat rust in de tent bij Wilfried Tsingo. Hij wilde ooit doelman worden. Deze grote man, dat kunnen we nog begrijpen. Zoals zijn vader. Maar bleek toch meer talent te hebben als voetballer dan als doelman. Wel, als Duitsland deze wedstrijd zou verliezen, dan is de situatie toch enigszins anders. Want dan moeten ze nog tegen Ecuador. Wat toch een goede ploeg is. Hier is wat ruimte. Brown. Dat is moeilijk. Musiala. Goed bruggetje. En dan kan hij zich met een hoekschop nog doorzetten. Maar ik had de indruk dat die bal naar de overzijde moest gaan. Dat daar de ruimte lag. Kijk. Bovenaan beeld. Brown. Maar knap nog van Musiala. Kimmich is helemaal naar de overzijde gekomen. Is dat om een kort tikje te geven aan Wirtz? Ja, dat is zo. Krijgt hem nu wel terug. Dropt hem in de tweede zone. Maar geen probleem voor Fofana. En nu is Wirtz, Kimmich daar natuurlijk weg. Oké, daar is toch wel Mecha en Sané. Wel allemaal waarom dan Kimmich die hoekschop komt nemen. Kort en dan nog een tikje om die voor te zetten. Als je hem rechtstreeks neemt, kan ik nog begrijpen als je de beste bent. Maar met dat korte tikje en dan de vrijheid om die voor te zetten, nou, is het risico toch groot als je daar weg bent. Enfin. Bal diep op Boni. Met Ta. Mecha die kan mee met de fysieke strijd bij de Ivorianen. Die Faye, de eerste trainer ooit die een groot toernooi heeft gewonnen, terwijl hij tijdens het toernooi werd aangesteld. Wel, dat kan op dit WK ook, dat weet u. Want vannacht is Hervé Renard voor de allereerste keer bij Tunesië de grote baas. En Tunesië zal geen wereldkampioen worden. Dan gaan we toch wel wat geld op inzetten als het nodig is. Diallo. Goed tikje met ruimte voor Kessié. Net iets te veel nodig. En na 50 minuten liet hij me hier nu wel fysiek het idee van, moet ik dit nog 50 minuten gaan volhouden? Nou, het is natuurlijk een krachtpatser, Kessié. Maar goed, speelt daar bij Al Ahly in Saudi-Arabië. Dat is toch een tempootje lager. Terwijl de Duitsers nu een versnelling hoger zouden moeten spelen. Brown. Voorlopig niet laten zien wat nodig is. Slechte bal van Wirtz. Oh, mooie dribbel van Unai. Buitenkant Diallo. Diallo zoekt daar op. Diallo kappen naar zijn linker. Klaarleggen. En overgetrapt door Christ Inai Ulay. De 20-jarige winger van Trabzonspor die zelf deze actie opzette. Schitterend gedaan. De jonge strijder die via de academie van Jean-Marc Ziyou in Abidjan is groot geworden. En hij is eigenlijk het gezicht van die Ivoriaanse opleiding nu. Speelt dus nu nog in Turkije aan de Zwarte Zee, maar het gaat niet lang meer duren. Pavlovic. Sané komt in de bal. Waar naartoe? In het centrum zit het dicht. Wirtz dropt die bal daar. Atletisch weggehaald. Dat zullen ze ook wel kunnen. Diamande. Bal kwijt. En gaan de Duitsers na 7 minuten het gaspedaal indrukken. Dat vraagt ook Pavlovic. Kon vragen aan Musiala. Balcirculatie moet de hoogte in. Meer meters maken om zich vrij te lopen. Op deze zaterdagavond in Toronto. Hopelijk opnieuw daar geen Waterloo voor de Duitsers. Sané buitenom. Voorzet. Wirtz legt hem klaar. K. Havertz. Ja, dat is allemaal moeilijk. Het is van Wirtz toch iets te makkelijk die bal voorgezet. Had nog wat tijd om hem aan te nemen, had ik het idee. Bonnie. Ah, goed gedaan hoor. Zomaar in zijn eerste seizoen daar bij Inter. Coppa Italia, Serie A. En er is nog wat volk dat daar ook speelt. En toch speelde hij wel. Diallo. Ulay. Diallo. Moest Brown tandje bijsteken, maar is toch nog aan de kant gezet. Kessier. Wat zeg ik? Dat hij naar adem aan het happen was. Stond toch alweer voor de goal. Sluit daar toch heel dicht aan bij die spitsen. En Diallo makkelijk voorbij Brown. Ja, Metja, die heeft al veel geblust hoor. Die heeft al veel brandjes geblust bij de Duitsers. Alle hens aan dek bij de Duitsers op deze hoekschop. Die overwaait, ook al is er weinig of geen wind. Diamande. Nee, dat mag niet. Als je dacht dat de Duitsers het allemaal begonnen in te zien, zijn daar opnieuw de Ivorianen. Kracht in de ploeg. Kracht en snelheid. Daarmee kom je op alle niveaus in het voetbal heel erg ver. En dat is een goede voorzet. Brown kan nog net Diallo afhouden. Als ze zo goed spelen in de tweede helft als tegen Ecuador, dan zijn de Duitsers eraan. Diallo heeft in deze eerste 10 minuten al meer ballen geraakt in de tweede helft dan in de eerste helft samen. Sangaré, Wirtz laat hij zomaar lopen. Diallo, Sangaré en in één tijd Diamande. Kan nog niet alles dus. Er is nog wat werk aan. Nou, deze man moet toch bijzonder tevreden zijn als je ziet hoe dat allemaal zich manifesteert. Eigenlijk was hij alleen maar een jeugdcoach bij Nice en bij Ivoorkust -23. En kijk, door omstandigheden kans gekregen, gegrepen en nu op het allergrootste toneel. En voorlopig 6-6. Sané, nee, niet voldoende. Hoe lang wacht hij nog om wat te doen? Om bijvoorbeeld Oende af te brengen. Dat zal nodig zijn. Daar is geen ruimte. Kijk eens hoe dicht ze bij elkaar blijven staan. Blijven ze uitstekend toe. Doe maar aan de buitenkant. Doe maar tot op een meter of 30. En dan vang je wel op. Rudiger. Kan dat wel. Maar als je de statistieken bekijkt van de keren dat hij trapt en daar een doelpunt uitkomt, die zijn niet veel. Oenda stond er al klaar. En ik dacht ook Nadim Amiri gezien te hebben. Weer maar uit die spitspositie. Dat zal Oendaf niet gaan doen. Vraag is of dan Havertz blijft staan. Ik vermoed van wel. Dan gaat er toch eentje af moeten. Wirt. Pavlovic. Zo zijn we 13 minuten verder in de tweede helft. Geen Duitse kans gezien. Sané geraakte er eens een keertje voorbij. Terugkappen, breed leggen. Ja, daar schiet je niks mee op. Je moet er toch eens langs gaan. Wirtz. Musiala. Dat is snel genomen. Musiala, was zelf een beetje verrast. En nog eens proberen een bruggetje te doen. Nu gaat hij hem in één keer trappen, vermoed ik. Zo is het. Fofana, makkelijk. En gaan we counteren. Havertz heeft daar een tik gekregen. Een elleboog in de nek van Sangaré. Ja, dat konden we wel degelijk zien. Sané naar de kant. Oendaf in de ploeg. Leveling in de ploeg. Sané, Muslia, Musiala en Pavlovic. Die gaan we schrappen. En dus Amiri, Oendaf en Leveling. Twee spelers van Stuttgart in de ploeg. Die moeten het doen. Of Nagelsmann gaat wat te horen krijgen. Het is nu al allemaal heel broos. Contacten.

de Paraguayaan gaat Fofana duidelijk maken dat hij sneller naar die bal moet gaan. Want dat is natuurlijk ook een middel dat nu zal aangegrepen worden. Dat een doelman ver van de bal gaat staan. Op de rand van de 16 bijvoorbeeld. En voor Leri dan terug is om die bal in het spel te brengen. Ja, dan ben je heel wat seconden kwijt. En gaat daar dan maar eens op ingrijpen. Maar als hij achter de bal staat, dat is wat anders. Dan kan je tellen. Diallo. Diamondé. Sangaré, goed hoor. Daar op dat middenveld naast Kessier en Ulay. Het is gewoon een goede mix in deze ploeg van Ivoorkust. Los van wat het resultaat hier ook wordt. De kracht, de snelheid, het individu.

naar Oendaf, die de bal toegespeeld kreeg van Nadim Amiri. Toch een verrassing dat hij erbij is. Want de hele tijd niet geselecteerd geweest. Zijn interlandcarrière al begonnen onder Joachim Leeuw. Pas vorig jaar teruggekeerd. En hij kent natuurlijk Amiri wel, Nagelsmann. Want samen nog bij Hoffenheim gezeten. Dus nu de man bij Stuttgart. Hier is de hoekschop. Fofana heeft hem niet. Geen derde goal voor Kai Havertz. Komt op ballenballen. Fofana. Gaat eens fout lopen. Want je gaat er een keer niet doorgeraken door die meute. Zoals nu ook het geval was. Knap hoor van Ulay. De manier waarop hij zich daar weer uitdraait. De jongste van de selectie. Diallo. Kijk eens, Mecha wordt daar gewoon weggeduwd. Daar nog een overtreding op Amiri. Kimmich komt steeds meer centraal. Amiri nog altijd pijn. Wits naar de buitenkant. Dat is natuurlijk niet het sterkste punt van Jamie Leveling. Amiria die heeft gewoon pijn in zijn knie. Een botsing met Sangaré. Hij huppelt nog altijd een beetje rond.

Jota. Brown staat eigenlijk veel te centraal als het centrum zo dicht zit. Meer open moeten spelen, maar de filosofie van Nagelsmann is ook vaak: we moeten door het centrum, want daar gebeurt het. Maar als er geen ruimte is, moet je toch maar proberen aan de buitenkant de voorzetten te trappen of een 1-op-1 actie daar te doen. Kimmich. Bijna het derde kwart voorbij. En kansen? Nee. Die hebben nog altijd niet echt opgeschreven. Fofana heeft nog altijd geen wereldwonder.

wonder moeten verrichten. Laat staan een bal gewoon pakken. Niet nodig. Alleen op hoekschoppen komt hij voorlopig in moeilijkheden. Maar komt hij weer. Bokst hij. Wordt aangelopen. Blijft liggen. Dan moet de scheidsrechter natuurlijk fluiten. Kan niet anders. Ja, ja. Weet het te bespelen hoor. Elke botsing die hij aangaat. Ik denk dat hij zelfs tegen zijn eigen speler. Kessier is boos. Er is niet veel aan. Nee, er is absoluut niet veel aan. Daar moet nog even over nagedacht worden. Hoe kunnen ze doelmannen die bij elke botsing blijven liggen? Kijk, hij vliegt tegen Kossounou aan. En ik zeg niet dat hij zich niet kan blesseerd hebben, maar hij voelt gewoon een lichaam en hij blijft liggen. Deze Duitse meneer is niet zo tevreden. Faye. Wat een sprookje wordt het zo stilaan als ook deze wedstrijd wordt gewonnen. Bondscoach bij Ivoorkust. Dat bent u misschien intussen al vergeten. Lang geleden. 1-1. En het is wie anders dan Dennis Oendaf die de bal hier van dichtbij binnentrapt. Alles wat hij aanraakt is een goal. En de twee invallers doen het hier net voor de nieuwe hydration break. Amiri met de voorzet. En dan zijn ze daar centraal toch geklopt. Thomas Müller en Mats Hummels in de tribunes. Oendaf zelf naar buiten tikkend en dan positie kiezen zoals hij dat bij Union heeft geleerd. En Kessier laat hem lopen hier. In de rug duikt hij op. En Dennis Oendaf, wat een cijfers is hij aan het voorleggen. Het is pas zijn 11e Interland en zijn 8e goal. Hij heeft er ook al 19 bij Stuttgart gemaakt. Was de beste in de oefenwedstrijd waar hij 2 doelpunten maakte. En in de minuten die hij speelde in de vorige wedstrijd scoorde hij en gaf hij 2 assists. Wie had dat gedacht toen hij bij Union in tweede klasse zat? Dat wordt nog de leider van de mannschaft. 1-1. Mag ik zeggen dat het toch een beetje uit de lucht komt gevallen. Zeker wat kansen betreft. Niet qua balbezit en dreiging tot aan de 16. Nee, dat was er zeker. Wirt, Brown, Havertz. Amiri was geschrokken dat ik het woord Mark Hummels in de mond nam, denk ik. Trapte hem meteen. Uitstekend voor de goal. Centraler. Bijna bal tot bij Wirtz van Kimmich. Diamandé nog niet gezien. Bonny die heeft het ook moeilijk daar. Ik denk dat de Ivoriaanse coach moet gaan ingrijpen nu. Zal nog even wachten op de hydration break. Die hebben we nog niet gehad. Zijn toch al 25 minuten ver. En Kessier was daar net met de scheidsrechter aan het praten. Waar ging het daarover? Want voelt dat het momentum naar de Duitse kant is overgegaan. Rudiger. Leeuweling. Weer zoeken naar zijn ploegmaat. Bal moet natuurlijk wel eerst een keertje uitgaan. Zo.
Dat heeft Rudiger begrepen. En dus nu 3 minuten pauze. Bezinning bij de Ivorianen. Ja, wat een vent toch. Die Dennis Oundaf zich helemaal vanuit Union. Als je weet van waar hij vandaan komt. Van de Duitse derde klasse. Maar het was toen een van de jongens. Een van de eerste die het gemaakt heeft. Daarna Nilsson Amura. Allemaal gasten die op een lager niveau gehaald zijn. En Oundaf was de spitsbroeder van Dante van Zijr. En bij Union was hij ook nog topschutter in de eerste klasse. Toen hij de eerste seizoen Union in eerste klasse speelde. Ja, het is toch een beetje een soort Gert Müller, vind ik. Hij loopt ook een beetje zo. Voor de mensen die dat nog weten, dan moet je al wat grijze haren hebben. De spits van de grote mannschaft in de jaren 70 van Bayern München. Wereldkampioen, veelvoudig Champions League winnaar. Enfin, toen was het nog Europa Cup 1 met Bayern München. Amiri, de perfecte voorzet getrapt. Kijk eens, staaltje van mooie traptechniek. En Oundaf. Kessié kon niet volgen. Liet hem in de rug komen. En nochtans heeft Hagelman flink van leer getrokken tegen Oundaf. In een oefenwedstrijd. In maart was dat. Tegen Ghana. Toen hij een doelpunt had gemaakt. De winning goal. En Oundaf in het interview meteen na de wedstrijd tussen de lijnen aangaf dat hij vond dat hij had moeten spelen. Niet als invaller moest starten. En Nagelsmann gaf aan dat hij hem gewoon niet goed vond in de wedstrijd. Dat hij niet betrokken was in de wedstrijd. Te weinig acties. Hij scoorde wel. De coach is even weg geweest. Faye. Wat een skyline van Toronto. En wie van Canada de twee stadions de wedstrijden wil zien, die moeten het hele land oversteken. Van oost naar west, van Toronto naar Vancouver. Maar er is weinig gedoe in Canada zoals dat in Mexico en de Verenigde Staten wel is geweest. Dat is intussen allemaal eens een toernooi bezig is, dat was niet anders in Rusland of in Qatar. Gaan vele politieke situaties liggen. In Canada is het eigenlijk nooit een probleem geweest. Bonnie naar de kant, dat lijkt mij duidelijk. Guesson komt erin. Sangaré is eruit. Dus Bonnie, Diallo en Sangaré. En zo krijgen we Adingra nog eens. Simon Adingra. Fofana, die de vorige wedstrijd ook speelde op het middenveld. En Evan Guesson is nu de spits. Adingra, ex-Union. Daar mogen ze best trots op zijn, toch ook. Dat die hier op het grootste toneel allemaal meedoen en het goed doen. Eerste keer aan de bal daar. Eén tegen één. Kessié in de twee doelpuntenrol. De eerste dat hij op de juiste plaats stond. En bij het tegendoelpunt dat hij Oundaf uit het oog verloor. Amiri. Nu meer van aan de rechterkant. Kijk,
dat bedoel ik met Havertz. Gaat dan niet vol in duel. Wordt dan ook meteen aan de kant gezet. Diamandé is nu naar de rechterkant gekomen. Dingra links. Dingra die nogthans uitstekend speelde in de oefenwedstrijd voor dit toernooi, toen Ivoor Kust met 2-1 won van Frankrijk. En iedereen had hem in de starting 11 verwacht tegen Ecuador. Dat was niet het geval. Geen overtreding van Wirtz. Kessié komt te laat. Geen overtreding op Wirtz ook. Seko Fofana. Dus een doelman Fofana en nu ook een middenvelder. Speler van Porto. Dingra speelt tegenwoordig bij Sunderland. In de tweede helft van het seizoen uitgeleend aan Monaco. Toch ook nog een wedstrijd of 14 gespeeld bij Pocognoli, die er nu niet meer is. Brown, goed gedraaid. Goede voorzet. Eén tijd. Dat was een goede beweging. De counter. Diamandé. Rennen maar. Wie gaat je volgen? Houdt zich even in. Ta moet er naartoe. Durft er niet één op één aan. Is natuurlijk een geweldige uitslag voor Ivoor Kust met nog een wedstrijd tegen Curaçao in het verschiet. Voor Duitsland is een punt in zee voldoende om zich te kwalificeren. Want met 4 punten ben je altijd bij de 8 van de 12 beste derdes. Kan niet anders. Spelen tegen een goede ploeg. Ivoor Kust. Ik bedoel de Duitsers tegen Ivoor Kust. Oulay. Goeie speler. Toch een ontdekking hier op het toernooi. Ook al wisten ze al lang sinds de Afrika Cup bij Ivoor Kust dat hij een topper zou worden. Diamandé. Even wat moeite. Zet het nog recht. Single. Opnieuw Diamandé. Dat was een beetje laconiek. Wirtz geeft hem mee aan Havertz. Single in duel. Single sneller. En krachtiger. Weer een duel waar je kan zien. En Singo kan niet meer verder. Gaat in het veld liggen. Lijkt zich geblesseerd te hebben. Ja, Nagelsman, je weet hoe het gaat. Even gaan uitleggen dat hij al naast het veld stond. Maar dat weten we allemaal. En als hij echt geblesseerd is, gaat hij natuurlijk terug in het veld liggen. Want dan volgt er toch een wissel. Hij greep meteen naar de hamstrings. En wat een vent ook, Wilfried Tsingo. En hij is nog maar 25. Je voelt toch wel wat zenuwen, nervositeit bij de Ivorianen. Dat ze de wedstrijd nog uit handen dreigen te geven. En
En Christie komt zeggen, ik raakte de bal toch als laatste. Nog altijd geen single. Nog altijd tegen 10 man. Met ja, bal kwijt. Adingra. Fofana gaat diep. Adingra komt naar het centrum. Daar zit het overbevolkt. Komt er toch uit. Guisson tot bij Diamondé. 1-1. Doe maar. Maar alle Duitsers terug. En hij lijkt me ook een beetje moe. Jan Diamondé. En die gaat wel opstaan. Die gaat geen verzorging vragen. Ik zou bijna zeggen een bijzonder kapsel. Maar dat is het dus niet. Deze pruik. En dus Singo komt niet meer terug zoals we al verwacht hadden. En zo komt Gila Doué nog in de ploeg. De oudere broer van Désiré. En ja, Singo, als dat echt een spierblessure is, dan is het toernooi allicht voorbij voor hem. Het is positie voor positie. En Doué speelde wel op die rechtsback in de eerste wedstrijd. Maar die Singo heeft ons ook kunnen bekoren als krachtpatser in de defensie. Adingra. Conan. Conan. Guisson. Evan van Aston Villa. Zeker niet de eerste spits daar, maar een keertje of zes in de basis. En hier lijkt het duidelijk dat Wilfried Tsingo aan het denken is hoe het verder moet met wat hij voelt. Ik dacht in de linkerdij. Guisson in beweging. Havertz, goede kopper. Brown niet echt goed. En de counter komt er ook niet uit. Opgepikt door Fofana. Fofana probeert daar uit te halen. Undaf. Dat is niet zijn sterkste punt. En dat ook niet. Iets te laconiek. Guisson. Die ook nog verhuurd werd aan Crystal Palace. En een beetje lievelingetje wordt in de Ivoriaanse pers gezegd van Faye. Want het is een oproeping waar niet altijd even begrip voor getoond wordt. Bijvoorbeeld geen Wilfried Zaha, geen Sebastien Haller bij de Ivorianen geselecteerd. En Diamondé heeft alles gegeven. Stik kapot. Nicolas Pepe is zijn vervanger. Ook zo geen kleine jongen om in de ploeg te brengen. De speler van Villarreal. Ook einde verhaal voor Havertz. Die vervangen wordt door Goretzka. Het is een hele boekhouding. Sinds een paar jaar. Zes minuten nog. Een minuutje of zes erbij. Een dikke 10 minuten gaan we nog zeker voetballen. Alle wissels op. Zowel bij de Duitsers als bij de Ivorianen. Fofana heeft zich niet populair gemaakt. Undaf, dat is wat anders als we spreken over sterke punten. En tussen de palen trappen moet je hem ook niet leren. Altijd en overal. Blijven geloven in wat je kan, op welke leeftijd ook. Want zoals we al aangaven, een laadbloeier. 29 is hij intussen.
En hij heeft niet het postuur van een diepe spits. Waar ze in Duitsland toch al een tijd naar aan het zoeken zijn. Kroeg heeft dat niet kunnen invullen. Ook Woltemade kan dat nu niet echt. En Undaf is niet de geprefereerde bij Nagelsmann. Want anders stond hij er toch wel vaker in. Met al die successen, met al die doelpunten. Faye is zenuwachtig. Kwalificatie staat op het spel. Fofana, nog zo'n krachtpasser. Zoekt Rüdiger op. Fofana, niet tot bij Kessier. Mensah is hem kwijt. Nee, dat was geen overtreding. Ja, toch wel. De twee handen afgezet op een Mensah. Goed beoordeeld door de Paraguayaan. Undaf. Amiri. Ja, dat werkt natuurlijk wel, al die jongens van Stuttgart. En de counter. Met een van de nieuwe mensen. Pepe. Het moet naar Adingra. Adingra helemaal alleen. Voor, oh, hij neemt te veel tijd. Simon Adingra. Pepe deed alles goed. En Adingra die pakt het hoofd met beide handen. Want hij weet dat hij in minuut 88 hier de unieke kans had om op de counter er 2-1 van te maken. Gewoon binnenkant voetje rechts. Maar hij durfde het niet in één tijd. Er gaat nog wat gebeuren in die slotfase. Duitsers willen winnen. Ivorianen nog een keer die counteren. Geen Havertz meer om te koppen. Goretzka is zeker ook geen slechte kopper. Wirtz legt hem af voor Brown. Oh, goede save van Fofana. Dicht bij de grond. De doelman van Rizespor duwt hem hier uit zijn doelvlak. Goed dit keer. Wirtz opnieuw in één tijd klaargelegd. En Brown met die schuiver. Leveling. Kom maar, zegt Conan. Het is ingooien voor Duitsland. Het is zeker niet de beste wedstrijd geweest op dit WK. Maar ook niet de meest ellendige om naar te kijken. Omdat je flink wat duels gezien hebt. En af en toe goede voetbal. Met de counter. Fofana. Nee. Daar kon Pepe niet bij. Had hem liever buitenom gehad. Fofana snel terug. Die moet nog fris zitten. Minuut 90 nadert. De Duitse minuten zijn in aantocht. Fofana. Goeie save dit. En hier kijken we nog eens naar de counter. En hier Pepe al weet. Gesson die het doorloopt. Die het gat trekt. En gewoon binnenkant voet had hij moeten trappen. Adingra. Fofana. Balverlies. Undaf, we gaan naar de 16. Undaf legt hem leed. Amiri, Amiri. Nee, in de armen van Fofana. Plots ligt daar alles open. Ook bij de Ivorianen. Die heel de tijd zo geconcentreerd in blok stonden verdedigen. En plots zoveel ruimte. Amiri, nee, dit had beter gemogen. Nog
zeggen. Dat gelijkspel voor Ivoorkust is toch meer dan voldoende. Kijk eens hoe hoog ze daar nu met z'n vijven staan. Kessier die strompelt naar achter. Nog 5 minuten in de extra tijd. Mitja. Leeuweling. Hij heeft wel impact gehad. Geen goede bal. Het is natuurlijk zo, bij deze stand blijven de Duitsers op kop met die 4 punten. En vooral een doelsaldo dat nog altijd +6 is ten opzichte van Ivoorkust, die dan flink moeten uithalen. Tenminste, als de Duitsers ook winnen tegen Ivoorkust, dan is het bijna onmogelijk toch voor Ivoorkust... tegen Ecuador bedoel ik, dan is het bijna onmogelijk voor Ivoorkust om groepswinnaar te worden. Moeten ze dus 7 intrappen tegen Curaçao. Iedereen heeft alles gegeven in deze wedstrijd. Brown. Tong. Op de hielen. Op de tenen. Hij was er dichtbij. Net zoals Amiri nog. Dus de Duitsers in de slotfase toch nog 2 hele grote kansen.

nu wel helemaal terug in de organisatie. Even was die weg. Brown kreeg hem niet tot bij Oendaf. 2,5 minuut nog. Wirtz. En zo lijkt er een einde te komen aan 10 opeenvolgende zegens. En geen record voor de Mannschaft, of wel? Dennis Oendaf trapt hem binnen. Is het buitenspel of niet? Het is geen buitenspel. En zo zijn de Duitse minuten toch alweer ingegaan. Zoals dat de geschiedenis zo vaak geleerd heeft. Gaat Nagelsmann van halve schlimiel naar halve held getrokken worden. Maar er is maar één held bij Duitsland. En zijn naam is Dennis Oendaf. Wat een baas. Net begonnen aan ons verhaal dat er een einde kwam aan die reeks van opeenvolgende zegens. En dan heeft Ivorcus op een vreemde manier het hier uit handen gegeven. Geweldige bal is het van Metja binnendoor. En aannemen en intrappen. Prachtig gedaan hoor van Dennis Oendaf. Rechts, links, Fofana de verkeerde hoek. Geen buitenspel, 2-1 Duitsland in de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd. Winst. Nee, maar een klein beetje druk op het aangezicht van Nagelsmann. Bondscoach zijn, ja, Simon Adingra, jij had de kans om er 1-2 van te maken. Het is geen man overboord voor Ivorcus na die zege tegen Ecuador. Maar het gaat toch binnenkomen. Metja met te veel ruimte. Komt nog wat tijd bijna. Na het vieren van dat doelpunt. Elfde Interland. Intussen. En 9e goal. Ja, die kan je er toch niet meer uithouden. Die moet je toch aan de aftrap brengen. Maar Nagelsmann is een vreemd baasje. En als je al zo weinig afmakers hebt. Dit is toch echt een geweldige spitsengoal.

Nagelsman wil dat het voorbij is. Hij wil met 6-6 zeker naar de volgende ronde gaan. Mecha dacht, oké, ik ram hem weg. En dat mag. Wat gaat hij daar tekeer, die Julian Nagelsman? Al bijna de hele tweede helft tegen die vierde man. Het is voorbij. Duitsland heeft het in de slotfase gedaan. En Nagelsman zal Undaf toch wel gaan omhelzen, zo vermoed ik. Heel van harte is dat toch niet. Je pakt die heel even vast. Je zou hem toch de lucht in moeten heffen. Amiri. En wat een story is die Dennis Undaf bij de Duitse nationale ploeg aan het schrijven. Van Union naar Brighton gegaan. Daar liep het niet helemaal, maar eens hij bij Stuttgart zat, is het allemaal losgekomen voor hem en die voor Jan. Ik vind het een goede ploeg gewoon. Er zit een goede mix in. Maar plots was die organisatie in de laatste 15 minuten toch weg. Hebben ze 3 grote kansen weggegeven. Uiteindelijk toch ten onder gegaan. Tegen een Duitsland waar je niet helemaal zeker van bent of dat nu een ploeg is die in staat is om dit toernooi heel erg ver te geraken. Ups en downs in een wedstrijd. Maar uiteindelijk hebben zij deze wedstrijd dus gewonnen en gaan ze door naar de volgende ronde. En dat is dus geleden van 2014, 12 jaar voor een grote natie, een grote voetbalnatie als Duitsland. Het is de logica zelf, zouden we denken. Maar deze kleine man heeft daarvoor gezorgd. Dit was Toronto. Dit was Duitsland tegen Ivoorkust. Eindstand 2-1. Aan jou, Ruben.

Dit is de sound waar je op wacht. Soul Dance Train op zaterdagavond. Elke zaterdagavond op Radio Noordzij en op Gouden Zoon FM. Disco, screambeat, R&B, funk, soul, Italo. En alles wat maar dansbaar is uit de jaren 70, 80. En hier en daar een plaat uit de jaren 90. We draaien natuurlijk een 90s classic. We doen eigenlijk voor alles hier in de Soul Dance Train. Het belangrijkste is natuurlijk jouw verzoekplaat. Nou, we hebben er een paar voor vandaag. Ik denk dat iedereen rekening gehouden heeft met het feit dat er zometeen voetbal is. Dat er nu voetbal is. Dat er voetbal geweest is. Ligt eraan wanneer je dit programma beluistert. Wil je een leuke plaat aanvragen voor volgende week? Dat kan, want volgende week speelt het Nederlands elftal op vrijdag. Dus dan kun je lekker naar de Soul Dance Train op zaterdagavond luisteren. Dat is dan wel weer fijn. Volgende week vraag je de plaat aan. Dat kun je de hele week doen. 06-10-63-08-64. Dat ga ik van de week nog of straks nog wel een paar keer noemen. Eerste verzoekplaatje wat ik wel moest draaien, die is voor Jennifer. Die zegt, draai even New Shoes. Er is zo'n leuke long Dutch mix van. Dat klopt. Dat is deze. I Can't Wait. Je hoort hem bijna in de 7 minuten versie.

0: ik zat even te bladeren tussen de plaatjes, tussen de singeltjes, de dance classics. En toen kwam ik dit plaatje tegen. En toen dacht ik, ja leuk, die gaan we draaien. Het enige wat ik even vergeten was, was dat die plaat, die single, maar een minuut of 3,5 duurt. En eigenlijk elke plaat van Alexander O'Neill hoort minimaal een minuut of 5-6 te zijn. What's Missing hoorde je in de Soul Dance Train op zaterdagavond. Het meest dansbare programma op jouw radio, op Radio Noordzijp, Gode Zone FM. En ervoor draaiden we dan weer een liedje wat je niet zo vaak hoort. Dat is een plaatje van Ollie en Jerry. Die kennen we natuurlijk als Breakin' en There's No Stopping Us. Dit was de tweede hit. Of nou ja, de tweede plaat die ze uitbrachten. In ieder geval na die There's No Stopping Us. Wat dan weer een rare succesje werd in Nederland. Deze Electric Boogaloo haalde niet eens de tipper aan. Maar we kennen hem wel uit de discotheken. Ollie en Jerry en Electric Boogaloo. En daarvoor draaiden we dan weer op verzoek New Shoes en I Can't Wait. Soul Dance Trainer, wil je een leuke plaat aanvragen voor volgende week? Oh, nou is mijn jingle.
1: Your Saturday.
0: Oh, dat kan hoor, dat kan volgende week. Je mag een plaatje aanvragen. 06-10-63-08-64. Nogmaals 06-10-63-08-64. Dan kom je bij mij in de studio. Zometeen een plaatje van O'Brien. Maar eerst gaan we even aftellen met Mark Anthony.

weet nooit welke versie ik moet kiezen. Er zijn er zoveel. Ik heb al 3 verschillende singeltjes in de kast staan. 3 verschillende mixen erop. Dan heb je ook nog een maxi-single van 7 minuten. Nou, ik denk, nou ja, laten we dat nou een keertje niet doen. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een van mijn favoriete bandjes. Midnight Star, de Midas Touch, hoor, die in de Soul Dance Train. Die werd dan weer vooraf gegaan door O'Brien. En Love Light. Love Light werd dan weer vooraf gegaan door een plaat die, ja, die werd aangevraagd. En als die aangevraagd wordt, dan draaien we hem. Bedankt Demi voor het aanvragen van Mark Anthony. En fijn, 1919 Main Street uit 1988. Dat werd inderdaad in 89 niet, maar uiteindelijk uit 88. Mark Anthony en 1919 Main Street. Hij was op de goede weg wat mij betreft, want dat was lekkere swingbeat. Het zat al een beetje richting die swingbeat. Ja, ja. Er is ook wel een andere mix, die is inderdaad helemaal swing. Dat waren de 3 die we draaiden. Wil je nou ook een leuke plaat aanvragen voor volgende week? Dat kan. Stuur je even een berichtje naar 06 en dan 1063 0864. Wat? 06 1063 0864. Kom je in de studio, mag je de hele week bellen. Appen, whatsappen, sms'en. Alles wat je maar kan met je telefoon. Dan komt het goed. Davy, dit vind ik leuk dat je deze aanvraagt. Want dit is mijn kennismaking met dit beentje. Ooit. Ja, niet nu, want ik ken ze al heel lang. Maar deze hiphopformatie, ik ken hem door dit liedje. Jij vraagt namelijk aan Scream. Een echte hiphopklassieker van Mantronics.

0: prachtig Richard. Die zegt draaien, vindjes Modern Talking and you can win if you want. Ja hoor, bij deze gedraaid voor jou. Geen probleem. Leuke plaat. En ervoor draaiden we dan weer Mantronics. Mijn kennismaking met die hip-hop. Ja, een beetje die stijl van hip-hop. Mantronics en Scream samen met Primal Scream. Dit is de Soul Dance Train en ik zei het al, we gaan van 1985, want dat was dit, gaan we zo ineens naar de 90s. En dan gaan we even bellen. Even kijken of ze thuis is, hoor. Even kijken of de 90s thuis zijn. Neem eens op. Hallo? Hallo?
1: Hi, we're not in right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you.
0: Dit is Jane en Walk Away.

terug naar officieel 1979, want toen kwam het plaatje officieel uit. Dance Yourself Dizzy van de Nederlandse band Liquid Gold. Het vooraf gegaan door de 90s classic van deze week. Die was van Jade. Jaren kwam even voorbij. Hallo Jaren. Hallo. Jade and Don't Walk Away. Hoorde je als 90s classic in de Soul Dance Way op zaterdagavond. De laatste twee komen eraan. Baby Don't You Break My Heart hoor je zometeen van Argentina. Maar eerst even een plaatje. Dat werd de opvolger van die grote knijter van haar. Say I'm Your Number One was natuurlijk de number one hit, want dat was het ook in Nederland. Deze kwam niet verder dan het begin van de top 10. Maar wel een leuk liedje. Princess, After the Love.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Look at here, baby, you're the greatest.
1: Alice, I want you just for me. Full Force uit 1985 volgens mij. 5 of 86 in ieder geval. Dikke hit in Nederland. Ik ben altijd gewend om de single te draaien. Als je dan deze draait, dan denk je, oh ja, wat was er nou eigenlijk anders aan die maxi-single? Nou, best wel wat. Nou, leuk om dan toch weer die 6 minuten versie te draaien. Welkom terug bij deel 2 van de Soul Dance Train op zaterdagavond. En wil jij leuke platen aanvragen voor volgende week? Dat kan. Dan stuur je even een berichtje naar 06 en dan 10 63 08 64. Oké. 06 10 63 08 64. Dat nummer zal ik straks nog wel een paar keer noemen. Dan komt het vanzelf bij mij binnen. Mag je de hele week naar WhatsApp of sms'en. Dat deed ook Yuri. Die zegt, draai eventjes iets van de Whispers. Ja, ik stuurde hem nog terug als grapje. Dan moet ik hem wel heel hard zetten, die plaat. Hij snapte hem niet. Dit is Contain.

deze kwam ik tegen op een radiostation waar ik van de week naar... luisterde ik niet eens naar mijn eigen zender. Nee, ik luisterde naar wat anders. En daar draaiden ze dit. En toen dacht ik, wat is dit? Ik wil dit hebben. Ik wil dit nu hebben. Want het is gewoon een hartstikke leuk liedje. En dat bleek dus Scandal te zijn. Scandal en Lee. Love either goes or grows. Ja, dat is altijd even de vraag bij de liefde. Of die groeit of niet. Dat is altijd even afwachten. En voor die groeiende liefde, of juist niet dan weer, van Scandal... draaiden we Contagious van... dat is wel een hele slechte grap trouwens die ik maakte tegen... ja, tegen mijn luisteraar. Ik zei inderdaad, ja, dan moet je hem wel heel hard zetten. Ja, dat heb je, de whispers, die fluisteren. Nou, heb ik hem nou serieus uitgelegd, die grap? Ja, oké. Had ik niet moeten doen misschien. Ik kreeg zojuist op mijn laser, op mijn flikker, op mijn donder van de producer. Ja, ik heb een producer en ik kreeg een plaat in mijn handen gedrukt. Ik zeg, maar die plaat heb ik een paar weken geleden gedraaid. Dan gaan we die nog een keer doen. Ja, zei die. Maar het is een verzoekje. Aha, en als het een verzoekje is, dan doen we hem wel, René.

genoeg geluld. We gaan muziek maken.

Ik hoop dat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem er nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken, hoor. Disco. Hier volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen een andere halve zon zijn. Je moet het maar mee doen.

is dus inderdaad maar goed dat ik een producer heb die zegt tegen mij van ja, maar wacht even. Als er een verzoekje binnenkomt, moet je hem gewoon draaien. Ook al is hij 2 weken geleden gedraaid. Dat doet er helemaal niet toe. En hij heeft hartstikke gelijk. Onze Jurgen heeft helemaal gelijk. Noodweer. En in de disco draaide ik voor René. Die zijn drijventjes dat plaatje van Noodweer. Heb je ook de lange? Ja, die hadden we. En dit was dan weer Chic. Uit een jaar later. Noodweer was uit 83. En dit is You Are Beautiful. Uit 1984. Ik wou eigenlijk zeggen uit de nadagen van Chic. Maar dat is niet waar. Want ze bestaan nog steeds. En ze hebben in 92 natuurlijk nog een grote hit gehad met Chic Mystique. En ja, helemaal over is het natuurlijk niet met Chic. You Are Beautiful kwam dus uit 84. En die hoorde je ook in de Soul Dance Train. Zaterdagavond alleen maar dansbare plaatjes. En deze werd aangevraagd door Wendy. Die zegt, draai eventjes een fijn liedje. En ik, volgens mij is het van Peebo Bryson. Dan heb ik er even teruggestuurd. Nee, het is van James Ingram. Maar dat maakt niet uit. James Ingram deed het samen met Michael McDonald. De allerbeste plaat die er ooit gemaakt is op de discotheek. Deze stond bij mij altijd knijterhard. Dat gaat hij nu ook even. 5 minuten lang bloed uit je oren met Jamal Binaire.

0: Ik weet niet wat er met die Nederlandse plaatjes is, maar ze klinken allemaal gaar, beroerd, verrot. Misschien moet ik een nieuwe naald kopen. Dat is een heel ander verhaal. Bet That's What You Say van My Time. Hier worden in de Soul Dance Arena. Daarvoor draaiden we dan weer wat mij betreft de allerbeste discoplaat die eruit gemaakt is. James Ingram, Michael McDonald, Yamo Be There. En dan gaan mijn speakers altijd eventjes op standje. Sorry voor de buren, maar het kon even niet anders. Nou, scheelt het. Ik heb hele moderne buren, dus die vinden dat allemaal niet zo erg. Die vinden dat allemaal wel prachtig. Als ik dat doe. Zo, was je weer radio aan het maken? Ja! Dus als ik een keer zin in een harde plaat was. Ja, sorry, ik was radio aan het maken. Zo makkelijk is het ook weer. Zaterdagavond, discoavond op je radio, de Soul Dance Train. En ik ga kijken of ik mijn stem het einde van de uitzending ga halen. Nou, ja, ik denk dat het net gaat lukken. Zal ik nog even een lekkere 90s classic draaien? Ik draai gewoon nog een 90s classic. Yeah. Oh yeah. Het zijn de Jungle Brothers.
1: Damn, bro. Yeah. I think we need a little something extra.

barbecue bent. Jazeker. Lekker hoor. Imagination hoorde je in de Soul Dance Train op zaterdagavond. En daarvoor draaiden we dan weer de 90s classic van dit uur. En dat was een plaatje van... What You Waiting For. Oh ja, natuurlijk, die draaiden we ook nog. What You Waiting For. Ik had zin in een zomersplaatje.

Imagination en Flashback. Hoor je nog in de Soul Dance Train. En daarvoor draaiden we een heerlijke zomerplaat. Uit je 1987 of 88. Sanita wordt gezien als Italo Dance Classic. Maar ik vind het gewoon een beetje Eurodisco. Maar goed, het zal wel. Toy Boy hoorde je nog in de Soul Dance Train. Zometeen nog Gino Saxio. Die hoor je ook nog in de Soul Dance Train. Als laatste. En als ene laatste deze. Well, live. Babe, we're gonna love tonight. Ik wens je een fijne week. Succes met de warmte. Tot volgende week.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in Centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder